Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X. Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist, bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Van

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de Veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

onze radio- en tv-programma's, onze website, sociale media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: In het drinkwater in Dronten zit meer PFAS dan in het water in de rest van Flevoland. En omwonenden Bultpark Lelystad reageren verdeeld over de situatie daar. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Ja, goedemorgen. Het is woensdag 23 september. Fijn dat je erbij bent. Dit is Flevoland is wakker en het is vandaag een speciale dag. Het is de dag van de gebarentaal. Dus ik doe het enige gebaar die ik goed ken, Leo, is mijn duimpje. Dus die doe ik naar je omhoog.
1: Nou, dankjewel, Daisy. Ik doe een duimpje naar jou terug. En ja, je hoort het. Daisy van Hurk, nieuw talent op je vroege radio. Welkom in het programma. We gaan samen tot 9 uur, hè?
4: Zeker weten, ja.
1: En je had het over die gebarentaal.
4: Ja.
1: Ik moest eraan denken toen ik dat op de kalender zag staan. Mijn vrouw had een oom, die was doof. Ja. En die heeft nooit gebarentaal geleerd.
4: Oh, wauw.
1: En hij had een soort familiegebarentaaltje. En hij kon eigenlijk alleen communiceren met zijn vader, met zijn moeder en met zijn twee zussen.
4: Oh,
1: dat
4: is
1: eigenlijk best een beperkt wereldje.
4: Ja, dat
1: daarom is het
4: ook
1: zo fijn dat er vandaag extra aandacht voor is. Want je wereld wordt natuurlijk hartstikke veel groter als je met meer mensen gebarentaal kunt krijgen.
4: Ja.
1: Dus dat moest ik even aan denken. Aan die oude oom, die er niet meer is trouwens.
4: Maar oh, dat is...
1: ja.
4: Nou ja, of de kwaliteit van het kraanwater vandaag ook een duimpje gaat krijgen, dat hoor je zo meteen.

0: En weg was de drummer van Amy Winehouse en Tears Dry on Their Own. Je bent bij Flevoland dus wakker, het is 6 over 6.
1: Ja, in ongeveer 1/3 van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan het RIVM wenselijk vindt. Dat blijkt uit een onderzoek van Greenpeace.
0: Ja, en dan is het in Flevoland zo, dan lijken de waarden binnen de richtlijnen te blijven op 1 plek na. En dat is Dronten. Hoe kan dat? Lennart Bloemhof van Vitens.
2: Ja, allereerst belangrijk om te benadrukken, deze waarde, dat is een richtlijn van het RIVM. Dat is geen wettelijke richtlijn. In heel Nederland voldoet alle drinkwater aan die wettelijke richtlijn. Als het gaat om Dronten, ons productiebedrijf Bremerberg is dat, zien wij dat wij wat meer PFAS zien in het oppervlaktewater dat wij oppompen uit het Veluwemeer.
3: In dat oppervlaktewater worden meestal hogere concentraties PFAS gevonden dan in grondwater. Dat komt onder andere door lozingen van de industrie in rivieren en ander oppervlaktewater.
2: Dat zien vooral de drinkwaterbedrijven in het westen die hun drinkwater halen uit de Maas, uit de Rijn. Die zien dat meteen. Wij zijn een drinkwaterbedrijf dat zijn drinkwater voornamelijk houdt uit grondwater, soms 60 tot 80 meter diep. En daarin duurt het gewoon langer voordat dat soort chemicaliën zo diep in de grond komen.
3: Het drinkwater van Dronten wordt gemaakt bij waterzuivering Bremerberg. Daar wordt water uit 2 bronnen gebruikt. Grondwater uit de Veluwe en oeverwater uit het Veluwemeer. Dat verklaart waarom in het drinkwater van Dronten hogere waarden worden gemeten.
2: Nou, Bremerberg zit tussen de 4,4 en 6,4 nanogram per kilogram. Dat is nog ruim onder de wettelijke norm van 100. Neemt niet weg dat wij PFAS, chemicaliën die door de mens zijn gemaakt en niet afbreken, zeer zorgelijk vinden. Daarom pleiten wij met alle andere drinkwaterbedrijven in Nederland ook voor een totaalverbod vanuit Europa op deze chemicaliën.
3: PFAS is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Bij langdurige blootstelling of hoge hoeveelheden kunnen ze schadelijk zijn voor de gezondheid. Toch zegt Vitens dat er geen reden is om te stoppen met het drinken van kraanwater.
2: Het is echt een van de best en strengst gecontroleerde producten die we hebben in Nederland. Met een reden, drinkwater is essentieel voor iedereen. En wij zien ook die PFAS'en omdat we het zo goed controleren. Neemt niet weg dat het wel ingewikkelder wordt om ons water schoon te houden als wij dit soort toename van chemicaliën zien.
3: Kan het drinkwater dan ook duurder worden?
2: Ja, dat sluit ik niet uit. Omdat het kost best veel geld om PFAS eruit te halen. Daar heb je dure installaties voor nodig. En hoe meer plekken we dit zien, op hoe meer plekken we dit soort installaties moeten gaan bouwen.
3: Volgens de drinkwaterbedrijven is er maar 1 oplossing. Het probleem bij de bron aanpakken.
2: Loos het niet, stop het niet onder de grond. Verbied het. En dat moet vanuit Europa komen. En dat kan ons niet snel genoeg gebeuren.
1: Ja, de reportage was van verslaggever Linda Gageman.
0: Straks naar het Bultpark Lelystad. Veilig of niet?

0: Samen wakker worden en samen gelukkig. Jason Mraz en Colby Kaye en Lucky.
1: Ja, omwonenden van het Bultpark in Lelystad zijn verdeeld over hoe veilig het park is. Vorige week werd een jongen in elkaar geslagen en volgens zijn moeder was dat door een grote groep jongeren. De jongen zou de groep hebben aangesproken op het gebruik van het woord kanker.
0: De PVV stelde daarna raadvragen. De mishandeling is volgens de partij geen losstaand incident meer en de gemeente zou de regie over het park kwijt zijn.
2: Ik vind het zelf wel mooi, alleen je merkt dat er wat mensen zijn die met verboden middelen zitten. Waardoor het eigenlijk minder aantrekkelijk wordt.
3: Ja, voelt het dan onveilig of onprettig om hier te zijn?
2: Voor mij niet onveilig, maar wel onprettig vanwege de lucht en de mensen die er blijven hangen.
4: Als ik alleen ben wel, ja, dan vind ik het toch wel een beetje eng. Ja, dus alleen
3: waarom?
4: Ga ik zeker niet. Ja, gevoelsmatig. Ook wel hangjongeren.
5: Net wat mijn vriendin ook zegt. Als ze alleen is, dan is het een beetje... Voor haar is dat onveilig. Ja, ik ben er niet bang voor. Maar ik vind wel dat er meer toezicht gehouden mag worden. Dat zeker.
3: U bent een grote stoere man. U bent niet bang dat mensen achter u aankomen.
5: Stoer wil ik niet zeggen, maar ik ben er niet bang voor.
3: Mevrouw, u loopt hier met een vriendin of een buurtgenoot en u zegt ja, wij denken er allebei heel anders over dit park.
6: Ja, dat klopt. Ik voel me eigenlijk altijd wel veilig als ik hier wandel. Maar voor de buurvrouw is het net een beetje anders. Dus die heeft soms wel een beetje iets van, misschien niet te laat. Maar als het echt donker is, ja, er is natuurlijk in het park helemaal geen verlichting. Dan lopen we niet door het park heen.
3: Vindt u het zo

0: vervelend of onveilig 's avonds dat u vindt dat de gemeente er iets aan moet doen?
1: Nou, eigenlijk op zich wel, want je ziet ook dat ze op een gegeven moment fikjes stoken en dat soort dingen, dat er heel veel rommel ligt. En dan denk je van ja, misschien toch beter een andere plek.
2: Ja, er zijn wat groepjes jongeren die de boel terroriseren.
0: Terroriseren?
2: Ja, de boel slopen achter mensen aan. Maar ja, niet echt vaak.
0: Ja, mevrouw, zijn het dan verhalen die jullie horen van buren of zien jullie inderdaad zelf ook echt dingen gebeuren?
3: Verhalen van dichtbij, van mensen die door het park fietsen en achtervolgd worden en op een onprettige manier en dingen slopen, dat hebben we ook wel gezien. Ja.
2: Mijn kinderen mogen 's avonds niet meer hier lopen.
3: Nee.
0: Want waar bent u dan bang voor?
2: Dat ze worden aangevallen.
0: Dat is best wel heftig in een park waar u gewoon elke dag loopt.
2: Ja. Dat is ook.
3: Ja, ze zijn een keer lastig gevallen. Dus ze hebben het ook van dichtbij gemerkt. En de afspraak is nu, want ja, er zit ook een vriendinnetje aan de andere kant van het park. Mama, kom hem maar halen en brengen. En dat is een hoop gedoe, terwijl ik denk, het is eigenlijk om de hoek. Want met de auto moet je helemaal om. Het is raar en het geeft ja, een niet veilig gevoel. Ja. Wat je liever niet wil meegeven aan de jeugd.
4: Ja, ik woon hierachter, ja. Dus ik... Maar ja, goed, ja, het zijn wel meer van die jongens met fatbikes en je kent het wel. En een beetje ruzie maken met elkaar. Maar wat er precies aan de hand is, weet ik niet. Maar echt onveilig voel ik me hier niet.
0: Nee. Gelukkig.
4: Nee hoor, gelukkig niet. Ik woon hier heerlijk. Kijk maar, met eentjes, maar water achter het huis. En ja, ik voel me heerlijk. Heel gezellig, leuke buurt. Leuke mensen. Ja.
5: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Nog een versie uit de jaren 80, maar dit is het origineel uit de jaren 70 van de Hughes Corporation. Je hoorde Rock the Boat. En dan de berichten van buiten Flevoland, Daisy.
1: Ja, bij de VN in New York waren alle ogen gericht op de Amerikaanse president Trump, die een speech hield. Daarin pleitte hij weer voor het einde van het internationaal strafhof dat in Den Haag zit. Trump riep landen op om eruit te stappen. Hij noemde namelijk het instituut losgeslagen.
2: The United States is equally opposed to the out-of-control institution known as the International Criminal Court. They're an evil group of people. I call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution immediately.
1: Ja, Trump had zijn speech van in totaal 40 minuten. Hij is niet blij dat de Amerikaanse militairen worden onderzocht en dat de Israëlische premier Netanyahu is aangeklaagd door het strafhof. Dat mensen kan vervolgen die worden verdacht van genocide, misdrijven en tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.
0: Dat was bij de Verenigde Naties. En aan de rand daarvan, in een van de bijzaaltjes, was er een akkoord over Groenland. Dus opluchting in Groenland en Denemarken. Na het akkoord met de VS. De hoop is dat er een einde is gekomen aan alle dreigementen van president Trump om Groenland Amerikaans te maken. Er is afgesproken dat de VS extra militaire basis kan bouwen op het eiland, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: Ze hebben zelf alle basis op een na gesloten. Er zitten nu nog 150 man. Maar dat wordt dus deels hersteld, die Amerikaanse aanwezigheid. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
0: Verder is afgesproken dat Groenland de baas blijft over het gebied. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar een Amerikaanse basis moet komen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen.
1: Ja, en dan hebben we ook nog wat nieuws uit de kranten. De benzineprijs breekt record na record en dat heeft effect op het gedrag bij de pomp. Er worden minder liters getankt en die worden vaker afgerekend bij goedkopere, ook buitenlandse tankstations, schrijft het FD. Huishoudens tanken gemiddeld zo'n 10 liter minder brandstof minder per maand sinds het uitbreken van de Iran-oorlog. En dat is 12% minder dan in diezelfde periode vorig jaar, blijkt uit een schatting van de ABN AMRO.
0: Oké.
1: Tank jij nog volle tanks?
0: Ja, als ik er ben, gooi ik hem vol. Maar ik heb deels elektrisch, dus ik heb er niet zo heel veel last van. Ben jij nog vol benzine rijden?
1: Ja, ik ben nog wel vol benzine, ja.
0: Ik heb een beetje te doen.
1: Maar ik ga steeds vaker op de fiets naar mijn werk, dus dat scheelt weer.
0: En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

0: Fijne band is dat. En dit is een mooi nummer. This Love hoorde je van Maroon 5.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: In Dronten zit meer PFAS in het water dan elders in Flevoland, blijkt uit een kaart van Greenpeace. Vitens, de leverancier van het kraanwater, stelt Drontenaar gerust. De hoeveelheid PFAS zit nog ruim onder de wettelijke grens, zegt het. En heeft de volgende verklaring voor de extra PFAS in Dronten.
2: Als het gaat om Dronten, ons productiebedrijf Bremerberg is dat, zien wij dat wij wat meer PFAS zien in het oppervlaktewater dat wij oppompen uit het Veluwemeer.
0: Lennart Bloemhof van Vitens. Lelystedelingen die rond het Bultpark wonen verschillen van mening over de veiligheid in het park. Vorige week werd daar een minderjarige jongen mishandeld. Vooral 's avonds voelen sommige buurtbewoners zich onveilig en vermijden ze het park als ze alleen zijn. Anderen vinden het juist een fijn park. De politie onderzoekt de mishandeling. Gisteravond liep er extra. Politie, deze vrouw vindt het onveilig.
3: Ja, gevoel. Gevoelsmatig. Ook wel hangjongeren.
0: In het nieuwste deel van de Emmeloordse wijk Emmelhagen komen ruim 30 snelbouwwoningen voor Oekraïense ontheemden en sociale huurders. Kost ruim 8 miljoen euro. De huizen zijn volgend jaar juni klaar. De oude opvang voor Oekraïners aan de Schouwstraat in Emmeloord gaat dicht. Rijkswaterstaat pakt dit najaar een groter deel van de A6 in de Noordoostpolder aan dan eerder was gepland. Het stuk tussen de Ketelbrug en Urk komt erbij. De route tussen Emmeloord en Lemmer stond al op de planning. De A6 in Noordoostpolder krijgt nieuw en stiller asfalt.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Over de oorzaak is niets bekend. De F-16 is volledig verwoest. De piloot raakte licht gewond. Voorafgaand aan het Nations League duel van Nederland tegen Duitsland morgen wordt een minuut stilte gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van voormalig bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is droog weer in onze provincie met af en toe ruimte voor zonnige perioden. Er trekken ook flink wat wolkenvelden over en met name later op de dag wordt de bewolking wat dikker vanuit het westen. Het blijft tot en met de avond droog en de temperatuur stijgt dan naar 18 tot lokaal 20 graden. Bij in eerste instantie niet al te veel wind uit een noordwestelijke richting. Tijdens de avonduren, ja, dan komt het tot een aantal stevige buien waarbij ook lokaal onweer kan voorkomen. En de noordwestelijke wind trekt dan flink aan naar windkracht 4 tot windkracht 6.
6: Ja, dan wordt het toch tijd om de regenbroek uit de kast te halen. Maar ik ben ook geïnteresseerd, Leo. Heb jij ook nog een trainingsbroek in de kast liggen?
7: Nee.
6: Helemaal niet?
7: Nee, nul. Echt niet. Nee.
6: Nou, dat schijnt in Urk wel anders te zijn en daar gaat iets mee gebeuren met een van die trainingsbroeken.
8: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: En ook dit vogeltje zingt lekker vroeg. Cock Robin and I Thought You Were On My Side. Het is 6:30.
1: Ja, op Urk lopen bijna alle jonge mannen het liefst in een trainingsbroek van het merk Hummel. De broek zit losjes om de benen en strak bij de enkels en de mannen zijn er dol op.
0: Maar juist het model waar de Urkers zo blij mee zijn, gaat uit het assortiment. Verslaggever Johanna Loosman ontdekte dat de broeken al helemaal populair zijn bij de mannen die in de vis werken.
2: Ja, iedereen heeft daar deze broek aan. De productie, fresh of frozen, waar je ook staat, iedereen draagt deze broek.
3: En waarom?
2: Nou, omdat hij lekker zit. Hij is lekker warm. Krijgt niet, geen koude benen. Ook als je in de koude freestyle staat niet. Dus daarom is het een topbroek.
3: Herken jij deze broek?
4: Ja, zeker. Die zit heel veel in mijn kast.
3: En wat maakt dit dan zo'n perfecte broek?
4: Nou, ze zitten lekker. Je kan ermee sporten. Je kan er eigenlijk alles mee doen.
3: Ik hoorde jou net zeggen dat dit de enige broek is die nog in jouw kast ligt.
4: Ja, dat is zo.
3: Wat zou je ervan vinden als de winkel hem straks niet meer verkoopt?
2: Nou, dat zou ik heel jammer vinden. Want het zijn topbroeken.
4: Mijn moeder die wil soms spijkerbroeken, maar die wil ik nooit aan.
3: Kan je misschien omschrijven hoe populair deze broeken op Urk zijn? Heeft iedereen die aan?
4: Nou, vooral iedere jongen bijna. Het heeft bijna te wennen dat iedereen hem in zijn kast heeft.
3: Is dat een soort cultureel dingetje geworden, net als de gouden oorbel?
4: Best wel eigenlijk.
3: En wat vind je er dan van dat de broek uit het assortiment gaat?
4: Ja, best wel jammer, want ik draag ze elke dag.
3: Zou je zeggen dat het een beetje een iconische Urker broek is geworden, net als de gouden oorbel?
2: Zeker. Een hummelbroek past wel bij een Urker, ja.
0: Nou, toch weer klederdracht op Urk.

0: 14 over half 7. Als je al zo vroeg wakker bent, heb je misschien een heleboel televisieprogramma's gisteravond gemist. Gelukkig hebben wij daar fragmentjes van. Wat hebben we straks, Desi?
1: Ja, in Renze ging het onder andere over Hives, want Hives is natuurlijk weer terug. Oh.

0: Joshua, Kennison en Jesse. Wat hebben wij gisteravond toch gemist op radio en tv? Even Daisy, vertel.
1: Ja, bij Pauw en de Wit ging het over Asselt en hoe het staat met het onderzoek naar de daders van de frontale aanval op de boerderij van drugshandelaar Jan G. Politiechef Landelijke Opsporing en Interventies Rob van Bree vertelt hoe het onderzoek verloopt en dat het om meer gaat dan alleen de beelden die vrijkomen.
2: Beelden is één ding, maar we doen natuurlijk veel meer. We houden daar verdachten aan, we hebben telefoons in beslag genomen, we kijken wat staat daarop. We verhoren alle verdachten die we hebben aangehouden. We kijken wat weten we van zijn verleden. Dus we hebben allerlei brokjes van informatie en die informatie leggen we bij elkaar en dan proberen we scenario's te bouwen om te kijken wie heeft hier nu welke rol gehad. En dat is waarom het onderzoek ook een tijd duurt. Dat is waarom vaak voor mensen vervelend is dat wij niet meteen wat kunnen zeggen, maar dat kost gewoon tijd.
1: Ja, en over de verdenkingen van Bolle Jos zegt Van Bree het volgende.
2: Dat zijn geruchten, die hebben wij gezien, maar ik kan het niet bevestigen. Nee. Wij doen het op feiten en zover zijn wij niet. Maar als je dus internationaal kijkt, er zijn veel meer mensen in het criminele circuit, Nederlanders, maar ook mensen in het buitenland, die in staat zijn om geweldsescalatie te laten plegen in alle landen. In Nederland, maar ook in andere landen. Dus het is eigenlijk onmogelijk om dat te zeggen. Dat is nou eenmaal hoe de zware criminaliteit op dit moment werkt.
0: Van de televisie naar de radio. In Met het oog op morgen werd Mensje van Keulen gefeliciteerd met het schrijven van het Boekenweekgeschenk. Gisteren werd bekendgemaakt dat Van Keulen het geschenk mag gaan schrijven, maar zelf wist ze dat al even.
3: 10 maanden en 2 dagen, ja.
4: Maar je maakt mij niet wijs dat er een aantal intimi's zijn geweest die dit uitgeven weten.
3: Mijn man natuurlijk was thuis toen er 8 man voor de deur stond die dus bij mij binnenkwam en ik wist van niks. Dus die was erbij toen die vraag gesteld werd.
4: Serieus?
3: Ja, was ook wel geestig, want ze kwam binnen met champagne en tijd. Ik dacht, wat krijgen we nu allemaal?
0: Met z'n 8. Je zou heel wat anders aan denken, maar goed. Van Keulen vertelde hoe de bekendmaking gisteren verliep.
3: Er was aardig wat pers aanwezig bij de CPNB, dus dat was, nou ja, alsof je even zijn de koninklijke hoogheid bent. Klik, klik, klik, klik, klik. Nou, dat is geloof ik wel goed gegaan, maar inderdaad, dan wordt het bekendgemaakt na 4 uur.
4: Ja.
3: En dan, ik ben blij mijn telefoon het nog doet. Die zit helemaal vol met apps en mail en zo.
1: Ja, in Renssen ging het gisteren ook over de terugkeer van hijs. Daar ging het eigenlijk wel de hele dag over bij iedereen.
0: Had jij hijs?
1: Ja, ik had wel inderdaad hijs. Ik heb net eventjes alvast proberen in te loggen. Want ik dacht, wij hadden het erover, hè, van kan je eigenlijk je oude pagina ook nog wel terugvinden?
0: Ja, of heb jij het e-mailadres nog? Gebruik je dat nog dat je toen gebruikte?
1: Ja, ik heb echt al mijn hele leven.
0: Hoe ver ben je?
1: Nou, ik heb een verificatiecode aangevraagd. Want mijn wachtwoord, daar kon ik niet meer op komen.
0: Nee, nee, nee.
1: Maar die verificatiecode komt nog niet binnen.
0: Het is wachten.
1: Ja, het is afwachten.
0: Oké. Okay.
1: Maar goed, hij is natuurlijk het populairste sociale netwerksite van Nederland geweest. Eén van de. Mm-hmm. Na 13 jaar is hij dus terug met radio-dj Barry Paf als nieuw gezicht. Voor hem was hij zo'n plek om in contact te komen met zijn luisteraars. Hij deelde daar ook persoonlijke dingen met zijn 75.000 vrienden op Hives.
5: Ja, ik heb inderdaad al mijn coming-out daar verteld. Kijk, ja, daar heb je hem ook. Oh. Barry, ben je echt homo? Dat zeiden we al toen zo. Ja, ik maakte het programma toen op Radio 538 voor heel veel jongeren. En ja, die zaten dan achter zo'n groot bakbeest van een computer. Zaten zijn huiswerk te maken, luisterden naar de radio. En ik kon dan op de radio een beetje vertellen, maar ook in contact komen met mijn luisteraars. En in die tijd moet je voorstellen, hadden we natuurlijk alleen maar sms, misschien nog een fax of nou ja, weet je, in ieder geval niet dingen met bijvoorbeeld fotootjes erbij. En ik kon hierdoor de fotootjes van al mijn luisteraars zien.
1: Ja, hij was een platform zonder algoritmes en volgens Paf is er een maatschappelijk belang bij het terugbrengen van het platform.
5: Er zitten natuurlijk wel een paar advertenties zitten erop. Dat is inderdaad waar.
1: Okay.
5: En mijn salaris moet ook betaald worden van iedereen die bij een bedrijf werkt. Maar we nemen wel de maatschappelijke verantwoordelijkheid door dit terug te brengen. Want er is zoveel zuurheid in de wereld. Als je kijkt naar Facebook, je klikt op één negatief filmpje, je krijgt de hele dag negativiteit. Dit is eigenlijk alleen maar positiviteit. Ja. Het is Nederlands, en je scrolt, je hebt je vrienden gezien en dan ben je klaar.
0: Okay.
1: Ik ben benieuwd of dat gaat gebeuren ook.
0: Maar wat hij zegt op het laatst, dan ben je klaar. Is dat fijn of is dat een punt waarvan je zegt, nou, dat wordt dus niks met Hives?
1: Nou, ik denk dat het voor je persoonlijk wel heel erg fijn is dat er een einde aan komt.
0: Ja.
1: Maar of het dan dus genoeg triggert dat mensen het ook echt gaan gebruiken, daar zet ik wel mijn vraagtekens bij.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.

0: Dit is Flevoland.
1: Stoer wil ik niet zeggen, maar ik ben er niet bang voor.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Maar ja, goed, ja, het zijn wel meer van die jongens met fatbikes en je kent het wel.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het is echt een van de best en strengst gecontroleerde producten die we hebben in Nederland.
0: Dit is Flevoland.
4: Ik durf bijna te wennen dat iedereen hem in zijn kast heeft.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Willem de Boer en Omroep Flevoland.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: In het drinkwater in Dronten zit meer PFAS dan in het water in de rest van Flevoland. En omwonenden Bultpark Lelystad reageren verdeeld over de situatie daar. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
9: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 7 uur.
10: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
11: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland. En ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde, die bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
10: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
12: Ja, dan gaan we naar het tweede uur van Flevoland is wakker. Zometeen hebben we nieuws over het kraanwater. Want of dat nog schoon is, dat horen we zo.
8: En onze verslaggever ging kijken in het Bultpark in Lelystad. Is het daar veilig of niet?
13: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
14: Goeie.
13: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
14: Echt waar, joh?
13: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
15: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
16: Beste bestuurder.
14: Het is nu oogsttijd in Flevoland, dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
16: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
17: Vergeet je niet in te smeren.
16: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: De jongens van Boyzone, die hielpen... Nou, heet ook alweer. Mr. Blackadder. Mr. Bean. Ja, Mr. Bean. Aan een leuk liedje voor zijn film. En daarmee werd het bijna 7:10. We gaan naar het nieuws.
1: Ja, in ongeveer 1/3 van het Nederlands drinkwater zit meer PFAS dan het RIVM wenselijk vindt. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace.
0: In Flevoland lijken de waarden binnen de richtlijn te blijven op één plek na. En dat is Dronten. Hoe kan dat? Lennart Bloemhof van Vitens.
2: Ja, allereerst belangrijk om te benadrukken. Deze waarde, dat is een richtlijn van het RIVM. Dat is geen wettelijke richtlijn. In heel Nederland voldoet alle drinkwater aan die wettelijke richtlijn. Als het gaat om Dronten, ons productiebedrijf Bremerberg is dat, zien wij dat wij wat meer PFAS zien in het oppervlaktewater dat wij oppompen uit het Veluwemeer.
3: In dat oppervlaktewater worden meestal hogere concentraties PFAS gevonden dan in grondwater. Dat komt onder andere door lozingen van de industrie in rivieren en ander oppervlaktewater.
2: Dat zien vooral de drinkwaterbedrijven in het westen die hun drinkwater halen uit de Maas, uit de Rijn. Die zien dat meteen. Wij zijn een drinkwaterbedrijf dat zijn drinkwater voornamelijk houdt het grondwater, soms 60 tot 80 meter diep. En daarin duurt het gewoon langer voordat dat soort chemicaliën zo diep in de grond komen.
3: Het drinkwater van Dronten wordt gemaakt bij waterzuivering Bremerberg. Daar wordt water uit twee bronnen gebruikt. Grondwater uit de Veluwe en oeverwater uit het Veluwemeer. Dat verklaart waarom in het drinkwater van Dronten hogere waarden worden gemeten.
2: Nou, Bremerberg zit tussen de 4,4 en 6,4 nanogram per kilogram. Dat is nog ruim onder de wettelijke norm van 100. Neem niet weg dat wij PFAS, chemicaliën die door de mens zijn gemaakt en niet afbreken, zeer zorgelijk vinden. Daarom pleiten wij met alle andere drinkwaterbedrijven in Nederland ook voor een totaalverbod vanuit Europa op deze chemicaliën.
3: PFAS is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Bij langdurige blootstelling of hoge hoeveelheden kunnen ze schadelijk zijn voor de gezondheid. Toch zegt Vitens dat er geen reden is om te stoppen met het drinken van kraanwater.
2: Het is echt een van de best en strengst gecontroleerde producten die we hebben in Nederland. Met een reden, drinkwater is essentieel voor iedereen. En wij zien ook die PFAS'en omdat we het zo goed controleren. Neem niet weg dat het wel ingewikkelder wordt om ons water schoon te houden als wij dit soort toename van chemicaliën zien.
3: Kan het drinkwater dan ook duurder worden?
2: Ja, dat sluit ik niet uit. Omdat het kost best veel geld om PFAS eruit te halen. Daar heb je dure installaties voor nodig. En hoe meer plekken we dit zien, op hoe meer plekken we dit soort installaties moeten gaan bouwen.
3: Volgens de drinkwaterbedrijven is er maar één oplossing. Het probleem bij de bron aanpakken.
2: Lozen niet, stop het niet om de grond. Verbied het. En dat moet vanuit Europa komen. En dat kan ons niet snel genoeg gebeuren.
1: De reportage was van verslaggever Linda Hageman.

0: Zo, tempo zit er meteen weer lekker in met Bruno Mars en On My Side.
1: Ja, het is tijd voor het weer met Johnny Willemsen. Johnny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, is het vandaag tijd voor een regenjas of toch een zonnebril?
2: Allebei. In ieder geval overdag toch ook af en toe de zonnebril. Maar helemaal aan het eind van de middag en vooral vanavond misschien de regenjas als je erop uit moet.
1: Ah ja,
2: dus dat... De korte samenvatting inderdaad, ja.
1: En wat voor temperatuur moet ik dan een beetje aan denken?
2: Nou, op dit moment is het buiten een graad of 14. En in de ochtend hebben we aanvankelijk vrij veel wolken. Het duurt eventjes voordat de zon er goed doorkomt. Dus de temperatuur verandert de komende uren eigenlijk niet. En dan pas later van de ochtend en in de middag stijgt het kwik naar een graad of 20. Dus ja, rond het middaguur, eerste paar uur van de middag, is het best wel aangenaam weer. Maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe en stijgt vanuit het noordwesten de kans op een bui. Of dat voor het avonduur al gebeurt, is nog even afwachten. Maar ja, de buien staan vooral op het programma voor de eerste paar uren van de avond.
1: En kunnen we later in de week dan nog wel wat meer zonneschijn verwachten?
2: Ja, zeker. Vanaf morgen eigenlijk al. Want na die buien van vanavond klaart op. Dus vannacht zijn er al wat opklaringen. Dus kwik zakt naar een graad of 11. En morgen is er gewoon veel zonneschijn. Het is wel zo dat vandaag is de wind zuidwestelijk en morgen noordwestelijk. Dus de temperatuur is morgen ietsje lager dan vandaag.

0: ook op het gebruik van het woord kanker.
1: Ja, de PVV stelde raadsvragen en de mishandeling is volgens de partij geen losstaand incident meer. En de gemeente zou de regie over het park kwijt zijn.
2: Ik vind het zelf wel mooi, alleen je merkt dat er wat hier en daar wat mensen zijn die met verboden middelen zitten. Waardoor het eigenlijk minder aantrekkelijk wordt.
3: Ja, voelt het dan onveilig of onprettig om hier te zijn?
2: Voor mij niet onveilig, maar wel onprettig vanwege de lucht en de mensen die er blijven hangen.
4: Als ik alleen ben wel, ja, dan vind ik het toch wel een beetje eng. Ja, dus alleen
3: waarom?
4: Ga ik zeker niet. Ja, gevoel. Gevoelsmatig. Ook wel hangjongeren.
5: Net wat mijn vriendin ook zegt. Als ze alleen is, dan is het een beetje... Voor haar is dat onveilig. Ja, ik ben er niet bang voor. Maar ik vind wel dat er meer toezicht gehouden mag worden. Dat zeker.
3: U bent een grote stoere man. U bent niet bang dat mensen achter u aankomen.
5: Stoer wil ik niet zeggen, maar ik ben er niet bang voor.
3: Mevrouw, u loopt hier met een vriendin of een buurtgenoot en u zegt ja, wij denken er allebei heel anders over dit park.
6: Ja, dat klopt. Ik voel me eigenlijk altijd wel veilig als ik hier wandel. Maar voor de buurvrouw is het net een beetje anders. Dus die heeft soms wel een beetje iets van, misschien niet te laat. Maar als het echt donker is, ja, er is natuurlijk in het park helemaal geen verlichting. Dan lopen we niet door het park heen.
3: Vindt u het zo vervelend of onveilig 's avonds dat u vindt dat de gemeente er iets aan moet doen?
6: Nou, eigenlijk op zich wel, want je ziet ook dat ze op een gegeven moment fikjes stoken en dat soort dingen, dat er heel veel rommel ligt. En dan denk je van ja, misschien toch beter een andere plek.
7: Ja, er zijn wat groepjes jongeren die de boel terroriseren.
3: Terroriseren?
7: Ja, de boel slopen achter mensen aan. Maar niet echt vaak.
3: Ja, mevrouw, zijn het dan verhalen die jullie horen van buren of zien jullie inderdaad zelf ook echt dingen gebeuren?
8: Verhalen van dichtbij, van mensen die door het park fietsen en achtervolg worden en op een onprettige manier en dingen slopen, dat hebben we ook wel gezien. Ja.
7: Mijn kinderen mogen 's avonds niet meer hier lopen.
8: Nee.
3: Want waar bent u dan bang voor?
7: Dat ze worden aangevallen.
3: Dat is best wel heftig in een park waar u gewoon elke dag loopt.
8: Ja.
7: Dat is ook.
8: Ja, ze zijn een keer lastig gevallen. Dus ze hebben het ook van dichtbij gemerkt. En de afspraak is nu, want ja, er zit ook een vriendinnetje aan de andere kant van het park. Mama, kom maar halen en brengen. En dat is een hoop gedoe, terwijl ik denk, het is eigenlijk om de hoek. Want met de auto moet je helemaal om. Het is raar en het geeft ja, een niet veilig gevoel. Ja, wat je liever niet wil meegeven aan de jeugd.
4: Ja, ik woon hierachter, ja. Dus ik... Maar ja, goed, ja, het zijn wel meer van die jongens met fatbikes en je kent het wel. En een beetje ruzie maken met elkaar. Maar wat er precies aan de hand is, weet ik niet. Maar echt onveilig voel ik me hier niet. Nee.
3: Gelukkig.
4: Nee hoor, gelukkig niet. Ik woon hier heerlijk, kijk maar. Met een eentje, maar water achter het huis. En ja, ik voel me heerlijk. Ja, gezellig, leuke buurt, leuke mensen. Ja.
0: Reacties uit het Bultpark in Lelystad. En we verruimen onze blik naar de berichten van buiten Flevoland. Zometeen, Daisy, wat heb je gevonden? Waar gaan we het zo meteen over hebben?
1: Ja, onder andere over het tankgedrag. En er was ook weer ophef bij de Amerikaanse president Donald Trump.

0: Madonna op Flevoland en Like a Virgin. We gaan naar de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, ons tankgedrag verandert door de hoge prijs aan de pomp. ABN AMRO bekeek pinbetalingen en ontdekte dat we gemiddeld 10 liter per maand minder afrekenen. Ook zakelijke rijders tanken niet meer langs de snelweg, maar zoeken juist een goedkopere pomp op. Wat verder opvalt, we verbruiken minder brandstof, maar het aantal files neemt niet af, zegt deze expert in een podcast van het Financieel Dagblad.
2: Je zou dus in die filedruk zijn bijvoorbeeld verwachten dat mensen plezierritjes achterwege laten in het weekend. Maar dat blijkt er ook niet uit. Dus dat is nog wel een klein beetje een raadsel. Waar komt dat lagere verbruik vandaan? Maar je kunt wel echt wel een verschil zien in tankgedrag.
1: Ja, volgens het FD zijn er ook niet veel meer elektrisch gaan rijden.
0: Premier Jette heeft in de Verenigde Staten een homo-monument bezocht. Hij is in New York vanwege de algemene vergadering van de VN, maar ging gisteravond ook naar een gaybar. Trump liet daar onder meer de regenboogvlaggen weghalen. Jette vindt dat zorgelijk.
3: Je ziet dat in landen waar LHBTI-rechten als eerste worden aangevallen, dat dan daarna vaak veel andere rechten van andere minderheden volgen. En daarom is het ook een zaak waar we ons allemaal druk om moeten maken.
0: Jette had ook een gesprek met de Amerikaanse president Trump, waarin hij het belang van LHBTI-emancipatie heeft aangekaart.
1: En bij de VN in New York waren alle ogen gericht op de Amerikaanse president Trump, die een speech hield. Daarin pleitte hij weer voor het einde aan het internationaal strafhof dat in Den Haag zit. Trump riep landen op om eruit te stappen. Hij noemde het instituut losgeslagen.
4: The United States is equally opposed to the out-of-control institution known as the International Criminal Court.
1: Trump had een speech van in totaal 40 minuten. Hij is niet blij dat de Amerikaanse militairen worden onderzocht en dat de Israëlische premier Netanyahu is aangeklaagd door het strafhof. Dat mensen kan vervolgen die worden verdacht van genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.
0: En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
5: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
6: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: Steen. Eeuwenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: In Dronten zit meer PFAS in het drinkwater dan elders in Flevoland, blijkt uit een kaart van Greenpeace. Vitens, de leverancier van het kraanwater, zegt dat stelt Drontenaren gerust. De hoeveelheid PFAS zit nog ruim onder de wettelijke grens, zegt ze. En heeft de volgende verklaring voor de extra PFAS in Dronten.
11: Als het gaat om Dronten, ons productiebedrijf Bremerberg is dat, zien wij dat wij wat meer PFAS zien in het oppervlaktewater dat wij oppompen uit het Veluwemeer.
10: Lennart Bloemhof van Vitens. Lelystedelingen die rond het Bultpark wonen verschillen van mening over de veiligheid in het park. Vorige week werd daar een minderjarige jongen mishandeld. Vooral 's avonds voelen sommige buurtbewoners zich onveilig en vermijden ze het park als ze alleen zijn. Anderen vinden het juist een fijn park. De politie onderzoekt de mishandeling. Gisteravond liep er extra politie. Deze vrouw vindt het onveilig.
12: Ja, gevoel. Gevoelsmatig. Ook wel hangjongeren.
10: In het nieuwste deel van de Emmeloordse wijk Emmelhagen komen ruim 30 snelbouwwoningen voor Oekraïense ontheemden en voor sociale huurders. Kost ruim 8 miljoen euro. De huizen zijn volgend jaar juni klaar. De oude opvang voor Oekraïners aan de Schouwstraat in Emmeloord gaat dicht. Rijkswaterstaat pakt dit najaar een groter deel van de A6 in de Noordoostpolder aan dan eerder was gepland. Het stuk tussen de Ketelbrug en Urk komt erbij. De route tussen Emmeloord en Lemmer stond al op de planning. De A6 in de Noordoostpolder krijgt nieuw en stiller asfalt.
13: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld, dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen sneller gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land.
14: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend zijn er wolkenvelden en is het droog. In de loop van de ochtend kan af en toe de zon doorbreken. Er waait een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en aanvankelijk droog. Bij een matige zuidwestenwind stijgt het pik naar ongeveer 20 graden in de provincie. Aan het einde van de middag stijgt vanuit het noordwesten de kans op een bui. Vanavond trekken een paar buien van noordwest naar zuidoost over Flevoland. Daarbij staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. In de nacht wordt het droog en zijn er opklaringen. Het kwik zakt tot een graad of 11. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het ongeveer 18 graden.
15: Ja, zometeen. Op Urk hebben ze een favoriete trainingsbroek. Maar daar zit wat mee aan de hand.
16: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Beetje wakker wordt muziek uit de jaren 60. Spencer Davis Group en Gimme Some Lovin'.
1: Op Urk lopen bijna alle jonge mannen het liefst in een trainingsbroek van het merk Hummel. De broek zit losjes om de benen en strak bij de enkels en de mannen zijn er dol op.
0: Maar juist het model waar de Urkers zo blij mee zijn gaat uit het assortiment. Verslaggever Joanne Loosman ontdekte dat de broeken al helemaal populair zijn bij mannen die in de vis werken.
2: Ja, iedereen heeft daar deze broek aan. De productie, fresh of frozen, waar je ook staat, iedereen draagt deze broek.
3: En waarom?
2: Nou, omdat hij lekker zit, hij is lekker warm. Je krijgt geen koude benen, ook als je in de koude vriestel staat niet. Dus daarom is het een topbroek.
3: Herken jij deze broek?
4: Ja, zeker. Die zit heel veel in mijn kast.
3: En wat maakt dit dan zo'n perfecte broek?
4: Nou, ze zitten lekker, je kan ermee sporten, je kan er eigenlijk alles mee doen.
3: Ik hoorde jou net zeggen dat dit de enige broek is die nog in jouw kast ligt.
4: Ja, dat is zo.
3: Wat zou je ervan vinden als de winkel hem straks niet meer verkoopt?
2: Nou, dat zou ik heel jammer vinden. Dat zijn topbroeken en...
4: Mijn moeder die wil soms spijkerbroeken, maar die wil ik nooit aan.
3: Kan je misschien omschrijven hoe populair deze broeken op Urk zijn? Heeft iedereen die aan?
4: Nou, vooral iedere jongen bijna. Het heeft bijna te wennen dat iedereen hem in zijn kast heeft.
3: Is dat een soort cultureel dingetje geworden, net als de gouden oorbel?
4: Best wel eigenlijk.
3: En wat vind je er dan van dat de broek uit het assortiment gaat?
4: Ja, best wel jammer, want ik draag ze elke dag.
3: Zou je zeggen dat het een beetje een iconische Urker broek is geworden, net als de gouden oorbel?
2: Zeker. Een hummelbroek past wel bij een Urker, ja.
0: De reacties op Urk vanwege het verdwijnen van een merk spijkerbroek. Zometeen. Wat hebben we gisteravond gemist? Daisy op radio en tv.
1: Ja, onder andere wie het boekenweekgeschenk gaat schrijven.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.

0: Walk Me Home van Pink. En daarvoor nog een ander groot talent op je radio. Alex Warren en The Fever Dream. Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv, Tessie?
1: In Pauw en de Wit ging het over Asselt en hoe het staat met het onderzoek naar de daders van de fatale aanval op de boerderij van drugshandelaar Jan G. Politiechef Landelijke Opsporing en Interventies Rob van der Bree vertelde hoe het onderzoek verloopt en dat het om meer gaat dan alleen de beelden die vrijkomen.
2: Beelden is één ding, maar we doen natuurlijk veel meer. We houden daar verdachten aan, we hebben telefoons in beslag genomen, we kijken wat staat daarop. We verhoren alle verdachten die we hebben aangehouden. We kijken wat weten we van ze in het verleden. Dus we hebben allerlei brokjes van informatie. En die informatie leggen we bij elkaar. En dan proberen we scenario's te bouwen om te kijken wie heeft hier nu welke rol gehad. En dat is waarom het onderzoek ook een tijd duurt. Dat is waarom vaak voor mensen vervelend is dat wij niet meteen wat kunnen zeggen. Maar dat kost gewoon tijd.
1: Ja, en over de verdenkingen van Bolle Jos zegt Van Bree het volgende.
2: Dat zijn geruchten, die hebben wij gezien, maar ik kan het niet bevestigen. Nee. Wij doen het op feiten en zover zijn wij niet. Maar als je dus internationaal kijkt, er zijn veel meer mensen in het criminele circuit, Nederlanders, maar ook mensen in het buitenland, die in staat zijn om geweldsescalatie te laten plegen in alle landen. In Nederland, maar ook in andere landen. Dus het is eigenlijk onmogelijk om dat te zeggen. Dat is nou eenmaal hoe de zware criminaliteit op dit moment werkt.
0: In Met het oog op morgen werd Mensje van Keulen gefeliciteerd met het schrijven van het boekenweekgeschenk. Gisteren werd bekendgemaakt dat Van Keulen het geschenk mag gaan schrijven. En dat wist ze zelf al even.
3: 3 maanden en 2 dagen, ja.
4: Maar je maakt mij niet wijs dat er een aantal intimi's zijn geweest die dit uitgegeven weten.
3: Mijn man natuurlijk was thuis toen er 8 man voor de deur stond die dus bij mij binnenkwam en ik wist van niks. Dus die was erbij toen die vraag gesteld werd.
4: Serieus?
3: Was ook wel geestig, want ze kwam binnen met champagne en tijd. Ik dacht, wat krijgen we nu allemaal?
0: Van Keulen vertelde hoe de bekendmaking verliep.
3: Er was aardig wat pers aanwezig bij de CPNB, dus dat was, nou ja, alsof je even zijn de koninklijke hoogheid bent. Klik, klik, klik, klik, klik. Dat is geloof ik wel goed gegaan. Maar inderdaad, dan wordt het bekendgemaakt na 4 uur.
4: Ja.
3: En dan ben blij mijn telefoon het nog doet. Die zit helemaal vol met apps en mail en zo.
1: Ja, in Renssen ging het over de terugkeer van Hives. Ooit de grootste en populairste social netwerksite van Nederland. En na 13 jaar is Hives terug met radio-dj Barry Paf als nieuw gezicht. Voor hem was Hives een plek om in contact te komen met zijn luisteraars. En hij deelde daar ook persoonlijke dingen met zijn 75.000 vrienden op Hives.
5: Ja, ik heb inderdaad al mijn coming-out daar verteld. Kijk, ja, daar heb je hem ook. Barry, ben je echt homo? Dat zeiden we al toen zo. Ja, ik maakte het programma toen op Radio 538 voor heel veel jongeren. En ja, die zaten dan achter zo'n groot bakbeest van een computer. Zat dus hun huiswerk te maken, luisterde naar de radio. En ik kon dan op de radio een beetje vertellen, maar ook in contact komen met mijn luisteraars. En in die tijd moet je voorstellen, hadden we natuurlijk alleen maar sms, misschien nog een fax of in ieder geval niet dingen met bijvoorbeeld fotootjes erbij. En ik kon hierdoor de fotootjes van al mijn luisteraars zien.
1: Ik ben wel benieuwd of die 75.000 fotootjes allemaal heeft bekeken, maar goed. Hives was een platform zonder algoritmes en volgens Paf is er een maatschappelijk belang bij het terugbrengen van het platform.
5: Er zitten natuurlijk wel een paar advertenties zitten erop, dat is inderdaad waar. Okay. En mijn salaris moet ook betaald worden van iedereen die bij een bedrijf werkt. We nemen wel de maatschappelijke verantwoordelijkheid door dit terug te brengen. Want er is zoveel zuurheid in de wereld. Als je kijkt naar Facebook, je klikt op 1 negatief filmpje, je krijgt de hele dag negativiteit. Dit is eigenlijk alleen maar positiviteit. Ja. Het is Nederlands, het is, je scrolt, je hebt je vrienden gezien en dan ben je klaar.
0: Hives dus terug. Jij hebt ingelogd, proberen in te loggen, Daisy, met je e-mailadres van toen. Dat heb je nog steeds.
1: Ja,
0: en hoe is het nu met de code die terug moest? Je moest een code terugkrijgen.
1: Ja, klopt. Omdat ik mijn wachtwoord eigenlijk niet meer weet.
0: Nee, dat kan.
1: Maar ik heb nog steeds geen code, Billen. Dus ze vinden mij niet terug hebben, denk ik.
0: Wij gaan Barry bellen.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Ik ben fan van Jordi en... Oh, nou ben ik haar kwijt.
2: Oudekke. Ja.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Stoer wil ik niet zeggen, maar ik ben er niet bang voor.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Maar ja, god, ja, het zijn wel meer van die jongens met fatbikes en je kent het wel.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het is echt een van de best en strengst gecontroleerde producten die we hebben in Nederland.
0: Dit is Flevoland.
4: Ik durf bijna te wennen dat iedereen hem in zijn kast heeft.
5: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Mediahuis Nederland, Almere Zaken en Kender.
6: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Zeewolde houdt de komende jaren geld over en in het drinkwater van Dronten zit meer PFAS dan in het water in de rest van Flevoland. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
10: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 8 uur.
11: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld, dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Egh licht het advies van de SER toe.
12: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
11: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
13: In Flevoland is wakker hebben we het zo meteen over milieuzaken. Want PFAS in het drinkwater van Flevoland, is dat eigenlijk wel een beetje op orde?
9: En ik heb nog meer milieuzaken. Een koel huis in een hete zomer zonder airco. Ook dat straks.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
15: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
14: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
16: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
17: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
18: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
19: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
20: Hey Raymond!
21: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
22: Begon jouw dag met ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
20: Hey Raymond!
21: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
24: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
25: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
24: En bedankt, hè.
22: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: wonderlijke groepsnaam, maar het is niet anders. Ze heette Portugal The Man en je hoorde het liedje Feel It Still in Flevoland is wakker. Ruim 7 over 8.
1: Ja, in ongeveer 1/3 van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan het RIVM wenselijk vindt. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace.
0: In Flevoland lijken de waarden binnen de richtlijnen te blijven op 1 plek na. En dat is Dronten. Hoe kan dat? Lennart Bloemhof van Vitens.
2: Ja, allereerst belangrijk om te benadrukken, deze waarde, dat is een richtlijn van het RIVM. Dat is geen wettelijke richtlijn. In heel Nederland voldoet alle drinkwater aan die wettelijke richtlijn. Als het gaat om Dronten, ons productiebedrijf Bremerberg is dat, zien wij dat wij wat meer PFAS zien in het oppervlaktewater dat wij oppompen uit het Veluwemeer.
3: In dat oppervlaktewater worden meestal hogere concentraties PFAS gevonden dan in grondwater. Dat komt onder andere door lozingen van de industrie in rivieren en ander oppervlaktewater.
2: Dat zien vooral de drinkwaterbedrijven in het westen die hun drinkwater halen uit de Maas, uit de Rijn. Die zien dat meteen. Wij zijn een drinkwaterbedrijf dat zijn drinkwater voornamelijk houdt uit grondwater, soms 60 tot 80 meter diep. En daarin duurt het gewoon langer voordat dat soort chemicaliën zo diep in de grond komen.
3: Het drinkwater van Dronten wordt gemaakt bij waterzuivering Bremerberg. Daar wordt water uit 2 bronnen gebruikt. Grondwater uit de Veluwe en oeverwater uit het Veluwemeer. Dat verklaart waarom in het drinkwater van Dronten hogere waarden worden gemeten.
2: Nou, Bremerberg zit tussen de 4,4 en 6,4 nanogram per kilogram. Dat is nog ruim onder de wettelijke norm van 100. Neemt niet weg dat wij PFAS, chemicaliën die door de mens zijn gemaakt en niet afbreken, zeer zorgelijk vinden. Daarom pleiten wij met alle andere drinkwaterbedrijven in Nederland ook voor een totaalverbod vanuit Europa op deze chemicaliën.
3: PFAS is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Bij langdurige blootstelling of hoge hoeveelheden kunnen ze schadelijk zijn voor de gezondheid. Toch zegt Vitens dat er geen reden is om te stoppen met het drinken van kraanwater.
2: Het is echt een van de best en strengst gecontroleerde producten die we hebben in Nederland. Met een reden, drinkwater is essentieel voor iedereen. En wij zien ook die PFAS'en omdat we het zo goed controleren. Neemt niet weg dat het wel ingewikkelder wordt om ons water schoon te houden als wij dit soort toename van chemicaliën zien.
3: Kan het drinkwater dan ook duurder worden?
2: Ja, dat sluit ik niet uit. Omdat het kost best veel geld om PFAS eruit te halen. Daar heb je dure installaties voor nodig. En hoe meer plekken we dit zien, op hoe meer plekken we dit soort installaties moeten gaan bouwen.
3: Volgens de drinkwaterbedrijven is er maar 1 oplossing. Het probleem bij de bron aanpakken.
2: Lozen niet, stop het niet om de grond. Verbied het. En dat moet vanuit Europa komen. En dat kan ons niet snel genoeg gebeuren.
1: Je hoorde een reportage van Linda Hageman.

0: Sarah and My Body Isn't Ready, 14 over 8.
1: Het is tijd voor het weer met Johnny Willemsen. Johnny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, welke jas moet ik de komende weken uit de kast halen? Is dat toch mijn zomerjas of iets meer richting een winterjas?
2: Nou, de winterjas zeker niet. Misschien als je 's ochtends een keer heel vroeg op pad bent. Als de zon nog maar net op is. Maar overdag heb je eigenlijk de komende tijd heel vaak helemaal geen jas nodig.
1: Oh, dat is lekker.
2: Ja. Op dit moment wel veel wolken. Ik had een collega die kwam uit Amsterdam. Die zei dat hij rond Amsterdam wel wat motregen zelfs had. Dus dat zou vooral in het... bijvoorbeeld in Almere zou dat misschien ook wel kunnen dat er hier en daar een spatje valt. Maar de verwachting is dat die bewolking wat breekt en dat we later vanochtend de zon ook af en toe gaan zien. En ook aan het begin van de middag wat zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 20, dus ook vandaag is het best wel zacht. Het is wel zo dat de wind wat gaat aantrekken, die wordt matig uit het zuidwesten. En in de loop van de middag neemt de bewolking toe. En eind van de middag zou er al een eerste bui over kunnen trekken vanuit het noordwesten. En vanavond volgen er wat meer buien.
1: En de rest van de week?
2: De rest van de week is het droog. Morgen een stevige noordwestenwind, matig tot vrij krachtig. Daardoor een lagere temperatuur dan vandaag met een graad of 18. Maar wel veel zonneschijn. En ook de dagen daarna, vrijdag veel zon. Zaterdag iets meer wolken, maar ook gewoon geregeld zon. En zondag ook weer veel zon. Temperaturen komen de tijd 20 of 21 graden. Dus ja, wat ik al zei, in de middag heb je waarschijnlijk helemaal geen jas nodig.
1: Nou, wat heerlijk. Dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: La la la la la la la la. De Bengals op Flevoland en het rare loopje. Walk like an Egyptian.
1: Ja, je zou het bijna vergeten nu de herfst is begonnen. Maar wat hebben we een hete zomer achter de rug, hè? En die hitte kreeg je op den duur ook je huis niet meer uit. Want hoe hoog liep de temperatuur bij jouw huis op, Leo?
0: 28.
1: 28?
0: Ja, ik kreeg het niet meer koeler op een gegeven moment. Als ik aan terugdenk, denk ik... Ik koop een airco. Toch nog maar, hoe was dat bij jou? Jouw huis is iets nieuwer, hè?
1: Ja, klopt. Ik heb een nieuwbouwhuis. En dat maximaal 25 graden aangetikt.
0: Oh, wat lekker. Wat lekker. Een airco, is dat een goed idee, Vera Dam van de Natuur- en Milieufederatie Flevoland? Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nou, wij denken dat er eerst allerlei andere dingen zijn die je kan doen... om te zorgen dat je het binnen niet zo warm krijgt... voordat je besluit om een airco te gaan kopen. En daar geven we vanavond ook een workshop over. En de belangrijkste vraag natuurlijk ook erbij altijd is... welke ruimte wil je nou eigenlijk het koelst hebben? Want hoe was dat bij jullie? Welke ruimte was te warm waarvan je dacht... dit vind ik gewoon niet prettig meer?
1: Ja, vooral wel de slaapkamer bij mij.
0: Ja, en bij mij de zolder, die had ik net geïsoleerd... omdat je bovenin je huis altijd zoveel warmte verliest in de winter. Nou, die prijs heb ik in de zomer betaald. Dus ja.
2: Ja, nou eigenlijk heel goed, hè. Het is belangrijk om je te gaan richten op de ruimte... waarvan je denkt, nou, daar wil ik het ook echt cool hebben. En de zolder is inderdaad precies zo'n plek... waar het 's winters koel is, is het zomers dus heel warm. En dus hoe goed je je huis hebt geïsoleerd... bepaalt uiteindelijk hoe goed je ook in staat bent om ook de warmte buiten te houden. Want 's winters wil je de warmte binnenhouden en 's zomers wil je die warmte buiten houden. Dus alles wat je doet aan isoleren is sowieso al supergoed. En bij die zolderverdieping, ik weet niet of er bij jou dakramen in die zolder zitten.
0: Ja, één groot.
2: Ja, die is een heel belangrijke. Want op het moment dat de zon weg is, is het belangrijk om zo snel mogelijk het huis door te luchten. En dan gaat ook die warmte de woning ook echt uit. En dan kun je vervolgens nadenken, wat kan ik nog extra doen? En dan krijg je van, ik ga het een handje helpen. Dan zou ik zeggen, kies niet voor die airco. Maar kies dan bijvoorbeeld voor een ventilator. Gebruik minder stroom, hè, want dat is een van de redenen waarom wij niet zo voor een airco zijn. Nee. Maar ga die ook slim plaatsen. Nou, vanavond in de workshop geven we daar ook tips over hoe je dat goed kan gaan doen. En zorg vervolgens ook dat om je woning of op je woning zoveel mogelijk groen is. Beplanting. Want beplanting helpt heel erg bij het koeler houden van de omgeving. He, bijvoorbeeld bij je dak. Je kunt kiezen voor een groen dak.
0: Oh ja, een sedumdak.
2: Dat kan jou helpen, zo. Leo.
0: Ja, nee, ik zit erover na te denken. Maar dan hadden we gisteren het nieuws dat de BTW op die planten... gaat van 9% naar 21%. Dat schiet niet op.
2: Nee, maar tegelijkertijd gaat je energierekening ook omhoog. Dus,
0: oh, alles gaat omhoog.
2: En een groen dak is natuurlijk een eenmalige investering. Dus ja, en als je zegt, ik wil het graag comfortabel hebben, is dit wel een van de dingen waar je aan kunt gaan denken. Maar ook je tuin, tegels eruit en planten erin en bomen erin. Want dat geeft ook weer gewoon extra verkoeling, maar ook extra schaduw. Ik heb zelf hele grote bomen voor mijn huis. Het scheelde echt 8 graden deze
0: week. 8?
1: Is dat dan ook de reden waarom het nu al belangrijk is om daarover na te denken, zeg maar? Want eigenlijk, ja, de komend weekend is het dan nog wel een beetje een warmer temperatuur. Maar ik zit met mijn hoofd al een beetje bij de kerstdagen. Dan is het helemaal niet warm in huis. Waarom is het belangrijk om daar nu alvast over na te denken?
2: Nou, bomen moeten groeien. Hè? Dus in die zin, hè, beplanting, dat duurt een tijdje voordat het dan aanslaat, heet dat dan ook. Hè? Dus nu gaan planten is wel een heel goed tijdstip. En voor isolatie, ja, je bent niet meteen aan de beurt. Dus ook dat is iets wat je op tijd moet gaan doen. En een hele goede is ook een warmtepomp. Dat is echt een grotere investering. Maar met een warmtepomp kun je zomers ook gaan koelen. Hè? Dus nu vast gaan nadenken over die hete zomer die... waarschijnlijk er weer aan gaat komen.

0: Helpt je straks gewoon onprettig en iets koeler de zomer door te komen.
1: Er zijn een heleboel investeringen hoor. Bomen, sedum op het dak, een warmtepomp, isoleren.
0: Ja, maar
1: vliegt alle kanten mijn portemonnee uit.
0: Ja, het zijn ook gewoon gedragsregels. En daar besteden we ook vanavond in de workshop in Zeewolde tips voor. Je kunt heel veel doen met hele kleine dingen en met allerlei gedragstips. En dat gaat ook al heel erg helpen. Dus het is niet zo dat als je vanavond bij de workshop in Zeewolde komt, dat je denkt, nou, ik heb nu een prijskaartje in handen. Nee, ook gewoon met hele kleine dingen kun je ontzettend veel bereiken.
1: Oké, wie zich wil aanmelden voor die workshop met Vera Dam, die gaat naar energieloketzeewolde.nl. Vera, hartelijk dank.
0: Fijne dag.
1: Zometeen de berichten van buiten Flevoland.

0: sluit mooi aan, hè. Liedje over de tuin. Er moesten planten in voor de cultuur. Berichten van buiten Flevoland deze.
1: Ja, in Breda staat de verdachte van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde voor de rechter. 3 schoolkinderen en de directeur van de school kwamen daarbij om. Ze waren met de klas op schoolkamp. De 20-jarige verdachte was op die dag in juni al 3 keer geflitst voor te hard rijden. Een zware dag voor de ouders van Sarah, Damien en Olivia, die gisteren foto's deelden van hun overleden kinderen, zegt namens de familie tegen Hart van Nederland.
2: Het liefste hadden deze ouders dit natuurlijk nooit gedaan. Maar zij moeten hun kinderen missen, elke dag weer. En zij vinden het heel belangrijk dat mensen kunnen zien wie zij moeten missen. En dat in alle aandacht over deze vreselijke zaak niet wordt vergeten om welke mooie en lieve kinderen het gaat.
1: Ja, de rechter bepaalt vandaag onder meer of de man langer vast blijft zitten.
0: Ons tankgedrag verandert door de hoge prijzen aan de pomp. ABN AMRO heeft dat bekeken aan de hand van pinbetalingen. 10 liter minder per maand rekenen we gemiddeld af met z'n allen. Ook zakelijke rijders tanken niet meer langs de snelweg, maar zoeken een goedkopere pomp ergens in dorp of stad. En wat verder opvalt, we verbruiken minder brandstof, maar het aantal files, dat neemt niet af, zegt deze expert in de podcast van het Financiële Dagblad.
3: Je zou dus in de file-druk zou je dan bijvoorbeeld verwachten dat mensen plezierritjes achterwege laten in het weekend. Maar dat blijkt er ook niet uit. Dus dat is nog wel een klein beetje een raadsel. Waar komt dat lagere verbruik vandaan? Maar je kunt wel echt wel een verschil zien in tankgedrag.
0: Volgens het FD zijn we ook niet veel meer elektrisch gaan rijden.
1: Ja, en premier Jette heeft in de VS een homo-monument bezocht. Hij is in New York vanwege de algemene vergadering van de VN, maar ging gisteravond ook naar een gaybar. Trump liet daar onder meer regenboogvlaggen weghalen. Jette vindt dat zorgelijk.
4: Je ziet dat in landen waar LHBTI-rechten als eerste worden aangevallen, dat dan daarna vaak veel andere rechten van andere minderheden volgen. En daarom is het ook een zaak waar we ons allemaal druk om moeten maken.
1: Ja, en Jette had ook nog een gesprek met president Trump, waarin hij het belang van de LHBTI-emancipatie heeft aangekaart.
0: En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.
5: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
6: Mudmasters.
5: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
6: Mudmasters.
5: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
13: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
15: Hey Remo!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
16: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
17: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
18: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Zeewolde houdt de komende jaren geld over. Volgend jaar bijna 4 ton. De jaren daarna is er ook een overschot, maar het is dan kleiner. Het dorp gaat de komende jaren veel geld uitgeven aan de ontwikkeling van Oosterwold. In Dronten zit meer PFAS in het water dan elders in Flevoland, blijkt uit een kaart van Greenpeace. Vitens, de leverancier van het kraanwater, stelt Drontenaren gerust. De hoeveelheid PFAS zit nog ruim onder de wettelijke grens. en heeft ook de volgende verklaring voor de extra PFAS in Dronten.
19: Als het gaat om Dronten, ons productiebedrijf Bremer Berg is dat, zien wij dat wij wat meer PFAS zien in het oppervlaktewater dat wij oppompen uit het Veluwemeer.
0: Lennart Bloemhof van Vitens. Lelystedelingen die rond het Bultpark wonen verschillen van mening over de veiligheid in het park. Vorige week werd daar een minderjarige jongen mishandeld. Vooral 's avonds voelen sommige buurtbewoners zich onveilig en vermijden ze het park als ze alleen zijn. Anderen vinden het juist een fijn park. De politie onderzoekt de mishandeling. Gisteravond liep er extra politie. Deze vrouw vindt het onveilig.
20: Ja, gevoel. Gevoelsmatig. Ook wel hangjongeren.
0: Rijkswaterstaat pakt dit najaar een groter deel van de A6 in Noordoostpolder aan dan eerder was gepland. Het stuk tussen de Ketelbrug en Urk komt erbij en krijgt nieuw en stiller asfalt. De route tussen Emmeloord en Lemmer stond al op de planning.
21: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was na een oefening onderweg terug naar de luchtmachtbasis in de Eifel. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel. De olieprijs is weer iets gezakt. Het komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. De pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een droneaanval.
22: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend zijn de wolkenvelden en is het droog. In de loop van de ochtend kan af en toe de zon doorbreken. Er waait een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en aanvankelijk droog. Bij een matige zuidwestenwind stijgt het pik naar ongeveer 20 graden in de provincie. Aan het einde van de middag stijgt vanuit het noordwesten de kans op een bui. Vanavond trekken een paar buien van noordwest naar zuidoost over Flevoland. Daarbij staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. In de nacht wordt het droog en zijn er opklaringen. Het kwik zakt tot een graad of 11. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het ongeveer 18 graden.
1: En dan gaan we nog even kijken naar de weg, want er zijn de eerste files gemeld. Almere-Gorinchem tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten sta je 6 minuten stil. Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattermerbroek 14 minuten. En Dronten Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde sta je 5 minuten stil. Ja, en dan gaan we zo meteen ook in gesprek met Chantal, want die is er weer.
23: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Come Back and Stay, gouden ouwe van Paul Young.
1: Ja, de politie stopt vanaf 1 januari met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals voor de Ramadan. In Almere Buiten was vorig jaar een iftar georganiseerd door de politie. En dat moest zorgen voor meer verbinding in de samenleving.
0: Maar daar kwam kritiek op. VVD, SGP, PVV zeiden eerder dat de neutraliteit van de politie in het geding komt. We praten erover in onze tweewekelijkse rubriek Chantal op woensdag met Chantal Cadogan.
2: Ja, hallo. Deze maand is gewoon een dubbele, hè?
0: Ja, ik heb het Ik weet het.
2: Ja, precies.
0: Want vorige week was je hier ook al.
2: Ja, vorige week was ik hier ook. En toen zei hij, nou, het was zo berengezellig. Kom nog maar een keer langs. Ja. Nou, maar zo gezellig was de iftar dus vorig jaar ook. En Daisy trouwens, welkom.
1: Dankjewel.
2: Ja. Die was dus zo gezellig. Net zo gezellig hoe wij het waarschijnlijk vorige week hadden. De politie die zegt, ja, maar dat kan dus niet meer. Want ja, dat is niet de neutraliteit die wij willen uitstralen. Weet je wel, als je als politiekorps dit gaat organiseren. Ik heb er een beetje mijn bedenking bij. Ik denk, ja, weet je, het is aan de ene kant juist wel. Het was juist, het initiatief was juist van, hey, laten we meerdere mensen samenbrengen om zo ook contact met de mensen te houden. Met bijvoorbeeld de moslimjongeren en ook andere organisaties en ook andere mensen met een andere culturele achtergrond. En dit was juist zo mooi. Ik weet toevallig dat mijn schoonmoeder was hier ook voor uitgenodigd. Die vond het fantastisch. En ik denk, weet wel zeker, een heleboel mensen die vonden dus dit dus gewoon echt een heel goed initiatief. Het was vorig jaar werd het nog bejubeld en gezegd van, nou, meerdere steden moeten dit doen, de politie moet het in meerdere steden doen. Weet je wel, zo kom je toch ook op een leuke manier dichter bij de mensen. Je leert elkaar ook een beetje beter kennen, zeker cultuurwijs.
0: Ja, maar mag
2: ja,
0: even.
2: Maar het is niet.
0: Ze moeten ook naar een kerstmis komen dan.
2: Wat zei je?
0: Ze moeten ook naar de kerstmis komen dan.
2: Ja, maar ja, ik denk dat er best wel. Ik denk, Leo, als er rond de feestdagen, dus de decemberfeestdagen, ja, als er iets georganiseerd wordt, bijvoorbeeld in dezelfde trant als hoe de iftar was georganiseerd, ben ik ervan overtuigd dat ook mensen die niet normaal gesproken kerst vieren, daar ook zich hartstikke welkom voelen.
0: Dus jij zegt, je zou het juist uit moeten breiden met kerst, of misschien met een Hanukkah voor de Joodse
2: achterban. Doe dat gewoon, want eigenlijk weten we ook gewoon niet zo heel veel over elkaars cultuur en religie. En dit is juist een leuke manier door eten en drinken en samen zijn, om dus juist meer over elkaar te weten. Maar ik snap de politie ergens ook wel, want je moet denk ik op een gegeven moment ook wel natuurlijk een lijn trekken.
0: Het kost ook heel veel uren.
2: En het kost ook een heleboel uren. Maar goed, weet je, ga dan als politie samen zitten landelijk en zeg van, wat kunnen we doen vanuit de politie, niet om zo'n evenement bijeenkomst te doen of een feestje of weet ik veel wat. Wat kunnen we doen? Een ander leuk iets waarbij jongeren zich ook heel erg welkom voelen en ook vooral mensen met een andere culturele achtergrond.
0: Dan gaan we naar Almere. daar is heel veel melding gemaakt van afvaldumping, parkeerproblemen en overlast door personen. Maar vooral afval op straat. Hè? Zie jij dat nou ook om je heen?
2: Nee, in mijn wijkje niet.
0: Oh, keurig.
2: Nee,
0: kom
2: het is, ik wil het niet opscheppen, maar ik woon echt wel in een heel keurig wijkje. Ja. Als grof vuil komt, zetten mensen het heel netjes op één plek. En ik merk dat buren dan wel vragen van, goh, ik heb toevallig nog een paar planken. Zou ik het erbij mogen zetten? En dat doen ze dan ook. En wij hebben ook van die, we hebben eigen containers, weet je, die rolcontainers. Mm-hmm. Maar we hebben dus ook van die containers die in de grond zitten. Dus waar je ook nog rommel in kan doen.
0: Ja.
2: En je mag daar dus ook gewoon je kerstboom, je troep, mag je dus ook daar neerzetten, netjes daarnaast. En dan halen ze dat dus ook gewoon op.
0: Maar er is een datum van, die staat in de kalender, die kent iedereen. En dan is het grofvuil.
2: Juist, en dan komt grofvuil langs en dan nemen ze gewoon alles mee. Maar als ik weer bijvoorbeeld kijk bij mijn moeder, die in het centrum woont, die heeft dus echt wel veel last hiervan. Want haar achterdeur, zeg maar, dus haar achterdeur om in haar complex te komen, is meteen ook de laad- en losplaats van een paar winkels, supermarkten. En er staan dus ook containers van winkels. En het is heel vaak één grote chaos. Want mensen denken, nou, er ligt al toch al troep.
1: Ja.
2: Ik zet ook wel mijn troep erbij.
1: Ik heb ook altijd het gevoel, als het eenmaal begint, dan wordt het alleen maar erger.
2: Ja, maar ik denk, Daisy, dat dat dus ook gewoon zo is. Want ze zegt ook, het zijn heel vaak geen mensen die bij mij wonen. En ik had haar een keer afgezet en we zaten in de auto. We zaten nog even na te kletsen. En wat zien we? Gewoon een auto van weet ik veel waar die vandaan kwam.
1: Ja.
2: Achterbak open en dumpte gewoon een heleboel troep daar.
1: Ja.
2: En dat is dus wat je krijgt. En ik vind ook, weet je, wees gewoon bewust van, er wonen ook gewoon mensen. Want jij zou het ook niet lekker vinden als iemand naast jouw huis gewoon even een vuilnisstortplaats zou beginnen.
1: En wat zou jij doen ook op zo'n moment, zeg maar, als je dat ziet gebeuren? Want ik heb dan toch de neiging dat ik aan de ene kant denk, ik ga er wat van zeggen, maar ik laat het toch ook, merk ik zelf,
2: ja, maar ik heb toch een beetje hetzelfde. Want ik vind het bloedirritant, ondanks dat ik er niet woon. Maar ja, ik weet hetzelfde, maar het is toch wel lastig om iets te zeggen.
1: Ja.
0: Want je denkt, grote mond terug?
2: Nou, maar die grote mond ben ik niet eens zo bang voor. Maar tegenwoordig krijg je natuurlijk heel andere dingen weer terug, weet je wel. Dus dat is nou ook, je mag elkaar tegenwoordig ook bijna nergens meer op aanspreken.
0: Zo gaan die dingen, ja.
2: Ja. Zou jij dat doen, Leo?
0: Nou, ik denk dat ik rustig in de auto blijf zitten.
2: Ja, maar zie je, maar dat is het. Maar eigenlijk zouden we dat dus niet moeten doen. Maar gewoon om het feit dat je niet weet wat voor reactie je krijgt. Hetzelfde als die gasten die op die vetsbike maar rondscheuren in het centrum. Weet je, laatst ook bijna aangereden door één. Daar heb ik er wel wat van gezegd. Maar het was ook uit schrik dat ik er iets van had gezegd.
0: Ja, natuurlijk. Je schrikt je.
2: Ja, dus ik zei van, hey, piep. Ja. Dit kan toch niet?
0: Nee.
2: Ja, dat dus.
1: Ja, snap ik. Nou, gelukkig, dit soort dingen gebeuren in Almere, afvaldumpingen. Maar er gebeuren ook hele mooie dingen. De Almeerse videojournalist Evita, die is begonnen met het maken van filmpjes in Almere. 50 kilometer door 50 jaar Almere. Zo wil ze laten zien hoe mooi Almere ook is. Want dat is het ook, toch?
2: Maar dat is het zeker ook. Maar ik snapte de reactie wel van een heleboel mensen. Of tenminste van haar ook. De reacties die ze natuurlijk had gekregen van Almere, ik zou niet doodgevonden willen worden. Nou, ik laat me even hier een bekentenis doen. Dat dachten wij dus ook altijd. Dus mijn moeder, mijn ouders. Ja, die dachten dus ook van Almere, maar dat valt toch eigenlijk best wel mee. En ik merk ook gewoon mensen die dan in Amsterdam wonen. Die zeggen, ja, waar woon jij? In Almere. Almere? Ja, Almere, ja. In Almere is het best wel oké.
0: Spreken ze het ook zo uit?
2: Ja, maar dan is het Almere.
0: Ja, met een beetje.
2: In Almere, met die rare, gekke, lelijke huizen. Maar er is wel meer. Kijk, eerlijk is eerlijk. Er zijn gewoon bloedlelijke gedeeltes in Almere. Eerlijk, toch?
0: Ja.
2: Deze, ik weet niet of jij uit Almere komt.
1: Nee, ik woon in Lelystad.
2: Nou, doe eens een rondje door Almere. Je hebt gewoon ook echt bloedlelijke huizen in Almere. Weet je wel dat je denkt, was er niemand die naar die tekening had gekeken en die dacht,
0: dat kan mooi.
2: Misschien kunnen we het beter doen.
0: Ja, toch?
2: Maar je hebt dus ook echt wel hele leuke gedeeltes van Almere. En niet omdat ik er woon, maar waar ik woon is echt wel heel erg leuk.
0: Nee, er zijn meer mooie stukjes.
2: Ja, nee, er zijn wel meer mooie stukjes in Almere. Maar ik denk dat Almere toch nog een beetje bij mensen zoiets staat van, oh, dat is dat stadje of die provincie die even uit de grond is gestampt. En met allerlei soort betonnen blokken in vreemde kleuren en weet ik veel wat. Maar eigenlijk zitten we er toch ook best wel leuk.
0: Oké, sluiten we daarmee af. Ja. Dan. Dank weer en graag tot over weet ik hoeveel weken.
2: Weet ik veel, hoeveel weken. Maar we zien het dan wel weer, ja.
1: Fijne vakantie. Doeg,
2: dankjewel.
0: Zometeen, wat heb ik gisteravond gemist op radio en tv? Huis is terug.

0: Oh, oh, oh, Taylor Swift dan. Oppa Light. Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv?
1: In Met het oog op morgen werd het mensje van Keulen gefeliciteerd met het schrijven van het Boekenweekgeschenk. Gisteren werd bekendgemaakt dat Van Keulen het geschenk mag gaan schrijven. Maar zelf wist ze dat al even.
2: 3 maanden en 2 dagen, ja.
3: Maar je
2: ja.
3: maakt mij niet wijs dat er een aantal intimi zijn geweest die dit uitgegeven
2: nou,
3: weten.
2: Mijn man natuurlijk. Was thuis toen er 8 man voor de deur stond die dus bij mij binnenkwam en ik wist van niks. Dus die was erbij toen die vraag gesteld werd.
3: Serieus?
2: Ja, was ook wel geestig. Want ze kwam binnen met champagne en taart. Ik dacht, wat krijgen we nu allemaal?
1: Ja, zeg dan ook maar eens nee als er 8 man met taart voor je neus staat. Van Keulen vertelde hoe de bekendmaking verliep.
2: Er was aardig wat pers aanwezig bij de CPNB. Dus dat was, nou ja, alsof je even zijn de koninklijke hoogheid bent. Klik, klik, klik, klik, klik. Nou, dat is geloof ik wel goed gegaan. Maar inderdaad, dan wordt het bekendgemaakt na 4 uur.
3: Ja.
2: En dan ben blij mijn telefoon het nog doet. Die zit helemaal vol met apps en mail en zo.
0: In Renze ging het over de terugkeer van Hives. Ooit de grootste en populairste sociale netwerksite van Nederland. Na 13 jaar is Hives terug met radio-dj Barry Paf als nieuw gezicht. Voor hem was Hives een plek om in contact te komen met zijn luisteraars. Hij deelde ook persoonlijke dingen met zijn 75.000 vrienden op Hives.
4: Ja, ik heb inderdaad al mijn coming-out daar verteld. Kijk, ja, daar heb je hem ook. Oh. Barry, ben je echt homo? Dat zeiden we al toen zo. Ja, ik maakte het programma toen op Radio 538 voor heel veel jongeren. En ja, die zaten er allemaal achter zo'n groot bakbeest van een computer. Zat dus een huiswerk te maken, luisterde naar de radio. En ik kon dan op de radio een beetje vertellen, maar ook ja, in contact komen met mijn luisteraars. En ja, ja. In die tijd moet je voorstellen, hadden we natuurlijk alleen maar sms, misschien nog een fax of nou ja, weet je, in ieder geval niet dingen met bijvoorbeeld fotootjes erbij. En ik kon hierdoor de fotootjes van al mijn luisteraars zien.
0: Hives was een platform zonder algoritmes en volgens Paf is er een maatschappelijk belang bij het terugbrengen van het platform.
4: Er zitten natuurlijk wel een paar advertenties zitten erop, dat is inderdaad waar.
5: Okay.
4: En, ja, en mijn salaris moet ook betaald worden van iedereen die bij een bedrijf werkt. Maar we nemen wel de maatschappelijke verantwoordelijkheid door dit terug te brengen. Want hey, er is zoveel zuurheid in de wereld. Als je kijkt naar Facebook, je klikt op 1 negatief filmpje, je krijgt de hele dag negativiteit. Dit is eigenlijk alleen maar positiviteit. Ja. Het is Nederlands, het is, je scrolt, je hebt je vrienden gezien en dan ben je klaar.
0: Jij hebt Hives gehad. Je hebt je 3 uur geleden opnieuw aangemeld van ik wil een toegangscode met je e-mailadres van toen. Want dat heb je al die jaren nog bewaard,
1: ja.
0: Daisy. En ik zie de teleurstelling al in je gezicht.
1: Ja, ik kijk toch eventjes, maar de verificatiecode is nog steeds niet binnen. Maar ik ben wel achter iets anders gekomen. Want we zeiden net, Barry Paf die stond net met een rode neus in de pers op de foto's.
0: Ja.
1: En nou, er waren een aantal mensen in de studio die hebben ook Hives gehad. Maar we hadden geen idee waar het ook weer van was.
0: Nee.
1: Maar dat komt waarschijnlijk omdat wij heel trouw meteen een profielfoto hadden geüpload. Want blijkbaar als je dat in het verleden niet deed, dan kreeg je automatisch een foto van Jan Paparazzi met een rode clownsneus als jouw profielfoto.
0: Oh, dat.
1: En dat was dus nu een beetje de link met Barry Paf.
0: Weten we dat ook weer aan het einde van Flevoland is wakker. Deze graag tot morgen.
1: Ja, tot morgen.
0: 6 uur zijn we er samen weer. Ik ga nog een uurtje door met Flevoland Muziekland. Over muziek gesproken, dit komt uit ons eigen land. Hier is Ilse de Lange en The Willing.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Dit is Flevoland.
3: Stoer wil ik niet zeggen, maar ik ben er niet bang voor.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Maar ja, god, ja, het zijn wel meer van die jongens met fatbikes en je kent het wel.
2: En dit is ook Flevoland.
5: Het is echt een van de best en strengst gecontroleerde producten die we hebben in Nederland.
2: Dit is Flevoland.
6: Ik heb bijna te wennen dat iedereen hem in zijn kast heeft.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
8: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
9: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
10: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Okkersen en Schopadvocaten en ASF Fischer BV.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Auto bots op trekker bij Dronten en Zeewolde houdt de komende jaren geld over. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
0: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 9 uur.
12: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht, gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egh.
13: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
12: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
14: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some trace to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
12: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
11: Twee files door ongelukken. A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Nieuwegein. 18 minuten, dat komt door een ongeluk dus. 2 rijstroken zijn daar afgesloten. En ook een ongeluk op de A28, Zwolle richting Amersfoort, tussen Strand Nulde en Hoevelaken, ruim een half uur vertraging. En daar is de linker rijstrook afgesloten. Flevoland Muziekland staat op punt van beginnen. Zometeen op kop van al die mooie platen die we voor je gaan draaien. Het zusje van Michael.
15: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
16: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
15: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
16: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
15: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
16: Oké, ga ik op letten.
15: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
16: Doe ik.
15: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
17: Steen. Ewenhout. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
18: Begon jouw dag met ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
24: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
25: Met Leo Schouwenaar.

Simon Webb en Coming Around Again. De zusje van Michael is natuurlijk Janet Jackson. Die hoorde je aan kop van dit programma Flevoland Muziekland met het liedje When I Think of You. Goedemorgen. Verzoekjes zijn welkom, dat weet je, via de app 0320 28 50 50. En ik heb een plaatje gezocht bij de actualiteit. Want je hebt misschien vanochtend gehoord hoe verschillend er gereageerd wordt door Lelystedelingen over de situatie in het Bultpark. De een zegt, nou, ik vind het toch een beetje... Vooral s'avonds alleen durf ik het niet door. En een ander zegt, nou, ik vind het een prima park. Nou, Nick Strenker Band, die vindt het ook een mooi park. Die gaat er een rondje lopen. Hoor maar.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Matata Bailando, een rustig nummer van Django Wagner. Ik weet niet of je mee zat te kijken op het filmpje, maar ik vraag me af welk dansje deed het nou. Was het nou een Roomba of een cha-cha-cha? Nou, als je het weet, mag je het even doorhebben. 0320 28

linker- en de rechterfoto. Dat is de opening van de Monumentendag. Die was in Flevoland. En er waren mensen bij, die staan te kijken. Je ziet ze allemaal op hun rug. En dan wat verder vertoond wordt achter de hekken. Ja, er is heel wat om die foto te zien. Dus ik stel voor, ik laat hem de komende minuten op de televisie staan. Terwijl ik op de radio de Eagles draai.

De Haagse band Somieu, die bezong het jaar 1992. En daarvoor kon je even tot rust komen met de Eagles en Tequila Sunrise. Dus we schenken nog één in. Gaat goed met de inzendingen voor Kiek. Aart, die heeft hem goed ingezonden. Aart uit Apeldoorn. Han uit Almere zit er ook weer bij. Je had ook al gezien wat het verschil is tussen de linker- en de rechterfoto. Kun je verder bekijken op omroepflevoland.nl/kiek. En dit is Swing Out Sister.

0: het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Hey, Remol!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Dit is Flevoland met het regionieuws.
17: Een auto is vanochtend achter op een trekker gebotst. Dat gebeurde op de N305 bij Dronten. Of er iemand gewond is geraakt is op dit moment nog niet bekend. De auto raakte door het ongeluk zwaar beschadigd. Hoe precies gewoon kon gebeuren is nog onduidelijk. Wethouder Toon van Steen van Noord-Oostpolder gaat kijken of er in Emmeloord een plek te vinden is waar volgend jaar een autocross kan worden gehouden. De crossers zoeken al jaren naar een geschikt terrein. Het evenement is een paar keer gehouden op een leeg stukje van bedrijventerrein De Munt. De laatste editie was 9 jaar geleden. Zeewolde houdt de komende jaren geld over. Volgend jaar bijna 4 ton. De jaren daarna is er ook een overschot, maar dat is dan kleiner. Het dorp gaat de komende jaren veel geld uitgeven aan de ontwikkeling van Oosterwold. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
18: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om spullen te kopen die ze nodig hebben voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land.
19: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend zijn de wolkenvelden en is het droog. In de loop van de ochtend kan af en toe de zon doorbreken. Er waait een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en aanvankelijk droog. Bij een matige zuidwestenwind stijgt het pik naar ongeveer 20 graden in de provincie. Aan het einde van de middag stijgt vanuit het noordwesten de kans op een bui. Vanavond trekken een paar buien van noordwest naar zuidoost over Flevoland. Daarbij staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. In de nacht wordt het droog en zijn er opklaringen. Het kwik zakt tot een graad of 11. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het ongeveer 18 graden.
17: Verkeersinformatie van de ANWB. De langste files staan op de A27 op dit moment, Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Nieuwegein 1 uur komt door een afgesloten afrit. 2 rijstroken zijn afgesloten. En verderop tussen Beeldhoven en Knoopend Lunetten nog eens een kwartier. Gaat ook mis op de A28, Zolle richting Amersfoort, tussen Strand Nulde en Knoopend Hoevelaken. Een 30 minuten vertraging, de linker rijstrook is daar afgesloten. En zowel op de 27 als op de A28 waren eerder vanochtend ongelukken. Dan de N-wegen, de N301 Almere-Barneveld tussen de A28 en Nijkerk 5 minuten. En de N305 Dronten-Almere tussen Harderwijk en Zeewolde 4 minuten langer onderweg. Flevoland Muziekland, voor onder de file, voor thuis of lekker op je werk. Luisteren naar Lee Marlin en Jackie Wilson.
20: Goedemorgen.
21: Flevoland Muziekland.
20: Met Leo Schouwenaar.

0: Jackie Wilson uit de oude doos en I Get the Sweetest Feeling later nog een keer uitgebracht.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 1973. We hebben gekozen ja, vandaag voor de hitlijst van 1973. Arnoud, die draait er straks ook een vrolijke plaat uit. En ik heb eens door die lijst zitten struinen. Wat me opviel is dat in die tijd 2 Duitsstalige platen erin stonden. Een heleboel Nederlandse producten, zoals The Cats, Mountain McNeil, Golden Earring, de Makkers, zangeres onderaan, Nick McKenzie, George Baker Selection, Albert West. En wie stond er ook in? Rob de Nijs.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 1973 met Dagzuster.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims. En daarvoor, ja, in mijn keuze uit de hitlijst van 1973. En dat precies dezelfde week als waar we nu in zitten. Ik koos voor Rob de Nijs en dagzuster Ursula over een kleine 50 minuten. Dan heeft Arnoud ook zijn plaatje uit die lijst van 73. Dat in de volgende uur van Flevoland Muziekland is Diana Ross. En terug naar de jaren 80 zo te horen met hulp van de Bee Gees, Chain Reaction.

0: nieuwe single van Ruben Hine. En die heet Little Thoughts. En heeft er deze week de polderplaat mee. Nog even voor de zekerheid. Nou, Kiek de Kiekendief, die was bij de opening van Museum Weekend. En dat was een Flevolandse aangelegenheid. Als je het verschil ziet tussen de linker- en de rechterfoto nu op tv, dan mag je bellen 0320 28 50 50 of het geven door op omroepflevoland.nl/kiek. Daar kun je de foto ook eindeloos lang bekijken. Nou ja, eindeloos, nog een uur en 10 minuten. Want om 11 uur dan willen we het van je weten wat je oplossing was. En na 11 uur, dan gaan we kandidaten bellen. En die mogen dan draaien aan het rad van Fortuin. Ed Sheeran, Visiting Hours, heb ik nog voor je. Tot nieuws en reclame. Straks nog een uurtje Flevoland, Muziekland. Dan met Arnoud Blokket.
1: I wish to heaven at visiting hours.

0: since you've been away.
1: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
2: Mudmasters.
1: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
2: Mudmasters.
1: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
3: Dit is Flevoland.
4: Stoer wil ik niet zeggen, maar ik ben er niet bang voor.
3: Ook dit is Flevoland.
5: Maar ja, god, ja, het zijn wel meer van die jongens met fatbikes en je kent het wel.
3: En dit is ook Flevoland.
6: Het is echt een van de best en strengst gecontroleerde producten die we hebben in Nederland.
3: Dit is Flevoland.
7: Ik heb bijna te wennen dat iedereen hem in zijn kast heeft.
8: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de stichting Flevo Penningen, Memo Reclame, Kalina Inc. en Fotostudio Wiert.
9: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
10: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
11: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Auto bots op trekker bij Dronten en Zeewolde houdt de komende jaren geld over. Meer nieuws in de bulletin van 10:30.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 10 uur.
13: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dan de verkeersinformatie. ANWB die zegt dat het langzaam rijdt op de A27. Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Nieuwegein. 14 minuten vertraging, staat daar vast over 13 kilometer. De afrit is daar afgesloten als gevolg van opruimwerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken niet beschikbaar. Dan de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst. 13 minuten over 8 kilometer. En de N301 Almere-Barneveld tussen de A28 en Nijkerk. Daar 5 minuten vertraging. Geflitst en gecontroleerd wordt er ook op snelheid en op tolkosten. Snelheid is de N50 in Ent bij 264,2. Dankjewel Leo voor een uurtje Flevoland Muziekland. Wij gaan zo meteen lekker verder. Heb jij nou nog een plaat waarvan je zegt van draai die nog eens een keertje voor me Arnoud? App hem door via 0320 28 50 50.
0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
15: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
16: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
17: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
22: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Goedemorgen.
24: Flevoland Muziekland.
23: Arnoud Leket.
25: Voor je lachen is een koffie.

Check what we daar. Justin de Wild is dat. En Cheerio, een van de grote zomerhits van afgelopen seizoen natuurlijk. Samen met inderdaad Dia. En daarvoor Willy Preston en Sarita en It Will Come In Time. Goedemorgen allemaal, zeg. 23 september, de dag waarop de herfst 2026 is begonnen. Nou, daar lijkt het dan thans niet op. En zeker de komende dagen en volgende week niet. Misschien gaan we toch die 27, 28 graden halen. Het zit er toch aan te komen een beetje, ja. Hey, het is vandaag misschien wel jouw verjaardag. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Ons collega Rick van der Erst is vandaag ook jarig. Ook van harte gefeliciteerd. Hij is samenjarig met Annelise van der Poel, de Amerikaans-Nederlandse actrice en zangeres. Ze is 42 jaar geworden. Gilles Zwert, de Belgisch voetballer, is 44 jaar geworden. Oud-coureur Robert Doornbos is ook jarig, wordt 45. Kip Pardue, de Amerikaanse acteur, wordt 51 jaar alweer. Jason Alexander, de Amerikaanse acteur, die wordt 67 jaar. En Mary Kay Place, de Amerikaanse actrice, wordt 79. Julio Iglesias is vandaag ook jarig, wordt 83 jaar. Verder zou vandaag ook Robbie Schneider jarig zijn geweest. Ze zou 88 jaar zijn geworden. Ray Charles zou jarig zijn geweest. John Coltrane, Pieke Dassen, ach, wie kent hem nog, uit de film van Ome Willem. Die zou vandaag 100 jaar zijn geworden, maar dat hebben ze allemaal niet gehaald. En vandaag ook, heel belangrijk voor ons, Cornelis Lely, onze naamgever. Die zou vandaag jarig zijn geweest. Hij is helaas overleden op 22 januari 1929. Hij zou vandaag 172 jaar zijn geworden. En weet je wie er ook jarig is? Hij is 77 jaar geworden. De Bos is jarig, Bruce Springsteen. Hij viert vandaag zijn 77ste verjaardag. Zometeen UB40 en de Red Red Wine. En heb je zelf ook nog een leuke plaat of gezegd? Draai die nog een keertje voor ons op deze heerlijke dag, de eerste dag van de herfst. Stuur het door via een appje 0320 28 50 50. 12 minuten over 10. Goedemorgen allemaal.

er persoonlijk nog een beetje te vroeg voor, om 17 over 10 aan een Red Red Wine. Maar muzikaal gezien mag die altijd wel voorbij komen. UE40 en de Red Red Wine. En daarvoor een jarige Bruce Springsteen. 77 jaar is die vandaag geworden. En je hoorde hem met het mooie I'm on fire. Nou, Kiek is vandaag ook on fire. Die is bij de Monumentendag geweest. Heeft daar een fotootje gemaakt en is daar een beetje mee aan het rotzooien gegaan. Beetje aan het rommelen gegaan. Heeft wat door elkaar heen gegooid. Heeft wat links naar rechts, rechts naar links, boven naar beneden, onder naar beneden, boven gedaan en zo. Maar wat is er nou eigenlijk gebeurd? Het was tijdens de opening volgens mij hier in Lelystad, waar een prachtig mooi spektakelstuk is opgevoerd. Maar wat is er nou anders aan deze foto? Er zit een verschilletje in, maar wat is het? Ik kijk even met je mee. Ik probeer het altijd zo snel mogelijk te vinden. Maar snel is het vandaag voor mij niet in ieder geval. Misschien voor jou wel. Heb je het al gevonden? Geef het dan eventjes door. Hè? 0320 28 50 50. Wil je kans maken op een mooie prijs? Dan moet je dat doen via telefoonnummer. Niet appen, maar even je antwoord persoonlijk doorgeven. Onze telefoniste zit alweer met smart op jou te wachten. En die kan je gewoon eventjes bellen. Leuk gesprekje ook aanknopen. Kan altijd niet te lang, hè? Want

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het is bijna 10:30, goedemorgen. De gemeente Lelystad en projectontwikkelaar Levago willen een langlopend geschil over een appartementengebouw op het werkeiland Lelystad Haven oplossen. Maar de partijen liggen nog ver uit elkaar, zegt wethouder Emiel van der Herberg. De zaak speelt al 15 jaar. De gemeente verkocht destijds grond aan Levago voor 44 appartementen, maar die zijn er nooit gekomen. Nu wil de gemeente van de afspraak af. Volgens Van der Herberg zijn er 2 mogelijkheden. Alsnog een deal met Levago of een nieuw omgevingsplan dat bouwen onmogelijk maakt. En dat laatste kan leiden tot flinke planschade. De bouw van de extra beveiligde zittingzaal in Lelystad loopt verdere vertraging op. Naast inspraakprocedures, netcongestie en het ontbreken van een stroomaansluiting is er nog geen besluit over de precieze locatie. Volgens wethouder Van der Herberg is het flink puzzelen hoe de rechtbank kan worden ingepast in het gebied achter de gevangenis van Lelystad. Daar zijn ook sportvelden en andere bebouwing gepland. De rechtbank moet de bunker in Amsterdam-Osdorp gaan vervangen. En de plannen voor 2 grote huisvestingsprojecten voor arbeidsmigranten in Lelystad liggen stil. Het gaat om de International Campus bij het Van der Valk Hotel aan de A6 en het project van Level 1 aan de Torenvalkweg. Voor het project bij Van der Valk moet worden gewacht vanwege een nieuwe taxatie van de grondprijs. Het project van Level 1 ligt stil omdat het is overgenomen door Flex Family. En dat bedrijf onderzoekt nu of het verder wil gaan met het project. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend zijn de wolkenvelden en is het droog. In de loop van de ochtend kan af en toe de zon doorbreken. Er waait een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en aanvankelijk droog. Bij een matige zuidwestenwind stijgt het pik naar ongeveer 20 graden in de provincie. Aan het einde van de middag stijgt vanuit het noordwesten de kans op een bui. Vanavond trekken een paar buien van noordwest naar zuidoost over Flevoland. Daarbij staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. In de nacht wordt het droog en zijn er opklaringen. Het kwik zakt tot een graad of 11. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het ongeveer 18 graden.
11: Dan de verkeersinformatie. Bij de ANWB nog 1 vertraging gemeld op de A27. Almere-Gorinchem tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette 9 minuten. Gecontroleerd op tolkosten, dat wordt ook op de A27 en op de A6. En op snelheid wordt er gecontroleerd op de N702. De hoge ring in Almere is dat bij hectometerpaaltje 11,9. En zometeen gaan we lekker terug naar de jaren 70. Om precies te zijn dan 1973. Welke muziek hoorden we toen? Dat hoor je zometeen.
13: Goedemorgen.
14: Flevoland Muziekland.
13: Arnoud Leket.

0: Het is niet een vriendin van Mariah Carey, dit. Maar Mariah Carey die kan misschien wel een beetje boos zijn op haar. Ik ben het natuurlijk niet zeker. Misschien is het ook wel hartstikke blij dat het een keertje gebeurd is. Mariah Carey is van haar troon gestoten. Zij stond namelijk met haar plaat All I Want For Christmas. Nog heel even, we draaien heel veel. Stond ze 22 weken op nummer 1 in de Billboard Hot 100. En deze dame, deze Ella Langley, heeft dat record nu verbroken. Ze staat inmiddels 23 weken, je hoort het goed, 23 weken op de eerste plaats in die Amerikaanse hitparade met dit nummer. Houston, Texas. En dat bewijst me weer eens een keer dat countrymuziek de wereld aan het veroveren is. Daarvoor Mink DeVille en de Spanish Troll.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1973, het jaar waarop we trillend voor de televisie en in de bioscoop zaten. Want The Exorcist met Linda Blair kwam uit en werd een enorme bioscoophit. De eerste race van de World Rally Championship vond plaats in 1973. En The Dark Side of the Moon van Pink Floyd verscheen. Met een van de bekendste albums aller tijden. Queen bracht zijn eerste album uit, dat heette gewoon Queen. Daar hebben ze lang over nagedacht. En disco begon echt op te komen, hoor. Dansmuziek werd steeds populairder. Pong van Atari verscheen als arcadespel en werd een van de eerste grote videogame hits. Wat hebben we dat veel gespeeld, hè? Oh, irritant, als dat ding sneller begon ook. Kon je bijna niet meer bijbenen. Skylab, het eerste Amerikaanse ruimtestation, werd gelanceerd. En The Young and the Restless ging ook in première. De eerste Lego minifiguurtjes in de bekende vorm werden geïntroduceerd. En The Dark Tower. Kleine correctie, Stephen King's The Dark Tower verscheen pas in 82. Dus hij hoort eigenlijk bij helemaal niet bij 73. Maar hij begon te schrijven in 1973. Voor Nederland was ook interessant dat Joop den Uyl dat jaar premier werd. Zomaar eventjes een paar dingetjes uit 73. We hoorden in het vorige uur al Leo Rob de Nijs draaien met Dagzuster Ursula. Ik ga even naar onze Oosterboeren met muziek uit die hitparade van 1973.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: Rode Rozen van Freddy Breck.

Rolls Royce is dat en The Best Love. En Freddy Breck zat te horen in 1973 met Rote Rozen. Omdat we toch ook wel vaker het verzoekje krijgen van draai nog eens een keertje een lekkere Duitse slager. Nou, bij deze is dat gedaan. En er wordt ook vaak gevraagd van laat Kiek even wat langer staan. Want als ik het niet zo makkelijk kan vinden, ja, dan moet je hem ook niet zo snel weghalen. Een beetje dat spelletje natuurlijk ook wel, hè. Maar eens even kijken, want je kan altijd lang kijken gewoon op onze Facebookpagina. Daar staat de foto en dan kun je hem ook nog uitzoomen ook. Of inzoomen is dat, hè. Nu een foto van Monumentendag. Vorige week was dat in Lelystad. Werd gecombineerd met 40 jaar Lelystad ook. Ja, we zien dat wat mensen op een foto staan. Er zit daar een meneer. Die heeft een split in zijn jas. Nou, dat is links en rechts is het ook hetzelfde. De spijlen dan van het hek daar op de achtergrond. Is dat het misschien? Nee, kan ik ook niet zo 1, 2, 3 zien. Die luidsprekers die erin hangen, die hangen ook hetzelfde. Het lampje wat ernaast hangt, de moving head. Bewegend licht is ook hetzelfde. Rechts is dat ook hetzelfde. Ik zit even een beetje met je mee te kijken, hoor. Misschien in die spijlen dan, weet je wel. Waar de mensen opstaan ook. Een soort uitkijktoren is dat. Zit het daar misschien al in? Of is het veel makkelijker, die mevrouw met die schoenen aan de voorkant? Nou, ik zie het niet zo 1, 2, 3. Jij wel? 0320 28 50 50 voor als je het gevonden hebt.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

Het bakje Christopher Cross is weer open. Deze keer was hij met Arthur's Theme. Een van die prachtige platen die de man heeft gemaakt. Daarvoor de nieuwe single van Wesley Bronkhorst. En die heet Tutti Colori. Zometeen na 11 uur. Herbert Flevoland. Roy Blokzijl die komt ook lekker bij me aanschuiven. En Naomi de Engelsman die schuift eventjes later eraan. Gaan we het over school en opvoeding hebben. Binnen het onderwijs is het soms best een uitdaging om alle leerlingen en studenten individueel te benaderen. Daar gaat het straks over hebben. En vanmiddag gaan we het hebben over deze artiest. George Michael met Charlie Luske.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Dit is Flevoland.
3: Stoer wil ik niet zeggen, maar ik ben er niet bang voor.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Maar ja, god, ja, het zijn allemaal weer van die jongens met fatbikes en je kent het wel.
2: En dit is ook Flevoland.
5: Het is echt een van de best en strengst gecontroleerde producten die we hebben in Nederland.
2: Dit is Flevoland.
6: Ik heb bijna te wennen dat iedereen hem in zijn kast heeft.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen.
8: Flint Adviseurs en Accountants.
9: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
10: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
11: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Gemeente Lelystad en projectontwikkelaar Levago willen een langlopend geschil over een appartementengebouw op het werkeiland Lelystad Haven oplossen. De bouw van de extra beveiligde zittingzaal in Lelystad loopt verdere vertraging op. En de plannen voor twee grote huisvestingsprojecten voor arbeidsmigranten in Lelystad liggen stil.
0: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 11 uur.
13: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage. Zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, dan de ANWB. Verkeersinformatie, geen vertragingen. Wel wat flitsers of tolkastjescontroles. A27 Hilversum Almere bij Almere, hectometerpaal 108,5. En op de A6 bij Lelystad vanuit Muidenberg bij 69,2.
15: En zometeen weer Naomi de Engelsman, dat weet je. Dat gaan we iets na 10 over 11 hebben over school en opvoeding.
16: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Goedemorgen. Dit is Herberg Flevoland,

0: Ik denk dat het maar goed is dat deze plaat in de jaren 80 is uitgebracht. En niet anno nu. Want
1: lijkt de Bond van Stotteraars, die zouden tegen hem weer komen. Zeggen.
0: Juist.
1: Steekt Phil Collins nou de draak aan met alle mensen die stotteren? Is wel erg.
0: Ja, goeie vraag.
1: Natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Maar volgens mij heeft hij dat nooit zo bedoeld, denk ik hoor.
0: Nee, ik denk ook niet. Ik moet denken trouwens aan hij heeft ooit in een stadium een ontzettend groot concert gegeven. Deed hij natuurlijk alles zelf met de drums en weet ik wat.
1: Ja.
0: En toen was hij gewoon gekleed in een soort kleding die je aandoet als je wiskundedocent bent. He, dus gewoon een...
1: strak pak of een saai grijs wollig pak of zoiets?
0: Gewoon een grijs overhemd, dat was het. En gewoon een, wat was het, volgens mij een riem en dan ook een pantalon. Dat zag er echt gewoon...
1: zag er niet uit als een wereldartiest.
0: Nee.
1: Zo'n ster dat je denkt van, wauw, die heeft even aandacht besteed aan zijn kleding.
0: Nee, dat, maar hij kwam er gewoon mee weg. Nou ja. Echt prachtig, ja.
1: Het gaat om de muziek uiteindelijk.
0: Ja, dat is
1: gaat niet om de man zijn kleding, zo zal hij wel gedacht hebben.
0: Legendarisch is het.
1: Of hij was een beetje te laat.
0: Misschien was dat het. Misschien,
1: of geen tijd meer om te kleden, we moeten het nu op.
0: Of hij koffie gemorst over zijn kleding had gekund, weet je wel, zoiets.
1: Zal bij het Nederlands zelf dan nooit gebeuren natuurlijk. Want die gasten die zijn altijd goed voorbereid.
0: Ja.
1: Morgenavond spelen zijn.
0: Ja, ben je al voorbereid?
1: Ja, nou, zeker.
0: Heb je al snacks in huis gehad om te gaan kijken? Met
1: nee, maar dat is niet goed voor je, hè?
0: Oh, is dat zo?
1: Stiekem wel.
0: Nou, maakt er niet uit.
1: Nee, stiekem wel. Maar ik ben zo benieuwd hoe het Nederlands zelf dat tevoorschijn gaat komen onder die Spaanse bondscoach.
0: Xabi.
1: Xabi.
0: Toch?
1: Ja, ik ben echt, iedereen, volgens mij zijn al die 18 miljoen bondscoaches zijn allemaal heel erg nieuwsgierig over wat het spel van Nederland gaat worden.
0: Xabi wordt onze redder.
1: Laten we het hopen. Huh?

0: Mart Hoogkamer en de kroegen in de hemel.
1: Woensdag, dus tijd voor school en opvoeding. Naomi den Engelsman, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, we gaan het hebben over iets verder kijken dan het gedrag van een kind, als je het in eerste instantie ziet. Want je zou heel snel etiketjes plakken. Jij bent een ADHD'er, jij bent een autist. Maar we moeten eigenlijk gewoon verder kijken naar het gedrag van een kind. Waar komt dat vandaan?
2: Ja, ik raakte weer helemaal geïnspireerd. Ik was van de week een klasobservatie aan het doen. Dus dan ga je echt een klas in. En dan probeer je eigenlijk zo onzichtbaar mogelijk te maken. En te kijken naar van, hey, wat zie je nou in de klas? Qua groepsdynamica, ook superboeiend. Van hoe hele groepen op elkaar reageren. Maar die individuele aandacht, ja, die is ook heel interessant. Dus nu zag ik iemand een beetje wegdromen. En ik zag ook niet echt dat er een actieve houding was. Maar ik dacht, gewoon eens kijken wat hier gebeurt. Dus ik ging later dat nabespreken van, joh, wat is je opgevallen als docent zijnde met deze student? Ja, maar die kan het al heel erg goed en dus die laat ik gewoon. En dat komt wel goed. Dus
0: beetje naïef gedacht eigenlijk, hè?
2: Ja, en toen bleek ook, toen ben ik gaan bespreken. Vaak als mensen zich zeg maar wat verliezen in aandacht, dan kan het eigenlijk vaak twee dingen betekenen. Of iemand wordt overvraagd of iemand wordt ondervraagd. En op het moment dat je inderdaad wat ondervraagd wordt, dan kan je ook wegdromen, want je kent het allemaal wel. Maar het kan andersom ook, dat het eigenlijk zo ingewikkeld of complex is, dat je gewoon eigenlijk, dat je het hoofd het niet aan kan.
1: Ja, dus de docent die zegt eigenlijk, joh, die weet het allemaal al wel. Dat maakt niet uit. Maar misschien is dat juist de andere kant op, inderdaad. Ja. Van deze heeft wat meer aandacht nodig.
0: Maar dat zit hem ook een beetje in het oude onderwijssysteem natuurlijk. Hè? Zo'n leraar staat alleen maar te zenden.
2: Precies.
0: En voor degene die het oppakken, prima. Maar voor de anderen die het niet snappen of niet oppakken, ja, pech, dan moet je zomaar doen.
2: En dan blijkt dus tijdens zo'n toets dat er opeens een heel andere uitslag komt. Ja. En dat je denkt, jeetje, is de informatie die ik gegeven heb, is die op de juiste manier binnengekomen? Niet altijd.
1: Ja.
2: En zo was ik ook op de middelbare school. En er was een jongen die viel heel erg op in gedrag. Die was heel luid, die nam echt veel ruimte in. Die kon ook wel wat intimiderend overkomen. Ook veel weerwoord, veel snel reageren op de ander. En hij maakte veel lawaai. Dus hij was ook echt wel aan het schreeuwen, harde geluiden. Dus die docent zei ook van, hij schreeuwt de hele tijd. En ik vind het super irritant. En hij werd ook heel vaak de klas uitgestuurd. En ik ging met hem in gesprek. En toen zei ik van, wat me opviel is dat je best wel harde geluiden soms maakt op momenten die niet altijd even passend zijn. Ik zeg, ik was wel eigenlijk verrast door de geluiden. En een jongen van Marokkaanse achterafkomst. En die zei eerst zo van, ik maak wel vaker geluiden. Toen zei ik, is dat iets wat je al heel lang doet of is dat een beetje nieuw? En toen uiteindelijk met horten en stoten, want het was ook wel wat hij ingewikkeld vond, is dat hij Gilles de La Tourette heeft en eigenlijk ongecontroleerd geluiden maakt. En dat was niet zozeer om die docent te irriteren of wat dan ook. Het was echt letterlijk ongecontroleerd. En hij zei van, ik probeer mijn best te doen, maar ik word meteen de klas uitgestuurd.
1: Ja,
2: maar... Dus ik dacht, jeetje, als een docent dus dat zou weten.
1: Maar ja, ik kan me goed voorstellen, als jij docent bent, je hebt een klas met 30 leerlingen. Ja, je kan niet bij iedereen natuurlijk zo diep op iemands gedrag ingaan.
0: Nee, maar dit zou wel bekend moeten zijn. Eigenlijk ook van de ouders misschien wel.
1: Ja, hoe pak je dat dan aan? Ja, hoe doe je dat?
2: Ja. Wat mij opvalt is dat mensen het soms ook wel wat ingewikkeld vinden bepaald gedrag te benoemen. Dan denken ze van, zal ik diegene boos maken, geïrriteerd, gekwetst? Dus mensen zijn heel erg bang om iemand een ongemakkelijk gevoel te geven. Terwijl op het moment dat je dat heel objectief gewoon vertelt van, dit is wat ik zie gebeuren, dan is er eigenlijk heel veel ruimte voor die ander om te reageren. En uiteindelijk heb ik inderdaad met moeder gesproken en is het schoolteam met z'n allen een plan gaan maken van, hoe kunnen we deze jongen dus binnen die les houden en hoe kunnen we ervoor zorgen dat die Gilles de La Tourette niet eigenlijk voor heel veel verstoring zorgt voor de les en het kunnen volgen van de les.
0: Dat is moeilijk natuurlijk, hè, want je kan het niet even uitschakelen of er is geen pilletje voor.
2: Nee, maar op het moment dat de studenten dit wisten en de docenten, was er opeens veel meer begrip. En bleven docenten ook doorpraten terwijl die geluiden zo aanwezig waren.
0: Ja.
2: Dus het is wel heel erg belangrijk te kijken voorbij inderdaad dat gedrag wat in eerste instantie super irritant is. Iemand valt in slaap. Dat je denkt, ben ik dan zo saai of hoezo zit hij niet op te letten? Bleek iemand een nachtbaan te hebben, omdat die portemonnee in dat gezin heel klein was. Die zat al op het mbo. En die werkte tot 4 uur 's nachts. En je kan je voorstellen, als je dan naar huis rijdt en je kan maar een paar uurtjes slapen en je gaat daarna in de les zitten.
0: Op zich nog wel knap dat hij natuurlijk daarnaast ook nog een opleiding ging volgen. Dus hij wilde wel beter, maar zijn lichaam redde het niet.
2: Waanzinnig.
0: Ik denk ook, ik had het van de week, hadden we het eigenlijk aan de hand ook, dat in de basisscholen, groep 7, weet je wel, worden de gymlessen en daar wordt nu ook om deodorant gevraagd.
2: Ja.
0: En dat is eigenlijk heel erg normaal, maar misschien is het wel handig dat leraren, leraressen daar van tevoren al op in gaan spelen. Zo van, jongens, ons lichaam verandert. Hè? Daar hebben we ook weer de week van de lentekriebels en zo natuurlijk allemaal voor. Maar ook om aan te geven, hormonen gaan spelen. En dan kan

0: praten, want hij ruikt heel erg naar zweet. Hij stinkt. Het is een geur die zo overheersend is. Als we de klas inlopen, dan ruiken we dat meteen. En ik vroeg eerst van, zou je dat gesprek zelf willen aangaan? Ja, maar ik vind het zo ingewikkeld. Dat zeg ik, nou, is goed, hè? Dan ik ga daar over zitten. En dat kan je natuurlijk als docent of als ouder, op het moment dat het je opvalt, kan je dat gesprek aangaan. En door te zeggen van, joh, hè, ik weet helemaal niet of je dat realiseert en of je daar bewust van bent, maar de geur die je om je heen hebt, die is vrij sterk. En die sterke geur ruik je op een gegeven moment zelf waarschijnlijk niet als je er zelf middenin zit. Ja. Maar op het moment dat je bij een ander komt, kan die ander dat heel erg opvallen. En ik weet niet wat voor gevoel je daarbij hebt. Ja, want iemand kan zich daarvoor schamen of een ongemakkelijk gevoel geven.
1: Eigenlijk leg je gewoon op tafel wat je constateert.
0: Ja. Meer niet.
1: Eigenlijk wat er gebeurt.
0: En toen bleek dat gezin van water was afgesloten. Dat mag officieel absoluut niet, want het is een eerste levensbehoefte. Ja. Maar dit gezin was al een week afgesloten en had al een week niet gedoucht. En had ook dezelfde kleding aan, omdat er was ook geen wasmachine om hem te gebruiken. Dus er zat heel veel leed eigenlijk achter die geur. En toen hebben we samen gebeld en toen bleek de ouders waren gescheiden. En toen kon hij bij vader wel gaan douchen. En de broertjes en de zusjes ook. Dus er was eigenlijk met zo'n gesprek was er zoveel meer mogelijk. En kwam hij daardoor ook weer beter in contact met klasgenoten die weer naast hem wilden gaan zitten, die weer wilden gaan samenwerken.
2: Maar je kan er natuurlijk ook bepaalde dingen voorkomen. Hè? Want dit gebeurt dan misschien bij leerlingen op een wat latere leeftijd of zo. Maar als ze op de basisschool nog zitten, in groep 7, groep 8, die kinderen zijn soms zo hard voor elkaar. Er wordt maar zo geroepen, ga weg, want jij stinkt.
0: Ja.
2: Dat soort dingen.
0: Dus op het moment
2: je kan
0: dat
2: als ouders kun je het ook een beetje voorkomen, hè? Door het in de gaten te houden.
0: Kijk, weet je wat het soms ook is? Soms heb je een gezin en daar zijn bijvoorbeeld heel veel huisdieren. En soms kunnen dus de haren en de geuren, die kunnen echt in de kleren gaan zitten. Ja. Dus ik heb ook wel eens afgesproken met iemand die bijvoorbeeld zei van, ja, mijn kleren stinken eigenlijk altijd, naar hond in dit geval. En toen zei ik, misschien is er een mogelijkheid, hè, want waar komt je hond niet? Nou, in mijn slaapkamer. Toen zei ik, maar waar hang je bijvoorbeeld je jas? Ja, in de gang. Ik zeg, misschien is er wel een mogelijkheid dat op het moment dat je je jas gewassen hebt, dat je je jas en je kleding in je slaapkamer houdt. Ja. Want dan heeft dat wat minder vaak, nou ja, te maken met die geuren. En dat is zo boeiend, want zo'n geur, dat zegt heel veel. Maar als je in zo'n gezin zit waar bijvoorbeeld gerookt wordt of waar veel honden zijn, dan ervaar je dat eigenlijk niet meer, dat een geur om je heen geeft. Dus het is als docent ook heel belangrijk dat wel te benoemen en samen te kijken van, hé, wat zou nou een oplossing kunnen zijn om voorbij die geur of dat gedrag te gaan? Want wat schuilt erachter? Ja.
2: Nou, ik hoor de leraren nu al zeggen, moet ik dat ook nog in de gaten gaan houden? Ja. Want ze zijn eigenlijk
1: maar
2: al zo druk met
1: eigenlijk
2: alles.
1: Eigenlijk is het dus heel simpel. Je constateert gewoon wat er gebeurt, wat
2: kijk
1: je merkt.
2: Ja.
1: En kijk dan inderdaad verder dan je neus lang is. En dan is de oplossing vaak dichtbij.
0: Ja, en op het moment dat zo'n kleine oplossing is, dat je bijvoorbeeld een deodorantje als docent in je kluisje hebt, dat je dan 's ochtends even zegt van, loop even met me mee. Dan kan je nog heel even je oksels wassen met zeep en water bij je toilet.
2: Ja.
0: Dan krijg je even mij even een deootje. En dan is het eigenlijk al opgelost. Groter hoeft het ook niet te worden soms.
2: Nou. Naomi, dankjewel voor deze tips en adviezen. En tot volgende week.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Steen, evenoud, sterk. Marquardt Kuutje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuutje. Altijd dicht bij de bron.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Persafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: 11:40. Goedemorgen. Tegen een Almeerder die jarenlang informatie uit systemen van de gemeente Amsterdam aan criminelen zou hebben verkocht, is 12 jaar cel geëist. Volgens het OM zijn de gegevens die gemeenteambtenaar Jim B. leverde gebruikt voor het plegen van zeker 95 geweldsdelicten. De officier van justitie vindt dat de 48-jarige Almeerder ook een beroepsverbod van 15 jaar zou moeten krijgen. Gemeente Lelystad en projectontwikkelaar Levago willen een langlopend geschil over een appartementengebouw op het werkeiland Lelystad Haven oplossen. Maar de partijen liggen nog ver uit elkaar, zegt wethouder Emiel van der Herberg. De zaak speelt al 15 jaar. De gemeente verkocht destijds grond aan Levago voor 44 appartementen, maar die zijn er nooit gekomen. Nu wil de gemeente van de afspraak af. En volgens Van der Herberg zijn er twee mogelijkheden. Alsnog een deal met Levago of een nieuw omgevingsplan dat bouwen onmogelijk maakt. Dat laatste kan leiden tot flinke plantschade. De gemeente Lelystad wil 6 bewoners van bootwrakken helpen aan goede huisvesting. Blijkt niet eenvoudig omdat een deel van de bewoners niet meewerkt. In de Lelystadse wateren worden bootwrakken opgeruimd, maar daarvan bleken 10 boten bewoond. 4 bewoners zijn inmiddels op eigen initiatief vertrokken. Wethouder Sanne de Wilde zegt dat niemand op straat komt te staan. De gemeente zoekt via het leger des Heils naar passende hulp. En de bouw van de extra beveiligde zittingszaal in de Lelystad loopt verdere vertraging op. Naast inspraakprocedures, netcongestie en het ontbreken van een stroomaansluiting is er nog geen besluit over de precieze locatie. Volgens wethouder Van der Herberg is het flink puzzelen hoe de rechtbank kan worden ingepast in het gebied achter de gevangenis van Lelystad. Daar zijn ook sportvelden en andere bebouwing gepland. De rechtbank moet de bunker in Amsterdam-Osdorp gaan vervangen. En tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je bij ons op de website om op flevoland.nl en natuurlijk ook via onze app.
9: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend zijn de wolkenvelden en is het droog. In de loop van de ochtend kan af en toe de zon doorbreken. Er waait een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en aanvankelijk droog. Bij een matige zuidwestenwind stijgt het pik naar ongeveer 20 graden in de provincie. Aan het einde van de middag stijgt vanuit het noordwesten de kans op een bui. Vanavond trekken een paar buien van noordwest naar zuidoost over Flevoland. Daarbij staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. In de nacht wordt het droog en zijn er opklaringen. Het kwik zakt tot een graad of 11. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het ongeveer 18 graden.
10: Dankjewel Johnny. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel wat meldingen van Flitsmeister. Onder andere op de A1 naar de Amsterdam bij Muidenberg. Hectometerpaal 14,6. A27 Hilversum Almere bij hectometerpaal 108,5. En de A6 Muidenberg Lelystad bij Lelystad 69,2.
8: En zometeen zullen we nog een spelletje gaan spelen, Roy.
10: Zullen we dat eens
8: even
10: doen?
8: Laten we het rat erbij halen en laten we eens even gaan kijken wie er een goed antwoord heeft gegeven. Die gaan we bellen en misschien wel blij maken met een heel mooie prijs.
11: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: we eigenlijk ook gelijk erachteraan draaien. Why do fools fall in love?
1: Ja, want we zijn allemaal gek eigenlijk.
0: Maar it's so easy to fall in love, dat zegt Linda Ronstadt.
1: Ja, dat klopt.
0: Vraag en antwoord wordt gegeven via de muziek. We moeten trouwens ook eventjes Wil bedanken. Die heeft gereageerd net op Naomi den Engelsman.
1: Ja.
0: Die zegt, het is belangrijk om gewoon een kind even apart te nemen, zodat ze niet hij of zij voor schut staat voor de hele klas. Ja, dat lijkt me logisch natuurlijk.
1: Nee, precies. Net. Als je dat inderdaad doet, dat je dan inderdaad wel even dat één op één doet, inderdaad.
0: Ja, inderdaad. Dankjewel, Wil van Dijk, dat je hebt gereageerd. Mocht je zelf ook wat willen zeggen of nog iets willen aanvragen bijvoorbeeld, of een belangrijk bericht van ons hebben. 0320 28 50 50.
1: Kiek die gaat even de grens over, de provinciegrens. Ja. Kiek gaat naar Harderwijk, kan ik wel zeggen. Ja. Naar Marleen Bronckhorst. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hi, is het inderdaad Marleen of Marilyn?
2: Marleen.
0: Marleen.
1: Oh, Marleen.
0: Waar komt dat nou toch weer vandaan?
2: Ja, geen idee. Maak er maar wat leuks van, ik weet het niet.
0: Daar heb je nooit aan je ouders gevraagd van, waar komt dit vandaan, Marleen?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee, als je het uitspreekt, ik hoor natuurlijk alles. Marleen, Marleen, Marleen, van alles heb ik gehoord. Maar,
0: heb je vroeger ook Marleen de Tovenaar genoemd?
2: Nee, dat niet.
0: Oh, nee.
2: Dat is wel Marilyn Monroe, dat soort dingetjes. Maar
0: nou,
2: voor de rest...
0: Hebben ze tegen mij nog nooit gezegd, hoor.
1: Nee, dat snap ik dus.
0: Wees er trots op.
1: Maar ik vind het wel een mooie naam, hoor.
0: Ja, Marleen.
1: Ja.
2: Ja, dankjewel.
0: Marleen Bronckhorst uit Harderwijk is dat. Woon je hele leven al in Harderwijk?
2: Nee, ik ben 2013 hier komen wonen.
0: Oh, oké, nou dat is al een hele tijd.
2: Ik ben officieel geen echte Harderwijker, maar ik weet wel wat je bedoelt.
0: Ja.
1: Nou, als we het dan even hebben over de hotspots van Harderwijk.
2: De hotspots, nou de lekkerste hotspots, dat is natuurlijk Dries.
1: Lekker.
0: Oh, daar op het hoekje op de boulevard. Oh,
1: kibbelinkje.
2: Nee, hij zit niet meer op de boulevard.
0: Ach.
2: Hij is verhuisd inmiddels naar meer een beetje het industrieterrein, zeg maar.
1: Ja, naast de Knardijk,
2: toch? Hij zit met de restaurantje. Ja, klopt.
0: Ja. Oh.
1: Ja, heerlijk.
0: Oh.
2: Ja. Maar super lekkere vis. Dus,
0: nou, die gaan we even
2: als je
0: even
2: naar Harderwijk bent.
0: Ja, ik heb iets met Harderwijk. Weet je, mijn opa maakte vroeger foto's op de boulevard van Harderwijk. Toen alles nog oud was, toen die oude viskraampjes daar nog stonden en zo ook. Dus ja, ik heb daar wel een soort van jeugdemoties
1: liggen. Nou, ik moet zeggen, het wordt ook steeds leuker. Komt een nieuw wijkje, komt erbij bij het water, daar bij Dolfenarium.
2: Ja, water komt, ja.
1: Ja, dat ziet er echt ook echt prachtig uit. Dat doen ze echt.
0: Mooi, wonen aan het water is dat, hè? Kan je zo je bootje onder het huis varen.
1: Ja, ja.
2: Zeker, ja. En natuurlijk de Harderwijkse feesten, hè? Oktoberfest, Boulevard Verstelten, dat zijn ook...
0: Dus je bent je al aan het voorbereiden, hoor ik.
2: Zeker, zeker.
0: Oktoberfest, nog een weekje en dan is het zover, hè?
2: Klopt, zeker. Ja.
0: Wat is de topavond, als Roy en ik nog even een avondje uit willen?
2: De topavond?
0: Ja. Welke avond moeten we dan bijzonder heen als binnenkort feest is in Harderwijk?
2: Binnenkort dan moet je naar de Boulevard op Stelten. Dat is altijd wel gezellig.
1: Oh. Oké, okay. En wat is dat dan, Boulevard op Stelten?
2: Binnenkort, dat is dus in mei is dat meestal
0: een
2: groot verkleedfeestje.
1: Moeten wij dan ook verkleed komen?
0: Ja,
2: het is, is vaak het thema aan verbonden. En afgelopen jaar was dat met hippies en zo. Dus er liepen allemaal hippies in Harderwijk.
0: Oh, grappig zeg.
1: Nou, dat is wel geinig, hè?
0: Nou, inderdaad. We houden het even in de gaten. En tegen die tijd nemen we nog even contact met je op. We moeten toch ook even een plekje hebben om te slapen, hè, s'avonds. We gaan niet meer naar huis doen. Hey, lijkt me beter van niet. Hey Marleen, je hebt gekeken naar de foto van Kiek. Zag je het gelijk of niet?
2: Nee, ik moest wel even zoeken, want soms vind ik hem wel lastig. Maar nu zag ik hem wel, inderdaad.
0: Oké, nou wat heb je gezien?
2: Het bordje op dat sluithek waar die open en dicht gaat, zeg maar. Daar mist een bordje op.
0: Ik heb heel veel naar dat hek zitten kijken. Ik heb het zelfs nog genoemd. Zijn het de spijlen? Ik heb gewoon geen bordje gezien.
1: Nee, maar ja, dan denk ik dat je even naar de opticien moet, want ik zie het wel.
0: Ja, dat is leeftijd.
1: Ja.
0: Marleen, we gaan aan het rad draaien.
1: Ja.
0: Voor jou.
2: Ja, ik ben benieuwd.
0: Dat doet Roy uit jouw naam, maar je moet hem wel een klein beetje aansturen.
1: Ja, ik ben de raddraaier van vandaag. Ik ben nu...
2: Moet je geen radbraker worden, hè?
1: Nee.
0: Dat doen we in mei.
1: Nee, dat doen we in mei.
0: Vandaag heet je gewoon Siske.
1: Ja, precies. twee vragen aan jou. Moet ik een zwiep naar links of naar rechts doen?
2: Doe maar naar rechts.
1: Recht en hard, zacht, middelmatig, middelhard.
0: Of helemaal niet.
1: Zacht of niet, kan ook. Kan ook.
2: Ja. doe maar gewoon een goede sweep aangeven.
0: Oké.
1: Okay. Een goede sweep.
0: Een goede sweep eraan.
1: Moet ik ook nog wat zeggen terwijl ik ga sweepen? Dat is misschien brengt dat geluk.
2: Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ben benieuwd wat je tevoorschijn tovert.
0: Nou, zet dat rad op stelten. Laat dat doen.
2: Ja, precies.
0: Ja,
1: komt ie, hoor.
0: Goed bij, Marleen.
1: Olé! Okay.
0: Ja, dat is Spaans, hè?
1: Ja, dat weet ik. Dat is Spaanse themaavond in mei, denk ik.
0: Oh ja, Spaans.
1: Aan de sangria, vind je lekker?
0: Nou, dat kom ik zeker.
1: Ja, maar net zeggen.
0: Neem er alleen matras neer, want dan een goede kans dat ik tegen een half twaalf gewoon omval.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Ja.
1: Nou, wat win jij? Marleen.
2: Ja, Marleen.
0: Beetje jammer dat je nu de naam al vergeten bent.
1: Ja, maar ik heb al
0: snap ook wel waarom jij vrijgezel bent. Maar goed.
1: Nou, ik ben niet vrij. Oké. Marleen, jij wint het Kiek Keukenschort.
0: Nou, dat is leuk.
2: Nou, wat gezellig.
0: Ja.
2: Kijk,
0: ook leuk voor het verkleedfeestje straks in mei.
2: Ja, kan ja ook. Precies. Ja, ja, ja, of als Oktoberfest, hè, doen we gewoon een kiekendief.
1: Nou, als jij dat
0: over
1: doet,
0: de dirndl.
1: Als jij dat doet, stuur een foto.
0: Ja.
1: Dan kunnen wij lachen.
2: Ja, precies. Ja, alleen lachen. Maar dat...
0: Nee.
1: We vinden het heel leuk ook.
0: Zeggen we dat.
2: Oh, okay,
1: maar we kunnen ook lachen.
0: Nou. Hey, Marleen, dankjewel. Fijne dag nog. En tot de volgende keer.
2: Dankjewel.
0: Doei.

0: blijft leuk deze, hè?
1: Heerlijke muziek. Ja. Shawn Mendes is het. When You're Gone. Niet te verwarren met Mel C trouwens, hè? Baby When You're Gone.
0: Nee, klopt. Die is ook leuk trouwens.
1: Het is een leuke keer om een hele uitzending. Nou ja, een uurtje van Flevoland Muziekland. Gewoon alleen maar dezelfde titel.
0: Met Gone bijvoorbeeld inderdaad. Of wat heb je
1: misschien
0: nog meer?
1: Zijn er wel meer platen When You're Gone.
0: Nou, we moeten gewoon een keer inderdaad een dag lang. En dan gewoon, want we hebben al 3 uur natuurlijk in Flevoland Muziek. Dan doen we elke uur doen we even een ander.
1: Probeer eens een top 10 te maken met zoveel mogelijk dezelfde woorden in de titel.
0: Dat is een goeie. Ik denk dat love heel vaak voorbij
1: komt. Ja, nee, maar dan niet één woord. Maar iets langer ook.
0: Oh ja, precies. Ja.
1: Ja. Okay. Why do fools fall in love? Dat mag dan wel. Maar L.O.V.E. precies. Van Nat King Cole, weg.
0: Ja, oké, okay, wel echt.
1: Dat is te makkelijk.
0: Okay, nee, dat snap ik.
1: Dat is een soort joker, mag je er dan
0: dat is goed, ja.
1: Nou, daarover gesproken. Ja, we zetten de joker er weer in, want we kunnen naar het theater.
2: Dat klopt.
1: Zeker, we kunnen weer lekker wegzakken in het rood plush en ons vergapen aan de mooie culturele wereld en ons in een heel andere wereld wanen als die harde wereld waar we nu in zitten.
2: Ja, klopt.
0: En dat kan natuurlijk dan in Lelystad.
2: Absoluut, bij ons in het Agora Theater.
0: Ja. Jolanda Boerhoff, wat zit er allemaal aan te komen?
2: Nou, ontzettend veel. En ik had de vorige keer had ik het erover. Ik kan niet wachten totdat echt het leven weer terugkomt in het theater. En leven in dit geval zijn niet alleen de collega's die rondlopen, hoe die mij ook zijn.
1: Ja.
2: Ik wil graag gewoon weer de bezoekers, de gasten met het kaartje voor die voorstelling.
1: Die vol verlangen binnenkomen.
2: Nou ja, dat. Maar we zijn semi begonnen, want we hebben nu buurman en buurman. Die zijn bij ons aan het monteren. En dat betekent zeg maar dat ze de alle repetities om echt klaar te zijn voor de...
1: Ja.
2: Fantastisch.
0: Buurman. Je hebt een prachtige lunchbox met buurman en buurman erop. Ja, leuk.
2: Super.
1: Ja, ik vind ze leuk.
2: Die lopen dus nu bij ons rond. Ze zijn de afgelopen dagen en ook de hele week nog druk bezig zeg maar met de laatste puntjes op de i.
1: Ik zou wel een oogje in het zeil houden, want je weet meestal hoe het gaat, hè, als zij ergens mee bezig zijn.
0: Heb je het podium al gemold of valt dat mee, Jolanda?
2: Nou, wel een detail. Ik heb vorige week als prijs ergens bij een seizoenspresentatie heb ik een kip gewonnen.
1: Oh.
2: Een chocoladekip. Ja. Maar die hebben ze gisteren helemaal gemold.
1: Oh.
2: Ja, nee. En hij is nog opgegaan ook. Dus daadwerkelijk zo'n hamertje van Ayeto. Bam.
0: Ayeto.
2: Op
0: gemold en opgegeten.
2: Ja, gemold en opgegeten. Maar dat is allemaal praat voor achter de schermen. En daar hebben eigenlijk mensen helemaal niks aan.
0: Nee, want wat is er te zien en te doen?
2: Dat bedoel ik. Zondag, buurman en buurman. Okay. Kun je gewoon gezellig na 2 verschillende voorstellingen van hun, terwijl het dezelfde titel, maar we hebben op 2 tijdstippen, hebben we gewoon 's middags de voorstelling Bouwen een feestje. En wat daar al een hele mooie link is, buurman en buurman bestaan 50 jaar. En weet je wat wij volgend jaar bestaan? 50 jaar.
1: Ja.
2: Dus het is al een soort opmaat naar ons eigen feestje.
1: We vieren alvast een feestje.
2: Dat bedoel ik. Okay. Dus buurman en buurman, we beginnen dus gewoon heel lekker, laagdrempelig. Met feel good. Kom ook vooral met het hele gezin. Ook voor volwassenen zit er weer heel veel humor in. Dus dat is gewoon een hele lekkere aftrapper voor ons voor het seizoen.
1: Ja, fijn.
2: Gaan we later wel door op donderdag. Dan hebben we George Michael.
1: Zo. Ja, niet echt. Bijzonder, hè?
2: Ik zou dat heel graag
0: willen. Dan heeft Arnoud een kaartje gegeven.
2: Oh, en ik ook, hoor. Oh, ik ook. De Arnoud en ik zitten dan beide op de eerste rij.
1: Zelfde golflengte.
2: Absoluut
1: ook. Als het goed gedaan wordt, hè?
2: Het wordt wel de muziek van George Michael en dan wel, zeg maar, door onze Flevolandse held Charlie Luske.
1: Ja, hij is straks bij ons.
0: Ja,
1: vanmiddag is
0: hij. Ja.
2: En wat dan eigenlijk weer ook heel mooi is aan Charlie, je hebt mensen die het ontzettend goed, bijna identiek, 1-op-1 qua stemgeluid, bijna met George Michael 1-op-1 te vergelijken zijn. Waar Charlie weer ontzettend goed in slaagt, is dat hij en heel goed kan zingen en ook zijn nummers absoluut met heel veel gevoel kan doen. Maar er zit ook altijd wel weer die hele fijne Charlie-sound in. Dus dat wordt dubbelop genieten. Ben je fan van Charlie, moet je absoluut komen. Ben je fan van George Michael, moet je ook gewoon volgende week donderdag bij ons in het theater zien.
0: Een mooie ode aan George Michael, maar dan wel in eigen stijl.
1: Zit de hele zaal vol met boomers.
2: Nou, dat is toch niks mis mee?
1: Nee, zeker niet.
2: Er is helemaal niks mis mee.
1: Tip, de achtergrondzangers van George Michael, de George Michael Singers, zo noemen zij zich.
2: Ja.
1: Die kunnen naar Europa komen.
2: Oeh.
1: Dat is maar even een kleine tip tussendoor. Maar goed,
2: ik heb dat hem genoteerd.
1: Ja, ik heb je wel eens vaker een tip gegeven, heb ook niks meer gedaan. Goed, verder.
2: Nee, en dan hebben we nog, we blijven een beetje lekker binnen Flevoland. Want op 4 oktober staat het ensemble Black Pencil uit Almere bij ons op het podium. En dan gaan we weer door naar de klassieke muziek. Hm. En dat is eigenlijk inderdaad ook weer het hele mooie. We gaan van jeugd- en familievoorstelling naar heerlijk terug naar een tribute van George Michael. En we hebben inderdaad ook gewoon een top ensemble. Klassieke muziek uit Flevoland. Internationaal geroemd. Ook heel vaak. Dus dat hebben we eigenlijk gewoon in een tijdsbestek van ruime week. Kun je heel veel kanten weer bij ons op.
1: Hoeveel variatie is er te beleven in het theater? En daar is het theater ook voor.
2: Daar is het voor.
1: Je hoeft geen pleinvrees te hebben bij jullie, hè, om binnen te komen.
2: Nee hoor, absoluut niet.
1: Goed zo. Dankjewel. Jolanda Boerhoff.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: Stoer wil ik niet zeggen, maar ik ben er niet bang voor.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Maar ja, god, ja, het zijn wel meer van die jongens met fatbikes en je kent het wel.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Het is echt een van de best en strengst gecontroleerde producten die we hebben in Nederland.
4: Dit is Flevoland.
8: Ik heb bijna te wennen dat iedereen hem in zijn kast heeft.
9: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen, AV Facilities Nederland en Comsi.
10: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
11: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Tegen een Almeerder die jarenlang informatie uit systemen van de gemeente Amsterdam aan criminelen zou hebben verkocht, is 12 jaar cel geëist. Gemeente Lelystad en projectontwikkelaar Levaro willen een langlopend geschil over een appartementengebouw op het werkeiland Lelystad Haven oplossen. En de bouw van de extra beveiligde zittingszaal in Lelystad loopt verdere vertraging op.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 12 uur.
13: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: ANWB verkeersinformatie, geen vertragingen, wel een melding van Flitsmeister A27 Hilversum Almere. Bij Almere hectometerpaal 108,5.
12: De gemeente Lelystad die wil letterlijk schoon schip maken met de wrakbootjes in onder meer het Gelderse Diep. Daarover zometeen meer.
15: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
16: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
17: Hey Remo!
18: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
20: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
17: Hey, Remo!
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
20: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
21: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
22: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
23: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
24: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
25: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
26: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: De Amerikaanse superartiest Pink is dat en True Love samen met Lily Rose Cooper. 8:08 weer geworden.
1: We hebben wat nieuws voor je tijdens je lunch. De gemeente Lelystad wil letterlijk schoon schip maken met de bootwrakken in onder meer het Gelderse Diep. Een probleem is wel dat de 6 bootjes bewoond zijn. Dus wat moet er met de bewoners gebeuren?
0: Nou, dat kwam gisteravond allemaal aan de orde in een vergadering van de gemeenteraad. Verslaggever Richard Schuurman, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij volgde die vergadering in Lelystad. We hebben het dus over die bootwrakken in onze hoofdstad. Die zijn toch al jaren een probleem? Ik bedoel, wat doet de gemeente daar eigenlijk voorheen al aan?
2: Nou, het is inderdaad een probleem wat zeker al een jaar of 10 speelt. En verschillende keren zijn er acties geweest om ze weg te halen. Maar dan duiken ze toch weer op. En dan ligt dus het Gelderse Diep zo langs de landerijen. Eigenlijk een beetje richting de Drontenweg. Ligt dan geregeld redelijk vol met allemaal verroest en andere bootjes. Nou, de huidige actie is eigenlijk begin vorig jaar begonnen. En heeft ook al ertoe geleid dat er sinds januari 44 bootjes zijn weggehaald. En er staan er nog 70 op de lijst om ook te worden weggehaald. Maar ja, bij het inventariseren daarvan blijkt wel dat die bootjes soms nog wel bewoond zijn. In dit geval 6 bootjes, daar is iemand op. Vaak iemand die misschien in moeilijke omstandigheden ergens geen plek heeft kunnen vinden. Dus een semi-dakloze of misschien wel helemaal een dakloze is. En daar zit de gemeente wel een beetje mee in de maag.
1: Ja, want wat moet de gemeente doen met die 6 bewoners?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk alweer de herfst en de winter in aantocht. Men wil die mensen wel helpen. En dat is ook wat men probeert. Men probeert in contact te komen met de bewoners. Die willen niet altijd contact. Die willen niet altijd hulp. Maar de gemeente zei gisteren, wethouder Michel Bakelaar en zijn collega Sanne de Wilde, dat men probeert contact te zoeken om die mensen misschien een plek aan te bieden. Een kamertje bij het leger derzelfs. Dat ze in ieder geval weer een tijdje letterlijk een dak boven hun hoofd hebben. Maar dat valt niet mee. Niet iedereen wil door het leger zelfs geholpen worden. Of heeft probeert in andere manieren onderdak te krijgen. Of wil toch het liefste in zo'n bootje blijven. De gemeente wil die bootjes weg hebben. Dus je kan niemand dwingen. Maar ze proberen er door overleg en persoonlijke benadering met hulpverlening uit te komen.
0: Maar is er gisteren dan ook nog aandacht besteed aan het feit dat ze er nu pas achterkomen dat die sommige bootjes bewoond zijn? Of wisten ze dat eigenlijk al wel?
2: Nou, wij hebben er volgens mij als Omroep Flevoland eerder ook al aandacht aan besteed dat sommige bootjes bewoond zijn. En dat moet bekend zijn. Alleen, ik weet zelf niet of die bewoners daar recent in deze bootjes zijn gaan zitten. Of dat er weer mensen bij komen. Maar dat was ook een vraag vanuit de raad. Je haalt bootjes weg, maar straks komen er weer nieuwe bootjes. Nou, vanaf 1 november geldt de winterstop. Dan mogen er officieel geen nieuwe bootjes worden aangemeerd. Wie dat wel doet, krijgt er een sticker bovenop en wordt het bootje in de gaten gehouden. En als dat te lang blijft liggen, dan gaan die toch wel volgend jaar weer worden weggehaald.
1: Ja, want je zou zeggen inderdaad, pak het een grotere probleem dan aan. Inderdaad, dat er gewoon niet meer van die bootjes terechtkomen.
2: Ja, maar ja, je kan niet achter elke boom en bij elke en daar is nogal wat water in Lelystad voorkomen dat daar bootjes worden neergelegd. Dus dat is een beetje dweilen met de kranen open. En daarom sleept het probleem zich ook al enkele jaren voort.
0: Ja. Dan ging het in de vergadering ook nog over de huisvesting van arbeidsmigranten in 2 nieuwe projecten bij Van der Valk Hotel en aan de Torenvalkweg. Die plannen die staan eigenlijk al eventjes in de ijskast. Kan je nog even uitleggen waarom dat ook alweer is?
2: Ja, kijk, bij Van der Valk daar zouden 2700 arbeidsmigranten moeten worden opgevangen in een project van Van der Valk Investments. Daar was een contract gesloten tussen de gemeente Lelystad en Van der Valk Investments. Maar toen rezen er toch twijfels over de grondprijs die Van der Valk betaalde daarvoor. Er zijn 2 taxaties geweest en Follow the Money berichtte eind 2024 al, dat er grote verschillen waren tussen die taxaties. En nu heeft de gemeenteraad opdracht gegeven voor een 3e taxatie. En die kan van invloed zijn op het bedrag dat straks moet worden afgerekend met Van der Valk Investments. En omdat dat nog niet duidelijk is, staat dat project even in de ijskast. Nou, dan was er nog een project aan de Torenvalkweg, een behoorlijk eind buiten de bebouwde kom. Daar wilde Level 1 een project bouwen voor zo'n 2500 arbeidsmigranten en ook nog 400 spoedzoekers, deels ook asielzoekers. Maar het bedrijf is overgenomen door Flex Family en de nieuwe eigenaar wil eerst die business case weer grondig tegen het licht houden. En dat is dus ook een reden dat er dus wel vertraging nu zit. Dus ook dat project is eventjes on hold gezet. De wethouder Emiel van der Herberg zei wel te hopen dat er binnenkort over beide dossiers weer duidelijkheid komt. Wat nu de stand van zaken dan is, van kunnen we door. Maar ik verwacht wel dat die projecten daarmee wel weer in de tijd vooruit schuiven. Dus voorlopig nog geen arbeidsmigranten daar. En die blijven dus in woningen, andere locaties, gewoon in de bebouwde kom in Leestad wonen. Waar ze toch vaak een druk op de woningmarkt uitoefenen. Want anderen willen ook graag ergens huren. Maar dat wordt dus even lastig nog.
1: Nou, daar gaan we dus ongetwijfeld nog meer van horen. Verslaggever Richard Schuurman, dankjewel.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Carol G samen met Bruno Mars. Prachtige plaat. I still love you.
1: Wat voor weer gaat het vandaag worden? Johnny Willemsen van Weerplaza, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, het gaat wel wat regenachtig worden, hè, vandaag.
2: Ja, aan het einde van de middag en vooral vanavond is er kans op een paar buien. Maar groot deel van de middag verloopt nog gewoon droog. En
1: gelukkig.
2: Op het moment zijn er ook nog wel plekken waar de zon schijnt. De bewolking overheerst wel, maar ja, de komende uren zal de zon ook nog wel af en toe te zien zijn. En met 20 graden is het zeker niet koud.
1: Nee, zeker niet koud. De komende dagen gaan we het ook niet koud krijgen.
2: Nee, klopt. Morgen wordt wel de koudste dag van de week. Met een normale eind september temperatuur, namelijk een graad of 18. Daarbij veel zonneschijn, ook wel wat wolkenvelden. Voornamelijk hoge bewolking, een paar stapelwolkjes. En een fris windje, een matig tot vrij krachtige wind uit het noordwesten. Vanmiddag is de wind zuidwestelijk en morgen is die dus noordwestelijk.
0: Oké, en de dagen daarna?
2: Zonnig en warm na zomerweer. Vrijdag 21 graden. In het weekend ook 20 of 21. En in het midden van volgende week kan er zelfs nog ietsje bij komen.
0: Ja, nou dan gaan we richting de 25 denk ik wel, hè?
2: Ja, Zuid-Nederland is die kans echt wel groot. Ja. Flevoland staan we nu ongeveer op 23 als we een beetje de gemiddelde van de verwachtingen pakken. Dan is 25 mogelijk, maar ja, 3, misschien 24 is wel iets waarschijnlijker.
0: Mm-hmm.
2: Maar voor de tijd van het jaar, want dan is het al bijna oktober, is het echt een hoge temperatuur.
1: Nou, laten we voor die 25 gaan dan.
0: Ja, vind ik ook. Maar deze week is het ook heerlijk wel. Een beetje bewolking, maar ook wel veel zon, hè?
2: Ja, inderdaad. Nu is het ook lekker buiten. Er is weinig wind. Inderdaad, en het is droog met een goede temperatuur.
0: Ja, dat is wel heel wat in Nederland, hè?
2: Ja, daarom. Dus geniet er nog even van. Want die herfst die komt echt al.
0: Oké, gaan we dat doen. Johnny, dankjewel. Een prettige dag nog.
2: Dankjewel.
0: Doei.

0: Niet the first, maar the second time around. Shalimar.
1: Dan de berichten buiten de provincie. Een subsidieproef voor geld aan praktijkscholen wordt voortgezet. Ook dit jaar krijgen ze een bedrag om leerlingen te ondersteunen die weinig geld hebben. Het geld wordt gebruikt voor verschillende zaken, zegt het Jeugdeducatiefonds.
2: Die praktijkschoolleerlingen die lopen stage en die hebben bijvoorbeeld een zwarte broek nodig voor een horecastage of een certificaat om te bewijzen dat ze veilig kunnen werken op een werkplaats. En dit is vaak verplicht voor je stage en zonder kan je geen stage lopen en zonder stage geen diploma. Nou, er wordt nu verwacht van ouders dat ze dit zelf betalen, maar veel ouders kunnen dit.
1: Ja, het is dus voor van alles wat. 140 scholen doen dit jaar mee met de proef. En er is nog plek voor een aantal scholen om zich aan te melden.
3: Door het verkorten van de WW-uitkering, de werkloosheidsuitkering, worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt.
4: We hebben gekeken naar wat veranderingen in de hoogte en de duur van de uitkering doen voor hoe lang mensen werkloos zijn. En we zien dat die werkgelegenheidseffecten, als je teruggaat van een WW-uitkering van 24 maanden naar 18 maanden of van 24 maanden naar 12 maanden, dat allebei afgerond ongeveer 0,1% extra werkgelegenheid geeft.
3: Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan kunnen vinden.
1: De Amerikaanse inlichtingendienst FBI is gehackt. De gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten zouden zijn buitgemaakt. Shiny Hunters claimt de hack. En die groep zat ook achter de hack bij Odido. Dat nu ook de FBI zouden, dat ze nu ook de FBI zouden hebben gehackt, dat is bijzonder, zegt deze verslaggever.
5: Het toont ook wel dat die groep zich onaantastbaar waant. En ze zeggen ook dat het ze niet uitmaakt als er nu meer aandacht vanuit de Amerikaanse overheid voor ze is om ze op te pakken. Ja, dat geeft denk ik wel aan dat die groep heel veel zelfvertrouwen heeft en er ook niet voor terugdeinst om inderdaad bij zo'n club als de FBI in te breken.
1: De groep zou onder meer namen, huisadressen en telefoonnummers hebben.
3: Premier Jette die heeft in Amerika een homo-monument bezocht. Hij is in New York vanwege de algemene vergadering van de VN, maar bezocht gisteravond ook een gaybar. Trump liet daar onder meer de regenboogvlaggen weghalen. Jette vindt dat zorgelijk.
6: Je ziet dat in landen waar LHBTI-rechten als eerste worden aangevallen, dat dan daarna vaak veel andere rechten van andere minderheden volgen. En daarom is het ook een zaak waar we ons allemaal druk om moeten maken.
3: Jette heeft ook gesproken met president Trump, waarin hij het belang van de LHBTI-emancipatie heeft aangekaart. En tot zover nieuws van buiten Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
11: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
12: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
13: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
15: 2:30, goedemiddag. Tegen een Almeerder die jarenlang informatie uit systemen van de gemeente Amsterdam aan criminelen zou hebben verkocht, is 12 jaar cel geëist. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de gegevens die gemeenteambtenaar Jim B. leverde gebruikt voor het plegen van zeker 95 gewelddelicten. De officier van justitie vindt dat de 48-jarige Almeerder ook een beroepsverbod van 15 jaar moet krijgen. Zeewoldenaar Kenzo Bijong bokst zaterdag toch niet tegen vechtsportlegende Tony Ferguson. De 28-jarige zou in Miami zijn eerste bokswedstrijd ooit vechten. Het duel is uitgesteld omdat hij zijn visum en reisdocumenten niet op tijd rond heeft gekregen. Meldt hij zelf op Instagram. En gemeente Lelystad en projectontwikkelaar Levago willen een langlopend geschil over een appartementengebouw op het werkeiland Lelystad Haven oplossen. Maar de partijen liggen nog ver uit elkaar, zegt wethouder Emiel van der Herberg. De zaak speelt al 15 jaar. De gemeente verkocht destijds grond aan Levago voor 44 appartementen, maar die zijn er nooit gekomen. Nu wil de gemeente van de afspraak af. En volgens Van der Herberg zijn er twee mogelijkheden. Alsnog een deal met Levago of een nieuw omgevingsplan dat bouwen onmogelijk maakt. En dat laatste kan dan leiden tot flinke plantschade.
16: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend een dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. En ook zijn er droneaanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. En dat is iets meer dan waar het CBS vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan.
17: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag zijn de wolkenvelden met soms wat zon. Aanvankelijk is het droog en bij een matige zuidwestenwind stijgt het kwik naar ongeveer 20 graden in de provincie. Aan het einde van de middag stijgt vanuit het noordwesten de kans op een bui. Vanavond trekken een paar buien van noordwest naar zuidoost over Flevoland. Daarbij staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. In de nacht is het overal weer droog en zijn er opklaringen en het kwik zakt naar een graad of 11. Morgen, donderdag, wordt een droge en vrij zonnige dag. Wel trekken er velden sluierbewolking over Flevoland. En bij een matige noordwestenwind wordt het morgen ongeveer 18 graden. Vrijdag en het weekend verlopen vrij zonnig. En daarbij is het wat zachter met 20 of 21 graden.
18: Dankjewel Johnny. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel melding van Flitsmeister. A27 Hilversum Almere. Bij Almere hectometerpaal 108,5.
15: En zometeen gaan we het hebben over krabbelen, zwaaien en dansende bananen.
19: Dit is Herberg Flevoland.

0: Rolling Stones en Honky Tonk Woman, muziek van lang geleden.
1: Ja, lang geleden. Ja, in 2013. Toen stopte het veelgebruikte social media platform Hives plotseling. En wat er toen ook gebeurde. Ja, toen ging het verder als een website om spelletjes op te spelen. Nu zijn we 13 jaar verder en is Hives weer terug van weg geweest. Gisteren is het platform weer actief gesteld. En zijn ook gelijk duizenden gebruikers te vinden.
0: Oh, toch wel.
1: Waaronder ik.
0: Ja. Onze sociale media redactie is de straat op gegaan. Of de mensen Hives nog wel een beetje kennen. Redacteur Joanne Loosman, welkom. Heb je zelf ook nog gebruik van Hives?
2: Ja, ik ben zelf 22 en ik heb er nog op gezeten. Ja, echt net het laatste 2 jaar, denk ik. Mm-hmm. Ik was geloof ik 9 en heb ik op mijn moeder haar laptop stiekem een accountje aangemaakt.
0: Wat deed je ermee? Wat is de herinnering daaraan dan? Wat kon je ermee?
2: Glitterplaatjes naar elkaar sturen, krabbelen, met mijn vriendinnen afspreken. En wat ik het meest herinner is eigenlijk het spelletje Pets Palace of Pets Place. En dat is dat je zo'n diertje kon onderhouden op Hives. Dat vond ik echt het leukst.
1: Oh. Ja, zie je nu ook een foto van jouw profiel even op de achtergrond. Dit ben jij.
0: Ben jij dit?
2: Ja, dit was mijn profiel. Huh? Ja. Ja. Met een glitterplaatje op de achtergrond. Ja.
0: De tijd doet wat met mensen.
1: Dat hoorde erbij, dat glitterplaatje.
2: Toen was natuurlijk deze pose helemaal shit dat je dat deed. Ja. Nog voor de duckface.
0: Ja. Daar ben je eigenlijk ook wel een beetje besmet met de sociale media.
2: Ja, ik denk het wel. Daar is het begonnen.
1: Ik heb mijn ook gevonden. Maar moet je even, als je even PCV.
0: Nou, we willen nog wat kijkers overhouden, graag.
1: Nou, ik vind hem best wel leuk. Terug naar nostalgie, moet ik zeggen.
0: Ja? Ja. Ja, vind je zelf?
1: Ja, vind ik zelf.
0: Even kijken hoor, of dit lukt. Ik moet heel eventjes. Nou goed, we zijn de straat op gegaan. Ik pak hem er even bij dan.
1: Dat is goed. Ja, want we zijn de straat inderdaad op gegaan om eventjes te peilen wat eigenlijk iedereen ervan vindt dat het weer terug is. Hè?
2: Ja. Ja, we zijn in Lelystad straat op gegaan gisteren. Maar ik moet zeggen dat heel veel mensen het niet helemaal herkenden. We hadden dan specifiek het bananengifje even uitgeprint. En dan vroegen we aan mensen van, herken jij deze banaan? Want die was natuurlijk iconisch op Hives. En er waren heel veel mensen die zeiden, nee, dit heb ik nog nooit gezien.
0: Nou, maar waren ze misschien bang dat je met een aubergine ook zou aankomen? Ja, dat de laatste tijd met vruchten en groentes en zo op de sociale media. Ja. Die hebben nogal een beetje rare bijnaam gekregen.
2: Dat was toen nog. Toen was echt
0: een. Nee, maar omdat dat dan nu zou zijn, weet je wel. Als je nu tegen iemand zegt van ik stuur je een dansende banaan, gaan toch wenkbrauwen omhoog, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ja.
0: Nou, we hebben het bewijs, hebben we hier dan ook?
1: Ja, dit is mijn profiel.
2: DJ Roy.
1: Ja.
0: Jeetje, jongen, wat.
1: Ja, zo zag ik eruit.
0: Mocht je voor je 6e al op Hives?
1: Ja, blijkbaar. Ik was dus altijd al fan van de radio, zoals je kan zien.
0: Ja, nou, mooie studio inderdaad.
1: Ja, leuk hè.
0: Was het een feest van herkenning weer? Was het wel een feest van herkenning voor veel mensen? Of voor andere mensen dan? Dat die zeiden van, oh ja, maar dat weet ik nog wel.
2: Nou, we zijn eigenlijk maar één mevrouw tegengekomen op straat gisteren die het kende, die op Hives heeft gezeten. En die had dan ook wel weer echt een heel leuk verhaal.
0: Oh, ja, die moet ik er even bij halen, sorry. Het was allemaal een beetje last minute, dit.
1: Ik kan hem ook wel afspelen als je de schuif mag. Doen we dat even. Okay.
3: Ik weet het echt niet. Nee.
4: Je weet niet wat Hives is?
3: Nee. Hives?
4: Ja.
3: Ik heb echt op Hives gezeten. Ik heb daar zelfs mijn vriend leren kennen, waarmee we nu 2 kindjes hebben. Heel fout eigenlijk. Ik zag zijn foto's. Ik dacht, oh, wat een leuke jongen. Ik reageerde op zijn foto's. Hij op mij. Toen gingen we een beetje met elkaar kletsen. Hebben we afgesproken. Ik vond het heel spannend. Ik dacht, dit kan echt niet. Dat zie je alleen maar op films en zo. Nou, dat is nu 16 jaar geleden.
1: Ja, dus eigenlijk ook gewoon relaties via Hives.
2: Ja, het was zelfs een beetje de voorloper van Tinder misschien wel. Ja.
0: Gaan jullie nu dit profiel, jij hebt het volgens mij weer aangemaakt, hè Roy?
1: Ja, ik heb het weer aangemaakt.
0: Ga je het ook actief gebruiken dan? Of is het gewoon leuk voor de bijen? Is het achterhaald?
1: Kijk, ik heb nu 7 vrienden erop. Dat is nog niet heel veel.
0: Daar zal het ook wel bij blijven.
1: Nou, misschien ook wel, ja. Ja, ik zou eigenlijk niet echt weten wat ik mee zou moeten.
0: Ik ook niet.
1: Je hebt zoveel verschillende soorten social media natuurlijk. Ja. En dit was volgens mij een beetje het idee dat je dus niet in de algoritmes gaat zitten, toch? Dat was het idee van de nieuwe Hives, toch, Joanne?
2: Ja, het idee is dat je dus weer heel erg nostalgisch krabbels en glitterplaatjes naar elkaar kan sturen, omdat er heel veel behoefte is aan iets nostalgisch. En dus geen eindeloze scroll. Je kan niet doorscrollen tot de oneindigheid in, net als bijvoorbeeld TikTok en Instagram. En ook geen reclames. Dus dat was een beetje het idee.
1: Ja, maar ik heb al reclames gezien.
2: Je hebt al reclames
1: gezien? Ja, ik heb al reclames
0: gezien. Is het een verbetering?
2: Ja, als je mij persoonlijk vraagt, je had natuurlijk ook een tijdje terug, had je zo'n app BeReal, dat je dan een foto maakt, allemaal tegelijk op hetzelfde tijdstip, zodat je een beetje kan zien wie wat aan het doen is. Maar dat is dan ook iets, dat doe ik dan een half jaar omdat iedereen het doet en dan haakt iedereen weer af.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik ben benieuwd of mensen echt massaal gaan overstappen en dan dus ook blijven.
0: Kan je ook je oude profiel weer terughalen?
4: Dat denk ik niet, want je moest een nieuw account aanmaken. Kijken
0: naar wat we in 2013
2: volgens mij kan
0: mensen.
2: Dat dus niet. Nee.
0: Dat is jammer.
2: Nee. Ja, ik zou heel graag al die krabbels willen lezen. Want ik was dus echt letterlijk 9.
0: Ja.
2: Ik ben zo benieuwd wat ik dan allemaal zei.
0: Een soort oud dagboek waar je dan in gaat kijken.
2: Ja, dat zou wel leuk zijn.
0: Zijn er ook al mensen met een rode neus gespot?
4: Ja.
0: Want dat was destijds was dat een enorme hype.
4: Barry Paf is nu die man met de rode neus.
0: Dat was Jan Paparazzi, Zwart.
4: Ja, dat is nu Barry Paf geworden. Inderdaad, als je geen profielfoto hebt, krijg je...
0: Automatisch Barry Paf.
4: Barry Paf met een rode neus en een vraagteken.
0: Want waar komt het huizen nu vandaan? Dan komt het uit Nederland, komt het uit Amerika? Of wie zit hierachter?
2: Ja, de makers nu, het is nu van Mediahuis. Dat is een heel groot mediabedrijf, een Europees mediabedrijf. Ja,
0: tegenhanger van Talpa, zeg maar. Hè?
2: Ja, wij kennen het ook van de Telegraaf, van Dumpert, van Vrouw. En hun insteek ermee is dan dat het een Europese tegenhanger van social media is. Dus het is een Europees bedrijf. Ze doen je gegevens niet doorverkopen aan derden. Maar dat is natuurlijk even afwachten
0: waarom
2: of dat ook zo blijft.
0: Waarom zouden ze dit doen eigenlijk? Hè? Niet alleen maar voor de leuk, denk ik. Die willen daar iets mee.
2: Wie weet, ja.
0: Oké, we gaan het allemaal, althans jij blijft het volgen. Dus zo gauw er nieuws over is, dan horen we het van je. Dankjewel, Johanna Loosman.
5: Dit is deze week de Polderplaat.

0: Heerlijke, prachtige muziek dit van Rock Voisin uit Canada. En on the outside, daarvoor de polderplaat van deze week. Dat is voor Ruben Heijn en de Little Thoughts. Er is leuk nieuws voor al die songfestival-liefhebbers in Nederland. Nederland gaat toch naar het songfestival. Er is nieuws over gekomen. NPO heeft net bekendgemaakt. Er is een kandidaat. Er is een deelname. Hoe het allemaal in elkaar zit, hoe het in elkaar steekt, wie, wat, waar en hoe. Dat weten we nog niet helemaal, maar er gaat iets gebeuren met dat songfestival.
1: Dus ik kan gewoon weer in mei gezellig gaan kijken.
0: Zeker, dat vind ik ook. En misschien nu dit jaar nog niet, maar we hadden afgelopen week hadden wij een polderplaat van een meisje dat meedoet aan het Junior Songfestival.
1: Ja,
0: ze heeft uiteindelijk heeft ze niet gewonnen, want ze is voorbijgestoven door de Groningse Maria.
1: Wat een stem heeft zij.
0: Maar zij heeft een fantastische stem. En dan zeg ik, hou dit meisje in de gaten, want met een jaar of 3, 4 kan zij voor Nederland naar het grote songfestival. Fayen uit Almere is dit met Here I Am. Zometeen na 1 uur, Charlie Luske.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Iemand valt in slaap. Je denkt, nou, ben ik dan zo saai of hoezo zit hij niet op te letten?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Maar ja, goed, ja, het zijn wel meer van die jongens met fatbikes en je kent het wel.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het is echt een van de best en strengst gecontroleerde producten die we hebben in Nederland.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Gemeente Almere en Provincie Flevoland.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Tegen een Almere die jarenlang informatie uit systemen van de gemeente Amsterdam aan criminelen zou hebben verkocht, is 12 jaar cel geëist. Sim Oldenaar Kenzo Bion bokst zaterdag toch niet tegen vechtsportlegende Tony Ferguson. En de gemeente Lelystad en projectontwikkelaar Levago die willen een langlopend geschil over een appartementengebouw op het werkeiland Lelystad Haven oplossen.
6: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 1 uur.
9: Thies van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. 3 kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading Azo-B hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van 2 bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen, om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel Thies. Dan de ANWB verkeersinformatie. Een melding voor de A6. Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en afrit Urk doe je er 10 minuten lang over. Komt door een geschaarde aanhanger. De linkerrijstrook is daar dicht. En ook de andere kant op, daardoor een vertraging van 5 minuten. Ook nog een melding van Flitsmeister op de A27 Almere-Hilversum bij Almere. Hectometerpaal 108,0.
8: 1 oktober is een datum die ik al rood omcirkeld heb in mijn agenda. Dan ga ik genieten van Charlie Luske met zijn band. Staat in Agora in Lelystad op 1 oktober. En 29 december trouwens, net voor oud en nieuw, in Kunstlinie Almere met The Story of George Michael. Charlie komt er zo meteen over vertellen.
11: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
12: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
13: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
11: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
12: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
14: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas. Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: als je dan een keer iets hebt gedaan wat niet helemaal volgens de letteren de wet is, maken we er gewoon een parodie op, weet je wel. Laat het gewoon lekker naar buiten toe gaan. Dan maakt het uit.
1: Tuurlijk, prima toch.
0: Publiek toilet. Ja. Ontmoet je nog eens een keertje mensen. George Michael was dat een outside. Hey, nu we het toch over Jock hebben.
1: Ja, het is een muzikale reis langs de wereldhits zoals Fate of Freedom. Dat is The Story of George Michael. Charlie Luske die vertolkt dat volgende week donderdag in Lelystad. En hij is hier nu in de studio. Goedemiddag.
2: Zeker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, je zat net eigenlijk al mee te zingen. Maar, het is echt, je bent echt gewoon idolaat van George Michael.
2: Ja, ja, het is wel echt vanaf ik denk Careless Whisper wel echt dat ik dacht, jezus, wat is dit voor geluid en wat ik vertel ook in de theatershow. Ik zat eigenlijk een beetje te spelen. Ik was denk ik 6 of 7 of zo. Misschien is gewoon in de woonkamer te spelen. Ik hoor dat en ik denk zo, wat is dat voor geluid? En ik loop zo om en ik kijk naar die clip. En toen dacht ik eigenlijk ook nog steeds, is dat nou een man of een vrouw? Want ook zijn stem was zo licht en zo mooi. Maar zo knap. Ik was echt wel een soort van...
1: was een beetje liefde op het eerste gezicht.
2: Nou, een soort man-crush, boy-crush. Ik weet niet hoe je dat dan noemt. Maar wel dat ik dacht, jezus, dat is wel... Als ik er later nou zo uit ga zien, dat zou ik wel willen. Maar mijn vader ziet er heel anders uit. En dit is ook niet helemaal gelukt. Maar George was wel uitzonderlijk knap. Maar los daarvan... Het is gewoon een van de allerbeste zangers ooit. En songwriter ook nog. Dus,
3: hij wordt ook wel een van de blanke zangers genoemd met een soulstem. Een echte soulstem. Nee, hij heeft blanke zangers met een soulstemmetje.
2: Ja, nee, hij is wel qua... Dit is niet alleen of je een beetje kan riffen of zo. Maar het is ook de timing, het timbre van zijn stem. Dus de dikte van je stembanden. Gewoon die hele sound. Dat is ook waarom hij toen ook die award won, zeg maar. Ja. Eigenlijk als enige witte zanger destijds, of eerste in ieder geval. Dat ze zeiden van, ja boy, jij hoort erbij. Ja. Ja, het was wel een eer, ja, maar
3: ja. En hij liep eigenlijk zelf niet zo heel erg te koop met zijn stardom, hè?
2: Nee. Hij is natuurlijk een hele verlegen man in de basis. En Andrew in de Wham-periode, waar ze toen begonnen zijn... Die was de
3: showman.
2: De showman en de popster. En degene die zei, nou, joh, kom op, we moeten even een beetje... En, allebei hele knappe jongens, super populair. Toen was het ook nog, was hij ook nog niet uit de kast. Was hij misschien ook nog niet helemaal vol gay. Was hij misschien nog wel een beetje bi, zoals hij dat zelf altijd zei. Yeah. Hij wilde daar nooit echt een heel definitief predicaat op zetten.
3: Hij heeft zelfs voor de buitenwereld, heeft hij toen nog een relatie gehad met een Chinese dame. Ook.
2: Omdat dat gewoon, dat was ook die tijd dat het allemaal nog niet zo heel oké was. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om de muziek. En wat je net in die videoclip hebt, waar we net naar kijken, dat is dan de humor die hij wel heeft in die zelfspot. Is voor mij ook een ding dat ik denk, oké, dus je bent echt de Sjaak. Je hebt iets gedaan wat ook gewoon zelfs gevangenisstraf. En dat hij dan dat daarmee doet, dat ik denk, ja, je hebt ook gewoon wel maling. Dus, en een intelligente gozer ook. Dus het is in elk opzicht een heel fijn mens.
3: Een man met een enorm groot hart, hè? Want wat niemand wist wat pas na zijn dood uitkwam eigenlijk, is dat hij per jaar soms miljoenen gaf aan het goede doel.
2: Ja, miljoenen.
3: Er was een mevrouw, die zag hij op televisie, die was zwanger, had geen geld om kleertjes te kopen voor haar baby.
2: Ja.
3: En hij schreef een cheque uit voor 100.000 pond. En zei zo, dan ben jij je hele leven, plus het kind, is nu gewaarborgd van een goede
2: kleding,
3: opvoeding. En een goed leven.
2: Alles. Nou ja, zo,
3: maar
2: zo
3: maak nooit mijn naam bekend. Zo.
2: Nee. Nou ja, en dat maakt ook dat soort dingen is ook dat je denkt, even los van voor het AIDS-fonds of voor dingen wat dan ook. Dat is, je kan op een gegeven moment niet verbergen als jij 15 miljoen stort, dat komt ergens uit. Maar dit soort kleine dingen, we weten helemaal niet hoe vaak hij dat heeft gedaan. Dat is dan toevallig een keer uitgelekt of zo. Maar dat wilde hij dan inderdaad ook echt niet. En je hebt mensen die ook willen zeggen, ja, maar ja, als je 100 miljoen hebt, dat je denkt, nou, dat hele Sony-debakel.
3: Ja.
2: En dat je
3: alles
2: kan kosten en dan nog steeds dat blijft geven. Ik bedoel, ik zie heel veel mensen met 10 keer zoveel als hij dat allemaal niet doen. Dus,
1: waar zou dat vandaan zijn gekomen, die liefdadigheid daarvoor bijvoorbeeld?
2: Gewoon een goed mens. Gewoon ik denk een stukje opvoeding, maar een stukje toch je voeten op de grond. Sommige mensen zijn gewoon oké, en ook als ze 400-500 miljoen verdienen, dan zijn ze in de kern gewoon oké. En sommige mensen zijn... Ja, die zijn gierig. Ook als ze niks hebben, zijn ze gierig. Mm-hmm. En blijven altijd gierig. Ook als ze 5 miljoen hebben, kunnen ze niet delen. Mm-hmm. En waar dat door komt, dat is, daar heb ik helemaal geen oordeel over. Iedereen is anders. Maar
1: ik kan me ook wel voorstellen dat dat dan toch... Hé, je bent dan in de basis, ben je inderdaad oké, ben je een goed mens. Maar ik kan me voorstellen met alles wat hij heeft
2: gehad. Alles wat erbij hoort,
1: dat je dan misschien toch jezelf verliest. Maar dat heeft hij dan niet gedaan eigenlijk.
2: Nou ja, kijk, je kan de Careless Whisper video bijvoorbeeld. En dan hadden wij het net ook over. Dat hij dan toch zo zus laat invliegen omdat ze haar niet goed zit. Dus heel veel mensen zeggen, nou, ben je wel een starlet? Of dat is wel, jeetje, wat ijdel. Ja. Nee, hij was gewoon onzeker over zijn uiterlijk. En hij is ook heel dik geweest vroeger. Hij was niet een
3: dikke shampootglaasjes.
2: Ja, een knap jongetje was het niet per se. Mm-hmm. Dus die onzekerheid die kun je dan je wel voorstellen. Maar als je dan ziet hoe die er later uitzag, dat je denkt, nou, ik begrijp het niet. Maar je kan niet in iemands hoofd kijken.
3: Met nog steeds al zijn onzekerheden. Want nog dat steeds, is de clip die nu draaien. Different Corner. Daarin zat hij echt in een periode dat hij ook liet zien van, jongens, ik mag dan wel een superster zijn, maar ik heb ook mijn onzekerheden. Ik heb ook maar een klein hartje. Ik ben ook maar gewoon een mens, hè.
2: Buitenkant is natuurlijk ook gewoon helemaal niets. Het zegt niets over... weet je, ook Brad Pitt is een 8-jarig jongetje geweest met misschien spillebeentjes of zo. Dus het maakt helemaal niet uit hoe je er uiteindelijk uitziet. Het is gewoon echt niet relevant voor de onzekerheden die iedereen deelt. En daar was hij op een gegeven moment wel, zeker toen hij volwassen werd, dat hij dacht, ik heb geen zin meer in dat de hele popsterren imago, wat hij elke keer wel weer opnieuw uitvond. Ja. Op een gegeven moment ging hij er gewoon een beetje mee spelen, dat hij dacht, nou fuck it, dan maar zo. Maar ik denk dat hij het liefste ook gewoon op een kruk zou zitten met allemaal mensen om zich heen en lekker gewoon mooie muziek maken, mooie liedjes en niet die hele opsmuk. Nou ja, zo'n soort artiest meer.
3: Zijn leven heeft natuurlijk ook gewoon pijnlijke punten gehad. De grote liefde van zijn leven, Anselmo overleed vrij vroeg aan AIDS ook. Is hij eigenlijk nooit overheen gekomen ook.
2: Nee.
3: Al zijn lieve vrienden, vriendinnen en zo die om hem heen stonden ook.
2: Ja. Nee, het is een pittig, ondanks alles een pittig leven, ja. Maar goed, dat geldt natuurlijk voor heel veel mensen die,
3: zeker,
2: die niet die faam en die rijkdom hebben. Die hebben ook een pittig leven.
3: Zo'n klein grafsteentje in Londen naast zijn moeder en naast zijn zus. Die ook op tragische wijze heel jong, een jaar na hem overleed.
2: Ja, ongelooflijk. Ja. Nee, het is wel pittig. Ja.
3: Zijn dat ook verhalen die terugkomen in jouw
2: zeker
3: show?
2: Nee, dit was het hele stuk. Dit
3: hebben we niet verteld.
2: Nee, het is echt
3: nou
2: vanaf...
3: weten wij iets meer van hem dan de
2: wij weten wel iets meer dan gemiddeld. Met name Fedra Kwant is natuurlijk de absolute grote autoriteit en kenner en een mega fan en zij heeft ook het originele script, zeg maar, heeft zij ook gemaakt en zij is ook de vertelster voor het grootste, we doen dat samen, maar zij is echt de verteller. En er zitten heel veel feitjes in die mensen absoluut niet weten omdat zij er zoveel van weet, maar goed, het gaat natuurlijk uiteindelijk om al zijn grote hits vanaf Wham, vanaf Bad Boys, Wham Rap tot aan helemaal
3: die niemand uit
2: einde
3: wilde brengen uiteindelijk. Nee. Ook weer zo'n Queen verhaaltje achtig.
2: Nee, hij vond zelf ook wel dat Bad Boys vond hij ook wel echt een verschrikkelijk nummer. Maar dan heeft hij dan op een gegeven moment geschreven omdat het bij de rest hoorde.
3: Ja.
2: Maar die wilde die live absoluut eigenlijk niet spelen.
3: En schoppen tegen de maatschappij.
2: Ja,
3: dat heeft hij zijn hele leven gedaan trouwens.
2: Dat heeft hij uiteindelijk wel gedaan, inderdaad. En dan wel weer op een andere manier. Maar nee, het is voor ons wel fijn, omdat het muziek is die gewoon heel lekker is. Zijn stem, je kan proberen om het een klein beetje te benaderen. Je kan het nooit evenaren, George Michael. Dus we doen hem ook niet na. In de band zitten dus ook zangers. Dus ik zing het grootste gedeelte. Maar er zijn ook bijvoorbeeld Lodewijk van Gorp en Fedra en Nick Bult. Hebben ook stukjes lied.
3: Om maar andere een paar nieuwe namen
2: te noemen. Dat zijn grote muzikanten, maar ook met een hele goede stem.
1: Het is eigenlijk een ode aan George Michael, maar dan gewoon op jullie manier.
2: Dus de liedjes wel origineel. Dus niet op mijn manier van, oh, Charlie heeft er dit van gemaakt. Het is echt, dit is het nummer, dit kun je meezingen, want we veranderen er heel weinig aan.
1: Nee, maar je
2: aan
1: probeert niet zijn stemgeluid naast.
2: Nee, ik doe bij Faith, doe ik wel, well, I guess wel meer dat. En Jesus to a Child is natuurlijk meer kind. Is
1: maar dat
2: lichte
1: past bij het nummer.
2: Dat hoort bij het nummer, dat is hoe ik het ook zou zingen. En ik ben ook beïnvloed door George Michael. Ik heb daar altijd naar geluisterd. Dus als ik er nu naar mezelf luister, soms denk ik, ik hoor dat jij veel naar George Michael hebt geluisterd.
1: Want als we het hebben over
2: dat wel.
3: Laten we eerst even wat horen en zien. Dat hebben we, toch?
1: Ja, zeker.
3: Dan krijgen we een beetje een idee daarvan.

0: promo, ja.
1: De promo inderdaad, even heel veel stukjes achter elkaar.
0: Grappig.
1: Ja, hoe je het ook bent of keert. Sommige dingen horen erbij. Je zegt ook van ja, we doen het niet na.
0: Nee.
1: Maar George Michael zonder een bepaald oorbelletje. Juist. Zonder attributen, links of rechts. En Jackie.
0: We maken er ook een grapje over. We hebben dan in het stukje, we hebben het nu een klein beetje aangepast. De show was heel mooi. We hebben het natuurlijk al gedaan in 2018, 19, 20. Ja. Wel heel lang.
1: Mm-hmm.
0: En we merkten aan het einde van, wel de mensen dachten, oké, dus nu 70, 75 minuten na de pauze. Dat is bijna een hele show aan zich.
1: Ja.
0: Dus we hebben nu wel geprobeerd om 2 keer een uur te doen. Dat betekent dat sommige liedjes iets zijn ingekort. We hebben iets minder verhaal. Ook dingen die nu iets minder relevant zijn dan 10 jaar geleden. Of weer veranderd zijn, omdat hij natuurlijk nu 10 jaar dood is. En dan hadden we de toetsenist had een kruis van 15 centimeter in zijn oor. Terugkomend voor I Want Your Sex. Van, oh ja, wel een groter kruis dan ik. Ja, ik deed allemaal dat soort geinig. Dat was op een gegeven moment leuk. Maar dus we nemen onszelf dan ook een beetje op de hak van. Nou, we willen allemaal met ons baardje en ons haar George Michael zijn. Maar we halen het niet. Want op een gegeven moment in dat stuk zit ergens ook van. Maar jij lijkt er wel een beetje op. Dat ik denk, ja, zonder de hits, zonder het geld, zonder dit, zonder dat. Ik lijk er dus helemaal niet op.
2: Dat is een beetje de rode draad wel. Een beetje,
0: nou, het is onze liefde voor George Michael is een side note. We laten gewoon, het is met heel veel liefde gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: En het is wel een grappig verhaal. Ik heb Andrew Ridgely ontmoet toen hij bij Koffietijd kwam een aantal jaar geleden.
1: Ja.
0: En toen was het van, nou ja, Charlie is een vaste gast bij ons. En ik zat ook in de koffieleuters. En vind je het oké als hij een liedje van George zingt? En eerst zei Andrew, ik wil niemand zien die George zingt of nadoet. Want het is oncomfortabel voor mij. En dan moet ik tegen diegene zeggen, joh, doe dit niet. Je bent George niet. En zo hebben ze gezegd, oké, we laten je een minuut versie zien van wat zij doen in het theater. Decide. En toen zei hij, ja, maar dit is niet hem nadoen. Deze mensen houden van George.
1: Ja.
0: Dat hoor ik en dat zie ik. En toen heeft hij mij gesproken. Hij zegt van,

0: Michael geweest, van, ja, van ja, ja, Georgios.
1: Die start, die hele start van dat verlegen mollige jongetje die dan, en dat hij achter Andrew kon verschuilen in het begin. En een soort van in zijn, onder zijn vleugels een popster kon worden. En een beetje kon kijken ook, hoe doe je dat dan met het publiek? En hoe word je meer outgoing? Ook al ben je dat in het echte leven misschien niet per se, maar moet je dat een, weet je, er is in Nederland ook een groot verschil tussen hoe Jeroen van de Boom optreedt, met een mega, mega entertainer met een goede stem. Ja. Maar, en hoe bijvoorbeeld sommige zangers die op een kruk zitten en stilletjes met een gitaar. Dat is een ander ding. Maar je moet het eigenlijk allebei wel kunnen. En George kon dat uiteindelijk allemaal.
2: Ja, ja.
1: Dat is heel bijzonder natuurlijk.
2: Ja, daarom vond Andrew het uiteindelijk ook niet zo heel erg dat George solo ging. Want dat was eigenlijk vanaf het begin af aan, had hij dat al door.
1: Ja, hij had wel zoiets van, oké, okay, deze ruwe diamant is dat is nog een ander. En ook vocaal natuurlijk, hoor je als zangers onderling. Dan, je hoort wel, er is, hoe goed Justin Timberlake ook is, die hoort echt wel het verschil tussen hem en Bruno Mars.
2: Ja, uiteraard.
1: Dat is een universum verschil nog. Ja.
2: Wat is voor jou het hoogtepunt uit de show?
1: Hoe? Ik weet het wel. Er is een blokje wat op een gegeven moment begint met... het is Somebody to Love, Father Figure. Daaromheen dat stukje van toepraten naar... het Anselmo-verhaal en de liefde van George voor Anselmo en het feit dat hij wist dat hij AIDS had en het waarschijnlijk niet zou redden, terwijl hij dan in Wembley Somebody to Love van Queen als ode aan zijn liefde moest doen.
2: Op fenomenale wijze.
1: Zijn allerbeste live optreden ooit. Ja. Wat hij zelf dan zei, dit is de allerbeste wat ik ooit heb gedaan en waarschijnlijk ga doen. Maar daarna Jesus to a Child, wat mijn lievelingsnummer is van George. Wat ik dan in duet doe met Lodewijk van Goor, wat origineel geen duet is, maar wat fantastisch uitpakt, durf ik inmiddels wel te zeggen. Ja, maar Lodewijk is natuurlijk gewoon echt de beste zanger van Nederland. Dus dat is, ik geniet als hij zingt. Hij doet Father Figure en hij doet een paar stukjes in de show. En dan ben ik gewoon even wat harder op mijn oortjes. Dat ik genieten van Lodewijk. Dat is echt fenomenale zanger. Dus dat is denk ik mijn lievelingsstukje van de show. Ja. Ja.
2: Mooi, dat kan je dus zelf ook gaan beleven. 1 oktober dus in Aachen en 29 december in Kunstlied in Almere.
1: Ja.
2: Maar jullie gaan nog iets leukers doen rondom de kerst, toch?
1: Ja, dat is niet in Flevoland. We hebben iets kleiner. We zijn uitgeweken naar Rotterdam. We dachten, we doen Ahoy.
2: Oh, joh.
1: Ja, dat was nog vrij. Ja. Nou nee, kijk, ik zit ook 30 jaar in het vak dit jaar. Zomer 96 ongeveer is het soort van begonnen. Net voordat ik 18 werd. In Velvet, de boyband. Ja. Maar in ieder geval, dus dit jaar 30 jaar in het vak. En het kwam zo samen dat tweede kerstdag. Ahoy was nog vrij. En hij is op een dag na 10 jaar exact dood. Dus The Last Christmas Edition in Ahoy. Met Do, René van Kooten als gastzangers ook. En nog een special guest komt erbij, heb ik van de week gehoord.
2: Prachtig.
1: Dat is wel, denk ik, voor mij een van de allergrootste en gaafste dingen die ik dan heb gedaan of ga doen.
2: Dan is eigenlijk een beetje het cirkeltje rond, want hij stond al jaren...
1: Ik ga daarna stoppen.
2: Hij stond daar 25 jaar geleden, stond hij daar ook met de Fave Tour.
1: En 14 jaar geleden heb ik hem nog in Ahoy gezien met die symfonic, dat is dat ik voor het laatst, heb ik hem toen gezien. Dat is natuurlijk kort daarna, vier jaar na overleden. Maar en dat was ook in Ahoy. Dus ook dat is wel bijzonder, dat ik dan op die plek waar ik hem live heb gezien. Ja. Eigenlijk de enige keer dat ik hem live heb gezien, eerlijk gezegd. Dat ik daar zelf mag staan, is wel echt een soort... absurd. Ja.
2: Mooi. 1 oktober, Lelystad, 29 december in Almere.
1: Yes.
2: Ik ga er zeker bij zijn. Charlie, top. Leuk dat je er was.
1: Leuk, dankjewel.

0: evenemententerrein van Biddinghuizen. Het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
2: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Hey Remol!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
9: Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
12: Opgelost. Autotaalglas.
10: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: 2:30 is het geworden. Goedemiddag. Tegen een Almere die jarenlang informatie uit systemen van de gemeente Amsterdam aan criminelen zou hebben verkocht, is 12 jaar cel geëist. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de gegevens die gemeenteambtenaar Jim B. leverde gebruikt voor het plegen van zeker 95 gewelddelicten. De officier van justitie vindt dat de 48-jarige Almere ook een beroepsverbod van 15 jaar zou moeten krijgen. Zwemonderaar Kenzo Bjong die bokst zaterdag toch niet tegen vechtsportlegende Tony Ferguson. De 28-jarige zou in Miami zijn eerste bokswedstrijd ooit vechten. Het duel is uitgesteld omdat hij zijn visum en reisdocumenten niet op tijd rond heeft gekregen. Meld hij zelf op Instagram.
15: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met soms wat zon. Aanvankelijk is het droog en bij een matige zuidwestenwind stijgt het kwik naar ongeveer 20 graden in de provincie. Aan het einde van de middag stijgt vanuit het noordwesten de kans op een bui. Vanavond trekken een paar buien van noordwest naar zuidoost over Flevoland. Daarbij staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. In de nacht is het overal weer droog en zijn er opklaringen en het kwik zakt naar een graad of 11. Morgen, donderdag, wordt een droge en vrij zonnige dag. Wel trekken er velden sluierbewolking over Flevoland. En bij een matige noordwestenwind wordt het morgen ongeveer 18 graden. Vrijdag en het weekend verlopen vrij zonnig. En daarbij is het wat zachter met 20 of 21 graden.
16: Dankjewel Johnny. Dan de ANWB verkeersinformatie. Vertraging op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en afrit Urk. 20 minuten vertraging, rechterrijstrook is daar dicht. En 50 dan Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid. 5 minuten vertraging. En Flitsmeister meldt nog een melding op de A27 Almere-Hilversum. Bij Almere hectometerpaal 108,0.
14: Ergens in mijn oren hoor ik Sylvian Pons zingen over eens ging de zee daar tekeer. En in één keer was de zee weg. Het is een korte animatiefilm van Juan de Graaf. Hij komt er zometeen over vertellen. Het gaat over een visser die zich niet kan neerleggen bij de afsluiting van de Zuiderzee.
17: Dit is Herberg Flevoland.

0: Voor de mensen die mee zitten te kijken, het is niet de zoon van Hulk Hogan. Nee, wel dezelfde P-snor.
1: Zo,
0: ik zal het woord niet zeggen, maar, ja. Maar dan in een donkere versie. Het is lekkere mierzoete muziek van Will the Power en Baby I Love Your Way. Het is alweer 9 minuten over 1:30 geworden.
1: Ja, een visser die zich niet kan neerleggen bij de afsluiting van de Zuiderzee. Dat is het verhaal van de korte animatiefilm Zeeweg. De film van regisseur Juan de Graaf is geselecteerd voor de Gouden Kalfcompetitie voor korte film. En gaat komende zondag in première tijdens het Nederlands Filmfestival. Juan de Graaf is bij ons hier in de herberg. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, dat is wel leuk nieuws natuurlijk, dat je dan op genomineerd bent voor zo'n prijs, of niet?
2: Ja, zeker. Het is echt een eer. We kijken er naar uit. Ja. Dat draait. Ja.
0: Maar waar komt eigenlijk de inspiratie voor deze film vandaan?
2: Nou, dat komt zo. Mijn familie die komt uit Spakenburg. Mm-hmm. Daar heb ik gewoond in mijn tienerjaren. Mm. En mijn oma's die droegen klederdracht. Droeg ze elke dag. Dus ja, voor mij was dat eigenlijk gewoon normaal eigenlijk.
0: Ja.
2: Mijn familie werkt ook in de vis. Eigenlijk iedereen. Maar toen ik na mijn tienertijd ging studeren, toen ging ik het huis uit. Vertrok ook uit een dorp. Toen heb ik later nog meegewerkt aan een woordenboek over Bunschoten, Spakenburg, en daar illustraties voor gemaakt. Maar eigenlijk nog later pas, toen ik in Lelystad ging wonen. Toen ging ik eigenlijk nadenken, hey, wat een bijzondere wereld was dit eigenlijk. Het was voor mij eerst heel normaal, omdat ik daar woonde. Maar eigenlijk later pas, toen ik een eigen gezin had, nou, ik kom hier te wonen. Toen dacht ik, hé, wat is daar precies gebeurd vroeger? En ja. Dat kwam eigenlijk ook omdat in Flevoland is alles vrij recht en strak.
1: Mm-hmm. Alles gepland.
2: Alles is gepland. Ja. Op de tekentafel ontworpen. Terwijl in Spakenburg, dat is een eeuwenoud dorpje. Met een oude dorpskern en dat is langzaam gegroeid.
0: Met een cultuur. Historisch.
2: Ook dat, ja.
0: Ja, en dat heeft Lelystad nog niet. Alhoewel, het heeft het eigenlijk wel. Ja. Maar het heeft lange tijd onder water gelegen.
2: Precies.
0: Toch?
2: Ja.
0: Ja. En komt daar dan die inspiratie vandaan dat je denkt van, hoe was het ooit hier, toen hier gewoon nog het water was?
2: Ja.
0: Is dat het?
2: Dat kwam eigenlijk daardoor. En ook een beetje door het verschil. Het was eigenlijk een soort contrast met vroeger. Maar dat viel me pas op. Ja, toen ik eigenlijk hier ging wonen.
0: Ja. Dus eigenlijk die zin uit wat ik net ook zei, dat liedje van Sylvian Poons, van ooit ging de zee hier tekeer, dat is eigenlijk een beetje het uitgangspunt geweest dan ook.
2: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja. Ja. Wat zien we eigenlijk in die film dan? Want het is, wat voor soort filmpje is het?
2: Nou, het is een animatiefilm. Hè. Het wordt eigenlijk beeld voor beeld gemaakt.
1: Ja.
2: Dus dat is anders dan dat je met een camera eigenlijk gewoon beelden vangt.
1: Ja, waarom heb je voor animatie gekozen?
2: Animatie is eigenlijk mijn beroep.
1: Ja.
2: Om animatie te maken. Het is getekend. Ik heb eigenlijk mijn hele leven al getekend. Maar in animatie kun je eigenlijk andere dingen doen dan zeg maar met gewone film. Je kan iets in een kortere vorm vertellen. Je kan vormgeven hoe de wereld eruit ziet. En je kan dingen meer naar zijn hand zetten.
0: Mm-hmm.
2: Dat is eigenlijk een voordeel daarvan.
0: Ja. Dus wat in jouw hoofd zit, dat kan je via de pen of het potlood of het tekenmateriaal kan je naar buiten toe brengen.
2: Ja, precies. Ja.
0: Zien we dan het oude Bunschoten of zien we dan hoe ooit Lelystad misschien of Urk eruit gezien moet hebben vroeger?
2: Ja, dat is een goede vraag. Wat we eigenlijk zien in de film is een vissersdorp wat sterk lijkt op Spakenburg.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik heb de klederdracht die mijn oma's droegen. Maar ik heb bewust een beetje een soort vereenvoudiging aangebracht. En dus alles eigenlijk teruggebracht naar een soort basisvormen.
0: Mm-hmm.
2: En dat is ook zodat het niet letterlijk over Spakenburg gaat, maar eigenlijk gaat het over een vissersdorp aan de Zuiderzee.
1: Aan de Zuiderzee, ja precies.
2: Dus, eigenlijk,
1: dus Urk zou ze daarin kunnen herkennen, maar ook inderdaad Bunschoten of noem maar op.
2: Ja. Ja, dat hoop ik. Omdat het eigenlijk, ik wou het eigenlijk breder trekken dan alleen Spakenburg.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik heb een soort vereenvoudiging aangebracht. Dat kun je ook zien op de platen.
0: Ja. Het is wat pastelkleuren is het allemaal gemaakt, hè? Wat zachter, wat lichter.
2: Ja, wat zachtere tinten. En dat heeft ook een bedoeling. Omdat ik daarmee een soort contrast wil aanbrengen met de dijk. Dus de dijk is eigenlijk een hele strakke, zware lijn.
0: Ja.
2: Die massief in het water ligt. En dus later in de film zijn we ook heel dicht bij de dijk. En dat is dan bijna een soort ja, donkere, grote, massieve, lange streep door het water.
0: Mm. Je houdt het ook een beetje open, hè? Want de dijk is nog niet helemaal dicht, toch? In de film?
2: Nee. Of? Ja, de film die speelt zich eigenlijk af in 1932.
0: Oh ja.
2: Dus eigenlijk vlak voordat de afsluitdijk dicht gaat,
0: ja,
2: voltooid wordt.
0: Ja.
2: En wat eigenlijk een kantelpunt was voor ja, de Zuiderzee, maar eigenlijk voor Nederland ook. Hè?
1: Ja, want ja, hoe zou de toekomst eruit komen te zien? En vooral dus daar natuurlijk.
2: Ja, ja, want eigenlijk zo'n dijk, dat was nog nooit gemaakt. Dat was nog nooit vertouwd.
0: Nee.
2: He, dus ingenieur Lely, die eigenlijk dat in gang heeft gezet, die ging ook naar het buitenland toe om daar te vertellen over de bouw van de dijk. Terwijl die dijk nog gebouwd werd.
0: Ja.
2: Ja, ook in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Het was echt was nog nooit vertoond zoiets.
0: Nee, bijzonder. Hij zou vandaag jarig zijn trouwens, hè? Cornelis Lely.
2: Oh, is dat zo?
0: Ja.
2: Ja, hij zou dat is wel heel erg
0: geboortedag.
2: Toevallig.
0: Ja. Ja. Is het een stilfilm of wordt er gesproken? Of hoe heb je dat gedaan?
2: In de film wordt wel gesproken, maar het zijn enkele woorden. Dus ja, het is bijna allemaal gedaan met gezichtsuitdrukkingen. Wat eigenlijk ja, wel leuk is om te doen, omdat dan... Ja,
0: daar zie je aan wat er gebeurt, wat er bedoeld wordt.
2: Ja, ook dat. Maar dan is het meer een soort, ja, wordt het uitgedrukt met ja, lichaamstaal.
0: Mm-hmm.
2: Maar er wordt wel in gesproken, maar dat zijn enkele woorden.
1: Ja. Heb je al reacties gekregen van mensen die het al hebben mogen zien? Wat ze ervan vinden?
2: Ja, ze reageerden er eigenlijk heel goed op. Ook op het verhaal.
0: Mm-hmm.
2: Dat mensen echt ja, emotioneel geraakt zijn.
0: Ja.
2: Dus dat vind ik eigenlijk het meest bijzonder. Kijken hoe het eruit ziet. Ja, ik ben een tekenaar, daar ben je altijd mee bezig.
0: Mm.
2: Maar eigenlijk ja, probeer ik ook iets te vertellen. En als het dan goed overkomt,
0: ja,
2: ja, dan ben ik daar heel erg blij mee.
1: En waardoor zijn ze dan geraakt? Is het wanhoop of zo die er toen leefden?
2: Ja, eigenlijk voor de vissers. Hè? Want in de film zien we eigenlijk de hoofdpersoon, die noemen we Roelof, de visser. En die ziet eigenlijk in de verte dat de dijk bijna klaar is. En ja, eigenlijk kijkt hij daarnaar, omdat het voor hem het einde betekent van zijn manier van leven, van zijn bestaan.
0: Ja.
2: En dus eigenlijk wil ik met de film laten zien wat voor impact de bouw van die dijk had.
0: Ja. Wanneer weet je of je een prijs gaat winnen?
2: Ja, dat weet je natuurlijk nooit van tevoren, maar...
0: Nee, maar ergens wordt het bekendgemaakt.
2: Ja, voor het filmfestival wat er nu aankomt... staat de film op een longlist voor de Gouden Kalf competitie.
0: Ja.
2: En komende zaterdag wordt dan de shortlist bekendgemaakt.
0: Spannend.
2: Maar ik moet zeggen, de concurrentie is stevig.
0: Ja, ja. Maar goed, je bent in ieder geval al bij de longlist. Dat betekent al heel veel.
2: Zeker,
0: muziek is trouwens gemaakt door Ruud-Jan Bos, hè? Uit Almere.
2: Ja, ja, Ruud Bos, eigenlijk zijn vader.
0: Ja. Oh, ja.
2: Ik zal er ook iets over vertellen, maar Ruud Bos is een bekend componist.
0: Ja, ja, ja, zeker.
2: Die veel heeft geschreven vroeger voor tv. Fabeltjeskrant.
0: Ja.
2: Kent iedereen. De Fabriek, zeggen ze. Mm-hmm,
0: ja.
2: Ja, en ik zocht eigenlijk een componist... die iets kon schrijven wat zeg maar in het gehoor blijft hangen.
0: Ja.
2: En daar was hij heel sterk in.
0: Dat is redelijk gelukt dan ook.
2: Ja.
0: Dus. Nou, we gaan het in de gaten houden. Wanneer de uitslag bekend is, of je ook op de shortlist staat... hou ons op de hoogte in ieder geval. Dank je wel.
2: Zal ik doen, dank je wel.
3: Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Ai, als het iets te veel wordt. Tinto de Verano, Joey Nicolai. Ja, dat Tinto de Verano, dat drink je weg als kas is.
1: Ja, dat zei je laatst ook al. Ja, dat is echt...
0: Gevaarlijk goedje.
1: Ik heb het nog nooit gehad, maar misschien...
0: We zijn eigenlijk heel erg benieuwd wie er nou voor Nederland naar het Songfestival gaat.
1: Ja.
0: Nou, dat kwam in één keer nu bericht als een soort van duveltje uit een doosje.
1: Misschien kunnen we morgen Lara wel even bellen van nu.nl.
0: Van nu.nl, die is er altijd heel erg druk mee. Ja. Ik heb haar al wel eventjes geappt en gevraagd van... weet jij dan wie dat dan moet zijn, wie daarheen gaat? Dat weet zij eigenlijk ook nog niet. Ze zei wel ja.
1: Dus. Ik hoorde al wel, dat elk jaar hoor je natuurlijk... Davina Michel moet. Volgens mij gaat dat niet gebeuren.
0: Nou ja, ik denk wel, als we nu gaan, dan zouden we Davina Michel wel moeten sturen.
1: Ja, vind ik ook. Dat is onze troef die we nog steeds in handen hebben.
0: Maar dan werken we onszelf misschien wel weer in de nesten. Want dan moeten we het volgend jaar gaan organiseren. Nou, het jaar daarna. 28 wordt het dan waarschijnlijk. Gaan we 27, gaan we meedoen, gaan we winnen. Gaan we 28 moeten we het organiseren.
1: Maar ik vind wel, dat zou ik wel leuk vinden. Ga je dan mee?
0: Waarheen? Dan is het in Nederland, dat kan makkelijk.
1: Ja, dan gaan we gewoon lekker...
0: Zeker, daar moeten we bij zijn. Dan vinden we wel een Flevolands haakje aan of wat.
1: Oh, zeker. Ik kan er heel veel bedenken dan.
0: Denk ik wel. Ja. Over leuke haakjes gesproken, zometeen Jordy Bouw weer met een uurtje Flevoland Muziekland.
1: Ja, die gaat weer lekker inderdaad muziek draaien. En daarna weer Studio Flevoland natuurlijk.
0: Er zijn nog iets leuks. De eerste bruidsmodeshow die is ook weer. Speciaal voor mensen die niet altijd een bruidsjurk kunnen kopen.
1: Ja, soms bruidsboutique is dat inderdaad. Ik ben een aantal jaar geleden geweest bij haar in haar huis heeft ze gewoon een hele kamer opgeofferd met allemaal witte trouwjurken.
0: Oh, wat leuk.
1: En dan kun je dan ook echt, dan ga je ook echt passen. Hè? Dus je krijgt echt zoals je het ook normaal gesproken hebt. En nu gaat ze dus een eerste modeshow geven.
0: Nou ja, dan gaat hij zo meteen, of tenminste straks gaan ze zeker Henk Weijgaard draaien.
1: Dat denk ik ook wel.
0: Sneeuwwitte bruidsjurk.

0: Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Dit is Flevoland.
2: Iemand valt in slaap. Dus je denkt, nou, ben ik dan zo saai of hoezo zit hij niet op te letten?
1: Ook dit is Flevoland.
2: Maar ja, god, ja, het zijn wel meer van die jongens met fatbikes en je kent het wel.
1: En dit is ook Flevoland.
3: Het is echt een van de best en strengst gecontroleerde producten die we hebben in Nederland.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
0: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 2 uur.
8: Mariette Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten: het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht en alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen, voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten, wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan krijg je van mij de verkeersinformatie. Twee files, die zijn allebei te vinden op de A6. Emmeloord Lelystad tussen afrit Urk en de afrit Zwifterband. 5 minuten vertraging en de andere kant op zo'n 10 minuten oponthoud. Dan een controle op de A27 richting Almere bij Almere bij hectometerpaal 109,0. Welkom een uurtje Flevoland Muziekland en ik begin zo meteen goed. Je kunt lekker gaan meezingen met ABBA en Knowing Me, Knowing You.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
14: Interessant. Wat verdien jij dan?
13: Zo open bedoelen ze vast niet.
15: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
16: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
17: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
18: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
19: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
18: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
20: Goedemiddag.
21: Flevoland Muziekland.
20: Jordi Bouw.

Teddy Swims was dat bij Flevoland en Bad Dreams. En ik had het je beloofd om ook ABBA te draaien. Je hoorde Knowing Me, Knowing You. Het is 11:50. Goedemiddag. Welkom bij een uurtje muziek op deze zender. Het is 23 september vandaag en het is alweer 22 jaar geleden dat de heel bekende zanger André Hazes overleed. Anders zou die vandaag 75 jaar oud zijn. Maar dat mocht niet zo zijn. Hij is 22 jaar geleden overleden, op 23 september. En ik wil een muzikaal eerbetoon aan André Hazes brengen dit uur door een liedje van hem te draaien. Maar ja, hij heeft zoveel nummers uitgebracht. Dus ik stel de vraag maar eventjes aan jou. Welk nummer van André Hazes wil jij verder op deze uitzending horen? Laat even van je horen door een appje te sturen naar 0320 28 50 50. Of bellen, dat mag ook, naar Gayatri. Die zit voor je klaar via datzelfde telefoonnummer. 0320 28 50 50. Ik ben op zoek naar een nummer van André Hazes, omdat hij vandaag 22 jaar geleden is overleden. En ik ben benieuwd wat ik binnenkrijg. Voor zover het er nu uitziet, draai ik dan het liedje dat het meeste is aangevraagd. Dus laat van je horen.

0: Lekker plaatje hoor, de nieuwste van Alex Warren, Emerald Eyes en de Four Wakefields uit de jaren 90. En When I Think of You. Het is 23 september 2026 vandaag. Het is alweer 22 jaar geleden dat André Hazes overleed. En om een klein beetje een eerbetoon aan hem te geven straks, wil ik een liedje van hem draaien. Maar welke moet het worden? Jouw suggestie is van harte welkom door een appje te sturen. 0320 28 50 50. En ik denk dat het toch echt de meeste stemmen gelden wordt later vanmiddag. Want ik heb al meerdere suggesties binnengekregen. Bijvoorbeeld Bloed, Zweet en Tranen zie ik. Ik meen het. De bekende vlieger en Zij gelooft in mij. Nou, welke wil jij graag horen? Laat eventjes van je horen. Dat kun je doen door een berichtje naar me te sturen via WhatsApp. Ga ik nu een spelletje spelen? Dat doe ik met Michiel uit Emmeloord. Michiel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het in Emmeloord vandaag?
1: Ja, goed. Ja, ik ben momenteel in Nagelen, maar het gaat weer prima.
0: En wat moet een Emmeloorder in Nagelen?
1: Werken.
0: Ah, maar Nagelen is een redelijk klein dorp, maar er zit dus wel een goede werkgever.
1: Zeker, zeker.
0: Wat doe je voor werk?
1: Ik ben automonteur bij Oudvakmeester Woltingen.
0: Ah, kijk. Bij de broer volgens mij van een collega van ons.
1: Dat klopt.
0: Ja, ja. Raoul Kuipers, zijn broer, die heeft een autobedrijf in Nagelen. En daar werk jij dus?
1: Daar werk ik inderdaad.
0: En hoe is de broer van Raoul?
1: De broer van Raoul, ja, die is goed.
0: Ja?
1: Het gaat goed, ja.
0: Fijne vent.
1: Een fijne vent.
0: Er wordt niet gegooid met autobanden en dat soort dingen en zo?
1: Nee hoor.
0: Nee, gaat gewoon hartstikke goed daar.
1: Dat gaat gewoon hartstikke prima.
0: En met welke auto ben je nu bezig?
1: Ik ben met een Ford bezig.
0: Wat moet eraan gebeuren?
1: Ik denk dat de motor kapot is. Maar dat moeten we nog even diagnosticeren.
0: Dat is een duur grapje voor de eigenaar van die auto dan.
1: Dat zeker.
0: Ja, nou, hopelijk heb je het snel voor elkaar om het toch nog te kunnen repareren, Michiel. Ik hoop dat ik je ook een mooie prijs mag meegeven vandaag. Want je hebt weer zitten puzzelen, je hebt gekeken naar de linker- en de rechterfoto en je hebt een verschil gezien.
1: Ja, dat klopt. Op de foto zag ik op het hekwerk een plakkaat bij de ene foto aangeplakt en bij de andere zat het niet meer een bord.
0: Nou, ik ga eens even de foto erbij halen en dan ga ik checken of het antwoord wat jij gegeven hebt klopt. En ja hoor, ik zie de cirkel eromheen staan om dat bord wat jij omschrijft. Dus dat betekent dat jouw antwoord goed is. Gefeliciteerd.
1: Nou, super, dankjewel.
0: Dan gaan we nu naar de leukste ronde. Naar het Rad van Fortuin. Jij mag bepalen of ik hem linksom of rechtsom een zwieper ga geven.
1: Doe maar rechtsom.

0: super.
1: Dan kun je lekker muziek gaan luisteren, versterkt. Lekker hard in die garage.
0: Top, gaan we dat doen.
1: Nou, blijf nog even hangen voor je adresgegevens. En dan komt het zo snel mogelijk richting Nagelen.
0: Nou, super. Gaan we doen.
1: Oké, werk ze nog even. Doeg.
0: Fijne dag, fijne uitzending.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is 2:30. Goedemiddag. Een man van 59 uit Almere heeft in hoger beroep een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf gekregen vanwege seksuele chats met een jong meisje. Ook probeerde hij met haar af te spreken. De Almeerder had in 2021 een paar maanden lang contact met het slachtoffer dat destijds 13 jaar oud was. Volgens het gerechtshof maakte de man misbruik van de kwetsbare situatie waarin het kind zat. Ze woonde namelijk in een woongroep omdat haar moeder ziek was en ze had ook nog eens geen contact met haar familie. Een man uit Schiedam staat vanmiddag voor de rechter in Lelystad voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk tijdens een straatrace. Ruim 2 jaar geleden botste hij op de Karperweg bij Lelystad frontaal op een andere motorrijder. Deze 18-jarige bestuurder raakte zwaar gewond en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. In de zaak wordt ook een man uit Rotterdam vervolgd die de straatrace zou hebben georganiseerd. En de gemeente Lelystad en projectontwikkelaar Levago willen een einde maken aan een conflict dat al 15 jaar duurt. Het gaat om de bouw van 44 appartementen op het werkeiland in Lelystadhaven. De gemeente verkocht daar grond voor aan Levago, maar de appartementen daar zijn nooit gebouwd. De gemeente wil nu van de afspraak af, maar beide partijen liggen nog ver uit elkaar. Komen ze er niet uit, dan kan de gemeente de bouw onmogelijk maken met een nieuw omgevingsplan. Al kan dat wel veel geld gaan kosten. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website of in de Omroep Flevoland app.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag zijn de wolkenvelden met soms wat zon. Aanvankelijk is het droog en bij een matige zuidwestenwind stijgt het kwik naar ongeveer 20 graden in de provincie. Aan het einde van de middag stijgt vanuit het noordwesten de kans op een bui. Vanavond trekken een paar buien van noordwest naar zuidoost over Flevoland. Daarbij staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. In de nacht is het overal weer droog en zijn er opklaringen en het kwik zakt naar een graad of 11. Morgen, donderdag, wordt een droge en vrij zonnige dag. Wel trekken er velden sluierbewolking over Flevoland. En bij een matige noordwestenwind wordt het morgen ongeveer 18 graden. Vrijdag en het weekend verlopen vrij zonnig. En daarbij is het wat zachter met 20 of 21 graden.
9: Dankjewel, dan kijk ik naar de files in onze provincie. En je vindt één vertraging op de N706 Almere-Dronten tussen de N305 en de A27. Daar zo'n 5 minuten op onthoudt. En dit is opmerkelijk, dat is lang geleden. Er zijn namelijk geen flitsers gemeld in onze provincie. Heb je er toch één gezien? Geef dat dan even door via de app van Flitsmeister. Het is vandaag 22 jaar dat volkszanger André Hazes overleed. En daarom wil ik over een paar minuten een nummer van hem draaien. Maar welke moet het worden? Ik vroeg jou om jouw suggestie achter te laten. En wat ik zo snel kan zien, is dat er twee nummers favoriet zijn. Dat zijn De Vlieger en Zij gelooft in mij. Nou, wie geeft de doorslag? Welke van de twee moet het worden? André Hazes met De Vlieger zometeen of Zij gelooft in mij? Laat van je horen door een berichtje te sturen via WhatsApp 0320 28 50 50.
11: Flevoland. Goedemiddag.
12: Flevoland Muziekland.
11: Jordi Bouw.

Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Ik hoorde dus net dat ik de broer van Raoul in de uitzending had, 20 minuten geleden. Dus het is feest bij de familie Kuipers zometeen. Ze hebben namelijk een speaker gewonnen. Nou, wie wil dat nou niet? Als jij ook kans wil maken op een leuke prijs, dan zit er maar één ding op. Lekker meespelen met het spelletje Kiek de Kiekendief. Je kunt meedoen vanaf 12 uur 's nachts tot 11 uur 's ochtends. Dan kun je het verschil ontdekken tussen die linker- en de rechterfoto. En als je dan het verschil weet, dan kun je dat doorgeven via omroepflevoland.nl/kiek. En wie weet, bel ik je dan wel later op die dag en win je een leuke prijs. We hebben het vandaag in Flevoland Muziekland over de dood van André Hazes. Vandaag, precies 22 jaar geleden alweer. En ik gaf jou een vraag mee. Want welk nummer van André Hazes wil je graag horen op de radio? Nou, er zijn verschillende appjes binnengekomen. Ik heb De Vlieger gehoord, Zij gelooft in mij, Bloed, zweet en tranen, Ik meen het. En een nummer dat ik eigenlijk niet kende, Chicago Blues met Herman Brood, Jan Akkerman en Hans Dulver. Maar de grote favoriet van Flevoland op deze 23 september is toch echt geworden De Vlieger.

zelf in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt, zij...

Dat waren Bob. Bob en Earl en Do the Harlem Shuffle. En daarvoor het favoriete nummer van André Hazes voor een groot gedeelte van de Flevolanders. De Vlieger hoorde je bij deze omroep. Waar je zometeen ook meer hoort over trouwen. Misschien ben je in het ver verleden ook wel getrouwd en moest je zelf of je vrouw een trouwjurk aanschaffen. Nou, dan schrik je een hoedje, want het is hartstikke duur. En daar gaat verandering in komen, want in Lelystad is er een bruidsboutiek waar er tweedehands trouwjurken worden verkocht. En dat is allemaal een stuk goedkoper. Binnenkort wordt daar een modeshow gehouden. Wat het verhaal er precies achter is, dat hoor je straks in Studio Flevoland. Eerst nog wat muziek, dit is Mark Home.

0: Dit is Flevoland.
1: Iemand valt in slaap. Dus je denkt, nou, ben ik dan zo saai of hoezo zit hij niet op te letten?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Maar ja, god, ja, het zijn wel meer van die jongens met fatbikes en je kent het wel.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het is echt een van de best en strengst gecontroleerde producten die we hebben in Nederland.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Flevoland Werkt en de coöperatieve Rabobank.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: De Almeerse ambtenaar die op grote schaal adresgegevens en andere informatie aan criminelen verstrekte, moet worden vrijgesproken. Dat zei zijn advocaat vandaag in de rechtbank in Amsterdam. En een man van 59 uit Almere heeft in hoger beroep een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf gekregen. Vanwege seksuele chats met een jong meisje ook probeerde hij met haar af te spreken. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je over een half uur.
8: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 3 uur.
9: Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, de ANWB meldt geen files op de weg. Flitsmeister, ook geen radarcontroles. Betekent lekker doorrijden, maar natuurlijk wel gewoon op gepaste snelheid. Dus wel even netjes aan de wet houden allemaal.
7: Goedemiddag, welkom bij Studio Flevoland. We gaan zo meteen in gesprek met Sonja. Die organiseert binnenkort voor het eerst een eigen bruidsmodeshow in wijkcentrum Zuiderzee in Lelystad. En dat is speciaal voor mensen die zo'n dure bruidsjurk van 10.000 euro niet kunnen betalen. Het verhaal daarachter hoor je zo meteen bij ons.
11: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
12: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
13: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Een powervrouw met een powerplaat. Uit Nederland komt ze ook trouwens. Leaf en Wonder Woman. Het is 3:08 geworden. Welkom bij Studio Flevoland. Goedemiddag, Arie.
1: Ja, goedemiddag, Jordi.
0: Hoe is het met jou?
1: Met mij gaat het wel lekker.
0: Beetje bijgekomen van al het nieuws van vandaag?
1: Van al het nieuws van vandaag? Ja, het is toch niet heel veel anders dan andere dagen, denk ik dan?
0: Nou ja, er is net bekendgemaakt dat Nederland na een jaar afwezigheid weer mee gaat doen aan het Eurovisie Songfestival.
1: Ja. Ik weet nog niet of ik ga kijken. Ik weet niet of jij gaat kijken.
0: Absoluut.
1: Ja, ja, jij bent een groot liefhebber.
0: Ja. Ja, het is niet dat ik dinsdag en donderdagavond kijk naar de halve finales.
1: Oh, dat niet?
0: Nee, daar blijf ik niet voor wakker hoor, tot 12:00 s'nachts. Maar de grote finale, omdat ik de volgende dag gewoon moet werken.
1: Ah ja.
0: Een beetje fit zijn natuurlijk. Ja, wordt een beetje gek dan anders.
1: Ja, ik dacht misschien vind je dat toch wat minder interessant, zo'n voorronde. Het is natuurlijk ook zo, de liedjes die doorgaan, en dat zijn er dan best veel.
0: Ja.
1: Ja, die komen natuurlijk op die zaterdag weer voorbij.
0: Ja, maar dan heb je wel een beetje al door bij de halve finale van, nou, dit wordt helemaal niks, die gaan echt niet door naar de finale. Maar dan heb je dat toch alvast kunnen bekijken, hoe andere landen zich presenteren op het podium.
1: Ja. Ja.
0: En vanavond nog meer leuk nieuws. Misschien wel ook voor jou, want je hebt twee wat kleinere kinderen. Vanavond schijnt bekend te worden gemaakt wie de nieuwe hulp Sinterklaas wordt.
1: Hulp Sinterklaas?
0: Ja, want Stefan de Wallen die heeft aangegeven van nou, na 15 jaar. Ik vind het wel mooi geweest, dus ja. Er moest een nieuwe worden gezocht.
1: Nou ja, er zijn een aantal namen die natuurlijk rondgaan.
0: Ja.
1: Ik weet niet of jij het een beetje gevolgd hebt.
0: Ja, ik las al Daan Schuurmans en Casper.
1: Ja, maar die heeft al heel snel gezegd van, gaat niet gebeuren.
0: Hmm.
1: Dus Daan Schuurmans zou niet op de nominatie staan.
0: Nee, nou,
1: maar Jochem van Gelder wordt ook genoemd.
0: Oké. Okay.
1: Dat lijkt me toch wel een hele leuke Sinterklaas.
0: Ja, een leuke Sinterklaas? Hoezo dan?
1: Nou, het is toch wel een hele leuke, vrolijke man. Jochem van Gelder had vroeger natuurlijk ook nog het tv-programma Praatjes maken.
0: Oh ja.
1: Is eigenlijk hartstikke leuk en hartstikke goed met kinderen.
0: Ja.
1: En alleen als je naar de uitstraling van die man kijkt. Ik denk, als je hem dus, nou ja, bombardeert tot Sinterklaas. Ik denk dat dat nog wel eens een hele goede opvolger zou kunnen zijn.
0: Nou, vanavond weten we meer. Kunnen we het morgen
1: bespreken? Hopen we. Ja.

0: Voor de leuke muziek zit je hier goed. Simply Red was dat. En Sunrise.
1: Bij een trouwdag hoort voor veel mensen natuurlijk een trouwjurk. Maar zo'n jurk kan flink wat geld kosten. En dat is lang niet voor iedereen zomaar op te brengen.
0: In Lelystad probeert Sonja Gerrits daar met Sons Bruidsboutique iets aan te doen. Ze verkoopt bruidsjurken en organiseert binnenkort voor het eerst een eigen bruidsmodeshow in wijkcentrum Zuiderzee. En Sonja is bij ons. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je hebt niet je trouwjurk aangetrokken.
2: Nee, dat gaan we maar niet doen. Nee.
0: Hoe lang is geleden dat jij bent getrouwd?
2: Vorig jaar november ben ik zelf getrouwd.
1: Dus nog.
2: Niet zo heel lang geleden. Nee, nee.
0: Hoe was de dag?
2: Ja, super. Ja, hartstikke leuk. Ja, het is zo voorbij, hè, zo'n dag.
0: Dus ja, dat zeggen ze dan. Ja, ja, ik weet zo, ik ben nog niet getrouwd. Dus.
1: En is het dan voor jou ook moeilijk om de juiste jurk te kiezen?
2: 2 weken van tevoren ben ik nog geswitcht van jurk. Ja, dus ik kan heel goed een advies geven aan de aanstaande bruid. Maar voor mezelf was het toch wel lastig, ja.
0: Ja, je wilde toch perfect uitzien natuurlijk op die grote dag.
2: Het bekende twijfelen, heb ik de juiste keuze gemaakt. Dus ik herken het helemaal. En gelukkig heeft mijn zusje geholpen om de keuze te
1: maken. Ja, maar 2 weken dus voor die tijd geswitcht. En hoe lang had je die andere jurk dan al in gedachten?
2: Ja, die had ik al een tijdje. Ja, en toch knaagde het ergens dat ik dacht, misschien moet ik toch maar een andere jurk kopen.
0: Nou,
2: ja.
0: Gelukkig heb jij altijd wat te kiezen. Want je hebt een eigen bruidsboutique in Lelystad. Ja, daar ben je 3 jaar geleden mee begonnen.
2: Ja.
0: Waarom wilde je er eigenlijk mee beginnen met zo'n boutique?
2: Ik weet zelf hoe het is om heel weinig te hebben. Ooit ben ik daar zelf ook geweest. Ik weet ook hoe het is om een geleende jurk te trouwen. Dit is mijn tweede huwelijk. En ik weet ook gewoon dat het voor heel veel mensen niet zo vanzelfsprekend is. En voor met name de bruidjes, dat je een prachtige jurk aan kan en mag hebben. Dus nogmaals, ik was heel erg dankbaar voor een geleende jurk. Ik voelde me echt op en top bruid. Maar de prijzen, nou, dat is niet alleen met trouwjurken zo. De prijzen reizen de pan uit overal in. En voor een gemiddelde trouwjurk betaal je toch gauw 18 tot 2500 euro. En dan heb je nog niet de jurk, bij wijze van. Het is ook net wat je eisen zijn. Dit concept dat wij hebben als stichting, naar mijn idee bestaat dat nog niet in Nederland. Kijk, we hebben de bruidjes nodig die de jurken bij ons kopen. Mm-hmm. Om dit te kunnen doen. En door die financiën die wij dan binnenkrijgen, kunnen wij bruidjes helpen die eigenlijk helemaal niks hebben. En dan bedoel ik met niks hebben bijvoorbeeld mensen die met terminale ziekte te maken hebben. Dan haalt de tijd je gewoon in, heb je geen tijd om te sparen.
0: Tuurlijk, maar dan gaat er dan een bepaald bedrag van mensen die een normale bruidsjurk kopen. Dan gaat er een bepaald bedrag in een potje en daar haal je het dan weer uit om een jurk te kunnen halen voor iemand die het niet zo breed heeft.
2: Klopt helemaal. Kijk, je hebt inkomsten links of rechtsom, heb je inkomsten nodig om dit te kunnen blijven doen. Alles kost geld, wat ik net al zei. Als je een item verkoopt, moet je ook weer eentje terughalen. Plus, als een bruidje een jurk leent, moet het ook weer gewassen worden. Je hebt er toch een hoop. Je bent de tijd aan kwijt. Maar goed, dat is het allerleukste. Mensen helpen die in een situatie zitten dat je denkt, ik wil wel trouwen, maar dan moet ik naar een gemeentehuis. En dan is dat het. Nee, dat hoeft niet.
1: Nou, jullie hebben nieuwe jurken, tweedehands jurken ook. Klopt. Maar hoe komen die jurken bij jullie terecht?
2: De jurken die kopen we zelf. Ook een deel wordt gedoneerd. En daar zijn we heel erg dankbaar voor. Want soms zijn het hele oude jurken. Die gebruiken we weer voor vintage bruidsmodeshows die we doen in verpleeghuizen. Soms komt er een pareltje binnen en dan gaan mijn ogen helemaal stralen. En dan denk ik, hier kunnen we iemand zo mooi in laten schijnen. Hun moment pakken. En dan zijn we zo dankbaar dat mensen ook ons daarin weten te vinden. Alleen Lelystad weet ons niet te vinden. En dat is een beetje een dingetje.
0: Ja, hoe kan dat dan, zou je afvragen?
2: Ik heb geen idee. We proberen heel erg op social media bezig te zijn. Kijk, gewoon PR bij een bureau of wat dan ook. Dat is voor ons gewoon niet haalbaar. Dat kost zo ongelooflijk veel geld. En dat besteden we gewoon veel liever aan de bruidjes die het nodig hebben. Dus social media proberen we vooral. Maar het rare is, in heel Nederland weten ze ons te vinden. Zeeland, Limburg, het noorden, noem maar op. Maar ook Duitsland en België. Maar Lelystad blijft achter. En dan denk ik,
0: terwijl hoe kan dat? Terwijl als je naar de cijfers kijkt, dan zijn er ook genoeg mensen in Lelystad die het niet zo heel breed hebben.
2: Ja, dus vandaar.
0: Ja, en als je dan een jurk mag uitzoeken bij jou, mag je dat dan mee naar huis nemen? Of is het wel de bedoeling dat je het weer inlevert?
2: Je leeft het wel in. Je krijgt de dag voor de bruiloft, mag je de jurk ophalen. De dag heb je hem natuurlijk zelf nodig. En de dag daarna breng je hem ongewassen terug. Want ook het wassen doen wij zelf om de kosten te besparen. En dan is het gewoon met gesloten beurs. En dan heb jij hopelijk een hele mooie dag gehad.
1: Ja, is dat wellicht dan ook om ervoor te zorgen dat mensen bijvoorbeeld... Ja, in plaats van bijvoorbeeld zo'n jurk naar de stomerij brengen... toch stiekem even in de wasmachine gooien om het goedkoper te reinigen?
2: Wij wassen alles zelf uit... omdat stomerijkosten gewoon veel te duur zijn.
1: Ah, ja.
2: Daarom mogen ze het ook, moeten ze het zelfs ongewassen terugbrengen. Ja, zodat we het zelf in onze eigen handen hebben. En als er dan wat gebeurt, dan is dat onze verantwoording.
0: Ja, ja. En als er nu mensen zitten te luisteren... die denken, nou, ik moet mijn verloofde toch maar eens gaan aantikken... want
2: doe
0: ik wil heel graag trouwen. Maar moet je nog met allerlei papieren naar jou toe komen... om te bewijzen van, nou, ik kan dit echt niet betalen, zo'n dure jurk?
2: Ja, ik snap de vraag. Helaas is het zo dat wij meegemaakt hebben... dat je niet iedereen in de ogen kan kijken en dan geloven kan wat ze zeggen.
0: Ja.
2: Dus we hebben wel een soort van bewijs van een hulpverlener... of een hulpinstantie nodig. Dat kan van een arts zijn als ze daaraan mee willen werken. Maar ook gewoon van een hulporganisatie of wat dan ook. Ja.
0: Op 3 oktober, dan organiseer je voor het eerst een bruidsmodeshow.
2: Ja,
0: hoe gaat
2: spannend.
0: Dat eruit zien?
2: Oh ja, nou, het was even... We moeten het binnen 4 weken regelen.
0: Oh.
2: Dus dat is echt helemaal last minute, bij wijze van. Dus... we hebben 26 modellen bereid gevonden die vrijwillig mee willen lopen. Dat zijn in de leeftijden van 15 tot en met 70 jaar diverse maten. Dus we kunnen ook heel veel laten zien. Zowel tweedehands als nieuwe trouwjurken in verschillende prijsklasses. En we hopen dat daar heel veel mensen op afkomen. Juist omdat we willen laten zien dat we er voor ze zijn. En dat we er vooral... dat er Lelystad een bruidsmodewinkel heeft.
1: Want ja, voor wie is het ook bedoeld?
2: Voor de mensen die willen trouwen... maar dus inderdaad met ziekte te maken hebben... Ja. Of met financiële problemen... of ja, geef het maar een naam of een stempel. Kom alsjeblieft naar de show. Kijk waar we voor staan, wat wij doen. En voel je vooral welkom. En die drempel, ja, die proberen we echt weg te halen. Want we krijgen ook heel vaak te horen van... als je geen geld hebt, moet je gewoon niet gaan trouwen. Nou, persoonlijk gaan mijn nekharen daarvan omhoog. Dan denk ik, A, wie ben jij? En B, word jij er minder van als een ander geholpen wordt? Als we allemaal wat liever zijn voor elkaar... dan wordt de wereld toch een klein stukje mooier. En dan denk ik, ja, ook die mensen verdienen het om er prachtig uit te zien.
0: Nou... Dat is mooi gezegd.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel Sonja Gerrits voor je komst naar de studio. En die bruidsmodeshow van Sons Bruidsboutique is dus op zaterdag 3 oktober. Begint om 2:00 middags in wijkcentrum Zuiderzee aan de Waddenlaan in Lelystad. Mag ik je nogmaals hartelijk bedanken en veel plezier die
2: Dankjewel,
0: 3 oktober.
2: Dankjewel, gaat goed komen.
3: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
4: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is precies 3:30. Goedemiddag. Dronten moet zo snel mogelijk geluidsmetingen gaan doen bij de windturbines van Windplan Blauw bij Zwifterband. Dat heeft de hoogste bestuursrechter van Nederland vandaag in een spoeduitspraak bepaald. Dronten kreeg eerder dit jaar van de lagere bestuursrechter in Lelystad 15 maanden de tijd om metingen naar geluidsoverlast te doen. Maar Dronten wilde daar in afwachting van een andere rechtszaak nog niet mee beginnen. De Almeerse ambtenaar die op grote schaal adresgegevens en andere informatie aan criminelen verstrekte, moet worden vrijgesproken. Dat zei zijn advocaat vandaag in de rechtbank in Amsterdam. Almeerder Jim B. zou de informatie onder druk van bedreigingen hebben doorgespeeld. Dat hij er geld mee verdiende, kan volgens zijn advocaat ook niet worden bewezen. Volgens justitie zijn er met de gegevens tenminste 95 geweldsmisdrijven gepleegd en is de ambtenaar medeplichtig daaraan. Een man van 59 uit Almere heeft in hoger beroep een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf gekregen vanwege seksuele berichten met een jong meisje. Ook probeerde hij met haar af te spreken. De Almeerder had in 2021 een paar maanden lang contact met het slachtoffer dat destijds 13 jaar oud was. Volgens het gerechtshof maakte de man misbruik van de kwetsbare situatie waarin het kind zat. Ze woonde in een woongroep omdat haar moeder ziek was en had geen contact met haar familie. En een man uit Schiedam staat vanmiddag voor de rechter in Lelystad voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk tijdens een straatrace. Ruim 2 jaar geleden botste hij op de Karperweg bij Lelystad frontaal op een andere motorrijder. Deze 18-jarige bestuurder raakte zwaar gewond en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. In de zaak wordt ook een man uit Rotterdam vervolgd die de straatrace zou hebben georganiseerd. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website of in de app.
9: Goedemiddag. Het weer in Flevoland. Vanmiddag zijn de wolkenvelden met soms wat zon. Aanvankelijk is het droog en bij een matige zuidwestenwind stijgt het kwik naar ongeveer 20 graden in de provincie. Aan het einde van de middag stijgt vanuit het noordwesten de kans op een bui. Vanavond trekken een paar buien van noordwest naar zuidoost over Flevoland. Daarbij staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. In de nacht is het overal weer droog en zijn er opklaringen en het kwik zakt naar een graad of 11. Morgen, donderdag, wordt een droge en vrij zonnige dag. Wel trekken er velden sluierbewolking over Flevoland en bij een matige noordwestenwind wordt het morgen ongeveer 18 graden. Vrijdag en het weekend verlopen vrij zonnig en daarbij is het wat zachter met 20 of 21 graden.
10: ABB Verkeersinformatie. Het is rustig op de weg. Slechts 1 vertraging op de A27 is dat. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. Daar 5 minuten. Flitsmeister meldt ook een controle. Een radar op de A27. Hilversum Lelystad bij hectometerpaal 108,4.
8: En zometeen in Studio Flevoland duiken we weer in de medische geschiedenis. Er is namelijk een trefpunt op Urk. Daar liggen heel veel attributen opgeslagen uit het verleden. Zometeen weer een vrijwilliger hier in de studio met een attribuut. Ik heb gehoord dat het een blikje is, een bijzonder blikje.
11: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Dit nummer betekende de grote doorbraak voor Somber, Undressed, en daarvoor een klassieker van Cher, Gypsies, Tramps and Thieves.
1: Op Urk is een schatkamer met medische historie te vinden. Dat is namelijk het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland. Een van die afdelingen die er gehuisd is, is die van de verpleegkundige. En daarbij gaat het niet alleen om oude PO's, uniformen of bijvoorbeeld babyspullen, maar ook om blikjes. Heel bijzondere blikjes.
0: Ja, en daarover gaan we in gesprek met Cecile aan de Stegge. Zij is beheerder van de verpleegkundige collectie. En zij weet hoe het zit met die blikjes. Ze heeft ook een blikje meegenomen. Cecile, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Fijn dat je er bent. Die blikjes, hè, waar we het over hebben, die hebben te maken met het vrijwilligerswerk dat verpleegkundigen veelal naast hun werk doen, heb ik gehoord. Aan welk soort vrijwilligerswerk moet ik dan denken?
2: Ja, in dit geval gaat het om een collecte. Een collecte voor mensen die met epilepsie. En het is een heel oud blikje. Het is van ruim een eeuw geleden. Het is uit 1893 dat een vereniging werd opgericht door een verpleger. Een diakenbroeder.
0: Mm-hmm.
2: En die werkte bij de stichting Meer en Bos in Heemstede. En dat was een stichting die was opgericht door de Christelijke Vereniging voor de Verpleging van Leiders aan Vallende Ziekte te Heemstede. En dat was een hele bijzondere onderneming. Gestart door een dominee die in heel Nederland preekte op de kansel. Om mensen te werven om volwassen mannen met epilepsie te verplegen. Kinderen konden vrouwen ook wel, dachten ze. Ze hadden eerst vrouwen opgeleid. Maar volwassen mannen die epileptische toevallen krijgen, zeg maar, die zijn toch moeilijker te beheersen, vonden zij. En het was volgens hen niet ethisch als vrouwen dat zouden doen. Dus daar moesten ze mannen voor hebben. En daar gingen ze mannen voor beroepen in het land vanaf de kansel. En de een die daarop reageerde was dus Johannes Adrianus Hoekendijk. En deze heeft de collecte bedacht op enig moment. Want het bleek dat de epileptici natuurlijk in alle standen van de Nederlandse samenleving voorkwamen.
0: Mm-hmm.
2: Ook in arme standen. En de zogenaamde minvermogenden, zo sprak men daar dan over, die moesten ze vaak afwijzen, want die konden het verpleeggeld niet betalen.
0: Ja, en in die tijd was er natuurlijk nog geen zorgverzekering zoals we dat nu kennen.
2: Nee, precies. Die kwam pas in de jaren in de oorlog. Hè. Dus hebben de Duitsers het ziekenfonds in Nederland ingevoerd.
0: Ja, en voor die tijd was er dus zo'n collectebusje. Dat is wel een klein busje wat je hebt meegenomen. Daar past niet zo heel veel geld in.
2: Nee, nou, het ging ook om heel weinig geld, want ze collecteerden ook bij arme mensen. Johannes Hoekendijk had eerst bedacht om een vereniging op te richten, de Macht van het Kleine.
0: Mm-hmm.
2: En de Macht van het Kleine ging bij mensen langs om 1 à 5 cent per week te doneren. Dus dat was nou niet bepaald veel. En dat noemde men dan een halve stuiversvereniging. Maar goed, als heel veel mensen stuivers geven, dan kom je toch tot een behoorlijk kapitaal. En wat ik nou bijzonder vind aan dit verhaal, dit blikje is in de oorlog enorm gebruikt. Het is dus eerst leidde het tot een halve stuiversvereniging in Haarlem. Die heette het Mosterdzaad.
0: Ja.
2: Toen volgde in 1893 in Breukelen een vergelijkbare vereniging, weer onder een andere naam. Maar in 1895 volgde de grote stad Rotterdam. En zo werden vanaf 1898 tot 1907 maar liefst 162 kleine verenigingen opgericht in heel Nederland. En in het begin hadden die maar weinig collectanten, maar op een gegeven moment hadden ze er 721 die geld collecteerden. En ze hadden ook meer dan 10.000 leden. Dus je moet je voorstellen, dit stelde echt iets voor.
0: En weet je ook hoe oud het blikje is wat je nu hebt meegenomen? Want het ziet er eigenlijk een beetje uit als een soort grote sigarendoos.
2: Je zou kunnen zeggen, een soort groot sigarettenpakje, zeg maar. Ja. Hè, zoiets met een opening erin. Maar ik denk dat het ongeveer, het zou tussen de jaren 40 gebruikt kunnen zijn. En in de jaren 40 is er ook iets heel bijzonders mee gebeurd. Want Stichting Meer en Bos werd toen overvallen door NSB'ers, maar ook door Duitsers, en werd bezet. En men had zich daar goed op voorbereid en zich voorgenomen om dan, als men hun zou bezetten, want zij waren bezocht in 1936 al door een Duitser die zei, men zegt dat ik epilepsie heb, maar ik heb volgens mij geen epilepsie, maar ik word bedreigd met sterilisatie. En toen hebben ze hem onderzocht, toen bleek dat hij een hersentumor had. Ze hebben hem succesvol laten opereren, de man is genezen. En naar aanleiding daarvan dachten zij dus, vermoedelijk zijn wij een van de eerste stichtingen die door de Duitsers overvallen zal worden. En dat was ook het geval, maar toen hebben ze een plan opgesteld. Zodra dat gebeurt, gaan we iedereen ontslaan. Ook de patiënten zoveel mogelijk. En die patiënten werden toen ondergebracht ofwel bij personeel ofwel bij burgers in Haarlem en Heemstede in die regio. En tijdens de oorlog kon men dus met dat fondsgeld van de macht van het kleine, mensen in leven houden. Van dat geld konden ze distributiebonnen kopen en daarmee de patiënten van voedsel voorzien.
1: Ja, dat denk dus je ook. Dan heb je het over zoiets simpels als een blikje. En dan kom je erachter wat zo'n blikje allemaal eigenlijk heeft meegemaakt.
2: Ja, dat kan heel veel betekenen. En zo hebben we dus in de stichting nog meer blikjes. De Emma Bloem voor tuberculose. En help de zieken van geest. En noem maar op. Zo, er zijn heel wat collectors geweest. En ik denk ook vandaag de dag dat veel verpleegkundigen nog langs de deur gaan. Dit fonds, dat heeft dus heel lang de Macht van het Kleine geheten. Mm-hmm. Daarna werd het SEIN, Stichting Epilepsiefonds Nederland. Maar nu heet het weer, heel trots, Stichting Epilepsiefonds de Macht van het Kleine.
0: Ja, en dus dat vind het ik bestaat ook dus grappig. Nog steeds, hè? Het
2: bestaat nog steeds. En Heemstede bestaat ook nog steeds. Dus het is heel bijzonder wat je met z'n één zo'n blikje, wat één zo'n man teweeg kan brengen voor de zorg voor een bepaalde groep patiënten.
0: Ja.
2: Nou, dat vond ik toch wel heel bijzonder.
0: Heb je nog meer van dat soort blikjes in de collectie, dat je denkt, oh, dat is ook zo'n bijzonder iets?
2: Nou ja, wat ik al zei, de TBC-collecte. En we hebben ook collectebusjes voor jeugdzorg en zuigelingenzorg. Dat is toevallig een houten doos, die is nog ouder misschien.
0: Ja.
2: En die werd ook gebruikt om mee langs de deur te gaan. Zo zijn heel veel mensen die voor een bepaalde groep actief zijn wel actief geweest om te collecteren.
0: En ben je nog op zoek naar een blikje? Dat je denkt van, oh, dat zou ik nog wel mooi vinden om zo'n soort blikje in de collectie op te nemen op Urk?
2: Nou, misschien is op Urk wel een blikje voorradig van de collectebus voor hun eigen ambulance. Dat zou heel aardig zijn, want ik heb ooit wel eens een verhaal gehouden over de gezondheidszorg op Urk. Ik vind dat heel speciaal, dat is een stad, of een dorp eigenlijk, hè. Urk is, leeft geloof ik geen stadsrechten. Ik weet het niet hoor, of ik het goed zeg. Maar,
0: het is een dorp, ja.
2: Ja, een dorp. Maar ik vind het heel bijzonder dat zij, dat de bevolking daar een eigen ambulance bemenst. Hè? En die is ook dringend noodzakelijk. Je zal maar op bevallen staan en er is geen zorg. Dus dat kan ik me heel goed voorstellen. En wellicht hebben ze daar ook blikjes voor ontworpen op Urk.
0: Zouden wij dat dan graag krijgen. Ja, dat zou ongeveer vergelijkbaar zijn qua grootte dan, denk je, zo'n blikje.
2: Nou, dat weet ik niet. Je kunt een blikje in alle vormen en maten wel voorstellen. Hè? Een grote collectebus mag ook, ja.
0: Ja.
2: Maakt me niet zoveel uit wat het is.
0: Nou, er wordt dus nog gezocht.
2: Ja, er wordt gezocht. Als jullie iemand weten, dan graag.
0: Nou, misschien melden mensen zich nu wel, omdat ze naar radio of televisie hebben geluisterd. Dank je wel voor het verhaal achter die bijzondere collecteblikjes. Cecile aan de Stegge. En wil je meer weten over medische historie, dan is er een website die van het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland. Dat is tmgn.nl.
2: Ja, en onze eigen website, die is er ook. www.verpleegkundigerfgoed.nl.
0: Dat is nog even mooi gezegd. Dankjewel, Cecile.
2: Okay, nou, graag gedaan.
0: Uw ruimte voor de dijk, binnen zonder kloppen.

0: De Dijk. En binnen zonder kloppen, het is 9-4 geworden. Zometeen dan krijg je weer dwars op de week de mening van onze panelleden over het nieuws van vandaag. Maar eerst nog een opgave voor jou als je meekijkt op televisie. Daar is namelijk Raad het Land te zien. Ben jij er al uit, Arie?
1: Nee, ik heb de oplossing nog niet gevonden.
0: Was jij goed vroeger in topografie?
1: Ja, gemiddeld.
0: Nou, dan moet je dit wel kunnen raden, denk ik. We zijn op zoek naar een land, maar welk land? Als jij het weet, laat dan even van je horen door een berichtje te sturen. 0320 28 50 50. En dan krijg je een virtuele eye over je bol van Arie. What is love?

0: Dit is Flevoland.
1: Iemand valt in slaap. Je denkt, nou, ben ik dan zo saai of hoezo zit hij niet op te letten?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Maar ja, god, ja, het zijn wel meer van die jongens met fatbikes en je kent het wel.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het is echt een van de best en strengst gecontroleerde producten die we hebben in Nederland.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Dronten moet zo snel mogelijk geluidsmetingen gaan doen bij de windturbines van Windplan Blauw bij Zwifterband. En de Almeerse ambtenaar die op grote schaal adresgegevens en andere informatie aan criminelen verstrekte, moet worden vrijgesproken. Dat zei zijn advocaat vandaag in de rechtbank in Amsterdam. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je over een half uur.
9: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avrotros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avrotros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssen prijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Een paar files op de weg. ANWB Verkeersinformatie meldt er namelijk 4 stuks. Op de A6 tussen Lelystad Noord en de afrit Urk. Daar 4 minuten stilstaand verkeer. Op de A27 tussen Beeldhoven en knooppunt Lunetten 5 minuten. Op de A28 tussen afrit Maarn en Amersfoort-Vathorst 6 minuten. En de laatste op de N50 tussen Enst en Kampen-Zuid ook 5 minuten. Dan nog een radar gemeld door Flitsmeister Hilversum-Lelystad. De A27 dus. Hectometerpaal 108,4.
8: En zometeen in Studio Flevoland bespreken we het nieuws van de afgelopen week met ons Dwars op de Week-panel.
12: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
13: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
12: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
13: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
12: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
13: Oké, ga ik op letten.
12: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
13: Doe ik.
12: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
14: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
15: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
16: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
18: Tuurlijk wel!
17: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
17: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
22: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
23: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
24: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Hij stond hoog in de hitlijsten jaren geleden. En volgens mij is dit ook eigenlijk hun enige hit geweest in Nederland. Ik heb het over Of Monsters and Men en Little Talks.
1: Dwars op de week.
2: Dit was de week waarin de reconstructie van VOC-schip de Batavia uit Lelystad haar allerlaatste reis maakte. Het pronkstuk van Museum Batavialand kampt met ernstige houtrot en krijgt na groot onderhoud een permanente plek.
0: En ook was dit de week waarin de homo-acceptatie onder jongeren hards blijkt te zijn gedaald. Uit het onderzoek door de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut blijkt dat in 4 jaar tijd homoseksualiteit door veel minder tieners wordt geaccepteerd.
2: Ja, maar er gebeurde veel meer. En dat bespreken we met onze Dwars op de Week panel. Deze week met Xavira Ringeling, contentstratege uit Almere, en Ruud Boonsma uit Lelystad. Welkom allebei, oud-wethouder en oud-voorzitter van de evenementencoördinatie Lelystad. Een nieuwe week.
3: Ja.
2: En veel onderwerpen te bespreken.
3: Ja. Ja.
2: Ja, ja, ja.
3: Daar zou ik mee beginnen.
2: Nou, laat ons niet langer in spanning.
3: Nee. Ik erger me steeds meer aan de vertrutting in Nederland. Dat meen ik nou echt. Het begon op de voetbalclub, geloof ik. Dat ze niet meer in de blote kont douchten. Maar tegenwoordig, homoseksualiteit is nu ook al een beetje een... Ja, dat bespreek je niet. Nou, jij hebt het er in ieder geval niet meer over. Ik denk, wat zijn we toch allemaal aan het doen in dit land? We worden gewoon één gereformeerde planeet. Ik vind helemaal niks. Dat erger ik, man. En ik had toch geen onderwerp. Ik denk, nou, dan zeg ik dat een keer.
0: Ja, Nederland was altijd een vooruitstrevend land, bedoel je?
3: Ik ben opgegroeid in de 60e jaren. Dat was lang leven de lol, jongens. Ja, nee, dat is, ik zeg echt zoals het is. En niemand geneerde zich ergens voor. Ja, er waren wel grenzen, maar... En als ik dat nu dan zie, verschrikkelijk.
2: Denk je dan ook geregeld van, ik moet me inhouden, ik moet bepaalde dingen maar niet zeggen?
3: Ja, zeker, zeker. Ja, en dat richt zich vooral natuurlijk als men personen, ja, homoseksuele mensen benadert op een onbeschofte manier. Ja, nee, dan hou ik me niet in. Nee.
0: En je bent dan iemand die er wel wat van durft te zeggen?
3: Ja, durf.
0: Ja. Nou, maar ja, goed.
3: Ik ben 78 geworden met alle durf.
0: Ja, maar stel dat je nu in het centrum van Lelystad loopt en er zijn wat jongens die schreeuwen naar een homoseksueel stel. En ga je daar dan wel wat voor zeggen?
3: Absoluut.
0: Ben je dan niet bang voor een klap?
3: Ja, maar die krijg je toch altijd na.
0: Oké, je gaat er gewoon voor. Ja.
3: Nee, daar zeg ik wat van, absoluut.
0: Niet bang te krijgen. Vertruttering, dat moet maar eens afgelopen zijn. Dat, is,
3: dat vind ik, dat is de strekking van mijn verhaal. Ja.
0: Xavira, wat is jou opgevallen?
4: Nou ja, dat bericht over die homoseksualiteit en die acceptatie, obviously. ook om vertrutting. In die zin dat ik wel, om daar nog iets over te zeggen, wel het idee heb dat mensen het steeds meer nastrevenswaardig vinden om te conformeren. Dus we zeggen in Nederland al heel vaak, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Maar dat is natuurlijk een ambitie van likmefesje. Waarom zou je in godsnaam gewoon willen zijn? Dan het bruggetje naar het bericht wat ik dan interessant vond. Nou, dus dat bericht over die acceptatie. Kijk, het zijn jongeren die ze hebben gevraagd. En ik denk niet per se, ik vind hun meningen, word ik niet heel erg gelukkig van, maar ik denk niet per se dat het helemaal hun schuld is. Ik bedoel, toen ik 14, 15, 16 was, was ik waarschijnlijk uitzonderlijk dom. Dat vond ik toen overigens niet. Maar dat vind ik nu dan achteraf gezien, als ik terugkijk, deels wel.
0: Mm-hmm.
4: Maar zij worden natuurlijk gevormd door de omgeving waarin ze opgroeien. En als je kijkt naar de afgelopen, nou, ik weet niet precies hoeveel jaar, maar laten we zeggen de afgelopen 20 jaar, dan zien we dat steeds meer ook politici, steeds meer media, die acceptatie van homoseksualiteit, even in brede zin, hè, dus ik weet niet meer alle letters precies, maar LGBTQIA+, geloof ik.
0: Maar je zit
4: dat
0: aardig
4: die acceptatie, is niet slecht, hè, dat ging best wel vloeibaar. Maar dat die acceptatie steeds ter discussie wordt gesteld. In principe, even tussen aanhalingstekens, waren we een heel eind op weg. En opeens wordt dat weer een soort van in allerlei de invragen getrokken. Van, nou, moeten we, gaat het eigenlijk niet te ver? En als je die vraag de hele tijd stelt, hoef je mensen eigenlijk helemaal niet zo in meerderheid te overtuigen ervan dat homoseksualiteit slecht of iets dergelijks is. Maar dan plant je dat zaadje in gesprekken overal. Terwijl het eigenlijk helemaal niet, allang niet meer in vragen had moeten zijn. Want het is niet, het is geen vraag of homoseksualiteit bestaat. Het is helemaal niet belangrijk of je het wel of niet accepteert. Je moet je gewoon gedragen en het zijn mensen die bestaan. Zeg maar. Dus ik vind die jongeren, ze zeiden echt wel hele domme dingen, vind ik. Dat is mijn mening daarover. Maar ik vind niet dat het helemaal aan hun ligt. Ik vind dat het aan ons als volwassenen ligt. Mm-hmm. En ik vind dat het aan ons media en politiek ook ligt. Dat die in ieder geval een belangrijke rol daarin spelen.
0: Wat je ook veel hoort over dit onderwerp. Van ja, het wordt ons zo door de strot heen geduwd. Je kunt de deur niet uit. Je ziet overal pride vlaggen.
4: Nee, dat is niet waar. Mensen liegen. De zin, het wordt me door de strot geduwd, is een zin die ze letterlijk kopiëren van allerlei media. Want heel eerlijk gezegd, er is mij, en ik leef ook gewoon in deze wereld, maar ook alle mensen die ik ken, nog nooit iets letterlijk door de strot geduwd. Er bestaan mensen, soms hebben die mensen uitingen, of dat is in vlaggen of kleding, dat maakt niet zoveel uit. Dat is 1% van alles waarmee je geconfronteerd wordt. Alle rest wereldwijd is heteroseksueel coded. Dus het is echt heel gek dat ik 99% van mijn ervaringen op manier X heb. En dan 1% einde zeg ik, nou, het wordt me wel een beetje door de strot gedood. Letterlijk, als mensen dat tegen me zeggen, vraag ik ze altijd, oké, maar hoe dan? Ja, die pride, hoef je niet heen. Hoef je niet naar te kijken. Maar die vlaggen, hoef je niet naar te kijken. Het is ook echt niet zo dat de hele straat is met allemaal vlaggen. Er zijn hier en daar wat mensen die vlag ophangen. En ze hebben op zich, blijkt nu ook weer, gelijk.
2: Ja, maar hoe draai je het weer om?
4: Dat geldt voor een aantal. Die vraag gaat op voor een aantal onderwerpen. Want het is niet alleen maar homoseksualiteit, waar overigens ik ook dezelfde schuldige aanwijs voor een deel. Je draait hem weer om door voor sommige zaken de sociale kosten van het. Kijk, iedereen kan een mening hebben. En die mening mag ook best wel heel lelijk zijn. Maar de sociale kosten van het hebben van sommige meningen gewoon wat hoger weer te maken. Want dat was het op een gegeven moment. Er was een tijd dat als je zei, vrouw, we moeten gewoon terug naar het aanrecht. Dat je dan sociale kosten daarvoor betaalde. Er was een tijd dat je zei, oh, homo's zijn vies. Sociale kosten daarvoor betaalde. Als je
0: wat bedoel je
4: ermee
0: dan?
4: Dat het pijn doet. Dat je je schaamt om dat te zeggen. Hmm. Schaamte heeft een sociale functie. Je hoeft je niet voor alles te schamen. Maar het moet niet zo zijn dat je alles maar kan en moet, vooral dat laatste, moet zeggen. Dat het kan betekent niet dat het moet, dat stukje. En sommige dingen mogen gewoon weg. Sommige dingen zijn gewoon objectief bepaalbaar lelijk en hebben een negatieve impact op anderen en op onze maatschappij. En daar mag best wel wat hogere sociale kosten aan vastzitten.
3: Ja, synthetisch wel op nou, hè?
4: Dat is een hele lange monoloog.
0: Nee, ik wou wel zeggen, want dat is wel iets waar we dit blok mee afsluiten.
3: Ik wist niet dat ik dat vuurtje zo opstoot.
0: Je kunt heel veel zeggen, maar je hoeft niet alles te zeggen. Dat is eigenlijk de conclusie van het verhaal. Ja. Zometeen hebben we het over de gevangenissen in Nederland, want die zitten overvol. Wat moet er nou toch gebeuren?

0: Fleetwood Mac, op verzoek van Xafira. Groot fan van die band. Little Lies was dat.
1: Dwars op de weg.
2: Ja, terwijl die plaat bezig was, ging het gesprek... En eigenlijk de discussie ging hier gewoon nog flink door over het onderwerp. Over het vorige onderwerp, moet ik zeggen. Maar we gaan toch door. Want de gevangenissen in Nederland zitten overvol. En ook is er nog een groot tekort aan personeel. Ja, daardoor zijn er 3100 gevangenen onlangs 2 weken eerder vrijgelaten. En voor nog eens 2600 veroordeelden is op dit moment geen plek in de gevangenis. Nou, zij zitten thuis en wachten tot ze worden opgeroepen.
0: Ja, de baas van de dienst justitiële inrichtingen wil daarom dat er snel iets verandert. Hij denkt bijvoorbeeld aan lichtere regimes en het gebruik van een enkelband als alternatief voor een celstraf. Nou, we zijn natuurlijk reuze benieuwd wat onze panelleden hiervan vinden. We vragen het aan de gewone man vandaag, Ruud Bootsman. Bootsma, nou zeg ik het ook verkeerd. Wat een running gag. Ruud Bootsma is Lelystad. En Xafira Ringeling zijn nog bij ons. Een enkelband, Ruud, in plaats van een celstraf. Ja. We hebben het al jaren, wordt dat besproken natuurlijk. Maar er is nog weinig veranderd. Nou, is het bespreekbaar voor jou eigenlijk?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik vind de niveau van straffen is dermate dat ja, we moeten gaan oppassen dat we het een straf blijven noemen. Ja.
0: Je vindt de celstraffen niet, of de straf in het algemeen niet hoog?
3: We komen zo nog op een onderwerp. Maar ja, als je ziet wat voor straffen er uitgedeeld worden, en ik ben niet van, je moet meteen aan de guillotine, zo is het dan ook weer niet. Maar ik vind het over het algemeen de straffen mild.
0: Maar toch is het zo dat Nederland, als je het vergelijkt met andere landen in Europa, dat wij best wel streng straffen.
3: Ja, dat weet ik. Maar er zijn ook landen vergelijkbaar die veel strenger straffen dan wij hier ooit doen. Ja. Nee, wij straffen op onze manier moeten we vooral blijven doen. En we moeten daar geen

0: natuurlijk eigenlijk verder in vrijheid.
1: Het belemmert je wat, ja, het is vervelend. Ja, misschien krijg je er blaren van, ik weet het niet, maar ik... Het lijkt me niet zo'n erg verschrikkelijk... Nee.
2: Nou, Xavira, de gevangenissen zitten vol, personeel is lastig te vinden. Is een enkelband dan wel bespreekbaar om dat wat sneller te laten verlopen allemaal, dat de gevangenen wel hun straf krijgen?
3: Kijk, op zich ben ik het eens met dat het probleem wat je aan het oplossen bent, daarvoor vind ik dit geen goede oplossing. Dus als je vindt dat wij een goed werkend justitieel systeem moeten hebben, dan moet daar geld naartoe, zoals ook bij andere dingen die je goed wil laten werken. Dan moet je ervoor zorgen dat dat dan goed werkt. Dan zeggen, nee, we zetten mensen gewoon op straat, stuur ze maar eerder weg, is natuurlijk een hele slechte oplossing. Nee. Separaat daaraan leg je eigenlijk het issue op tafel, daar gaan we het nu niet over hebben, maar van hoe streng zijn die straffen en moet dat strenger zijn? Maar dat vind ik een heel ander verhaal, waarbij de strengheid van straffen ook niet het doel is van het straffen. Dus nee, ik vind het niet zo'n goed idee. Maar dat komt omdat ik het een slechte oplossing vind. En ik dan zou willen weten, wat ben je precies aan het oplossen? Want dan kunnen we met z'n allen bepalen wat wel een goede oplossing zou zijn. Ik denk dat die begint met euro's. De goede oplossing.
1: Ja.
2: Geld, dat moet er geregeld worden. Nou, er komt natuurlijk ook wel geld vrij, want het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere weer open gaat. Maar ja, voordat dat allemaal weer in gang wordt gezet, dat duurt natuurlijk wel een aantal jaar. Wat zou dan wel een goede oplossing zijn voor nu?
1: Dat zijn schijnbewegingen. Voordat die gevangenis in Almere open is, ben 4 jaar verder. En dan zit u weer in een nieuw kabinet wat te bedenken. Nee, je moet deze flauwekul moeten we eens vanaf. Moeten we gewoon eens vanaf. We straffen, we hebben daar bepaalde niveaus van straffen voor, nou. En die straf, die zul je uit moeten zitten. En dan moet je, als een tweede spoor, zorgen dat die voorzieningen dan op orde zijn. En daar zit het verkeerd. Daar zit het verkeerd. Niet in de rechtspraak. Het zit gewoon verkeerd daar waar het niet verkeerd mag zitten. En het is voldoende huisvesting. Klaar.
3: Maar was het niet ooit een keer zo dat dat de gevangenissen te leeg waren?
0: Ja,
3: dat er toen heel veel gesloten zijn.
0: Ja. Ze zijn ook gevangenen uit het buitenland gehaald. Die konden hier in Nederland een straf uitzitten.
3: Ja, dat kan ik me dus ook herinneren. Dus dat weet ik niet. Ik werk niet in het gevangeniswezen. Nee. En ik heb, en dit verrast jullie natuurlijk, maar ook nog nooit in de gevangenis gezeten. Maar het zou kunnen dat het... Ik kan me voorstellen dat het lastig is om flexibel te zijn met het opschalen en het afschalen daarvan. Maar goed, ik neem aan dat dat niet de eerste keer in de geschiedenis van het gevangeniswezen is. Dus misschien moet daar eens goed naar gekeken worden. Ik heb bij heel veel grote bedrijven gewerkt. En als je soms ziet hoe inefficiënt dingen zijn, vraag ik me heel vaak bij problemen af of het probleem niet daar moet worden opgelost. Ja, in de efficiëntie, in management, whatever de beslissingen die daar worden genomen, in plaats van meteen onder de streep te gaan kijken en zeggen, laten we het meest drastische doen wat we kunnen verzinnen. Dat is toch een beetje
2: kosmetisch. Nou ja, ik denk dat iedereen het er wel over eens is dat als iemand vastzit voor moord, die kan niet met een enkelband ervan afkomen natuurlijk. Maar stel dat nu iemand vastzit die bijvoorbeeld de boetes van zijn verkeersovertredingen niet kan betalen.
3: Ja, maar daar ben ik het ook mee eens. Maar dan zou dat onderdeel moeten zijn van het normale straffen. Want als we dat vinden, waarom sluiten we ze dan überhaupt op?
0: Ja.
3: Dan zouden we structureel, en niet ineens nu het druk is, druk hebben, nu in een rij staat, zouden structureel mensen die dat doen, want daar heb ik wel oor naar, om die dan een enkelband te geven. Het zijn ook veel, de kans is dan ook veel groter dat die mensen die enkelband beschamend vinden en als straf ervaren, dan mensen die bijvoorbeeld notoir crimineel zijn.
2: Ja, of bijvoorbeeld gevangenen die overdag gewoon naar hun werk gaan en die s'avonds weer terug moeten de gevangenis in. Dat plan ligt nu ook op tafel.
3: Maar daarom is de roep om zwaardere straffen, vind ik, no offense, niet de meest slimme roep. Ik vind de roep om zinnige straffen, eigenlijk wat jij net schetst, dat vind ik relevanter. En bij geweldsdelicten vind ik dat er andere dingen gaan spelen.
1: Maar ik volgens mij niet zwaardere is dat straffen, hè?
3: Nou, bij Vlaagjes zei het wel.
2: Jawel. Nederlands straf niet zwaar.
1: Je gaat me geen woorden doen. Lekker toch?
2: Ja, je hebt echt gezegd, Ruud.
1: Oh ja, echt
2: waar. Dat is al 7 minuten
1: geleden. Nee, gewoon straffen. Ja. Gewoon straffen. En die straf die opgelegd wordt, die moet je nakomen. Klaar.
2: Zometeen.
1: En niet aan zitten morrelen omdat het een beetje druk is in de gang.
2: Zometeen gaan we meer morrelen. Dan hebben we het over de verkeersboetes. Die stijgen en die stijgen maar.
1: Zelfde verhaal.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien
7: uit.
6: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is 4:05, hoogste tijd voor het nieuws. Goedemiddag. Dronten moet zo snel mogelijk geluidsmetingen gaan doen bij de windturbines van Windplan Blauw bij Zwifterband. Dat heeft de hoogste bestuursrechter van Nederland vandaag bepaald in een spoeduitspraak. Dronten kreeg eerder dit jaar van de lagere bestuursrechter in Lelystad 15 maanden de tijd om metingen naar geluidsoverlast te doen. Maar Dronten wilde daar in afwachting van een andere rechtszaak nog niet mee beginnen. De Almeerse ambtenaar die op grote schaal adresgegevens en andere informatie aan criminelen verstrekte, moet worden vrijgesproken. Dat zei zijn advocaat vandaag in de rechtbank. Almeerder Jim B. zou de informatie onder druk van bedreigingen hebben doorgespeeld. Dat hij er geld mee verdiende, kan volgens zijn advocaat ook niet worden bewezen. Volgens justitie zijn met de gegevens tenminste 95 geweldsmisdrijven gepleegd en is de ambtenaar medeplichtig daaraan. Een man van 59 uit Almere heeft in hoger beroep een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf gekregen vanwege het sturen van seksuele berichten naar een jong meisje. Ook probeerde hij met haar af te spreken. De Almeerder had in 2021 een paar maanden lang contact met het slachtoffer dat destijds 13 jaar oud was. Volgens het gerechtshof maakte de man misbruik van de kwetsbare situatie waarin het kind zat. Ze woonde in een woongroep omdat haar moeder ziek was en ze had ook nog eens geen contact met haar familie. En een man uit Schiedam staat vanmiddag voor de rechter in Lelystad voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk tijdens een straatrace. Ruim 2 jaar geleden botste hij op de Karperweg bij Lelystad frontaal op een andere motorrijder. Deze 18-jarige bestuurder raakte zwaar gewond en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. In de zaak wordt ook een man uit Rotterdam vervolgd die de straatrace zou hebben georganiseerd.
11: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De aandelen worden voor 115 miljoen euro gekocht van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. Het kabinet doet dat om de kerncentrale langer open te houden. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin en van het zakmes. Sjoerd Kuiper was 74 jaar.
12: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag zijn de wolkenvelden met soms wat zon. Aanvankelijk is het droog en bij een matige zuidwestenwind stijgt het kwik naar ongeveer 20 graden in de provincie. Aan het einde van de middag stijgt vanuit het noordwesten de kans op een bui. Vanavond trekken een paar buien van noordwest naar zuidoost over Flevoland. Daarbij staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. In de nacht is het overal weer droog en zijn er opklaringen en het kwik zakt naar een graad of 11. Morgen, donderdag, wordt een droge en vrij zonnige dag. Wel trekken er velden sluierbewolking over Flevoland En bij een matige noordwestenwind wordt het morgen ongeveer 18 graden. Vrijdag en het weekend verlopen vrij zonnig. En daarbij is het wat zachter met 20 of 21 graden.
13: AWB verkeersinformatie. Op steeds meer wegen rijdende auto's niet zo heel snel meer. Bijvoorbeeld op de A1 tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer. 5 minuten stilstaand verkeer. Op de A27 tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette, daar 4 minuten. Op de A28 tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst, 5 minuten. Op de N50 tussen Ens en Kampen-Zuid, 4 minuten. Gaan we door naar de N305 tussen Almerehout en de A27, daar 4 minuten stilstaand verkeer. En de laatste, de N331 tussen Zwolle Centrum en de Frankhuizer Allee. 4 minuten stilstaand verkeer. Kijken we nog even naar de controles van Flitsmeister en radar op de A27. Hilversum Lelystad bij hectometerpaal 108,4. En de laatste op de N50 bij Ens. In beide richtingen hectometerpaal 264,2.
14: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Huey Lewis en The News en Stuck With You. Ook weer zo'n leuk plaatje aangeraden door Xaviera. We hebben de hele muzieklijst op zijn kop gegooid.
1: Dwars op de weg.
2: Ja, het zijn niet alleen de benzineprijzen die maar blijven stijgen. De verkeersboetes gaan volgend jaar mogelijk ook weer omhoog. Het kabinet wil ze met 2,7% verhogen, zodat ze meestijgen met de inflatie. Maar ja, daar is niet iedereen het mee eens. De Tweede Kamer roept de minister van Justitie op om van de verhoging af te zien. En ook de Raad van State heeft kritiek en vindt de verhoging niet gerechtvaardigd.
0: Nou, de vraag is dus, zijn hogere verkeersboetes nodig of wordt de automobilist hiermee onnodig op kosten gejaagd? Nou, we leggen het voor aan onze panelleden. Dat zijn Ruud en Xaviera. Xaviera, jij houdt wel van lekker stevig doorrijden, denk ik.
3: Klopt.
0: Hè? Ja. Zo schat ik jou een beetje in.
3: Ja, nee, klopt wel. Ik hou me natuurlijk altijd aan de snelheid.
0: Tuurlijk, ik ook.
3: Enzovoorts. Nee, wat vind ik daarvan? Die boetes. Ja, ik vind dat zo. Het is net een beetje als met de sigaretten en de prijzen die daar zo stijgen. Het is zo'n makkelijke waar je niet echt iets tegen kan zeggen. Want ja, als je zegt van nou, ze moeten niet omhoog. Dan zeg je ja, maar je maar aan de snelheid moeten houden. Of noem een ander het vergrijp. Ik vind het in elk geval een interessante beweging dat we aan de ene kant proberen mensen uit de gevangenis met een enkelband het gemakkelijker te maken. Om aan de andere kant dan mensen die iets te hard rijden lekker stevig over hun kop te slaan. Dus dat vind ik een rare tegenstelling in elk geval. En ja, kijk, hele ernstige verkeersovertredingen zijn natuurlijk ook eigenlijk een soort van geweldsdelicten, zou je kunnen stellen. Maar alles daarbuiten, dat als je 10 kilometer te hard gaat of zo, dat er dan meteen een hele dikke boete op je mat ligt, vind ik echt nonsens. Het heeft ook namelijk een signaalfunctie.
2: Maar zeg je daarmee dan ook dat het niet effectief is?
3: Nou, volgens mij weten we dat het niet effectief is. De effectiviteit zit in pakkans, niet in de hoogte van de boete. Mensen gaan er overigens bij alle andere criminaliteit, als je het zo wil noemen, ook vanuit dat ze niet gepakt worden. En daarom heeft hoger straffen, als je het daarom doet, zodat mensen het niet gaan doen, eigenlijk bijzonder weinig nut, blijkt uit. Volgens mij heel veel onderzoeken. De pakkans, ik wil niemand op ideeën brengen, want ik hou wel van doorrijden. Maar de pakkans, die is wel belangrijk. Dus die hele route, zo heet dat ook weer, dat ze overal camera's
2: trajectcontrole
3: hebben. Trajectcontrole, dankjewel. Dat soort grapjes, die zijn wel effectiever.
2: En ze hebben een nieuw middel, hè? Ze kunnen tegenwoordig ook met een drone kunnen ze boven de weg gaan hangen en automobilisten eruit pikken.
3: Ja, kijk. Een van de redenen, nogmaals, ik ben er niet zo voorstander van om die boetes omhoog te gooien. Maar een van de redenen waarom het wel ook een goede overweging waard is dat de overheid, maar ook de politie, is er ook bij gratie van dat wij ze nog steeds accepteren als belangrijk hierin. Mm-hmm. En als ze heel flauw gaan doen, heel flauw, dan zie je dat dus afnemen. En dat vind ik ook wel een hele belangrijke overweging. Dus misschien moeten ze de sigarettenprijs dan nog maar een beetje omhoog gooien.
0: Ruud, wow. Wat ben je stil?
4: Ja, hier word ik stil van natuurlijk, dat snap je wel. Ja.
0: Wat vind je van die hoogte van de boete? Stel, kijk, jij rijdt 10 kilometer...
4: De hoogte
0: stel,
4: Ruud, vind ik al heel lang...
0: Stel, Ruud, je rijdt 10 kilometer per uur te hard.
4: Ja, dan krijg je een boete op je...
0: Ja, laten we zeggen 200 euro.
4: Normaal.
0: Dan bouw je natuurlijk, maar had je net zo hard gebouwd als die boete 50 euro was geweest?
4: Ja, denk ik wel. De hoogte van de boete maakt niet zoveel uit in de acceptatie. Het is het krijgen van een boete, nou, dat snap ik. En ik snap het instrument ook van boete hanteren. Dat snap ik ook. Maar ja, we hebben het net over een aantal andere mogelijkheden gehad. En denk ik, ja, hoe pas je dat nou allemaal in elkaar? En dan zomaar in de blind de boetes weer wat verhogen. Want ja, we hebben toch nog een gaatje ergens op in een of ander ministerie. Ja, dat is te gek. En helemaal als je een boete te laat betaalt. Of je, jongens, het is niet normaal wat er bovenop gegooid wordt. Dat doet een malafide incassobureau niet eens. Maar de Rijksoverheid permitteert zich dat wel.
3: En 50 euro of 200 euro is wel echt het verschil tussen wat iemand kan betalen en wat iemand niet kan betalen. Wat dan ook nog eens komt bovenop energieprijzen. Ja. En ik ging laatst eens bekijken hoeveel ik eigenlijk, dat doe ik eigenlijk nooit, maar hoeveel ik eigenlijk aan kosten heb per maand. En dan mijn vaste last. Ik weet dat je dit hoort te doen als je een volwassen persoon bent. Ben ik pas sinds een jaar of zo. Oh. Dus ik ging daar naar kijken. En toen schrok ik oprecht. Want op zich verdien ik best prima. Ik hoef daar eigenlijk nooit over nadenken. Daarom kijk ik er ook nooit naar. Maar ik schrok gewoon principieel van hoeveel ik uit moest geven aan vaste lasten. En die van mij zijn eigenlijk relatief niet zo hoog. Ik heb geen kinderen, ik ben in mijn eentje, et cetera, et cetera. Dit soort grapjes zijn wel het verschil tussen een soort van persoonlijk failliet gaan en je rekeningen kunnen betalen. Absoluut. Ik vind het wel echt een groot verschil.
2: En vallen die snelheidsboetes dan ook onder de vaste lasten?
3: Nou, niet onder de vaste lasten. Nee, zeker niet. Maar ik denk wel dat dingen moeten ook wel een klein beetje redelijk blijven. Ik kreeg mijn nieuwe voorstel voor mijn energie. Dat was €370 per maand. Als je daar bovenop... Ik heb een redelijk ruim huis, zullen we maar zeggen. Maar als je daar bovenop dan wel eens een boete krijgt... En het is niet eens dat je zoveel van snelheid hoeft te houden om die boete te krijgen. Je krijgt... Laatst reed ik ergens, toen ging ik inhalen. En toen zag ik ineens dat er een camera stond. En ik ging eigenlijk helemaal niet zoveel inhalen. Maar je moet iets meer snelheid maken. Dus waarschijnlijk... krijg ik hem. Hij zal niet super hoog zijn. Maar moet je daarvoor nou zo hard afgestraft worden? I don't know. Ik denk het niet. Ik denk dat ook helemaal niet dat het doel is van die boetes uiteindelijk. Het
0: schiet zijn doel voorbij, die hoge
3: dat
0: boetes.
3: Idee begin ik wel zo'n klein beetje te krijgen.
4: Is
0: en nu is de grote vraag natuurlijk. De Tweede Kamer en de Raad van State zeggen, nou, dit staat niet in verhouding. Nu kan de minister natuurlijk nog zeggen, ja, allemaal leuk en aardig, maar ik moet begrotingstekort moet ik wel dichten. Ja. Dus die boetes die gaan omhoog. Wat verwacht je, Ruud?
4: Nou, het probleem daarom, dat haal je ook terecht aan. Het probleem is niet hoe hoog zijn de boetes. Het probleem is hoe groot is het tekort. En hoe vangen we dat op? Daar hebben we het over. En we hebben het niet over de hoogte van de boetes. Dat is een instrument, meer niet. Ik heb er een slecht gevoel bij. En als we het dan over allerlei dingen hebben... wat straffen betreft... En dan vind ik dit eigenlijk de minste. Ik vind het eigenlijk... Boetes kunnen lager, dat hoeft niet zoveel te zijn. En als het echt extreem is, moet je geen boete opleggen. Dan moet je straffen.
0: Mag ik jullie hartelijk bedanken weer voor jullie komst naar de studio. Yes. En tot de volgende keer maar weer.
3: Tot de volgende. Dwars op de week.

0: Dat was Bruno Mars en On My Soul. Het is 4:08 geworden. Arie hoorde jou eventjes kletsen. Hij was aan het doornemen wat we straks allemaal gaan behandelen op de radio qua nieuws. Ben je al een beetje op de hoogte, Arie?
1: Ja, ik zei, en dat was niet heel goed hoorbaar, maar ik zei dat een van onze collega's, verslaggever Mark Bakker, aan gaat schuiven. Hij gaat namelijk praten en vertellen over waterstof. Dan vooral bedoeld voor transport van waterstof.
0: En we hebben ook contact met de stichting Weet Hoe Je Leeft in Almere Buiten. Want daar is in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. Er is van alles gestolen en er zijn ook vernielingen aangebracht. Het laatste nieuws daarover hoor je straks na 5 op de radio. Natuurlijk is er ook wat muziek. Bijvoorbeeld deze plaat van Joe Cocker samen met Jennifer Warnes. And Up Where We Belong.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Dit is Flevoland.
3: Iemand valt in slaap. Je denkt, nou, ben ik dan zo saai of hoezo zit hij niet op te letten?
2: Ook dit is Flevoland.
4: De Duitsers hebben het ziekenfonds in Nederland ingevoerd.
2: En dit is ook Flevoland.
5: 2 weken van tevoren ben ik nog geswitcht van jurk. Dus ik kan heel goed een advies geven aan de aanstaande bruid. Maar voor mezelf was het toch wel lastig.
2: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design, Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
9: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Horizon Flevoland en VNO-NCW Midden.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De gemeente Dronten moet zo snel mogelijk geluidsmetingen gaan doen bij de windturbines van Windplan Blauw bij Zwifterband. Dat heeft de hoogste bestuursrechter van Nederland vandaag bepaald. En de Almeerse ambtenaar die op grote schaal adresgegevens en andere informatie aan criminelen verstrekte, moet worden vrijgesproken. Dat zei zijn advocaat vandaag. Meer nieuws uit onze regio. Dat hoor je zometeen na het NOS-journaal.
0: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 5 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borssele gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borssele in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan moet de microfoon even opengezet worden. Hè? Dat praat toch echt een heel stuk makkelijker. De ANVB verkeersinformatie zijn we. Nou, er staan best wat auto's alweer stil. Bijvoorbeeld op de A1 op twee verschillende plekken. Namelijk tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. 9 minuten stilstaand verkeer. En ook tussen knooppunt Diemen en knooppunt Muidenberg, daar 7 minuten. Op de A6 tussen Emmeloord en Lemmer, 4 minuten. Op de A9 tussen Amsterdam-Zuidoost en Amstelveen, 5 minuten. Gaan we door naar de A27. Ook daar staan mensen stil tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette. 4 minuten als gevolg van een ongeval is daar de rechte rijstrook afgesloten. Dan ook op de A28 tussen afrit Maarn en Amersfoort-Vathorst, 7 minuten. De N50, daar zijn we dan. Tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid, 4 minuten. En de laatste op de N331 tussen Zwolle Centrum en de Frankhuizer Allee, 4 minuten. Flitsmeister meldt 1 controle en die is op de A27 Hilversum-Lelystad bij hectometerpaal 108,4.
10: Ingebroken, geld gestolen en ook nog eens flinke vernielingen. Stichting Weet Hoe Je Leeft in Almere Buiten is hard getroffen. En zometeen hoor je wat dat betekent in Studio Flevoland.
13: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
14: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
15: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
16: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
15: En bedankt, hè?
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
18: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
20: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
21: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
22: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
23: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: tonight. Train hoorde je met Hey Soul Sister. Tijd voor het nieuws.
1: Bij Stichting Weet Hoe Je Leeft in Almere Buiten is in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. Er is geld gestolen en er zijn ook nog eens vernielingen aangebracht. De stichting biedt dagbesteding aan mensen met een licht verstandelijke beperking. Nou, we praten over dit nieuws met Gerry Boljet, de voorzitter van de stichting, en Douwe Bouwmeester, die zelf deelnemer is. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag.
1: Ja, heel verdrietig natuurlijk voor jullie. Gerry, om bij jou te beginnen als voorzitter van de stichting. Wat is er nou precies gebeurd in die nacht?
2: Ja, op maandag op dinsdag nacht hebben we bezoek gehad van ongewenste bezoekers. En die hebben bij ons ingebroken en een deel van ons geld wat wij gebruiken voor de feestweek. Want volgend jaar bestaat onze stichting 15 jaar. En daar hadden wij, daar leggen wij al jaren geld voor weg. En juist om de mensen in die week te kunnen betalen, hadden wij 5000 euro apart. En dat is weggenomen.
1: Ja, 5000 euro dus gestolen, bleek achteraf. Maar ja, er komt een moment natuurlijk dat je dinsdagochtend de deur open doet. Wat trof je toen aan?
2: Ja, er was een medewerker die kwam als eerste binnen. Ja, was een chaos. Alles opengebroken, alles opengetrokken. Ja, en dan komt eigenlijk besef van wat gebeurt hier. En toen is eigenlijk iedereen opgeroepen die er moest zijn om te gaan inventariseren van wat er dan eigenlijk weg is. En dat hebben we toen gedaan. En ja, de mensen of de inbrekers waren echt op zoek naar geld. Voor de rest zijn er geen andere goederen weggenomen. Deze mensen waren echt op zoek naar geld.
1: Ja, en dat hebben ze dus gevonden. Ze hebben dat gestolen, die 5000 euro, die dus was bedoeld voor de feestweek. Douwe, wat vind jij er nou van dat er is ingebroken?
3: Nou, ik vind het uitermate teleurstellend. Het is een groot bedrag. Het is inderdaad voor de feestweek. Maar het is ook heel moeilijk omdat, nog maar de vraag is of de feestweek goed gepland door zou kunnen gaan. Dat het wel doorgaat, maar zoals wij het zouden willen. Dus ik ben er wel een beetje van geschrokken ook.
1: Ja, en hoe zou de feestweek er eigenlijk uitkomen te zien, Douwe?
3: We hebben 5 dagen feest. Het begint maandagochtend. Dan worden we verwelkomd met een kopje koffie en een lekker stukje gebak. Mm-hmm. En dan gaan we allerlei activiteiten doen. Een bingo gaan we houden. En dinsdag gaan we spelletjesmiddag doen. En een donderdag gaan we naar een pannenkoekenhuis. En vrijdag komen er allerlei gasten met een receptie. En dan komt ook de burgemeester even kijken en een praatje houden. Nou, dat wordt een hele gezellige week.
1: Ja, en daar keek je ongetwijfeld dan heel erg naar uit. Maar nu is dat geld gestolen. Gerry, kan de feestweek dan nu helemaal niet meer doorgaan?
2: Nee, wat er gebeurd is, er is een initiatief genomen door een ouder van een deelnemer van ons. Een crowdfunding actie. Daar wordt massaal op gestort. Het is echt ongekend. Ik krijg gewoon kippenvel als ik erover praat. Op dit moment zijn we 6 uur in de lucht daarmee en er is al 1600 euro gestort. En buiten dat hebben we ook nog een aantal giften via de bankrekening gekregen van de stichting. En dat is al 600 euro. Dus eigenlijk is dit ongelooflijk hoe mensen met ons meedenken, meekijken en vragen hoe het nu zit. En wij zijn natuurlijk ook heel erg blij dat we dit medium even kunnen krijgen om ons verhaal te vertellen. Onze deelnemers zijn hier al maanden mee bezig met dingen te versieren, met dingen te maken. Onze doelgroep kijkt hier heel erg naar uit. En ik zal er alles aan doen en samen met het bestuur en de bedrijfsvoering die we hebben en zeker mijn netwerk om te zorgen dat dit nog mooier wordt dan dat het was. Om dit verdriet en de boosheid en teleurstelling te boven komen. Je moet niet vergeten dat wij hebben gewoon 85 deelnemers hier al. En 30 medewerkers. Mm-hmm. Het is gewoon echt een hele grote groep. En het heeft gewoon impact op onze deelnemers. Dus dat betekent ook dat er verandering in gedrag is. Dat mensen in de war daarvan zijn. Angstig zijn. Bang zijn. Omdat het in hun veilige plek is gebeurd. En dat is heel erg vervelend. En ik denk dat Douwe dat nog zelf wel kan vertellen. Want die is natuurlijk met zijn collega's op de werkvloer. Hoe ze zich voelen.
3: Ja, dus dat is wel heel verdrietig en geschrokken. Ja. Gelukkig worden we wel goed opgevangen door de begeleiders hier. Maar het is wel, je moet wel een schok erboven komen, zal ik maar zeggen. En het is als ik voor mezelf spreek, vind ik het ja, wel extra zwaar, omdat ik een extra uitdaging heb, zal ik maar zeggen. Dus ja, maar ik denk, samen komen we er gewoon bovenop.
1: En er is al een hoop geld opgehaald om die feestweek toch door te laten gaan. Nou, wanneer is die feestweek eigenlijk? Is die volgende week?
2: Ja, dus volgende week maandag starten we dan met de officiële opening met alle deelnemers. We gaan gewoon ook gezellig met z'n allen eten. We gaan sporten met elkaar. Vrijdag, volgende week vrijdag, hebben we het officiële moment waar de burgemeester dan ook komt. Mm-hmm. Met de wethouders om een mooi verhaaltje te vertellen. Dat ze trots zijn op een stichting die al 15 jaar bestaat. Heel klein begonnen. Echt, Jolanda Adrichem is daar begonnen mee ooit met 1 of 2 deelnemers. En dat is nu uitgegroeid naar een echt serieus bedrijf. En nou, Almere kan daar trots op zijn en is er ook trots op.
1: Ja, dat blijkt ook maar weer als je ziet hoeveel geld er al is opgehaald. Nou, hopelijk hebben jullie desondanks dus nog een mooie feestweek. Dank jullie wel voor nu. Gerry Boyet, de voorzitter van de stichting en Douwe Bouwmeester, deelnemer. Het weer krijgen we vandaag van Wouter van Bernebeek. Wouter, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
1: Hoe was het vandaag eigenlijk qua weer?
4: Nou, het zag er vandaag eigenlijk prachtig uit. Vanochtend begonnen we nog wel grijs. Maar in de loop van de ochtend brak de zon door en werd het ruim 20 graden. Nou, en dat zijn temperaturen die we de komende tijd nog veel vaker gaan zien. Sterker nog, ik denk dat met name begin volgende week het nog wel eens een stuk warmer kan worden. Dus ja, er zit wel een beetje nazomersfeer aan te komen.
1: Ik wou zeggen, gaan we binnenkort ook iets merken van dat nazomerse weer?
4: Ja, vanavond krijgen we eerst nog met een enkele bui te maken. Dat buiengebied hangt nu eigenlijk voor de kust van Noord-Holland zo'n beetje. Gaat wel langzaamaan in activiteit afnemen. Maar ik denk dat er vanavond her en der nog wel een enkele bui kan vallen bij ons in de regio. Nou, komende nacht wordt het dan weer droog. Klaart het vanuit het westen op en daalt de temperatuur naar 10 tot 12 graden. En morgen zitten we dan in die iets koelere lucht tijdelijk. Met 17 tot 19 graden. Veel zonneschijn, in de middag een paar stapelwolken. En het blijft in ieder geval morgen overal droog.
0: Nou, en dat geldt. Ja, na morgen.
4: Ja, en dat geldt ook voor de dagen daarna, want de wind gaat naar het zuiden draaien. Dat levert hogere temperaturen op. 20 tot 22 graden op de meeste dagen. En zoals gezegd, begin volgende week. Maandag valt er een enkele bui, maar vooral de dagen daarna, van dinsdag tot en met donderdag, vallen nog net buiten de middagse hier. Dan kan het echt warm worden met 23 tot misschien wel 25 graden. En ook dan veel ruimte voor de zon.
0: Ja, als ik dan ook zo kijk, want wij kunnen natuurlijk dat kaartje zien. En je hebt het al over de dagen daarna. Maar ik zie op de maandag zie ik nog wat regen geprogrammeerd staan. Maar ja, blijft het in die dagen daarna wel droog? Of moeten we ook wel rekening houden met af en toe wat regen?
4: Het is wel licht onstabiel in die dagen daarna. Dus er kan eens een keer een enkele regen- of onweersbui vallen in die warme lucht. Maar over het algemeen ziet dat er best droog uit. Dus ik verwacht best veel zonneschijn. En meestal gewoon droog weer.
0: Nou, kijk, we kunnen genieten.
1: Ik wou net zeggen, we hoeven André van Duin nog niet te draaien. Want het is weer voorbij. Die was André van Duin.
0: Nee, dat was Gerard Cox.
1: Oh, God. Nou ja, ik moet het nog even installeren. Gelukkig heb ik dus nog eventjes, want de zomer die is er nog. Dankjewel Wouter en eet smakelijk zo.
4: Dankjewel, doei doei.

0: De Foundations waren dat. En Baby, Now That I Found You. Het is 6:10 geworden. We gaan door met het nieuws.
1: In alle provincies van Nederland komt een hoofdleiding voor het transport van waterstof. Deze zogeheten waterstof-backbone komt niet in Flevoland. En dat terwijl de Maxima-centrale bij Lelystad al tientallen miljoenen euro's heeft geïnvesteerd om naast gas ook waterstof als brandstof te kunnen gebruiken. Aangeschoven bij ons in de studio, verslaggever Mark Bakker. Ja, Mark, waarom wordt onze provincie nou weer buitengesloten?
2: Nou, er wordt een hoofdleiding door heel Nederland aangelegd. Dat is een opdracht van de Rijksoverheid in samenwerking met de GasUnie. Als je dan die kaart bekijkt, dan zie je ook dat die gasleiding een cirkel maakt over Nederland. Gaat door alle provincies, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Brabant, Limburg. Zelfs ook Zeeland, Noord-Holland, noem maar op. Maar die gaat dus niet door Flevoland. Nou, dat verbaast ook wel gedeputeerde Harold Hofstra. Hij heeft zich ook even verdiept in hoe dat allemaal nou precies werkt met waterstof en hoe dat netwerk in Nederland wordt aangelegd. En hij legt het uit.
3: Landelijk heeft men gekozen om aan te sluiten bij de industriële clusters. Hè. Dus dan hebben we het bijvoorbeeld over de haven van Rotterdam of industrieterreinen in Brabant. En wij zeggen nou nee, je moet juist ook hier naar de Maxima Centrale een leiding neerleggen. Omdat hier liggen echt kansen.
1: Ja, kansen. Een waterstofaansluiting is hard nodig voor de Maxima Centrale, lijkt mij.
2: Ja, dat klopt. Engie, dat is ook de eigenaar van de Maxima Centrale. Die heeft al jaren geleden een van de units aangepast. Dus zodat hij op waterstof kan draaien. En daarover sprak ik met Harry Thalen van Engie.
4: Ja, we hebben enkele jaren geleden de eerste van de twee turbines omgebouwd. Zodat de waterstof in de turbine bijgemengd kan worden. We kunnen tot 50% van het aardgas vervangen door waterstof. En volgend jaar gaat dat in de tweede turbine gebeuren.
1: Een reden te meer toch om ook een waterstof-backbone in onze provincie aan te leggen?
2: Precies, maar dat kost dan wel geld. Miljoenen euro's in elk geval. Maar daar moet nog over gesproken worden. Wat trouwens gedeputeerde Harold Hofstra ook nog zei, is dat er ook nog andere redenen zijn waarom zo'n waterstof-backbone toch echt ook in Flevoland moet komen.
3: Flevoland is de grootste opwekker van duurzame energie. We hebben hier ontzettend veel wind, zon om ons heen. Als wij zien dat we soms ook die energie moeten uitschakelen omdat we netcongestie hebben, waarom zouden we dat niet omzetten in waterstof? En op die manier kunnen we de energie beter benutten en beter gebruiken. Dus er zitten op zoveel punten zitten er voordelen aan.
2: Bedoelt u daarmee dat waterstof ook hier opgewekt kan worden?
3: Jazeker, want we zijn bijvoorbeeld ook in gesprek met het Rijk voor aanlanding van wind uit zee. Nou, een van de locaties is Lelystad, om vanuit zee de opgewekte windenergie aan te landen hier in Lelystad. Nou, het zou toch prachtig zijn als we het hier ter plekke kunnen omzetten, ook in waterstof. Het via de backbone door heel Nederland kunnen verspreiden. De Maxima Centrale erop te kunnen laten draaien. En dan hebben we zoveel plussen dat we eigenlijk een win-win situatie hebben.
1: Ja, je zei het al, het gaat tientallen miljoenen euro's kosten. Wie draagt daarvoor op?
2: Nou, de gebruiker van de energie, jij en ik bijvoorbeeld. En daar heeft Harry Thalen, CEO van Engie, wel een idee over.
4: Nou, en wat we zien is, met z'n allen betalen wij met z'n allen gezamenlijk voor de voorzieningen in Nederland. Dus de gezamenlijke gebruikers zullen uiteindelijk ook moeten betalen voor gebruik van de infrastructuur, zodat er nu ook is. Hè. Dus wij betalen ook gewoon voor een aansluiting op de gasinfrastructuur en op de elektriciteitsinfrastructuur. En daarom pleiten wij er ook voor om deze aansluiting niet alleen te maken voor deze centrale, maar werken wij samen met heel veel andere partijen in de provincie om te zorgen dat wij gezamenlijk gebruik kunnen maken van die infrastructuur. En dan zullen we ook met z'n allen gezamenlijk moeten betalen voor zo'n infrastructuur.
1: Ja, en de energie kan dus voor ons daardoor nog duurder worden?
2: Ja, dat denk ik dat het niet is uit te sluiten. Maar ja, wat ook wel weer blijkt, het is ook wel nodig. Want we willen van het gas af, we moeten ook van het gas af. In Groningen kunnen we het gas niet meer winnen. En vanuit het buitenland gas hier naartoe halen wordt ook steeds duurder. Dus waterstof kan dus wel een alternatief zijn. Maar dan moet je wel goed op voorbereid zijn. En dan zou er ook inderdaad wel zo'n waterstof-backbone door Flevoland moeten gaan komen. Ik weet niet.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
10: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastisch.

0: Fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Dit is Flevoland met het regionieuws.
3: Dronten moet zo snel mogelijk geluidsmetingen gaan doen bij de windturbines van Windplan Blauw bij Zwifterband. Dat heeft de hoogste bestuursrechter van Nederland vandaag in een spoeduitspraak bepaald. Dronten kreeg eerder dit jaar van de lagere bestuursrechter in Lelystad 15 maanden de tijd om metingen naar geluidsoverlast te doen. Maar Dronten wilde daar in afwachting van een andere rechtszaak nog niet mee beginnen. De Almeerse ambtenaar die op grote schaal adresgegevens en andere informatie aan criminelen verstrekte, moet worden vrijgesproken. Dat zei zijn advocaat vandaag in de rechtbank in Amsterdam. Almeerder Jim B. zou de informatie onder druk van bedreigingen hebben doorgespeeld. Dat hij er geld mee verdiende, kan volgens zijn advocaten ook niet worden bewezen. Volgens justitie zijn met de gegevens tenminste 95 geweldsmisdrijven gepleegd en is de ambtenaar medeplichtig daaraan. En een man van 59 uit Almere heeft in hoger beroep een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf gekregen vanwege het versturen van seksuele berichten naar een jong meisje. Ook probeerde hij met haar af te spreken. De Almeerder had in 2021 een paar maanden lang contact met het slachtoffer, dat destijds 13 jaar oud was. Volgens het gerechtshof maakte de man misbruik van de kwetsbare situatie waarin het kind zat. Ze woonde namelijk in een woongroep omdat haar moeder ziek was en ze had ook nog eens geen contact met haar familie. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website of in de app van Omroep Flevoland.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. Het gaat om gedwongen huwelijken, maar ook om verkrachting en huiselijk geweld. Ook meisjes vanaf 12 jaar krijgen daarmee te maken. Nederland doet volgend jaar toch mee aan het Eurovisie Songfestival. Omdat geen enkele omroep het wil organiseren, doet koepelorganisatie NPO het zelf. Het is nog niet bekend wie er namens Nederland meedoet.
5: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Er kan een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En later in de nacht klaart het vanuit het westen weer op. De temperatuur daalt dan naar een graad of 9 op de koudste plaatsen. En morgen schijnt de zon flink. In de middag ontstaan wat stapelwolken en de middagtemperatuur ligt dan rond een graad of 18. Dat is een hele normale waarde voor deze tijd van het jaar. Nou, de wind gaat dan naar het noordwesten waaien, is meest matig van kracht. Windkracht 3 boven land en windkracht 4 langs de grote meren. Vrijdag verloopt in zijn geheel zonnig. Dan met iets hogere temperaturen, 20 tot lokaal zelfs 22 graden.
6: AWB verkeersinformatie. Files op de A1 tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. 10 minuten stilstaand verkeer. Dat doen ze ook op de A6 tussen Almere Regenboogbuurt en afrit Lelystad Airport. 8 minuten. Op de A9 tussen afrit Amsterdam-Eiburg en Amstelveen. 7 minuten. Maar ja, ook op de A27 tussen Utrecht-Noord en Hagestein. 25 minuten stilstaand verkeer. Gaan we door naar de A28 tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst. Daar 5 minuten. Op de N50 tussen Ens en Kampen. 6 minuten. En de laatste op de N331 tussen Zwolle Centrum en de Frankhuizer Allee. 4 minuten stilstaan verkeer. Flitsmeister meldt de volgende controles. Een radar op de A1 Amsterdam-Naarden. Hectometerpaal 14,4. Op de A27 Hilversum-Lelystad. Hectometerpaal 108,4. En de laatste op de Noorderdreven in Almere. In beide richtingen.
3: Je hebt het ongetwijfeld meegekregen. De gemeente Almere die presenteerde pas geleden de plannen voor het kasteel in Almere. Maar niet iedereen is het eens met die plannen. Hoe dat zit, dat hoor je straks bij ons.
2: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: De Dexys Midnight Runners waren dat. En come on, Eileen. Nou, kom op, heb je nog meer nieuws voor me? Zeker weten.
1: Het kasteel in Almere, daar presenteerde de gemeente onlangs nieuwe plannen voor. Maar het burgerinitiatief Kasteeltuin is het niet eens met die plannen. De Almeerders voelen zich gepasseerd omdat hun eerder ingediende plan in de prullenbak is beland. Kasteeltuin vraagt dan ook aan het stadsbestuur om hun ideeën te heroverwegen. Je hoort John van Diepen van Kasteeltuin.
2: Nou, het is natuurlijk van de zotte dat wij 2 jaar buiten de deur zijn gehouden. Daarmee de stad een vertraging van 2 jaar heeft opgelopen in een plan wat gewoon fantastisch is, maar niet beoordeeld mag worden. Dat is bizar.
3: John van Diepen is een van de mensen achter Kasteeltuin Almere. De gemeente wil het oude kasteel slopen en hier samen met ontwikkelaars een nieuw kasteel en zo'n 650 woningen bouwen. Kasteeltuin wil het bestaande kasteel juist behouden en het terrein anders inrichten.
2: We hebben heel weinig historie in Almere. Dat beetje wat we hebben, onder andere het kasteel, zit in het DNA van heel veel Almeerders. Gebruik dat om het ondernemerschap van de mensen aan te boren door ze zelf eigenaar van die wijk te maken, ze die wijk te laten ontwikkelen. Daar gaan dingen ontstaan die je in Almere nog nooit hebt gezien.
3: Maar het plan dat er nu ligt is al een stuk verder. BPD, Goede Steden en Koopmans willen het huidige bouwwerk slopen omdat renovatie volgens hen na onderzoek niet meer veilig haalbaar is. Zij willen hier 650 woningen bouwen, waaronder meer dan 200 sociale huurwoningen. Kasteeltuin vraagt de gemeenteraad dus om hun voorstel alsnog mee te nemen voordat er definitief wordt gekozen.
2: Ik zeg, gebruik 6 maanden om het plan naar een volgend niveau te tillen en dan de gemeenteraad een beslissing te laten nemen.
3: Maar als de gemeenteraad nu zou zeggen van oké, we wachten eventjes en we nemen jullie plan ook mee, dan gaat daar weer 6 maanden overheen natuurlijk.
2: Ja, maar in die 6 maanden worden de plannen een stap verder gebracht. Er wordt niet 6 maanden gewacht. Dus van vertraging, ik ben niet op zoek naar vertraging. Sterker nog, dat zou ik heel sneu vinden. Dus we moeten zeker door.
3: Wethouder Paul Tang wilde vandaag niet inhoudelijk reageren op de kritiek van Kasteeltuin.
2: De enige die ons nog kan redden is de raad. Als die zijn verantwoordelijkheid niet neemt, dan kunnen wij niet anders dan nog meer vertraging inbouwen. Wat we niet willen. Wij willen verder. En dat hadden we al 2 jaar geleden moeten inzetten.
1: Je hoorde John van Diepen van Kasteeltuin in een bijdrage van verslaggever Joris Souter.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran hoorde je eerst met Repeat It. En dit plaatje is uitgekozen door Ari, Yarbrough en Peebles en Don't Stop the Music.
1: Tijd voor nieuws buiten de regio. De man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, reed volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur, waar maximaal 80 is toegestaan. Het OM komt tot die conclusie na onderzoek.
2: We hebben ook in zijn telefoon gekeken. Daar hebben we ook een snelheid uit kunnen halen op basis van GPS-fixen. En daar hebben we in vastgesteld dat verdachte de laatste 800 meter voor de bocht waarin het fatale ongeluk heeft plaatsgevonden rond de 130 km per uur heeft gereden.
1: Ja, in die bocht reed de jonge automobilist rechtdoor. Drie kinderen en de directeur van de school kwamen om het leven. Vandaag is de eerste rechtszitting over het dodelijk ongeluk. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld.
0: De brandweer in Oosterwijk heeft vanochtend gezocht naar de oorzaak van een gaslucht die was gemeld. Er zijn metingen gedaan in het dorp en ook netbeheerder Enexis heeft gasverdeelpunten onderzocht. De omwonenden waren bezorgd door die indringende gaslucht.
3: Sterk. Ja, het was echt sterk. Ja. Ja. Ik sprak daar mensen, die vrouw hier een eindje terug, die vond het heel angstaanjagend. Ja.
0: Ja, heel angstaanjagend, maar het bleek allemaal wel mee te vallen. De oorzaak lag namelijk bij de brandweer. Bij de kazerne was een geurpotje met gaslucht weggegooid en die lucht werd verspreid via een vuilniswagen die vervolgens door Oosterwijk reed. En het was allemaal ongevaarlijk, gelukkig.
1: En dan, de groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had een groei geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen, zegt deze verslaggever.
4: Die lonen die stegen door nieuwe cao-afspraken. De totale beloning van werknemers ging bijvoorbeeld het afgelopen kwartaal met liefst 5% omhoog. En er kwamen er ook meer banen bij, zodat meer mensen aan het werk konden. En ook de uitkeringen die stegen.
1: Ja, de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld.
0: Nou, ik denk dat Omroep Flevoland jou een iets hoger loon mag gaan geven, zodat je je microfoon kunt fixen.
1: Die kraakt een beetje. Een beetje boel.
0: Ga ik nog even vertellen dat het Nederlands elftal werkt met een fitte selectie naar het Nations League duel met Duitsland. Bondscoach Xavi Hernandez kan morgenavond ook beschikken over Jurrien Timber. Die verdediger van Arsenal is net hersteld van een liesblessure en ontbrak maandag nog op het trainingsveld in Zeist.
5: We had to manage Jurrien Timber, but he's ready, he's available, everybody's ready for tomorrow.
0: For tomorrow, want dan is het zover, dan speelt Oranje tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. En het is de eerste wedstrijd onder leiding van Xavi. We wachten het allemaal af. Tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Iemand valt in slaap. Je denkt, nou, ben ik dan zo saai of hoezo zit hij niet op te letten?
0: Ook dit is Flevoland.
2: De Duitsers hebben het ziekenfonds in Nederland ingevoerd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: 2 weken van tevoren ben ik nog geswitcht van jurk. Dus ik kan heel goed een advies geven aan de aanstaande bruid. Maar voor mezelf was het toch wel lastig.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Willem de Boer en Omroep Flevoland.
5: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: De gemeente Dronten moet zo snel mogelijk geluidsmetingen gaan doen bij de windturbines van Windplan Blauw bij Zwifterband. Dat heeft de hoogste bestuursrechter van Nederland vandaag bepaald. En de Almeerse ambtenaar die op grote schaal adresgegevens en andere informatie aan criminelen verstrekte, moet worden vrijgesproken. Dat zei zijn advocaat vandaag in de rechtbank. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je zo na het NOS-journaal.
8: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 6 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 1 graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen langzaam wat af. In het midden van het land staan ze nog op de A1. Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Voorthuizen. 10 minuten vertraging. A6 Muiden richting Lelystad voor Lelystad Airport. 10 minuten. A12 Duitse grens richting Utrecht. Voor knooppunt Grijshoort 5 minuten oponthoud. De A50 Arnhem richting Oss tussen Grijshoort en Renkum. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Ingebroken, geld gestolen en ook nog eens flinke vernielingen. Stichting Weet Hoe Je Leeft in Almere Buiten is hard getroffen. En zometeen hoor je wat dat betekent in Studio Flevoland.
11: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
12: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
14: Interessant. Wat verdien jij dan?
13: Zo open bedoelen ze vast niet.
15: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
16: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
18: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
19: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
20: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
21: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
22: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
21: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
22: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
23: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Bij Stichting Weet Hoe Je Leeft in Almere Buiten is in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. Er is geld gestolen en er zijn ook nog eens vernielingen aangebracht. De stichting biedt dagbesteding aan mensen met een licht verstandelijke beperking. Nou, we praten over dit nieuws met Gerry Baljet, de voorzitter van de stichting, en Douwe Bouwmeester, die zelf deelnemer is. Goedemiddag allebei.
1: Goedemiddag.
0: Ja, heel verdrietig natuurlijk voor jullie. Gerry, om bij jou te beginnen als voorzitter van de stichting. Wat is er nou precies gebeurd in die nacht?
1: Ja, op maandag op dinsdag nacht hebben we bezoek gehad van ongewenste bezoekers. En die hebben bij ons ingebroken en een deel van ons geld wat wij gebruiken voor de feestweek. Want volgend jaar bestaat onze stichting 15 jaar. En daar hadden wij, daar leggen wij al jaren geld voor weg. En juist om de mensen in die week te kunnen betalen, hadden wij 5000 euro apart. En dat is weggenomen.
0: Ja, 5000 euro dus gestolen, bleek achteraf. Maar ja, er komt een moment natuurlijk dat je dinsdagochtend de deur open doet. Wat trof je toen aan?
1: Ja, er was een medewerker die kwam als eerste binnen. Ja, was een chaos. Alles opengebroken, alles opengetrokken. Ja, en dan komt eigenlijk besef van wat gebeurt hier. En toen is eigenlijk iedereen opgeroepen die er moest zijn om te gaan inventariseren van wat er dan eigenlijk weg is. En dat hebben we toen gedaan. En ja, de mensen of de inbrekers waren echt op zoek naar geld. Voor de rest zijn er geen andere goederen weggenomen. Deze mensen waren echt op zoek naar geld.
0: Ja, en dat hebben ze dus gevonden. Ze hebben dat gestolen, die 5000 euro, die dus was bedoeld voor de feestweek. Douwe, wat vind jij er nou van dat er is ingebroken?
2: Nou, ik vind het uitermate teleurstellend. Het is een groot bedrag. Het is inderdaad voor de feestweek. Maar het is ook heel moeilijk omdat, nog maar de vraag is of de feestweek goed gepland door zou kunnen gaan. Dat het wel doorgaat, maar zoals wij dat zouden willen. Dus ik ben er wel een beetje van geschrokken ook.
0: Ja, en hoe zou de feestweek er eigenlijk uitkomen te zien, Douwe?
2: We hebben 5 dagen feest. Het begint maandagochtend. Dan worden we verwelkomd met een kopje koffie en een lekker stukje gebak. Mm-hmm. En dan gaan we allerlei activiteiten doen. Een bingo gaan we houden. En dinsdag gaan we spelletjesmiddag doen. En een donderdag gaan we naar een pannenkoekenhuis. En vrijdag komen er allerlei gasten met een receptie. En dan komt ook de burgemeester even kijken en een praatje houden. Nou, dat wordt een hele gezellige week.
0: Ja, en daar keek je ongetwijfeld dan heel erg naar uit. Maar nu is dat geld gestolen. Gerry, kan de feestweek dan nu helemaal niet meer doorgaan?
1: Nee, wat er gebeurd is, er is een initiatief genomen door een ouder van een deelnemer van ons. Een crowdfunding actie. En daar wordt massaal op gestort. Het is echt ongekend. Ik krijg gewoon kippenvel als ik erover praat. Op dit moment zijn we 6 uur in de lucht daarmee en er is al 1600 euro gestort. En buiten dat hebben we ook nog een aantal giften via de bankrekening gekregen van de stichting. En dat is al 600 euro. Dus eigenlijk is dit ongelooflijk hoe mensen met ons meedenken, meekijken en vragen hoe het nu zit. En wij zijn natuurlijk ook heel erg blij dat we dit medium even kunnen krijgen om ons verhaal te vertellen. Onze deelnemers zijn hier al maanden mee bezig met dingen te versieren, met dingen te maken. Onze doelgroep kijkt hier heel erg naar uit. En ik zal er alles aan doen en samen met het bestuur en de bedrijfsvoering die we hebben en zeker mijn netwerk om te zorgen dat dit nog mooier wordt dan dat het was. Om dit verdriet en de boosheid en teleurstelling te boven komen. Je moet niet vergeten dat wij hebben gewoon 85 deelnemers hier al. En 30 medewerkers. Mm-hmm. Is gewoon echt een hele grote groep. En het heeft gewoon impact op onze deelnemers. Dus dat betekent ook dat er verandering in gedrag is. Dat mensen in de war daarvan zijn. Angstig zijn. Bang zijn. Omdat het in hun veilige plek is gebeurd. En dat is heel erg vervelend. En ik denk dat Douwe dat nog zelf wel gaan vertellen. Want die is natuurlijk met zijn collega's op de werkvloer. Hoe ze zich voelen.
2: Ja, dus dat is wel heel verdrietig en geschrokken. Ja. Gelukkig worden we wel goed opgevangen door de begeleiders hier. Maar het is wel, je moet wel een schok erboven komen, zal ik maar zeggen. En het is, als ik voor mezelf spreek, vind ik het wel extra zwaar, omdat ik een extra uitdaging heb, zal ik maar zeggen. Dus Ja, maar ik denk samen komen we er gewoon bovenop.
0: En er is al een hoop geld opgehaald om die feestweek toch door te laten gaan. Nou, wanneer is die feestweek eigenlijk? Is die volgende week?
1: Ja, is volgende week maandag starten we dan met de officiële opening met alle deelnemers. We gaan gewoon ook gezellig met z'n allen eten. We gaan sporten met elkaar. En volgende week vrijdag hebben we het officiële moment waar de burgemeester dan ook komt. Mm-hmm. Met de wethouders om een mooi verhaaltje te vertellen. Dat ze trots zijn op een stichting die al 15 jaar bestaat. Heel klein begonnen. Echt, Jolanda Adrichem is daar begonnen mee ooit met 1 of 2 deelnemers. En dat is nu uitgegroeid naar een echt serieus bedrijf. En Almere kan daar trots op zijn en is er ook trots op.
0: Ja, dat blijkt ook maar weer als je ziet hoeveel geld er al is opgehaald. Nou, hopelijk hebben jullie desondanks dus nog een mooie feestweek. Dank jullie wel voor nu. Gerry Boyet, de voorzitter van de stichting en Douwe Bouwmeester, deelnemer.
3: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Het weer krijgen we vandaag van Wouter van Bernebeek. Wouter, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoe was het vandaag eigenlijk qua weer?
1: Nou, het zag er vandaag eigenlijk prachtig uit. Vanochtend begonnen we nog wel grijs. Maar in de loop van de ochtend brak de zon door en werd het ruim 20 graden. Nou, en dat zijn temperaturen die we de komende tijd nog veel vaker gaan zien. Sterker nog, ik denk dat met name begin volgende week het nog wel eens een stuk warmer kan worden. Dus ja, er zit wel een beetje nazomersfeer aan te komen.
0: Gaan we binnenkort ook iets merken van dat nazomerse weer?
1: Ja, vanavond krijgen we eerst nog met een enkele bui te maken. Dat buiengebied hangt nu eigenlijk voor de kust van Noord-Holland zo'n beetje. Gaat wel langzaamaan in activiteit afnemen. Maar ik denk dat er vanavond her en der nog wel een enkele bui kan vallen bij ons in de regio. Nou, komende nacht wordt het dan weer droog. Klaart het vanuit het westen op en daalt de temperatuur naar 10 tot 12 graden. En morgen zitten we dan in die iets koelere lucht tijdelijk. Met 17 tot 19 graden. Veel zonneschijn, in de middag een paar stapelwolken. En het blijft in ieder geval morgen overal droog.
2: Nou, dat geldt. Ja, na morgen.
1: Ja, en dat geldt ook voor de dagen daarna, want de wind gaat naar het zuiden draaien. Dat levert hogere temperaturen op. 20 tot 22 graden op de meeste dagen. En zoals gezegd, begin volgende week. Maandag valt er een enkele bui, maar vooral de dagen daarna, van dinsdag tot en met donderdag, vallen nog net buiten de middagse hier. Dan kan het echt warm worden met 23 tot misschien wel 25 graden en ook dan veel ruimte voor de zon.
2: Ja, als ik dan ook zo kijk, want wij kunnen natuurlijk dat kaartje zien en je hebt het al over de dagen daarna. Maar ik zie op de maandag zie ik nog wat regen geprogrammeerd staan. Maar ja, blijft het in die dagen daarna wel droog of moeten we ook wel rekening houden met af en toe wat regen?
1: Het is wel licht onstabiel in die dagen daarna. Dus er kan eens een keer een enkele regen of onweersbui vallen in die warme lucht. Maar over het algemeen ziet dat er best droog uit. Dus ik verwacht best veel zonneschijn en meestal gewoon droog weer.
2: Nou, we kunnen genieten.
0: Ik wou net zeggen, we hoeven André van Duin nog niet te draaien. Met het is weer voorbij. Die was André van Duin.
2: Nee, dat is Gerard Koks.
0: Oh, God. Nou ja, ik moet het nog even instuderen. Gelukkig heb ik dus nog eventjes, want de zomer die is er nog. Dankjewel Wouter en eet smakelijk zo.
1: Dankjewel.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

0: In alle provincies van Nederland komt een hoofdleiding voor het transport van waterstof. Deze zogeheten waterstof-backbone komt niet in Flevoland. En dat terwijl de Maxima-centrale bij Lelystad al tientallen miljoenen euro's heeft geïnvesteerd om naast gas ook waterstof als brandstof te kunnen gebruiken. Aangeschoven bij ons in de studio, verslaggever Mark Bakker. Ja, Mark, waarom wordt onze provincie nou weer buitengesloten?
1: Nou, er wordt een hoofdleiding door heel Nederland aangelegd. Dat is een opdracht van de Rijksoverheid in samenwerking met de GasUnie. Als je dan die kaart bekijkt, dan zie je ook dat die gasleiding een cirkel maakt over Nederland. Gaat door alle provincies, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Brabant, Limburg, zelfs ook Zeeland, Noord-Holland, noem maar op. Maar die gaat dus niet door Flevoland. Nou, dat verbaast ook wel gedeputeerde Harold Hofstra. Hij heeft zich ook even verdiept in hoe

0: Engie, dat is ook de eigenaar van de maximale centrale. Die heeft al jaren geleden een van de units aangepast. Dus zodat hij op waterstof kan draaien. En daarover sprak ik met Harry Thalen van Engie.
1: Ja, we hebben enkele jaren geleden hebben wij de eerste van de twee turbines hebben wij omgebouwd. Zodat de waterstof in de turbine bijgemengd kan worden. We kunnen tot 50% van het aardgas vervangen door waterstof. En volgend jaar gaat dat in de tweede turbine gebeuren.
2: Een reden te meer toch om ook een waterstof backbone in onze provincie aan te leggen?
0: Precies, maar dat kost dan wel geld. Miljoenen euro's in elk geval. Maar ja, daar moet nog over gesproken worden. Wat trouwens gedeputeerde Harold Hofstra ook nog zei, is dat er ook nog andere redenen zijn waarom zo'n waterstof backbone toch echt ook in Flevoland moet komen.
3: Flevoland is de grootste opwekker van duurzame energie. We hebben hier ontzettend veel wind, zon om ons heen. Als wij zien dat we soms ook die energie moeten uitschakelen omdat we netcongestie hebben, waarom zouden we dat niet omzetten in waterstof? En op die manier kunnen we de energie beter benutten en beter gebruiken. Dus er zitten op zoveel punten zitten er voordelen aan.
0: Bedoelt u daarmee dat waterstof ook hier opgewekt kan worden?
3: Jazeker, want we zijn bijvoorbeeld ook in gesprek met het Rijk voor aanlanding van wind uit zee. Nou, een van de locaties is Lelystad, om vanuit zee de opgewekte windenergie aan te landen hier in Lelystad. Nou, het zou toch prachtig zijn als we het hier ter plekke kunnen omzetten, ook in waterstof. Het via de backbone door heel Nederland kunnen verspreiden. De Maxima centrale erop te kunnen laten draaien. En dan hebben we zoveel plussen dat we eigenlijk een win-win situatie hebben.
2: Ja, je zei het al, het gaat tientallen miljoenen euro's kosten. Wie draagt daarvoor op?
0: Ja, de gebruiker van de energie, jij en ik bijvoorbeeld. En daar heeft Harry Thalen, CEO van de Engie, wel een idee over.
1: Nou, en wat we zien is, met z'n allen betalen wij met z'n allen gezamenlijk voor de voorzieningen in Nederland. Dus de gezamenlijke gebruikers zullen uiteindelijk ook moeten betalen voor gebruik van de infrastructuur, zodat het nu ook is. En dus wij betalen ook gewoon voor een aansluiting op de gasinfrastructuur en op de elektriciteitsinfrastructuur. En daarom pleiten wij er ook voor om deze aansluiting niet alleen te maken voor deze centrale, maar werken we samen met heel veel andere partijen in de provincie om te zorgen dat wij gezamenlijk gebruik kunnen maken van die infrastructuur. En dan zullen we ook met z'n allen gezamenlijk moeten betalen voor zo'n infrastructuur.
2: Ja, en de energie kan dus voor ons daardoor nog duurder worden?
0: Ja, dat denk ik dat het niet is uit te sluiten. Maar ja, wat ook wel weer blijkt, het is ook wel nodig. Want we willen van het gas af, we moeten ook van het gas af. In Groningen kunnen we het gas niet meer winnen. En vanuit het buitenland gas hier naartoe halen wordt ook steeds duurder. Dus waterstof kan dus wel een alternatief zijn. Maar dan moet je wel goed op voorbereid zijn. En dan zou er ook inderdaad wel zo'n waterstof backbone door Flevoland moeten gaan komen. Ik weet in ieder geval dat de gedeputeerde met ook de overheden van Noordwest-Overijssel in gesprek is, ook met het bedrijfsleven in gesprek is, heeft ook al een overeenkomst getekend dat er in ieder geval onderzoek wordt gedaan dat er ook, of tenminste, na zo'n waterstof-backbone-leiding in Flevoland.
2: Verslaggever Mark Bakker, dankjewel.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Dronten moet zo snel mogelijk geluidsmetingen gaan doen bij de windturbines van Windplan Blauw bij Zwifterband. Dat heeft de hoogste bestuursrechter van Nederland vandaag in een spoeduitspraak bepaald. Dronten kreeg eerder dit jaar van de lagere bestuursrechter in Lelystad 15 maanden de tijd om metingen naar geluidsoverlast te doen. Maar Dronten wilde daar in afwachting van een andere rechtszaak nog niet mee beginnen. De Almeerse ambtenaar die op grote schaal adresgegevens en andere informatie aan criminelen verstrekte, moet worden vrijgesproken. Dat zei zijn advocaat vandaag in de rechtbank in Amsterdam. Almeerder Jim B. zou de informatie onder druk van bedreigingen hebben doorgespeeld. Dat hij er geld mee verdiende, kan volgens zijn advocaat ook niet worden bewezen. Volgens justitie zijn met de gegevens tenminste 95 geweldsmisdrijven gepleegd en is de ambtenaar medeplichtig daaraan. En een man van 59 uit Almere heeft in hoger beroep een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf gekregen vanwege het versturen van seksuele berichten naar een jong meisje. Ook probeerde hij met haar af te spreken. De Almeerder had in 2021 een paar maanden lang contact met het slachtoffer dat destijds 13 jaar oud was. Volgens het gerechtshof maakte de man misbruik van de kwetsbare situatie waarin het kind zat. Ze woonde namelijk in een woongroep omdat haar moeder ziek was en ze had ook nog eens geen contact met haar familie. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de websites of in de app van Omroep Flevoland.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. Het gaat om gedwongen huwelijken, maar ook om verkrachting en huiselijk geweld. Ook meisjes vanaf 12 jaar krijgen daarmee te maken. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het weer, bijna overal droog, maar in het noorden kan vanavond een bui vallen. Morgen geregeld zon bij maximaal 20 graden.
3: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Er kan een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En later in de nacht klaart het vanuit het westen weer op. De temperatuur daalt dan naar een graad of 9 op de koudste plaatsen. En morgen schijnt de zon flink. In de middag ontstaan wat stapelwolken en de middagtemperatuur ligt dan rond een graad of 18. Dat is een hele normale waarde voor deze tijd van het jaar. Nou, de wind gaat dan uit het noordwesten waaien, is meest matig van kracht. Windkracht 3 boven land en windkracht 4 langs de grote meren. Vrijdag verloopt in zijn geheel zonnig. Dan met iets hogere temperaturen, 20 tot lokaal zelfs 22 graden.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je hebt het ongetwijfeld meegekregen. De gemeente Almere die presenteerde pas geleden de plannen voor het kasteel in Almere. Maar niet iedereen is het eens met die plannen. Hoe dat zit, dat hoor je straks bij ons.
0: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland,

0: Het kasteel in Almere, daar presenteerde de gemeente onlangs nieuwe plannen voor. Maar het burgerinitiatief Kasteeltuin is het niet eens met die plannen. De Almeerders voelen zich gepasseerd omdat hun eerder ingediende plan in de prullenbak is beland. Kasteeltuin vraagt dan ook aan het stadsbestuur om hun ideeën te heroverwegen. Je hoort John van Diepen van Kasteeltuin.
1: Nou, het is natuurlijk van de zotte dat wij 2 jaar buiten de deur zijn gehouden. Daarmee de stad een vertraging van 2 jaar heeft opgelopen in een plan wat gewoon fantastisch is, maar niet beoordeeld mag worden. Dat is bizar.
2: John van Diepen is een van de mensen achter Kasteeltuin Almere. De gemeente wil het oude kasteel slopen en hier samen met ontwikkelaars een nieuw kasteel en zo'n 650 woningen bouwen. Kasteeltuin wil het bestaande kasteel juist behouden en het terrein anders inrichten.
1: We hebben heel weinig historie in Almere. Dat beetje wat we hebben, onder andere het kasteel, zit in het DNA van heel veel Almeerders. Gebruik dat om het ondernemerschap van de mensen aan te boren door ze zelf mede-eigenaar van die wijk te maken, ze die wijk te laten ontwikkelen. Daar gaan dingen ontstaan die je in Almere nog nooit hebt gezien.
2: Maar het plan dat er nu ligt is al een stuk verder. BPD, Goede Steden en Koopmans willen het huidige bouwwerk slopen omdat renovatie volgens hen na onderzoek niet meer veilig haalbaar is. Zij willen hier 650 woningen bouwen, waaronder meer dan 200 sociale huurwoningen. Kasteeltuin vraagt de gemeenteraad dus om hun voorstel alsnog mee te nemen voordat er definitief wordt gekozen.
1: Ik zeg, gebruik 6 maanden om het plan naar een volgend niveau te tillen en dan de gemeenteraad een beslissing te laten nemen.
2: Maar als de gemeenteraad nu zou zeggen van oké, we wachten eventjes en we nemen jullie plan ook mee, dan gaat daar weer 6 maanden overheen natuurlijk.
1: Ja, maar in die 6 maanden worden de plannen een stap verder gebracht. Er wordt niet 6 maanden gewacht. Dus van vertraging, ik ben niet op zoek naar vertraging. Sterker nog, dat zou ik heel sneu vinden. Dus we moeten zeker door.
2: Wethouder Paul Tang wilde vandaag niet inhoudelijk reageren op de kritiek van Kasteeltuin.
1: De enige die ons nog kan redden is de raad. Als die zijn verantwoordelijkheid niet neemt, dan kunnen wij niet anders dan nog meer vertraging inbouwen. Wat we niet willen. Wij willen verder. En dat hadden we al 2 jaar geleden moeten inzetten.
0: Je hoorde John van Diepen van Kasteeltuin in een bijdrage van verslaggever Joris Souter.

0: Tijd voor nieuws buiten de regio. De man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, reed volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur, waar maximaal 80 is toegestaan. Het OM komt tot die conclusie na onderzoek.
1: We hebben ook in zijn telefoon gekeken. Daar hebben we ook een snelheid uit kunnen halen op basis van GPS-fixen. En daar hebben we in vastgesteld dat verdachte de laatste 800 meter voor de bocht waarin het fatale ongeluk heeft plaatsgevonden rond de 130 km per uur heeft gereden.
0: Ja, in die bocht reed de jonge automobilist rechtdoor. Drie kinderen en de directeur van de school kwamen om het leven. Vandaag is de eerste rechtszitting over het dodelijk ongeluk. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld.
2: De brandweer in Oosterwijk heeft vanochtend gezocht naar de oorzaak van een gaslucht die was gemeld. Er zijn metingen gedaan in het dorp en ook netbeheerder Enexis heeft gasverdeelpunten onderzocht. De omwonenden waren bezorgd door die indringende gaslucht.
3: Sterk. Ja, het was echt sterk. Ja. Ja. Ik sprak daar mensen, die vrouw hier een eindje terug, die vond het heel angstaanjagend. Ja.
2: Ja, heel angstaanjagend, maar het bleek allemaal wel mee te vallen. De oorzaak lag namelijk bij de brandweer. Bij de kazerne was een geurpotje met gaslucht weggegooid en die lucht werd verspreid via een vuilniswagen die vervolgens door Oosterwijk reed. En het was allemaal ongevaarlijk, gelukkig.
0: En dan, de groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had een groei geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen, zegt deze verslaggever.
4: Die lonen die stegen door nieuwe cao-afspraken. De totale beloning van werknemers ging bijvoorbeeld het afgelopen kwartaal met liefst 5% omhoog. En er kwamen er ook meer banen bij, zodat meer mensen aan het werk konden. En ook de uitkeringen die stegen.
0: Ja, de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld.
2: Nou, ik denk dat Omroep Flevoland jou een iets hoger loon mag gaan geven, zodat je je microfoon kunt fixen.
0: Een beetje boel.
2: Ga ik nog even vertellen dat het Nederlands elftal werkt met een fitte selectie naar het Nations League duel met Duitsland. Bondscoach Xavi Hernandez kan morgenavond ook beschikken over Jurrien Timber. Die verdediger van Arsenal is net hersteld van een liesblessure en ontbrak maandag nog op het trainingsveld in Zeist.
5: We had to manage Jurrien Timber, but he's ready, he's available, everybody's ready for tomorrow.
2: For tomorrow, want dan is het zover, dan speelt Oranje tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. En het is de eerste wedstrijd onder leiding van Xavi. We wachten het allemaal af. Tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Iemand valt in slaap. Je denkt, nou, ben ik dan zo saai of hoezo zit hij niet op te letten?
0: Ook dit is Flevoland.
2: De Duitsers hebben het ziekenfonds in Nederland ingevoerd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: 2 weken van tevoren ben ik nog geswitcht van jurk. Dus ik kan heel goed een advies geven aan de aanstaande bruid. Maar voor mezelf was het toch wel lastig.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
8: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
9: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
11: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 7 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
13: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
12: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
14: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
12: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Everybody get up.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Woensdag, dus tijd voor school en opvoeding. Naomi den Engelsman, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, we gaan het hebben over iets verder kijken dan het gedrag van een kind, als je het in eerste instantie ziet. Want je zou heel snel etiketjes plakken. Jij bent een ADHD'er, jij bent een autist. Maar we moeten eigenlijk gewoon verder kijken naar het gedrag van een kind. Waar komt dat vandaan?
2: Ja, ik raakte weer helemaal geïnspireerd. Ik was van de week een klasobservatie aan het doen. Dus dan ga je echt een klas in. En dan probeer je eigenlijk zo onzichtbaar mogelijk te maken. En te kijken naar van, hey, wat zie je nou in de klas? Qua groepsdynamica, ook superboeiend. Van hoe hele groepen op elkaar reageren. Maar die individuele aandacht, ja, die is ook heel interessant. Dus nu zag ik iemand een beetje wegdromen. En ik zag ook niet echt dat er een actieve houding was. Maar ik dacht, gewoon eens kijken wat hier gebeurt. Dus ik ging later dat nabespreken van, joh, wat is je opgevallen als docent zijnde met deze student? Ja, maar die kan het al heel erg goed. En dus die laat ik gewoon. En dat komt wel goed. Dus
3: beetje naïef gedacht eigenlijk, hè?
2: Ja, en toen bleek ook, toen ben ik gaan bespreken. Vaak als mensen zich zeg maar wat verliezen in aandacht, dan kan het eigenlijk vaak twee dingen betekenen. Of iemand wordt overvraagd of iemand wordt ondervraagd. En op het moment dat je inderdaad wat ondervraagd wordt, dan kan je ook wegdromen, want je kent het allemaal wel. Maar het kan andersom ook, dat het eigenlijk zo ingewikkeld of complex is, dat je gewoon eigenlijk, dat je het hoofd het niet aan kan.
1: Ja, dus de docent die zegt eigenlijk, joh, die weet het allemaal al wel. Dat maakt niet uit. Maar misschien is dat juist de andere kant op, inderdaad. Ja. Van deze heeft wat meer aandacht nodig.
3: Maar dat zit hem ook een beetje in het oude onderwijssysteem natuurlijk. Hè? Zo'n leraar staat alleen maar te zenden.
2: Precies.
3: En voor degene die het oppakken, prima. Maar voor de anderen die het niet snappen of niet oppakken, ja, pech, dan moet je zomaar doen.
2: En dan blijkt dus tijdens zo'n toets dat er opeens een heel andere uitslag komt. Ja. En dat je denkt, jeetje, is de informatie die ik gegeven heb, is die op de juiste manier binnengekomen? Niet altijd.
1: Ja.
2: En zo was ik ook op de middelbare school. En er was een jongen die viel heel erg op in gedrag. Die was heel luid, die nam echt veel ruimte in. Die kon ook wel wat intimiderend overkomen. Ook veel weerwoord, veel snel reageren op de ander. En hij maakte veel lawaai. Dus hij was ook echt wel aan het schreeuwen, harde geluiden. Dus die docent zei ook van, hij schreeuwt de hele tijd. En ik vind het super irritant. En hij werd ook heel vaak de klas uitgestuurd. En ik ging met hem in gesprek. En toen zei ik van, wat me opviel is dat je best wel harde geluiden soms maakt op momenten die niet altijd even passend zijn. Ik zeg, ik was wel eigenlijk verrast door de geluiden. En een jongen van Marokkaanse achterafkomst. En die zei eerst zo van, ik maak wel vaker geluiden. Toen zei ik, is dat iets wat je al heel lang doet of is dat een beetje nieuw? En toen uiteindelijk met horten en stoten, want het was ook wel wat hij ingewikkeld vond, is dat hij Gilles de La Tourette heeft en eigenlijk ongecontroleerd geluiden maakt. En dat was niet zozeer om die docent te irriteren of wat dan ook. Het was echt letterlijk ongecontroleerd. En hij zei van, ik probeer mijn best te doen, maar ik word meteen de klas uitgestuurd.
1: Ja,
2: maar dus ik dacht, jeetje, als een docent dus dat zou weten.
1: Maar ik kan me goed voorstellen, als jij docent bent, je hebt een klas met 30 leerlingen. Ja, je kan niet bij iedereen natuurlijk zo diep op iemands gedrag ingaan.
3: Nee, maar dit zou wel bekend moeten zijn. Eigenlijk ook van de ouders misschien wel.
1: Ja, hoe pak je dat dan aan? Ja, hoe doe je dat?
2: Ja. Wat mij opvalt is dat mensen het soms ook wel wat ingewikkeld vinden bepaald gedrag te benoemen. Dan denken ze van, zal ik diegene boos maken, geïrriteerd, gekwetst? Dus mensen zijn heel erg bang om iemand een ongemakkelijk gevoel te geven. Terwijl op het moment dat je dat heel objectief gewoon vertelt van, dit is wat ik zie gebeuren, dan is er eigenlijk heel veel ruimte voor die ander om te reageren. En uiteindelijk heb ik inderdaad met moeder gesproken en is het schoolteam met z'n allen een plan gaan maken van, hoe kunnen we deze jongen dus binnen die les houden en hoe kunnen we ervoor zorgen dat die Gilles de La Tourette niet eigenlijk voor heel veel verstoring zorgt voor de les en het kunnen volgen van de les.
3: Dat is moeilijk natuurlijk, hè? Want je kan het niet even uitschakelen of er is geen pilletje
2: voor. Maar op het moment dat de studenten dit wisten en de docenten, was er opeens veel meer begrip. En bleven docenten ook doorpraten terwijl die geluiden zo aanwezig waren.
1: Ja.
2: Dus het is wel heel erg belangrijk te kijken voorbij inderdaad dat gedrag, wat in eerste instantie super irritant is. Iemand valt in slaap. Dat je denkt, ben ik dan zo saai of hoezo zit hij niet op te letten? Bleek iemand een nachtbaan te hebben, omdat die portemonnee in dat gezin heel klein was. Die zat al op het mbo. En die werkte tot 4 uur 's nachts. En je kan je voorstellen, als je dan naar huis rijdt en je kan maar een paar uurtjes slapen en je gaat daarna in de les zitten.
3: Op zich nog wel knap dat hij natuurlijk daarnaast ook nog een opleiding ging volgen. Dus hij wilde wel beter, maar zijn lichaam redde het niet.
2: Waanzinnig.
3: Ik denk ook, ik had het van de week, hadden we het eigenlijk aan de hand ook, dat in de basisscholen, groep 7, weet je wel, dan worden de gymlessen en er wordt nu ook om deodorant gevraagd.
2: Ja.
3: En dat is eigenlijk heel erg normaal, maar misschien is het wel handig dat leraren, leraressen daar van tevoren al op in gaan spelen. Zo van, jongens, ons lichaam verandert. Hè? Daar hebben we ook weer de week van de lentekriebels en zo natuurlijk allemaal voor, maar ook om aan te geven hormonen gaan spelen. En dan kan soms iemand in de klas, kan ook onbedoeld, zonder dat hij wilt, gaat elke dag onder de douche, kan ook in één keer gaan ruiken.
2: Ja, nou,
3: dat soort dingetjes.
2: Dit is echt, wat jij nu zegt, daar heb ik ook nog wel een voorbeeld van. Op een gegeven moment gaat je lichaam ruiken. En dat heeft natuurlijk met verschillende dingen te maken. Ja. Wanneer je spanning ervaart, dan gaan die zweetklieren nog harder werken. Of wanneer je bepaalde kruiden eet, dat wat meer uit de poriën komt. Zo had ik een jonge man. En die docenten zeiden, nou oom, wil jij eens met die jonge man praten? Want hij ruikt heel erg naar zweet. Hij stinkt. Dat is een geur die zo overheersend is. Als we de klas inlopen, dan ruiken we dat meteen. En ik vroeg eerst van, zou je dat gesprek zelf willen aangaan? Ja, maar ik vind het zo ingewikkeld. Dan zei ik, nou, is goed, hè? Dan ik ga daar over zitten. En dat kan je natuurlijk als docent of als ouder, op het moment dat het je opvalt, kan je dat gesprek aangaan. En door te zeggen van, joh, hè, ik weet helemaal niet of je dat realiseert en of je daar bewust van bent, maar de geur die je om je heen hebt, die is vrij sterk. En die sterke geur ruik je op een gegeven moment zelf waarschijnlijk niet als je er zelf middenin zit. Ja. Maar op het moment dat je bij een ander komt, kan die ander dat heel erg opvallen. En ik weet niet wat voor gevoel je daarbij hebt. Ja, want iemand kan zich daarvoor schamen of een ongemakkelijk gevoel geven.
1: Eigenlijk leg je gewoon op tafel wat je constateert.
2: Ja. Meer niet.
1: Eigenlijk wat er gebeurt.
2: En toen bleek dus, dat gezin van water was afgesloten. Dat mag officieel absoluut niet, want het is een eerste levensbehoefte.
3: Ja.
2: Maar dit gezin was al een week afgesloten en had al een week niet gedoucht. En had ook dezelfde kleding aan, omdat er was ook geen wasmachine om hem te gebruiken. Dus er zat heel veel leed eigenlijk achter die geur. Ja. En toen hebben we samen gebeld en toen bleek, de ouders waren gescheiden. En toen kon hij bij vader wel gaan douchen. En de broertjes en de zusjes ook. Dus er was eigenlijk met zo'n gesprek was er zoveel meer mogelijk. En kwam hij daardoor ook weer beter in contact met klasgenoten die weer naast hem wilden gaan zitten, die weer wilden gaan samenwerken.
3: Maar je kan het natuurlijk ook bepaalde dingen voorkomen. Hè? Want dit gebeurt dan misschien bij leerlingen op een wat latere leeftijd of zo. Maar als ze op de basisschool nog zitten, in groep 7, groep 8, die kinderen zijn soms zo hard voor elkaar. Er wordt maar zo geroepen, ga weg, want jij stinkt.
2: Ja.
3: Dat soort dingen.
2: Dus op het moment
3: dus je kan als ouders kun je het ook een beetje voorkomen, hè? Door het in de gaten te houden.
2: Kijk, weet je wat het soms ook is? Soms heb je een gezin en daar zijn bijvoorbeeld heel veel huisdieren. En soms kunnen dus de haren en de geuren, die kunnen echt in de kleren gaan zitten.
3: Ja.
2: Dus ik heb ook wel eens afgesproken met iemand die bijvoorbeeld zei van, ja, mijn kleren stinken eigenlijk altijd, naar hond in dit geval. En toen zei ik, misschien is er een mogelijkheid, hè, want waar komt je hond niet? Nou, in mijn slaapkamer. Toen zei ik, maar waar hang je bijvoorbeeld je jas? Ja, in de gang. Ik zeg, misschien is er wel een mogelijkheid dat op het moment dat je je jas gewassen hebt, dat je je jas en je kleding in je slaapkamer houdt.
3: Ja.
2: Want dan heeft dat wat minder vaak te maken met die geuren. En dat is zo boeiend, want zo'n geur, dat zegt heel veel. Maar als je in zo'n gezin zit waar bijvoorbeeld gerookt wordt of waar veel honden zijn, dan ervaar je dat eigenlijk niet meer, dat een geur om je heen geeft. Dus het is als docent ook heel belangrijk dat wel te benoemen en samen te kijken van, hey, wat zou nou een oplossing kunnen zijn om voorbij die geur of dat gedrag te gaan? Want wat schuilt erachter?
3: Ja. Nou, ik hoor de leraren nu al zeggen, moet ik dat ook nog in de gaten gaan houden? Ja. Want ze zijn eigenlijk
1: maar
3: al zo druk met
1: eigenlijk
3: alles.
1: Eigenlijk is het heel simpel. Je constateert gewoon wat er gebeurt, wat
3: kijk
1: je
3: wat
1: merkt.
3: Ja.
1: En kijk dan inderdaad verder dan je neus lang is. En dan is de oplossing vaak dichtbij.
2: Ja, en op het moment dat zo'n kleine oplossing is, dat je bijvoorbeeld een deodorantje als docent in je kluisje hebt, dat je dan 's ochtends even zegt van, loop even met me mee. Dan kan je nog heel even je oksels wassen met zeep en water bij het toilet.
3: Ja.
2: Dan krijg je even mij even een deootje. En dan is het eigenlijk al opgelost. Groter hoeft het ook niet te worden soms.
3: Nou. Naomi, dankjewel voor deze tips en adviezen. En tot volgende week.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, we zetten de joker er weer in, want we kunnen naar het theater.
2: Dat klopt.
1: Zeker, we kunnen weer lekker wegzakken in het rood plush en ons vergapen aan de mooie culturele wereld en ons in een heel andere wereld wanen als die harde wereld waar we nu in zitten.
3: Ja, klopt.
4: En dat kan natuurlijk dan in Lelystad.
3: Absoluut, bij ons in het Agora Theater.
4: Ja. Jolanda Boerhoff, wat zit er allemaal aan te komen? Deze?
3: Nou, ontzettend veel. En ik had de vorige keer had ik het erover. Ik kan niet wachten totdat echt het leven weer terugkomt in het theater. En leven in dit geval zijn niet alleen de collega's die rondlopen, hoe die mij ook zijn.
1: Ja.
3: Ik wil graag gewoon weer de bezoekers, de gasten met het kaartje voor die voorstelling.
1: Die vol verlangen binnenkomen.
3: Nou ja, dat. Ja. Maar we zijn semi begonnen, want we hebben nu buurman en buurman. Die zijn bij ons aan het monteren. En dat betekent zeg maar dat ze de alle repetities om echt klaar te zijn voor de...
1: Ja.
3: Fantastisch.
4: Buurman. Je hebt een prachtige lunchbox met buurman en buurman erop. Ja, leuk.
3: Super.
1: Ja, ik vind ze leuk.
3: Die lopen dus nu bij ons rond. Ze zijn de afgelopen dagen en ook de hele week nog druk bezig zeg maar met de laatste puntjes op de i.
1: Ik zou wel een oogje in het zeil houden, want je weet meestal hoe dat gaat, hè, als zij ergens mee bezig zijn.
4: Hebben ze het podium al gemold of valt dat mee, Jolanda?
3: Nou, wel een detail. Ik heb vorige week als prijs ergens bij een seizoenspresentatie heb ik een kip gewonnen. Een chocoladekip.
1: Ja.
3: Maar die hebben ze gisteren helemaal gemold.
1: Oh.
3: Ja, nee. En hij is nog opgegaan ook. Dus daadwerkelijk zo'n hamertje van Ayeto. Bam.
4: Ayeto.
3: Op
4: gemold en opgegeten.
3: Ja, gemold en opgegeten. Maar dat is allemaal praat voor achter de schermen. En daar hebben eigenlijk mensen helemaal niks aan.
4: Nee, want wat is er te zien en te doen?
3: Dat bedoel ik. Zondag, buurman en buurman.
1: Okay.
3: Kun je gewoon gezellig na twee verschillende voorstellingen van hun, terwijl het dezelfde titel, maar we hebben op twee tijdstippen, hebben we gewoon 's middags de voorstelling Bouwen een feestje. En wat daar al een hele mooie link is, buurman en buurman bestaan 50 jaar. En weet je wat wij volgend jaar bestaan? 50 jaar.
1: Ja.
3: Dus het is al een soort opmaat naar ons eigen feestje.
1: We vieren alvast een feestje.
3: Dat bedoel ik. Okay. Dus buurman en buurman, we beginnen dus gewoon heel lekker, laagdrempelig. Met feel good. Kom ook vooral met het hele gezin. Ook voor volwassenen zit er weer heel veel humor in. Dus dat is gewoon een hele lekkere aftrapper voor ons voor het seizoen.
1: Ja, fijn.
3: Gaan we later wel door op donderdag. Dan hebben we George Michael.
1: Zo.
3: Ja, niet
1: op
3: echt.
1: Op zich bijzonder, hè?
3: Ik zou dat heel graag willen.
4: Dan heeft Arnoud een kaartje gegeven.
3: Oh, en ik ook, zeker. Hoor. Oh, ik ook. De Arnoud en ik zitten dan beide op de eerste rij.
1: Zelfde golflengte.
3: Absoluut
1: ook. Als het goed gedaan wordt, hè?
3: Het wordt wel de muziek van George Michael en dan wel, zeg maar, door onze Flevolandse held Charlie Luske.
1: Ja, hij is straks bij ons.
4: Ja,
1: vanmiddag is
4: hij. Ja.
3: En wat dan eigenlijk weer ook heel mooi is aan Charlie, je hebt mensen die het ontzettend goed, bijna identiek, één op één qua stemgeluid, bijna met George Michael één op één te vergelijken zijn. Waar Charlie weer ontzettend goed in slaagt, is dat hij en heel goed kan zingen en ook zijn nummers absoluut met heel veel gevoel kan doen. Maar er zit ook altijd wel weer die hele fijne Charlie-sound in. Dus dat wordt dubbel op genieten. Ben je fan van Charlie, moet je absoluut komen. Ben je fan van George Michael, moet je ook gewoon volgende week donderdag bij ons in het theater zitten.
4: Een mooie ode aan George Michael, maar dan wel in eigen stijl.
1: Zit de hele zaal vol met boomers.
3: Nou, dat is toch niks mis mee?
1: Nee, zeker niet.
3: Er is helemaal niks mis mee.
1: Tip, de achtergrondzangers van George Michael, de George Michael Singers, zo noemen zij zich.
3: Ja.
1: Die kunnen naar Europa komen.
3: Oeh.
1: Dus het is maar even een kleine tip tussendoor. Maar goed,
3: ik heb
1: dat
3: hem genoteerd.
1: Ja, ik heb je wel eens vaker een tip gegeven, heb ook niks meer gedaan. Goed, verder.
3: Nee, en dan hebben we nog, we blijven een beetje lekker binnen Flevoland. Want op 4 oktober staat het ensemble Black Pencil uit Almere bij ons op het podium. En dan gaan we weer door naar de klassieke muziek. En dat is eigenlijk inderdaad ook weer het hele mooie. We gaan van jeugd- en familievoorstelling naar heerlijk terug naar een tribute van George Michael. En we hebben inderdaad ook gewoon een top ensemble klassieke muziek uit Flevoland.
1: Met
3: internationaal geroemd.
1: Ook
3: heel vaak. Dus dat hebben we eigenlijk gewoon in tijdsbestek van ruim een week. Kun je heel veel kanten weer bij ons op.
1: Hoeveel variatie is er te beleven in het theater? En daar is het theater ook voor.
3: Daar is het voor.
1: Je hoeft geen pleinvrees te hebben bij jullie, hè, om binnen te komen.
3: Nee hoor, absoluut niet.
1: Goed zo. Dankjewel. Jolanda Boerhoff.

0: mee.
1: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Er kan een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En later in de nacht klaart het vanuit het westen weer op. De temperatuur daalt dan naar een graad of 9 op de koudste plaatsen. En morgen schijnt de zon flink. In de middag ontstaan wat stapelwolken en de middagtemperatuur ligt dan rond een graad of 18. Dat is een hele normale waarde voor deze tijd van het jaar. Nou, de wind gaat dan uit het noordwesten waaien, is meest matig van kracht. Windkracht 3 boven land en windkracht 4 langs de grote meren. Vrijdag verloopt in zijn geheel zonnig. Dan met iets hogere temperaturen, 20 tot lokaal zelfs 22 graden.
2: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
3: Ja, het is een muzikale reis langs de wereldhits zoals Fate of Freedom. Dat is The Story of George Michael. Charlie Luske die vertolkt dat volgende week donderdag in Lelystad. En hij is hier nu in de studio. Goedemiddag.
4: Zeker. Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Ja, je zat net eigenlijk al mee te zingen. Ja. Het is echt, je bent echt gewoon idolaat van George Michael.
4: Ja, ja, het is wel echt vanaf ik denk Careless Whisper wel echt dat ik dacht, jezus, wat is dit voor geluid? En toen ik, wat ik vertel ook in het in de theatershow, ik zat eigenlijk een beetje te spelen. Ik was denk ik 6 of 7 of zo, misschien is gewoon in de woonkamer te spelen. Ik hoor dat en ik denk zo, wat is dat voor geluid? En ik loop zo om en ik kijk naar die clip. En toen dacht ik eigenlijk ook nog steeds, is dat nou een man of een vrouw? Want ook zijn stem was zo licht en zo mooi. Maar zo knap. Ik was echt wel een soort van...
3: was een beetje liefde op het eerste.
4: Nou, een soort man-crush, boy-crush. Ik weet niet hoe je dat dan noemt. Maar wel dat ik dacht, jezus, dat is wel... Als ik er later nou zo uit ga zien, dat zou ik wel willen. Maar mijn vader ziet er heel anders uit. En dit is ook niet helemaal gelukt. Maar George was wel uitzonderlijk knap. Maar los daarvan... Het is gewoon een van de allerbeste zangers ooit. En songwriter ook nog. Dus,
5: hij wordt ook wel een van de blanke zangers genoemd met een soulstem. Een echte soulstem. Nee, hij heeft blanke zangers met een soulstemmetje.
4: Ja, nee, hij is wel qua... Dit is niet alleen of je een beetje kan riffen of zo. Maar het is ook de timing, het timbre van zijn stem. Dus de dikte van je stembanden. Gewoon die hele sound. Dat is ook waarom hij toen ook die award won, zeg maar. Ja. Eigenlijk als enige witte zanger destijds, of eerste in ieder geval. Dat ze zeiden van, ja boy, jij hoort erbij. Ja. Ja, het was wel een eer. Ja, maar
5: ja. En hij liep eigenlijk zelf niet zo heel erg te koop met zijn stardom, hè?
4: Nee. Nee. Hij is natuurlijk een hele verlegen man in de basis. En Andrew in de Wham-periode, waar ze toen begonnen zijn... Die was de
5: showman.
4: De showman en de popster. En degene die zei, nou joh, kom op, we moeten even een beetje... En, allebei hele knappe jongens, super populair. Toen was het ook nog, was hij ook nog niet uit de kast. Was hij misschien ook nog niet helemaal vol gay. Was hij misschien nog wel een beetje bi, zoals hij dat zelf altijd zei. Ja. Hij wilde daar nooit echt een heel definitief predicaat op zetten.
5: Hij heeft zelfs voor de buitenwereld, heeft hij toen nog een relatie gehad met een Chinese ook, dame. Ook.
4: Ja, omdat dat gewoon, dat was ook die tijd dat het allemaal nog niet zo heel oké was. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om de muziek. En wat je net in die videoclip hebt, waar we net naar kijken, dat is dan de humor die hij wel heeft in die zelfspot. Is voor mij ook een ding dat ik denk, oké, dus je bent echt de Sjaak. Je hebt iets gedaan wat ook gewoon zelfs gevangenisstraf. En dat hij dan dat daarmee doet, dat ik denk, ja, je hebt ook gewoon wel maling. Dus, en een intelligente gozer ook. Dus het is in elk opzicht een heel fijn mens.
5: Een man met een enorm groot hart, hè? Want wat niemand wist wat pas na zijn dood uitkwam eigenlijk, is dat hij per jaar soms miljoenen gaf aan het goede doel.
4: Ja, miljoenen.
5: Er was een mevrouw, die zag hij op televisie, die was zwanger, had geen geld om kleertjes te kopen voor haar baby.
4: Ja.
5: En hij schreef een cheque uit voor 100.000 pond. En zei, zo, dan ben jij je hele leven, plus het kind, is nu gewaarborgd van een goede
4: kleding,
5: opvoeding. En een goed leven.
4: Alles. Nou ja, zo,
5: maar
4: zo
5: maakt nooit
4: het.
5: Mijn naam bekend. Zo.
4: Nee. Nou ja, en dat maakt ook dat soort dingen is ook dat je denkt, even los van voor het AIDS-fonds of voor dingen wat dan ook. Dat is, je kan op een gegeven moment niet verbergen als jij 15 miljoen stort, dat komt ergens uit. Maar dit soort kleine dingen, we weten helemaal niet hoe vaak hij dat heeft gedaan. Dat is dan toevallig een keer uitgelekt of zo. Maar dat wilde hij dan inderdaad ook echt niet. En je hebt mensen die ook willen zeggen, ja, maar ja, als je 100 miljoen hebt, dat je denkt, nou, dat hele Sony-debakel.
5: Ja.
4: En dat
5: heeft
4: dat
5: alles gekost, hè?
4: Alles kan kosten en dan nog steeds dat blijft geven. Ik bedoel, ik zie heel veel mensen met 10 keer zoveel als hij dat allemaal niet doen. Dus,
3: waar zou dat vandaan zijn gekomen, die liefdadigheid daarvoor bijvoorbeeld?
4: Gewoon een goed mens. Gewoon ik denk een stukje opvoeding, maar een stukje toch je voeten op de grond. Sommige mensen zijn gewoon oké, en ook als ze 400-500 miljoen verdienen, dan zijn ze in de kern gewoon oké. En sommige mensen zijn... Ja, die zijn gierig. Ook als ze niks hebben, zijn ze gierig. Mm-hmm. En blijven altijd gierig. Ook als ze 5 miljoen hebben, kunnen ze niet delen. Mm-hmm. En waar dat door komt, dat is, daar heb ik helemaal geen oordeel over. Iedereen is anders.
3: Maar ik kan me ook wel voorstellen dat dat dan...

0: toch, hè, je bent dan in de basis, ben je inderdaad oké, ben je een goed mens. Maar ik kan me voorstellen met alle, ja, alle egaar, alle, ja, alles wat hij heeft
1: wat
0: gehad.
1: Erbij hoort, ja, ja.
0: Dat je dan misschien toch, hè, jezelf verliest. Maar dat heeft hij dan niet gedaan eigenlijk.
1: Nou ja, kijk, je kan de Careless Whisper video bijvoorbeeld. En dan hadden wij het net ook over. Dat hij dan toch zijn zus laat invliegen omdat ze haar niet goed zit. Dus heel veel mensen zeggen, nou, ben je wel een starlet? Of dat is wel, jeetje, wat ijdel. Dus ja. Nee, hij was gewoon onzeker over zijn uiterlijk. En hij is ook heel dik geweest vroeger. Hij was niet een
2: dikke shampoo glaasjes.
1: Ja, een knap jongetje noemen. Was het niet per se. Mm-hmm. Dus die onzekerheid die kun je dan je wel voorstellen. Maar als je dan ziet hoe die er later uitzag, dat je denkt, nou, ik begrijp het niet. Maar je kan niet in iemands hoofd kijken.
2: Met nog steeds al zijn onzekerheden. Want dat is de clip die nu draaien. Different Corner. Daarin zat hij echt in de periode dat hij ook liet zien van, jongens, ik mag dan wel een superster zijn, maar ik heb ook mijn onzekerheden. Ik heb ook maar een klein hartje. Ik ben ook maar gewoon een mens. Hè?
1: Buitenkant is natuurlijk ook gewoon helemaal niets. Dat het zegt niets over. Weet je, ook Brad Pitt is een 8-jarig jongetje geweest met misschien spillebeentjes of zo. Dus het maakt helemaal niet uit hoe je er uiteindelijk uitziet. Het is gewoon echt niet relevant voor de onzekerheden die iedereen deelt. En daar was hij op een gegeven moment wel, zeker toen hij volwassen werd, dat hij dacht, ik heb geen zin meer in dat hele popsterren imago, wat hij elke keer wel weer opnieuw uitvond. Ja. Mm-hmm. Op een gegeven moment ging hij er gewoon een beetje mee spelen, dat hij dacht, nou, fuck it, dan maar zo. Maar ik denk dat hij het liefste ook gewoon op een kruk zou zitten met allemaal mensen om zich heen en lekker gewoon mooie muziek maken, mooie liedjes en niet die hele opsmuk.
2: Nou ja, zo'n soort artiest meer. Zijn leven heeft natuurlijk ook gewoon pijnlijke punten gehad. De grote liefde van zijn leven, Anselmo, overleed vrij vroeg aan AIDS ook. Ja, is hij eigenlijk nooit overheen gekomen ook.
1: Nee.
2: Al zijn lieve vrienden, vriendinnen en zo die om hem heen stonden ook.
1: Ja. Nee, het is een pittig, ondanks alles een pittig leven, ja. Maar ja, goed, dat geldt natuurlijk voor heel veel mensen die,
2: zeker,
1: die niet die faam en die rijkdom hebben. Die hebben ook een pittig leven.
2: Zo'n klein grafsteentje in Londen naast zijn moeder en naast zijn zus. Die ook op tragische wijze heel jong, een jaar na hem overleed eigenlijk.
1: Ja, ongelooflijk. Ja. Nee, het is wel pittig. Ja.
2: Zijn dat ook verhalen die terugkomen in jouw
1: zeker
2: show?
1: Nee, dit is eigenlijk, dit was het hele stuk. Dit
2: hebben we niet
1: Nee, het is echt
2: nou
1: vanaf,
2: weten wij iets meer van hem dan
1: wij weten wel iets meer dan gemiddeld. Met name Fedra Kwant is natuurlijk de absolute grote autoriteit en kenner en een mega fan. En zij heeft ook het originele script, zeg maar, heeft zij ook gemaakt. En zij is ook de vertelster voor het grootste. We doen dat samen, maar zij is echt de verteller. Mm-hmm. En er zitten heel veel feitjes in die mensen absoluut niet weten, omdat zij er zoveel van weet. Maar goed, het gaat natuurlijk uiteindelijk om al zijn grote hits. Vanaf Wham, vanaf Bad Boys, Wham Rap, tot aan helemaal.
2: Die niemand uit
1: wilde
2: brengen uiteindelijk. Nee. Ook weer zo'n Queen-verhaaltje-achtig.
1: Hij vond zelf ook wel dat Bad Boys vond hij ook wel echt een verschrikkelijk nummer. Maar dan heeft hij dan op een gegeven moment geschreven omdat het bij de rest hoorde.
2: Ja.
1: Maar die wilde die live absoluut eigenlijk niet spelen.
2: En schoppen tegen de maatschappij.
1: Ja,
2: dat heeft hij zijn hele leven gedaan trouwens.
1: Dat heeft hij uiteindelijk wel gedaan, inderdaad. Maar dan wel weer op een andere manier. Maar het is voor ons wel fijn, omdat het muziek is die gewoon heel lekker is. Zijn stem, je kan proberen om het een klein beetje te benaderen. Je kan het nooit evenaren, George Michael. Dus we doen hem ook niet na. In de band zitten dus ook zangers. Dus ik zing het grootste gedeelte. Maar er zijn ook bijvoorbeeld Lodewijk van Gorp en Fedra en Nick Bult. Hebben ook stukjes lied.
2: Om maar even andere een paar type nieuwe namen
1: te noemen. Dat zijn grote muzikanten, maar ook met een hele goede stem.
0: Het is eigenlijk een ode aan George Michael, maar dan gewoon op jullie manier.
1: De liedjes wel origineel. Dus niet op mijn manier van, oh, Charlie heeft er dit van gemaakt. Het is echt, dit is het nummer, dit kun je meezingen, want we veranderen er heel weinig aan.
0: Nee, maar je
1: aan
0: probeert niet zijn stemgeluid naar.
1: Nee, ik doe bij Faith, doe ik wel, well, I guess, wel meer dat. En Jesus to a Child is natuurlijk meer kind. Is
0: maar dat
1: lichte
0: past bij het nummer.
1: Dat hoort bij het nummer, dat is hoe ik het ook zou zingen. En ik ben ook beïnvloed door George Michael. Ik heb daar altijd naar geluisterd. Dus als ik er nu naar mezelf luister soms, denk ik, ik hoor dat jij veel naar George Michael hebt geluisterd.
0: Want als we het hebben over
1: dat
0: de
1: wel
2: invloeding, laten we eerst even wat horen en zien. Dat hebben we, toch?
0: Oh, ja, zeker.
2: Dan krijgen we een beetje een idee daarvan.

0: promo, ja.
1: De promo, inderdaad. Even heel veel stukjes achter elkaar.
0: Grappig.
1: Ja, hoe je het ook bent of keert. Sommige dingen horen erbij. Je zegt ook van, we doen het niet na.
0: Nee.
1: Maar George Michael zonder een bepaald oorbelletje. Juist. Zonder attributen, links of rechts. En Jackie.
0: We maken er ook een grapje over. We hebben dan in het stuk, we hebben het nu een klein beetje aangepast. De show was heel mooi. We hebben het natuurlijk al gedaan in 2018, 1920. Ja. Wel heel lang.
1: Mm-hmm.
0: En we merkten aan het einde van, wel de mensen dachten, oké, dus nu 70, 75 minuten na de pauze. Dat is bijna een hele show aan zich.
1: Ja.
0: Dus we hebben nu wel geprobeerd om 2 keer een uur te doen. Dat betekent dat sommige liedjes iets zijn ingekort. We hebben iets minder verhaal. Ook dingen die nu iets minder relevant zijn dan 10 jaar geleden. Of weer veranderd zijn, omdat hij natuurlijk nu 10 jaar dood is. En dan hadden we de toetsenist had een kruis van 15 centimeter in zijn oor terugkomend voor I Want Your Sex. Van, oh ja, wel een groter kruis dan ik. Ja, ik denk allemaal dat soort geintjes. Dat was op een gegeven moment leuk, maar dus we nemen onszelf dan ook een beetje op de hak van, nou, we willen allemaal met ons baardje en ons haar George Michael zijn, maar we halen het niet. Want op een gegeven moment in dat stuk zit ergens ook van, maar jij lijkt er wel een beetje op. Dat ik denk, zonder de hits, zonder het geld, zonder de dit, zonder dat. Ik lijk er dus helemaal niet op.
2: Dat is een beetje de rode draad wel een beetje van,
0: onze liefde voor George Michael is een side note. We laten gewoon het is met heel veel liefde gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: En het is wel een grappig verhaal. Ik heb Andrew Ridgely ontmoet toen hij bij Koffietijd kwam een aantal jaar geleden.
1: Ja.
0: En toen was het van, Charlie is een vaste gast bij ons. En ik zat ook in de koffieleuters. En vind je het oké als hij een liedje van George zingt? En eerst zei Andrew, ik wil niemand zien die George zingt of nadoet. Want het is oncomfortabel voor mij. En dan moet ik tegen diegene zeggen, joh, doe dit niet. Je bent George niet. En ze hebben ze gezegd, oké, we laten je een minuut versie zien van wat zij doen in het theater. Decide. En toen zei hij, maar dit is niet hem nadoen. Deze mensen houden van George.
1: Ja.
0: Dat hoor ik en dat zie ik. En toen heeft hij mij gesproken. Hij zegt van, dat kan ik nu wel zeggen. Maar hij zegt, je hebt wel een beetje die vibe. Je bent uitgesprokener en je bent meer Robbie Williams, zeg maar, in je doen en laten. George was echt heel verlegen. Maar dat was voor mij wel dat ik dacht, gebeurt dit echt? Hij vindt het oké dat ik George Michael een liedje zing waar hij bij is.
2: Ja, wat denk je dan?
0: En hij vond het zijn jeugdvriend. Hij is begonnen met hem. En
1: eigenlijk,
0: hij vond het niet slecht.
1: Als we het toch over Andrew hebben. Eigenlijk is Andrew de savior, de redder van George Michael geweest. Van Georgios.
0: Die hele start van dat verlegen mollige jongetje. En dat hij achter Andrew kon verschuilen in het begin. En een soort van onder zijn vleugels een popster kon worden. En een beetje kon kijken ook hoe doe je dat dan met het publiek. En hoe word je meer outgoing. Ook al ben je dat in het echte leven misschien niet per se. Maar moet je dat er is in Nederland ook een groot verschil tussen hoe Jeroen van de Boom optreedt met een mega, mega entertainer met een goede stem.
1: Ja.
0: Maar en hoe bijvoorbeeld sommige zangers die op een kruk zitten en stilletjes met een gitaar. Dat is een ander ding. Maar je moet het eigenlijk allebei wel kunnen. En George kon dat uiteindelijk allemaal.
1: Ja.
0: Dat is heel bijzonder natuurlijk.
1: Ja. En daarom vond Andrew het uiteindelijk ook niet zo heel erg dat George solo ging. Want dat was eigenlijk vanaf het begin af aan had hij dat al door.
0: Ja, hij had wel zoiets van, deze ruwe diamant is dat is nog een ander. En ook vocaal natuurlijk hoor je als zanger onderling, dan je hoort wel, hoe goed Justin Timberlake ook is, die hoort echt wel het verschil tussen hem en Bruno Mars.
1: Ja, uiteraard.
0: Dat is een universum verschil nog. Ja.
1: Wat is voor jou het hoogtepunt uit de show?
0: Ik weet het wel. Er is een blokje wat op een gegeven moment begint met het is Somebody to Love, Father Figure, daaromheen, dat stukje van toepraten naar het Anselmo-verhaal en de liefde van George voor Anselmo en het feit dat hij wist dat hij AIDS had en het waarschijnlijk niet zou redden. Terwijl hij dan in Wembley Somebody to Love van Queen als ode aan zijn liefde moest doen.
1: Op fenomenale wijze.
0: Zijn allerbeste live optreden ooit. Want hij zelf dan zei, dit is de allerbeste wat ik ooit heb gedaan en waarschijnlijk ga doen. Maar daarna Jesus to a Child, wat mijn lievelingsnummer is van George. Wat ik dan in duet doe met Lodewijk van Gorp, wat origineel geen duet is, maar wat fantastisch uitpakt, durf ik inmiddels wel te zeggen. Ja, maar Lodewijk is natuurlijk gewoon echt de beste zanger van Nederland. Dus dat is, ik geniet als hij zingt. Hij doet Father Figure en hij doet een paar stukjes in de show. En dan ben ik gewoon even wat harder op mijn oortjes. Dat ik even genieten van Lodewijk. Dat is echt fenomenale zanger. Dus dat is denk ik mijn lievelingsstukje van de show. Ja.
1: Ja. Ja. Mooi, dat kan je dus zelf ook gaan beleven. 1 oktober ja. dus in Aachen. En 29 december in Kunstlinie in Almere. Ja. Maar jullie gaan nog iets leukers doen rondom de kerst, toch?
0: Ja, dat is niet in Flevoland. We hebben iets kleiner. We zijn uitgeweken naar Rotterdam. We dachten, we doen Ahoy.
3: Oh, joh.
0: Ja, dat was nog vrij. Ja. Nou, nee, kijk, ik zit ook 30 jaar in het vak. Dit joh. Jaar. Vanaf zomer 96 ongeveer is het soort van begonnen. Net voordat ik 18 werd. In Velvet, de boyband. Ja. Maar in ieder geval, dus dit jaar 30 jaar in het vak. En het kwam zo samen dat tweede kerstdag... Ahoy was nog vrij. En hij is op een dag na 10 jaar exact dood. Dus The Last Christmas Edition in Ahoy. Met Do, René van Kooten als gastzangers ook. En nog een special guest komt erbij, heb ik van de week gehoord.
3: Prachtig.
0: Dat is wel, denk ik, voor mij... een van de allergrootste en gaafste dingen die ik dan heb gedaan of ga doen.
1: Dan is eigenlijk een beetje het cirkeltje rond, want hij stond al jaren...
0: Ik ga ernaar stoppen.
1: Hij stond daar 25 jaar geleden, stond hij daar ook met de Saventour.
0: En 14 jaar geleden heb ik hem nog in Ahoy gezien met die symfonic, dat is dat ik voor het laatst, heb ik hem toen gezien. Dat is natuurlijk kort daarna, vier jaar daarna overleden. Maar dat was ook in Ahoy. Dus ook dat is wel bijzonder, dat ik dan op die plek... waar ik hem live heb gezien. Eigenlijk de enige keer dat ik hem live heb gezien, eerlijk gezegd. Dat ik daar zelf mag staan, is wel echt een soort... absurd. Ja.
1: Mooi. 1 oktober, Lelystad, 29 december in Almere.
0: Yes.
1: Ik ga er zeker bij zijn. Charlie, top. Leuk dat je er was.
0: Leuk, dank.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Een visser die zich niet kan neerleggen bij de afsluiting van de Zuiderzee. Dat is het verhaal van de korte animatiefilm Zeeweg. De film van regisseur Juan de Graaf is geselecteerd voor de Gouden Kalfcompetitie voor korte film. En gaat komende zondag in première tijdens het Nederlands Filmfestival. Juan de Graaf is bij ons hier in de herberg. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, dat is wel leuk nieuws natuurlijk, dat je dan op genomineerd bent voor zo'n prijs, of niet?
2: Ja, zeker. Het is echt een eer. We kijken er naar uit. Ja. Het draait. Ja.
3: Waar komt eigenlijk de inspiratie voor deze film vandaan?
2: Nou, dat komt zo. Mijn familie die komt uit Spakenburg. Mm-hmm. Daar heb ik gewoond in mijn tienerjaren. Mm. En mijn oma's die droegen klederdracht. Droeg die elke dag. Dus ja, voor mij was dat eigenlijk gewoon normaal eigenlijk.
3: Ja.
2: Mijn familie werkt ook in de vis, eigenlijk iedereen. Maar toen ik na mijn tienertijd ging studeren, toen ging ik het huis uit, vertrok ook uit een dorp. Toen heb ik later nog meegewerkt aan een woordenboek over Bunschoten, Spakenburg, en daar illustraties voor gemaakt. Maar eigenlijk nog later pas, toen ik in Lelystad ging wonen. Toen ging ik eigenlijk nadenken, hey, wat een bijzondere wereld was dit eigenlijk. Het was voor mij eerst heel normaal, omdat ik daar woonde. Maar eigenlijk later pas, toen ik een eigen gezin had, kom hier te wonen. Toen dacht ik, hey, wat is daar precies gebeurd vroeger? En ja. Dat kwam eigenlijk ook omdat in Flevoland is alles vrij recht en strak.
1: Mm-hmm. Alles gepland.
2: Alles is gepland, op de tekentafel ontworpen. Terwijl in Spakenburg, dat is een eeuwenoud dorpje. Met een oude dorpskern en dat is langzaam gegroeid.
3: Met een cultuur, historisch.
2: Ook dat, ja.
3: Ja, en dat heeft Lelystad nog niet. Alhoewel, het heeft het eigenlijk wel. Ja. Maar het heeft lange tijd onder water gelegen.
2: Precies.
3: Toch?
2: Ja.
3: Ja. En komt daar dan die inspiratie vandaan dat je denkt van, hoe was het ooit hier, toen hier gewoon nog het water was?
2: Ja.
3: Is dat het?
2: Dat kwam eigenlijk daardoor en ook een beetje door het verschil. Het was eigenlijk een soort contrast met vroeger. Maar dat viel me pas op toen ik eigenlijk hier ging wonen.
3: Ja. Dus eigenlijk die zin uit wat ik net ook zei, dat liedje van Sylvian Poons, van ooit ging de zee hier tekeer. Dat is eigenlijk een beetje het uitgangspunt geweest dan ook.
2: Eigenlijk wel, ja.
3: Ja. Ja. Wat zien we eigenlijk in die film dan? Want het is, wat voor soort filmpje is het?
2: Nou, het is een animatiefilm. Hè. Het wordt eigenlijk beeld voor beeld gemaakt.
4: Ja.
2: Dus dat is anders dan dat je met een camera eigenlijk gewoon beelden vangt.
1: Ja, waarom heb je voor animatie gekozen?
2: Animatie is eigenlijk mijn beroep.
4: Ja.
2: Om animatie te maken. Het is getekend. Ik heb eigenlijk mijn hele leven al getekend. Maar in animatie kun je eigenlijk andere dingen doen dan zeg maar met gewone film. Je kan iets in een kortere vorm vertellen. Je kan vormgeven hoe de wereld eruit ziet. En je kan dingen meer naar zijn hand zetten.
3: Mm-hmm.
2: Dat is eigenlijk een voordeel daarvan.
3: Ja. Dus wat in jouw hoofd zit, dat kan je via de pen of het potlood of het tekenmateriaal kan je naar buiten toe brengen.
2: Ja, precies. Ja.
3: Zien we dan het oude Bunschoten of zien we dan hoe ooit Lelystad misschien of Urk eruit gezien moet hebben vroeger?
2: Ja, dat is een goede vraag. Wat we eigenlijk zien in de film is een vissersdorp wat sterk lijkt op Spakenburg.
3: Mm-hmm.
2: Maar ik heb de klederdracht die mijn oma's droegen. Maar ik heb bewust een beetje een soort vereenvoudiging aangebracht. En dus alles eigenlijk teruggebracht naar een soort basisvormen.
3: Mm-hmm.
2: En dat is ook zodat het niet letterlijk over Spakenburg gaat, maar eigenlijk gaat het over een vissersdorp aan de Zuiderzee.
1: Aan de Zuiderzee, ja precies. Dus Urk zou ze daarin kunnen herkennen, maar ook inderdaad Bunschoten of noem maar op.
2: Ja. Ja, dat hoop ik. Omdat ik wou het eigenlijk breder trekken dan alleen Spakenburg.
3: Mm-hmm.
2: Dus ik heb een soort vereenvoudiging aangebracht. Dat kun je ook zien op de platen.
3: Ja. Het is wat pastelkleuren is het allemaal gemaakt, hè? Wat zachter, wat lichter.
2: Ja, wat zachtere tinten. En dat heeft ook een bedoeling. Omdat ik daarmee een soort contrast wilde aanbrengen met de dijk. Dus de dijk is eigenlijk een hele strakke, zware lijn. Ja. Die massief in het water ligt. En dus later in de film zijn we ook heel dicht bij de dijk. En dat is dan bijna een soort donkere, grote, massieve, lange streep door het water.
3: Mm. Je houdt het ook een beetje open, hè? Want de dijk is nog niet helemaal dicht, toch? In de film?
2: Nee. Of? Ja, de film speelt zich eigenlijk af in 1932.
3: Oh ja.
2: Dus Dus eigenlijk vlak voordat de afsluitdijk dicht gaat,
3: ja.
2: voltooid wordt.
1: Ja.
2: En wat eigenlijk een kantelpunt was voor de Zuiderzee, maar eigenlijk voor Nederland ook. Hè?
1: Ja, want hoe zou de toekomst eruit komen te zien? En vooral dus daar natuurlijk.
2: Ja. Ja, want eigenlijk zo'n dijk, dat was nog nooit gemaakt. Dat was nog nooit vertouwd.
3: Nee.
2: He, dus ingenieur Lely, die eigenlijk dat in gang heeft gezet. Die ging ook naar het buitenland toe om daar te vertellen over de bouw van de dijk. Terwijl die dijk nog gebouwd werd.
3: Ja.
2: Ja, ook in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. En het was echt was nog nooit vertouwd zoiets.
3: Nee, bijzonder. Hij zou vandaag jarig zijn trouwens, hè? Cornelis Lely.
2: Oh, is dat zo?
3: Ja,
2: ja hij zou nou, dat is wel heel erg
3: geboortedag.
2: Toevallig.
3: Nou,
2: toevallig.
3: Ja. Is het een stilfilm of wordt er gesproken? Of hoe heb je dat gedaan?
2: In de film wordt wel gesproken, maar het zijn enkele woorden. Dus het is bijna allemaal gedaan met gezichtsuitdrukkingen. Wat eigenlijk wel leuk is om te doen, omdat dan... Ja,
3: daar zie je aan wat er bedoeld wordt.
2: Ja, ook dat. Maar dan is het meer een soort... wordt het uitgedrukt met lichaamstaal.
3: Mm-hmm.
2: Maar er wordt wel in gesproken, maar dat zijn enkele woorden.
1: Ja. Heb je al reacties gekregen van mensen die het al hebben mogen zien? Wat ze ervan vinden?
2: Ja, ze reageerden eigenlijk heel goed op. Ook op het verhaal.
3: Mm-hmm.
2: Dat mensen echt emotioneel geraakt zijn.
3: Ja.
2: Dus dat vind ik eigenlijk het meest bijzonder. Kijk hoe het eruit ziet. Hey, ik ben een tekenaar, daar ben je altijd mee bezig.
3: Mm.
2: Maar eigenlijk probeer ik ook iets te vertellen. En als het dan goed overkomt, dan ben ik daar heel erg blij mee.
1: En waardoor zijn ze dan geraakt? Is het wanhoop of zo die er toen leefde?
2: Eigenlijk voor de vissers. Hè? Want in de film zien we eigenlijk de hoofdpersoon, die noemen we Roelof, de visser. En die ziet eigenlijk in de verte dat de dijk bijna klaar is. En eigenlijk kijkt hij daarnaar, omdat het voor hem het einde betekent van zijn manier van leven, van zijn bestaan.
3: Ja.
2: En dus eigenlijk wil ik met de film laten zien wat voor impact de bouw van die dijk had.
3: Ja. Wanneer weet je of je een prijs gaat winnen?
2: Dat weet je natuurlijk nooit van tevoren. Maar,
3: nee, maar ergens wordt het bekendgemaakt.
2: Ja, voor het filmfestival wat er nu aankomt, staat de film op een longlist voor de Gouden Kalf competitie.
3: Ja.
2: En komende zaterdag wordt dan de shortlist bekendgemaakt.
3: Spannend.
2: Maar ik moet zeggen, de concurrentie is stevig.
3: Ja, ja. Maar goed, je bent in ieder geval al bij de longlist. Dat betekent al heel veel.
2: Zeker,
3: muziek is trouwens gemaakt door Ruud-Jan Bos, hè? Uit Almere.
2: Ja, Ruud Bos, eigenlijk zijn vader.
3: Ja.
2: Ik zal ook zo iets over vertellen, maar Ruud Bos is een bekend componist.
3: Ja, zeker.
2: Die heeft veel even geschreven vroeger voor tv. Fabeltjeskrant, kent iedereen. De fabriek, zeggen ze aan. En ik zocht eigenlijk een componist die iets kon schrijven wat zeg maar in het gehoor blijft hangen.
3: Ja.
2: En daar was hij heel sterk in.
3: Dat is redelijk gelukt dan ook.
2: Ja.
3: Nou, we gaan het in de gaten houden. Wanneer de uitslag bekend is, of je ook op de shortlist staat, hou ons op de hoogte. Dankjewel.
2: Zal ik doen, dankjewel.

0: Dit is Flevoland.
1: Iemand valt in slaap. Je denkt, nou, ben ik dan zo saai of hoezo zit hij niet op te letten?
0: Ook dit is Flevoland.
2: De Duitsers hebben het ziekenfonds in Nederland ingevoerd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: 2 weken van tevoren ben ik nog geswitcht van jurk. Dus ik kan heel goed een advies geven aan de aanstaande bruid. Maar voor mezelf was het toch wel lastig.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
6: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat de NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
5: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Dwars op de Week.
1: Dit was de week waarin de reconstructie van VOC-schip de Batavia uit Lelystad haar allerlaatste reis maakte. Het pronkstuk van Museum Batavialand kampt met ernstige houtrot en krijgt na groot onderhoud een permanente plek.
2: En ook was dit de week waarin de homo-acceptatie onder jongeren hards blijkt te zijn gedaald. Uit het onderzoek door de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut blijkt dat in 4 jaar tijd homoseksualiteit door veel minder tieners wordt geaccepteerd.
1: Ja, maar er gebeurde veel meer. En dat bespreken we met onze Dwars op de Week panel. Deze week met Xavira Ringeling, contentstratege uit Almere, en Ruud Boonsma uit Lelystad. Welkom allebei, oud-wethouder en oud-voorzitter van de evenementencoördinatie Lelystad. Een nieuwe week.
3: Ja.
1: En veel onderwerpen te bespreken.
3: Ja. Ja.
1: Ja, ja, ja.
3: Daar zou ik mee beginnen.
1: Nou, laat ons niet langer in spanning.
3: Nee. Ik erger me steeds meer aan de vertrutting in Nederland. Dat meen ik wel echt. Het begon op de voetbalclub, geloof ik, dat ze niet meer in de blote kont douchten. Maar tegenwoordig, homoseksualiteit is nu ook al een beetje een... Ja, dat bespreek je niet. Nou, jij hebt het er in ieder geval niet meer over. Ik denk, wat zijn we toch allemaal aan het doen in dit land? We worden gewoon één gereformeerde planeet. Ik vind helemaal niks. Daar erger ik, man. En ik had toch geen onderwerp. Ik denk, nou, dan zeg ik dat een keer.
2: Ja, Nederland was altijd een vooruitstrevend land, bedoel je?
3: Ik ben opgegroeid in de 60e jaren. Nou, het was lang leven de lol, jongens. Ja, nee, ik zeg echt zoals het is. En niemand geneerde zich ergens voor. Ja, er waren wel grenzen, maar... En als ik dat nu dan zie, verschrikkelijk.
1: Denk je dan ook geregeld van, ik moet me inhouden, ik moet bepaalde dingen maar niet zeggen?
3: Ja, zeker. Zeker. Ja, en dat richt zich vooral natuurlijk als men personen, homoseksuele mensen benadert op een onbeschofte manier. Ja, nee, dan hou ik me niet in. Nee.
2: En je bent dan iemand die er wel wat van durft te zeggen?
3: Ja, durf. Cool.
2: Ja. Nou, maar ja, goed.
3: Ik ben 78 geworden met alle durf.
2: Ja, maar stel dat je nu in het centrum van Lelystad loopt en er zijn wat jongens die schreeuwen naar een homoseksueel stel. En ga je daar dan wel wat voor zeggen?
3: Absoluut.
2: Ben je dan niet bang voor een klap?
3: Ja, maar die krijg je toch altijd na.
2: Oké, je gaat er gewoon voor. Ja.
3: Nee, daar zeg ik wat van. Absoluut.
2: Niet bang te krijgen. Vertruttering, dat moet maar eens afgelopen zijn. Dat is
3: dat vind ik. Dat is jouw de strekking van mijn verhaal. Ja.
2: Xavira, wat is jou opgevallen?
4: Nou ja, dat bericht over die homoseksualiteit en die acceptatie, obviously. ook om vertrutting. In die zin dat ik wel, om daar nog iets over te zeggen, wel het idee heb dat mensen het steeds meer nastrevenswaardig vinden om te conformeren. Dus we zeggen in Nederland al heel vaak, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Maar dat is natuurlijk een ambitie van likmefesje. Waarom zou je in godsnaam gewoon willen zijn? Dan het bruggetje naar het bericht wat ik dan interessant vond. Dus dat bericht over die acceptatie. Kijk, het zijn jongeren die ze hebben gevraagd. En ik denk niet per se, ik vind hun meningen, word ik niet heel erg gelukkig van, maar ik denk niet per se dat het helemaal hun schuld is. Ik bedoel, toen ik 14, 15, 16 was, was ik waarschijnlijk uitzonderlijk dom. Dat vond ik toen overigens niet. Maar dat vind ik nu dan achteraf gezien, als ik terugkijk, deels wel.
2: Mm-hmm.
4: Maar zij worden natuurlijk gevormd door de omgeving waarin ze opgroeien. En als je kijkt naar de afgelopen, ik weet niet precies hoeveel jaar, maar laten we zeggen de afgelopen 20 jaar, dan zien we dat steeds meer ook politici, steeds meer media, die acceptatie van homoseksualiteit, even in brede zin, hè, dus ik weet niet meer alle letters precies, maar LGBTQIA+, geloof ik.
2: Maar
4: dat die acceptatie, is niet slecht, hè? Dat ging best wel vloeibaar. Maar dat die acceptatie steeds ter discussie wordt gesteld. In principe, even tussen aanhalingstekens, waren we een heel eind op weg. En opeens wordt dat weer een soort van in allerlei de invragen getrokken. Van, moeten we, gaat het eigenlijk niet te ver? En als je die vraag de hele tijd stelt, hoef je mensen eigenlijk helemaal niet zo in meerderheid te overtuigen ervan dat homoseksualiteit slecht of iets dergelijks is. Maar dan plant je dat zaadje in gesprekken overal. Terwijl het eigenlijk helemaal niet, allang niet meer in vragen had moeten zijn. Want het is niet, het is geen vraag of homoseksualiteit bestaat. Het is helemaal niet belangrijk of je het wel of niet accepteert. Je moet je gewoon gedragen en het zijn mensen die bestaan, zeg maar. Dus ik vind die jongeren, ze zeiden echt wel hele domme dingen, vind ik. Dat is mijn mening daarover. Maar ik vind niet dat het helemaal aan hun ligt. Ik vind dat het aan ons als volwassenen ligt. Mm-hmm. En ik vind dat het aan ons media en politiek ook ligt. Dat die in ieder geval een belangrijke rol daarin spelen.
2: Wat je ook veel hoort over dit onderwerp. Van ja, het wordt ons zo door de strot heen geduwd. Je kunt de deur niet uit. Je ziet overal Pride vlaggen.
4: Nee, dat is niet waar. Mensen liegen. De zin, het wordt me door de strot geduwd, is een zin die ze letterlijk kopiëren van allerlei media. Want heel eerlijk gezegd, dat is mij, en ik leef ook gewoon in deze wereld, maar ook alle mensen die ik ken, nog nooit iets letterlijk door de strot geduwd. Er bestaan mensen, soms hebben die mensen uitingen, of dat is in vlaggen of kleding, dat maakt niet zoveel uit. Dat is 1% van alles waarmee je geconfronteerd wordt. Alle rest wereldwijd is heteroseksueel coded. Dus het is echt heel gek dat ik 99% van mijn ervaringen op manier X heb. En dan 1% einde zegt, nou, het wordt me wel een beetje door de strot gedood. Letterlijk, als mensen dat tegen me zeggen, vraag ik ze altijd, oké, maar hoe dan? Ja, die Pride, hoef je niet heen. Hoef je niet naar te kijken. Maar die vlaggen, hoef je niet naar te kijken. Het is ook echt niet zo dat de hele straat is met allemaal vlaggen. Er zijn hier en daar wat mensen die vlag ophangen. En ze hebben op zich, blijkt nu ook weer, gelijk.
1: Ja, maar hoe draai je het weer om?
4: Dat geldt voor een aantal, die vraag gaat op voor een aantal onderwerpen. Want het is niet alleen maar homoseksualiteit, waar overigens ik ook dezelfde schuldige aanwijs voor een deel. Je draait hem weer om door voor sommige zaken de sociale kosten van het. Kijk, iedereen kan een mening hebben. En die mening mag ook best wel heel lelijk zijn. Maar de sociale kosten van het hebben van sommige meningen gewoon wat hoger weer te maken. Want dat was het op een gegeven moment. Er was een tijd dat als je zei, vrouwen, we moeten gewoon terug naar het aanrecht. Dat je dan sociale kosten daarvoor betaalde. Er was een tijd dat je zo, homo's zijn vies. Sociale kosten daarvoor betaalde. Als je
2: wat bedoel je met
4: dat het pijn doet. Dat je je schaamt om dat te zeggen. Mm. Schaamte heeft een sociale functie. Je hoeft je niet voor alles te schamen. Maar het moet niet zo zijn dat je alles maar kan en moet, vooral dat laatste, moet zeggen. Dat het kan betekent niet dat het moet, dat stukje. En sommige dingen mogen gewoon weg. Sommige dingen zijn gewoon objectief bepaalbaar lelijk en hebben een negatieve impact op anderen en op onze maatschappij. En daar mag best wel wat hogere sociale kosten aan vastzitten.
3: Ja, dat is wel op nou, hè?
4: Dat is een hele lange monoloog.
2: Nee, ik wou wel zeggen, want dat is wel iets waar we dit blok mee afsluiten.
3: Ik wist niet dat ik dat vuurtje zo opstoot.
2: Je kunt heel veel zeggen, maar je hoeft niet alles te zeggen. Dat is eigenlijk de conclusie van het verhaal. Ja. Zometeen hebben we het over de gevangenissen in Nederland, want die zitten overvol. Wat moet er nou toch gebeuren?
0: Je luistert naar het beste van Flevoland, met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Dwars op de week.
1: Ja, terwijl die plaat bezig was, ging het gesprek... En eigenlijk de discussie ging hier nog gewoon nog flink door over het onderwerp. Over het vorige onderwerp, moet ik zeggen. Maar we gaan toch door, want de gevangenissen in Nederland zitten overvol. En ook is er nog een groot tekort aan personeel. Ja, daardoor zijn er 3100 gevangenen onlangs 2 weken eerder vrijgelaten. En voor nog eens 2600 veroordeelden is op dit moment geen plek in de gevangenis. Nou, zij zitten thuis en wachten tot ze worden opgeroepen.
2: Ja, de baas van de dienst justitiële inrichtingen wil daarom dat er snel iets verandert. Hij denkt bijvoorbeeld aan lichtere regimes en het gebruik van een enkelband als alternatief voor een celstraf. Nou, we zijn natuurlijk reuze benieuwd wat onze panelleden hiervan vinden. We vragen het aan de gewone man vandaag, Ruud Bootsman. Bootsma, nou zeg ik het ook verkeerd. Wat is een running gag. Ruud Bootsma uit Lelystad. En Xaviera Ringeling zijn nog bij ons. Een enkelband, Ruud, in plaats van een celstraf. Ja. Daar hebben we het al jaren, wordt dat besproken natuurlijk. Maar er is nog weinig veranderd. Nou, is het bespreekbaar voor jou eigenlijk?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik vind de niveau van straffen is dermate dat ja, we moeten gaan oppassen dat we een straf blijven noemen. Ja.
2: Je vindt de celstraffen niet, of de straf in het algemeen niet hoog?
3: We komen zo nog op een onderwerp. Maar ja, als je ziet wat voor straffen er uitgedeeld worden, en ik ben niet van, je moet meteen aan de guillotine, zo is het dan ook weer niet. Maar ik vind het over het algemeen de straffen mild.
2: Maar toch is het zo dat Nederland, als je het vergelijkt met andere landen in Europa, dat wij best wel streng straffen.
3: Hè? Ja, dat weet ik. Maar er zijn ook landen vergelijkbaar die veel strenger straffen dan wij hier ooit doen. Ja. Nee, wij straffen op onze manier, moeten we vooral blijven doen. En we moeten daar geen concessies aan doen. En als een concessie is dat je je zaken weer niet op orde hebt, en dat is in Nederland aan de hand, dan moet je zorgen dat je je zaken op orde hebt. En dat je langer gestrafte in een gevangenis neer kan zetten. En niet allerlei uitvluchten bedenken om dan maar onder zo'n straf uit te komen. Dat vind ik echt de grootste mogelijke onzin. En zijn de straffen streng in Nederland? Dat vind ik helemaal niet.
1: Nee, en zo'n enkel band, zie je het überhaupt als een straf? Want je zit natuurlijk eigenlijk verder in vrijheid.
3: Het belemmert je wat. Ja, het is vervelend. Ja. Misschien krijg je er blaren van, ik weet het niet. Maar het lijkt me niet zo'n erg verschrikkelijk. Nee.
2: Nou, Xaviera, de gevangenissen zitten vol. Personeel is lastig te vinden. Is een enkelband dan wel bespreekbaar? Om dat wat sneller te laten verlopen allemaal. Dat de gevangenen wel hun straf krijgen.
4: Kijk, op zich ben ik het eens met dat het probleem wat je aan het oplossen bent, daarvoor vind ik dit geen goede oplossing. Dus als je vindt dat wij een goed werkend justitieel systeem moeten hebben, dan moet daar geld naartoe, zoals ook bij andere dingen die je goed wil laten werken. Dan moet je ervoor zorgen dat dat dan goed werkt. Dan zeggen, nee, we zetten mensen gewoon op straat, stuur ze maar eerder weg, is natuurlijk een hele slechte oplossing. Nee. Separaat daaraan leg je eigenlijk het issue op tafel, daar gaan we het nu niet over hebben, maar van hoe streng zijn die straffen en moet dat strenger zijn? Maar dat vind ik een heel ander verhaal, waarbij de strengheid van straffen ook niet het doel is van het straffen. Dus nee, ik vind het niet zo'n goed idee, maar dat komt omdat ik het een slechte oplossing vind en ik dan zou willen weten, wat ben je precies aan het oplossen? Want dan kunnen we met z'n allen bepalen wat wel een goede oplossing zou zijn. Ik denk dat die begint met euro's. De goede oplossing.
3: Ja.
2: Geld, dat moet er geregeld worden. Nou, er komt natuurlijk ook wel geld vrij, want het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere weer open gaat. Maar ja, voordat dat allemaal weer in gang wordt gezet, dat duurt natuurlijk wel een aantal jaar. Wat zou dan wel een goede oplossing zijn voor nu?
3: Dat zijn schijnbewegingen. Voordat die gevangenis in Almere open is, ben 4 jaar verder. En dan zitten we in een nieuw kabinet wat te bedenken. Nee, je moet deze flauwekul moeten we eens vanaf. Moeten we gewoon eens vanaf. We straffen, we hebben daar bepaalde niveaus van straffen voor, nou. En die straf, die zul je uit moeten zitten. En dan moet je, als een tweede spoor, zorgen dat die voorzieningen dan op orde zijn. En daar zit het verkeerd. Daar zit het verkeerd. Niet in de rechtspraak. Het zit gewoon verkeerd daar waar het niet verkeerd mag zitten. En het is voldoende huisvesting. Klaar.
4: Maar was het niet ooit een keer zo dat dat de gevangenissen te leeg waren?
3: Ja,
4: er toen heel veel gesloten zijn.
1: Ja. Ze zijn ook gevangenen uit het buitenland gehaald. Die konden hier in Nederland dus een straf uitzitten.
4: Ja, dat kan ik me dus ook herinneren. Dus dat weet ik niet. Ik werk niet in het gevangeniswezen. Nee. En ik heb en dit verrast jullie natuurlijk, maar ook nog nooit in de gevangenis gezeten. Maar ik wel. Het zou kunnen dat het... Ik kan me voorstellen dat het lastig is om flexibel te zijn met het opschalen en het afschalen daarvan. Maar goed, ik neem aan dat dat niet de eerste keer in de geschiedenis van het gevangeniswezen is. Dus misschien moet daar eens goed naar gekeken worden. Ik heb bij heel veel grote bedrijven gewerkt. En als je soms ziet hoe inefficiënt dingen zijn, vraag ik me heel vaak bij problemen af of het probleem niet daar moet worden opgelost. Ja, in de efficiëntie, ja. Dus in beter, weet veel, management, whatever, de beslissingen die daar worden genomen, in plaats van meteen onder de streep te gaan kijken en zeggen, laten we het meest drastische doen wat we kunnen verzinnen.
2: Dat is toch. Nou ja, ik denk dat iedereen het er wel over eens is dat als iemand vastzit voor moord, die kan niet met een enkel band ervan afkomen natuurlijk. Maar stel dat nu iemand vastzit die bijvoorbeeld de boetes van zijn verkeersovertredingen niet kan betalen.
4: Daar ben ik het mee eens. Maar dan zou dat onderdeel moeten zijn van het normale straffen. Want als we dat vinden, waarom sluiten we ze dan überhaupt op?
3: Ja.
4: Dan zouden we structureel, en niet ineens nu het druk is, druk hebben, nu in een rij staat, zouden we structureel mensen die dat doen, want daar heb ik wel oor naar, om die dan een enkel band te geven. Het zijn ook veel... De kans is dan ook veel groter dat die mensen die enkelband beschamend vinden en als straf ervaren, dan mensen die bijvoorbeeld notoir crimineel zijn.
2: Ja, of bijvoorbeeld gevangenen die overdag gewoon naar hun werk gaan en die s'avonds weer terug moeten de gevangenis in. Dat plan ligt nu ook op tafel.
4: Maar daarom is de roep om zwaardere straffen, vind ik, no offense, niet de meest slimme roep. Ik vind de roep om zinnige straffen, eigenlijk wat jij net schetst, dat vind ik relevanter. En bij geweldsdelicten vind ik dat er andere dingen gaan spelen.
3: Maar ik volgens mij niet zwaardere straffen, hè?
4: Nou, bij Vlaagje zei het wel.
2: Jawel. In Nederland straf niet zwaar.
3: Je gaat me geen woorden doen. Lekker toch?
2: Ja, je hebt echt gezegd, Ruud.
3: Oh ja,
2: echt
3: waar?
2: Dat is al 7 minuten
3: geleden. Nee, gewoon straffen. Ja. Gewoon straffen. En die straf die opgelegd wordt, die moet je nakomen. Klaar.
2: Zometeen.
3: En niet aan zitten morrelen omdat het een beetje druk is in de gang.
2: Zometeen gaan we meer morrelen. Dan hebben we het over de verkeersboetes. Die stijgen en die stijgen.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Er kan een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En later in de nacht klaart het vanuit het westen weer op. De temperatuur daalt dan naar een graad of 9 op de koudste plaatsen. En morgen schijnt de zon flink. In de middag ontstaan wat stapelwolken en de middagtemperatuur ligt dan rond een graad of 18. Dat is een hele normale waarde voor deze tijd van het jaar. Nou, de wind gaat dan uit het noordwesten waaien, is meest matig van kracht. Windkracht 3 boven land en windkracht 4 langs de grote meren. Vrijdag verloopt in zijn geheel zonnig. Dan met iets hogere temperaturen, 20 tot lokaal zelfs 22 graden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Dwars op de weg.
2: Ja, het zijn niet alleen de benzineprijzen die maar blijven stijgen. De verkeersboetes gaan volgend jaar mogelijk ook weer omhoog. Het kabinet wil ze met 2,7% verhogen, zodat ze meestijgen met de inflatie. Maar ja, daar is niet iedereen het mee eens. De Tweede Kamer roept de minister van Justitie op om van de verhoging af te zien. En ook de Raad van State heeft kritiek en vindt de verhoging niet gerechtvaardigd.
3: Nou, de vraag is dus, zijn hogere verkeersboetes nodig of wordt de automobilist hiermee onnodig op kosten gejaagd? Nou, we leggen het voor aan onze panelleden, dat zijn Ruud en Xavira. Xavira, jij houdt wel van lekker stevig doorrijden, denk
4: Klopt.
3: Ik.
4: Klopt.
3: Ja.
4: Ja.
3: Zo schat ik jou een beetje in.
4: Ja, nee, klopt wel. Ik hou me natuurlijk altijd aan de snelheid.
3: Tuurlijk, ik ook.
4: Enzovoorts. Nee, wat vind ik daarvan? Die boetes. Ja, ik vind dat zo. Het is net een beetje als met de sigaretten en de prijzen die daar zo stijgen. Het is zo makkelijke waar je niet echt iets tegen kan zeggen. Want ja, als je zegt van nou, ze moeten niet omhoog, dan zeg je ja, maar je maar aan de snelheid moeten houden. Of noem een ander het vergrijp. Ik vind het in elk geval een interessante beweging dat we aan de ene kant proberen mensen uit de gevangenis met een enkel band het gemakkelijker te maken. Om aan de andere kant dan mensen die iets te hard rijden lekker stevig over hun kop te slaan. Dus dat vind ik een rare tegenstelling in elk geval. En ja, kijk, hele ernstige verkeersovertredingen zijn natuurlijk ook eigenlijk een soort van geweldsdelicten, zou je kunnen stellen. Maar alles daarbuiten, dat als je 10 kilometer te hard gaat of zo, dat er dan meteen een hele dikke boete op je mat ligt, vind ik echt nonsens. Het heeft ook namelijk een signaalfunctie.
2: Maar zeg je daarmee dan ook dat het niet effectief is?
4: Nou, volgens mij weten we dat het niet effectief is. De effectiviteit zit in pakkans, niet in de hoogte van de boete. Mensen gaan er overigens bij alle andere criminaliteit, als je het zo wil noemen, ook vanuit dat ze niet gepakt worden. En daarom heeft hoger straffen, als je het daarom doet, zodat mensen het niet gaan doen, eigenlijk bijzonder weinig nut, blijkt uit. Volgens mij heel veel onderzoeken. De pakkans, ik wil niemand op ideeën brengen, want ik hou wel van doorrijden. Maar de pakkans, die is wel belangrijk. Dus die hele route, zo heet dat ook weer, dat ze overal camera's
2: hebben. Trajectcontrole.
4: Trajectcontrole, dankjewel. Dat soort grapjes, die zijn wel effectiever.
2: En ze hebben een nieuw middel, hè? Ze kunnen tegenwoordig ook met een drone kunnen ze boven de weg gaan hangen en automobilisten eruit pikken.
4: Ja, kijk. Een van de redenen, nogmaals, ik ben er niet zo voorstander van om die boetes omhoog te gooien. Maar een van de redenen waarom het wel ook een goede overweging waard is dat de overheid, maar ook de politie, is er ook bij gratie van dat wij ze nog steeds accepteren als

0: nou ja, belangrijk hierin. Mm-hmm. En als ze heel flauw gaan doen, heel flauw, dan zie je dat dus afnemen. En dat vind ik ook wel een hele belangrijke overweging. Dus misschien moeten ze de sigarettenprijs dan nog maar een beetje omhoog gooien.
1: Ruud, wow, wat ben je stil?
2: Ja. Ja, hier word ik stil van natuurlijk, dat snap je wel. Maar ik, ja.
1: Wat vind je van die hoogte van de boete? Stel, kijk, jij rijdt 10 kilometer...
2: De hoogte
1: stel,
2: Ruud, vind ik al heel lang...
1: Stel, Ruud, je rijdt 10 kilometer per uur te hard.
2: Ja, dan krijg je een boete op je... Op
1: ja,
2: je,
1: van, laten we zeggen 200 euro.
2: Normaal.
1: Dan bouw je ja, natuurlijk, maar had je net zo hard gebouwd als die boete 50 euro was geweest?
2: Ja, denk ik wel. De hoogte van de boete maakt niet zoveel uit in de acceptatie. Het is het krijgen van een boete, nou, dat snap ik. En ik snap het instrument ook van boete hanteren. Dat snap ik ook. Maar ja, we hebben het net over een aantal andere mogelijkheden gehad. En denk ik, ja, hoe pas je dat nou allemaal in elkaar? En dan zomaar in de blind de boetes weer wat verhogen. Want ja, we hebben toch nog een gaatje ergens op in een of ander ministerie. Ja, dat is te gek. En helemaal als je een boete te laat betaalt of je... Jongens, het is niet normaal wat er bovenop gegooid wordt. Dat doet een malafide incassobureau niet eens. Maar de Rijksoverheid permitteert zich dat wel.
0: En 50 euro of 200 euro is wel echt het verschil tussen wat iemand kan betalen en wat iemand niet kan betalen. Wat dan ook nog eens komt bovenop energieprijzen. Ja. En ik ging laatst eens bekijken hoeveel ik eigenlijk, dat doe ik eigenlijk nooit, maar hoeveel ik eigenlijk aan kosten heb per maand. En dan mijn vaste last. Ik weet dat je dit hoort te doen als je een volwassen persoon bent. Ben ik pas sinds een jaar of zo. Oh. Dus ik ging daar naar kijken. En toen schrok ik oprecht. Want op zich verdien ik best prima. Ik hoef daar eigenlijk nooit over na te denken. Daarom kijk ik er ook nooit naar. Maar ik schrok gewoon principieel van hoeveel ik uit moest geven aan vaste lasten. En die van mij zijn eigenlijk relatief niet zo hoog. Ik heb geen kinderen, ik ben in mijn eentje, et cetera, et cetera. Dit soort grapjes zijn wel het verschil tussen een soort van persoonlijk failliet gaan en je rekeningen kunnen betalen. Ja, ik vind het wel echt een groot verschil.
3: En vallen die snelheidsboetes dan ook onder de vaste lasten?
0: Nou, niet onder de vaste lasten. Nee, zeker niet. Maar ik denk wel dat dingen moeten ook wel een klein beetje redelijk blijven. Ik kreeg mijn nieuwe voorstel voor mijn energie. Dat was 370 euro per maand.
3: Zo.
0: Als je daar bovenop... Ik heb een redelijk ruim huis, zullen we maar zeggen. Maar als je daar bovenop dan wel eens een boete krijgt... En het is niet eens dat je zoveel van snelheid hoeft te houden om die boete te krijgen. Je krijgt, laatst reed ik ergens, toen ging ik inhalen. En toen zag ik ineens dat er een camera stond. En ik ging eigenlijk helemaal niet zoveel inhalen. Maar je moet iets meer snelheid maken. Dus waarschijnlijk krijg ik hem. Hij zal niet super hoog zijn. Maar moet je daarvoor nou zo hard afgestraft worden? I don't know, ik denk het niet. Ik denk dat ook helemaal niet dat het doel is van die boetes uiteindelijk.
1: Het schiet zijn doel voorbij, die hoge
0: dat
1: boetes.
0: Idee begin ik wel zo'n klein beetje te krijgen.
2: Is
1: en nu is de grote vraag natuurlijk. De Tweede Kamer en de Raad van State zeggen, nou, dit staat niet in verhouding. Nu kan de minister natuurlijk nog zeggen, ja, allemaal leuk en aardig, maar ik moet begrotingstekort, moet ik wel dichten. Ja. Dus die boetes die gaan omhoog. Wat verwacht je, Ruud?
2: Nou, het probleem daarom, dat haal je ook terecht aan. Het probleem is niet hoe hoog zijn de boetes. Het probleem is hoe groot is het tekort. En hoe vangen we dat op? Daar hebben we het over. En we hebben het niet over de hoogte van de boetes. Dat is een instrument, meer niet. Ik heb er een slecht gevoel bij. En als we het dan over allerlei dingen hebben... Wat straffen betreft, en dan vind ik dit eigenlijk de minste. Ik vind het eigenlijk... Boetes kunnen lager, dat hoeft niet zoveel te zijn. En als het echt extreem is, moet je geen boete opleggen. Dan moet je straffen.
1: Mag ik jullie hartelijk bedanken weer voor jullie komst naar de studio. En tot de volgende keer maar weer.
4: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag. I can still

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Bij een trouwdag hoort voor veel mensen natuurlijk een trouwjurk. Maar zo'n jurk kan flink wat geld kosten en dat is lang niet voor iedereen zomaar op te brengen.
2: In Lelystad probeert Sonja Gerrits daar met Sons Bruidsboutique iets aan te doen. Ze verkoopt bruidsjurken en organiseert binnenkort voor het eerst een eigen bruidsmodeshow in wijkcentrum Zuiderzee. En Sonja is bij ons. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Je hebt niet je trouwjurk aangetrokken.
3: Nee, dat gaan we maar niet doen. Nee.
2: Hoe lang is geleden dat jij bent getrouwd?
3: Vorig jaar november ben ik zelf getrouwd.
1: Geleden nog.
3: Niet zo heel lang geleden. Nee.
2: Hoe was de dag?
3: Ja, super. Ja, hartstikke leuk. Ja, het is zo voorbij, hè, zo'n dag.
2: Dus ja, dat zeggen ze dan. Ja, ik weet zo, ik ben nog niet getrouwd. Dus.
1: En is het dan voor jou ook moeilijk om de juiste jurk te kiezen?
3: 2 weken van tevoren ben ik nog geswitcht van jurk. Ja, dus ik kan heel goed een advies geven aan de aanstaande bruid. Maar voor mezelf was het toch wel lastig, ja.
2: Ja, je wilde toch perfect uitzien natuurlijk op die grote dag.
3: Het bekende twijfelen, heb ik de juiste keuze gemaakt. Dus ik herken het helemaal. En gelukkig heeft mijn zusje geholpen om de keuze te
1: maken. Ja, maar 2 weken dus voor die tijd geswitcht. En hoe lang had je die andere jurk dan al in gedachten?
3: Ja, die had ik al een tijdje. Ja, en toch knaagde het ergens dat ik dacht, misschien moet ik toch maar een andere jurk kopen.
2: Nou, gelukkig heb jij altijd wat te kiezen. Want je hebt een eigen bruidsboutique in Lelystad. Ja, daar ben je 3 jaar geleden mee begonnen.
3: Ja.
2: Waarom wilde je er eigenlijk mee beginnen met zo'n boutique?
3: Ik weet zelf hoe het is om heel weinig te hebben. Ooit ben ik daar zelf ook geweest. Ik weet ook hoe het is om een geleende jurk te trouwen. Dit is mijn tweede huwelijk. En ik weet ook gewoon dat het voor heel veel mensen niet zo vanzelfsprekend is. En met name de bruidjes, dat je een prachtige jurk aan kan en mag hebben. Dus nogmaals, ik was heel erg dankbaar voor een geleende jurk. Ik voelde me echt op en top bruid. Maar de prijzen, nou, dat is niet alleen met trouwjurken zo. De prijzen reizen de pannen uit overal in. En voor een gemiddelde trouwjurk betaal je toch gauw 18 tot 2500 euro. En dan heb je nog niet dé jurk, bij wijze van. Het is ook net wat je eisen zijn. Dit concept dat wij hebben als stichting, naar mijn idee bestaat dat nog niet in Nederland. Kijk, we hebben de bruidjes nodig die de jurken bij ons kopen. Mm-hmm. Om dit te kunnen doen. En door die financiën die wij dan binnenkrijgen, kunnen wij bruidjes helpen die eigenlijk helemaal niks hebben. En dan bedoel ik met niks hebben bijvoorbeeld mensen die met terminale ziekte te maken hebben. Dan haalt de tijd je gewoon

0: in heb je geen tijd om te sparen.
1: Tuurlijk, ja, maar dan gaat er dan een bepaald bedrag van mensen die een normale bruidsjurk kopen. Er gaat er een bepaald bedrag in een potje en daar haal je het dan weer uit om een jurk te kunnen halen voor iemand die het niet zo breed heeft.
0: Klopt helemaal. Kijk, je hebt inkomsten, links of rechtsom heb je inkomsten nodig om dit te kunnen blijven doen. Alles kost geld, wat ik net al zei. Als je een item verkoopt, moet je ook weer eentje terughalen. Plus, als een bruidje een jurk leent, moet het ook weer gewassen worden. Je hebt er toch een hoop... je bent de tijd aan kwijt. Maar goed, dat is het allerleukste. Mensen helpen die in een situatie zitten dat je denkt, ja, ik wil wel trouwen, maar dan moet ik naar een gemeentehuis. En dan is dat het. Nee, dat hoeft niet.
2: Nou, jullie hebben nieuwe jurken, tweedehands jurken ook. Klopt. Maar hoe komen die jurken bij jullie terecht?
0: De jurken die kopen we zelf. Ook een deel wordt gedoneerd. En daar zijn we heel erg dankbaar voor. Want soms zijn het hele oude jurken. Die gebruiken we weer voor vintage bruidsmodeshows die we doen in verpleeghuizen. Soms komt er een pareltje binnen en dan gaan mijn ogen helemaal stralen. En dan denk ik, oh, hier kunnen we iemand zo mooi in laten schijnen. Hè, hun moment pakken. En dan zijn we zo dankbaar dat mensen ook ons daarin weten te vinden. Alleen Lelystad weet ons niet te vinden. En dat is een beetje een dingetje.
1: Nou, hoe kan dat dan, zou je afvragen?
0: Ik heb geen idee. We proberen heel erg op social media bezig te zijn. Kijk, gewoon PR bij een bureau of wat dan ook. Dat is voor ons gewoon niet haalbaar. Dat kost zo ongelooflijk veel geld. En dat besteden we gewoon veel liever aan de bruidjes die het nodig hebben. Dus social media proberen we vooral. Maar het rare is, in heel Nederland weten ze ons te vinden. Zeeland, Limburg, het noorden, noem maar op. Maar ook Duitsland en België. Maar Lelystad blijft achter. En dan denk ik, hoe kan dat?
1: Terwijl als je naar de cijfers kijkt, dan zijn er ook genoeg mensen in Lelystad die het niet zo heel breed hebben.
0: Ja, dus vandaar.
1: Ja, en als je dan een jurk mag uitzoeken bij jou, mag je dat dan mee naar huus nemen? Of is het wel de bedoeling dat je het weer inlevert?
0: Je leeft het wel in. Je krijgt de dag voor de bruiloft mag je de jurk ophalen. De dag heb je hem natuurlijk zelf nodig. En de dag daarna breng je hem ongewassen terug. Want ook het wassen doen wij zelf om de kosten te besparen. En dan is het gewoon met gesloten beurs. En dan heb jij hopelijk een hele mooie dag gehad.
2: Ja, is dat wellicht dan ook om ervoor te zorgen dat mensen bijvoorbeeld, ja, in plaats van bijvoorbeeld zo'n jurk naar de stomerij brengen, toch stiekem even in de wasmachine gooien om het goedkoper te reinigen?
0: Wij wassen alles zelf uit, omdat stomerijkosten gewoon veel te duur zijn.
2: Ah, ja.
0: Daarom mogen ze het ook, moeten ze het zelfs ongewassen terugbrengen. Ja, zodat we het zelf in onze eigen handen hebben. En als er dan wat gebeurt, dan is dat onze verantwoording.
1: Ja. Ja. En als er nu mensen zitten te luisteren die denken, nou, ik moet mijn verloofde toch maar eens gaan aantikken. Want
0: doe
1: ik wil heel
0: vooral
1: graag trouwen. Maar moet je nog met allerlei papieren naar jou toe komen om te bewijzen van, nou, ik kan dit echt niet betalen, zo'n dure jurk?
0: Ja, ik snap de vraag. Helaas is het zo dat wij meegemaakt hebben dat je niet iedereen in de ogen kan kijken en dan geloven kan wat ze zeggen.
1: Ja.
0: Dus we hebben wel een soort van bewijs van een hulpverlener of een hulpinstantie nodig. Dat kan van een arts zijn als ze daaraan mee willen werken, maar ook gewoon van een hulporganisatie of wat dan ook. Ja.
1: Op 3 oktober, dan organiseer je voor het eerst een bruidsmodeshow.
0: Ja,
1: hoe gaat
0: spannend
1: dat eruit zien?
0: Oh ja, nou, het was even, we moeten het binnen 4 weken regelen.
1: Oh.
0: Dus dat is echt helemaal last minute, bij wijze van. Dus we hebben 26 modellen bereid gevonden die vrijwillig mee willen lopen. Dat zijn in de leeftijden van 15 tot en met 70 jaar. Diverse maten, dus we kunnen ook heel veel laten zien. Zowel tweedehands als nieuwe trouwjurken in verschillende prijsklasses. We hopen dat daar heel veel mensen op afkomen. Juist omdat we willen laten zien dat we er voor ze zijn. En dat we er vooral, dat er Lelystad een bruidsmodewinkel heeft.
2: Want voor wie is het ook bedoeld?
0: Voor de mensen die willen trouwen, maar dus inderdaad met ziekte te maken hebben. Ja. Of met financiële problemen. Of ja, geef het maar een naam of een stempel. Kom alsjeblieft naar de show. Kijk waar we voor staan, wat wij doen. En voel je vooral welkom. En die drempel, ja, die proberen we echt weg te halen. Want we krijgen ook heel vaak te horen van, als je geen geld hebt, moet je gewoon niet gaan trouwen. Nou, persoonlijk gaan mijn nekharen daarvan omhoog. Dan denk ik, wie ben jij? En B, word jij er minder van als een ander geholpen wordt? Als we allemaal wat liever zijn voor elkaar, dan wordt de wereld toch een klein stukje mooier. En dan denk ik, ja, ook die mensen verdienen het om er prachtig uit te zien.
1: Nou, dat is mooi gezegd.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel, Sonja Gerrit, voor je komst naar de studio. En die bruidsmodeshow van Sons Bruidsboutique is dus op zaterdag 3 oktober. Begint om 2:00 middags in wijkcentrum Zuiderzee aan de Waddenlaan in Lelystad. Mag ik je nogmaals hartelijk bedanken en veel plezier die 3 oktober.
0: Dankjewel, gaat goed komen.

speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Iemand valt in slaap. Je denkt, nou, ben ik dan zo saai of hoezo zit hij niet op te letten?
0: Ook dit is Flevoland.
2: De Duitsers hebben het ziekenfonds in Nederland ingevoerd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: 2 weken van tevoren ben ik nog geswitcht van jurk. Dus ik kan heel goed een advies geven aan de aanstaande bruid. Maar voor mezelf was het toch wel lastig.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriens over de stijl van Sjoerd Kuiper.
6: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
5: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog. In het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.

0: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Er kan een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En later in de nacht klaart het vanuit het westen weer op. De temperatuur daalt dan naar een graad of 9 op de koudste plaatsen. En morgen schijnt de zon flink. In de middag ontstaan wat stapelwolken en de middagtemperatuur ligt dan rond een graad of 18. Dat is een hele normale waarde voor deze tijd van het jaar. Nou, de wind gaat dan uit het noordwesten waaien, is meest matig van kracht. Windkracht 3 boven land en windkracht 4 langs de grote meren. Vrijdag verloopt in zijn geheel zonnig. Dan met iets hogere temperaturen, 20 tot lokaal zelfs 22 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
2: En weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Er kan een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En later in de nacht klaart het vanuit het westen weer op. De temperatuur daalt dan naar een graad of 9 op de koudste plaatsen. En morgen schijnt de zon flink. In de middag ontstaan wat stapelwolken en de middagtemperatuur ligt dan rond een graad of 18. Dat is een hele normale waarde voor deze tijd van het jaar. Nou, de wind gaat dan uit het noordwesten waaien, is meest matig van kracht. Windkracht 3 boven land en windkracht 4 langs de grote meren. Vrijdag verloopt in zijn geheel zonnig. Dan met iets hogere temperaturen, 20 tot lokaal zelfs 22 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Dan gaat zo werkt het niet, wil je poes even zien.
2: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
1: Ja, ja.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.

0: laten gaan.
1: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
2: Mudmasters.
1: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
2: Mudmasters.
1: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

0: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Er kan een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En later in de nacht klaart het vanuit het westen weer op. De temperatuur daalt dan naar een graad of 9 op de koudste plaatsen. En morgen schijnt de zon flink. In de middag ontstaan wat stapelwolken en de middagtemperatuur ligt dan rond een graad of 18. Dat is een hele normale waarde voor deze tijd van het jaar. Nou, de wind gaat dan uit het noordwesten waaien, is meest matig van kracht. Windkracht 3 boven land en windkracht 4 langs de grote meren. Vrijdag verloopt in zijn geheel zonnig. Dan met iets hogere temperaturen, 20 tot lokaal zelfs 22 graden.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.
1: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijke leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup, het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club en Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. En daarop mochten bij